0: zoek naar de optimale zakelijke glasvezelverbinding? Of zoekt u een veilige oplossing voor al uw dataverkeer? Breedband Tilburg is dé specialist in zakelijk glasvezel in Tilburg en omstreken. Wij zorgen ervoor dat u wordt aangesloten op ons hoogwaardige lokale glasvezelnetwerk. Geïnteresseerd in een zakelijke glasvezelverbinding of advies nodig? We maken graag een afspraak met u. Kijk snel op breedbandtilburg.nl.
1: Met jouw advertentie op Kermis FM schiet je altijd prijs. 10 dagen live te horen op landelijke radio, tv en online. Voor elk project en elk budget. Ga naar kermisfm.nl/sponsor om de mogelijkheden te bespreken. Adverteer via Kermis FM. Altijd prijs, altijd wat gewonnen. Kermis
2: FM. Zet de toon. Waag de sprong, pak de rol, steel de show, geef het vorm. Bij Factorium ontdekt ieder kind spelenderwijs zijn eigen creativiteit. Kies uit muziek, dans, theater, musical of beeldende kunst. Schrijf je nu in voor een nieuwe cursusseizoen. Factorium, ontdek het culturele cursusaanbod bij jou in de buurt. Kijk op www.factorium.nl.
3: Commercials voor radio, tv en online. Lekkerhipaudio.nl.
4: Incar Autoverhuur. Met vestigingen in 's-Hertogenbosch, Tilburg en Os. De beste en voordeligste autoverhuurder in Brabant. Voor al uw personenauto's, personenbussen en bestelwagens bent u bij Incar Autoverhuur aan het juiste adres. Toch liever langer een auto nodig? Dat kan. Dan is Shortlease een ideale oplossing. Tot ziens bij Incar Autoverhuur.
5: Attention!
6: Zit jij er klaar voor? Een nieuw theaterseizoen vol ambiance bij Schouwburg en Concertzaal Tilburg. Dit seizoen geniet je van Marco Schuitmaker, Tineke Schouten, Johnny de Mol, Juf Braaksel, The Bodyguard en nog veel meer. Are you ready? Maak het mee, Schouwburg en Concertzaal Tilburg.
7: Zolang een hart klopt, denk je er niet over na. Net als radio. Je zet de radio aan onderweg, op je werk of gewoon thuis. Je verwacht eigenlijk maar één ding, dat het altijd werkt. Pas als het stil wordt, merk je hoe belangrijk de techniek erachter is. Gelukkig laten wij het niet zo ver komen. Dag en nacht zorgen wij ervoor dat radio blijft spelen. NL Radio. Radio stopt nooit. Omdat wij dat ook niet doen.
8: Live, de Tilburgse kermis op je radio. Kermis FM. Nu, non-stop de beste kermis is.

0: komt u maar, komt u maar.
1: Kermis
2: FM. Wie gaat er met me mee? Ik heb misschien een leuk idee. We gaan op reis, ik kan niet wachten om te gaan. Dan laat ik alles zien. Ik pak de trein rond 9:30. Ik sta met koffie en croissantjes voor je klaar.

0: altijd al zelf muziek willen maken? Of je eigen studio willen bouwen? Op klundertmusic.nl vind je de grootste muziekwinkel van Brabant. Met gitaren, drums en digitale piano's. En natuurlijk alle apparatuur voor je studio of optreden. Gear up! Ga snel naar klundertmusic.nl.
1: Laat u zomaar iedereen aan uw mengtafel zitten? Natuurlijk niet. Maar u wilt toch wel dat die goed schoongemaakt wordt? Dan is SW Media uw partner. Wij zijn gespecialiseerd in het schoonmaken van radiostudio's. Meer weten? Ga dan naar swmedia.nu en neem vrijblijvend contact met ons op. SW Media. Voor een schoon resultaat.
2: Pingpong? Dat speel je toch alleen maar op de camping in Frankrijk? Echt niet. Tafeltennis speel je gewoon in Tilburg, bij Tafeltennisvereniging Luto. Je leert het spel, je traint met anderen en je kunt meedoen aan toernooien. Of wat dacht je van een toernooi als personeelsuitje of familiedag? Bij Luto kan het allemaal. We zitten midden in de stad, aan de Jan Aartenstraat. En het is er keigezellig. Iedereen is welkom. Kom meespelen. Check ttvluto.nl.
3: Op zoek naar de leukste feestartikelen en accessoires? Bij de feestspecialist XXL met ruim 500.000 artikelen op voorraad slaag je altijd. In onze winkel aan de Bisschopswijzerstraat 74 kun je ook het hele jaar door terecht voor carnavalskleding. Parkeren is gratis. Liever online shoppen? Dat kan ook. Maandag tot en met vrijdag voor 4 uur besteld is dezelfde dag verzonden. Feestspecialist XXL, de grootste feest- en carnavalswinkel van Tilburg en omstreken. Kijk op www.defeestspecialist.nl.
4: Ben jij ook helemaal klaar met die saaie video's van oma Truus die net niet helemaal weet hoe die camera werkt?
5: Jaden, hoe werkt die camera?
4: Of die ene Karin die met glitterpraatjes strooit alsof Hives niet al lang weg is? Launched Media is er voor jou. Van epische aftermovie tot creatieve videoclip.
6: Alles is mogelijk.
4: Dus ben niet betoeterd en check snel launchmedia.nl.
6: Launchmedia.nl.
4: Launched Media.
6: Jouw partner in vernieuwende mediaproducties.
7: Bent u ondernemer en op zoek naar een zakelijke VoIP-oplossing? Dan bent u bij VoIPstar op het juiste adres. VoIPstar is de zakelijke provider voor telefonie en internet. Bekijk al onze mogelijkheden op voipstar.nl. Star met dubbel R.
8: Lekker werken en er tegelijkertijd top uitzien? Dutch Workwear levert gepersonaliseerde werkkleding voor professionals in de meest uiteenlopende vakgebieden. En van een logo op het shirt tot aan een compleet maatwerk outfit. Zoek je kleding die de juiste veiligheid, kwaliteit en de juiste uitstraling heeft? Check dan dutchworkwear.nl. Want wij zijn er voor de pikkels in de bouw tot aan de tijgers in de horeca. Dutch Workwear. Werkt gewoon lekker. Dutch met SCH.
9: De Tilburgse kermis op je radio. Kermis FM. Nu non-stop de beste kermis is.

0: zoek naar de optimale zakelijke glasvezelverbinding? Of zoekt u een veilige oplossing voor al uw dataverkeer? Breedband Tilburg is dé specialist in zakelijk glasvezel in Tilburg en omstreken. Wij zorgen ervoor dat u wordt aangesloten op ons hoogwaardige lokale glasvezelnetwerk. Geïnteresseerd in een zakelijke glasvezelverbinding of advies nodig? We maken graag een afspraak met u. Kijk snel op breedbandtilburg.nl.
1: Zet de toon, waag de sprong, pak de rol, steel de show, geef het vorm. Bij Factorium ontdekt ieder kind spelenderwijs zijn eigen creativiteit. Kies uit muziek, dans, theater, musical of beeldende kunst. Schrijf je nu in voor het nieuwe cursusseizoen. Factorium, ontdek het culturele cursusaanbod bij jou in de buurt. Kijk op www.factorium.nl.
2: Attention!
3: Zit jij er klaar voor? Een nieuw theaterseizoen vol ambiance bij Schouwburg en Concertzaal Tilburg. Dit seizoen geniet je van Marco Schuitmaker, Tineke Schouten, Johnny de Mol, Juf Praaksel, The Bodyguard en nog veel meer. Are you ready? Maak het mee, Schouwburg en Concertzaal Tilburg.
4: Met jouw advertentie op Kermis FM schiet je altijd prijs. 10 dagen live te horen op landelijke radio, tv en online. Voor elk project en elk budget. Ga naar kermisfm.nl/sponsor om de mogelijkheden te bespreken. Adverteer via Kermis FM. Altijd prijs, altijd wat gewonnen. Kermis
5: FM. Incar Autoverhuur. Met vestigingen in 's-Hertogenbosch, Tilburg en Os. De beste en voordeligste autoverhuurder in Brabant. Voor al uw personenauto's, personenbussen en bestelwagens bent u bij Incar Autoverhuur aan het juiste adres. Toch liever langer een auto nodig? Dat kan. Dan is Shortlease een ideale oplossing. Tot ziens bij Incar Autoverhuur.
6: Op zoek naar een vaste telefoonlijn zonder gedoe met een provider. Een vaste telefoonlijn waarover jij de baas bent. Voor minder dan 1 euro per maand heb je bij Cheap Connect jouw eigen vaste telefoonlijn met je eigen nummer en absoluut geen...
7: U hoort nu een keuzemenu met 3 mogelijkheden.
6: Dus wil je een vaste lijn zonder gedoe? Check cheapconnect.nl.
8: De Tilburgse kermis op je radio. Kermis FM. Nu non-stop de beste kermis is.

0: Ken.
1: Hiya, Bobby.
2: Hi, Ken.
1: You want to go for a ride?
2: Sure, Ken.
1: Jump in.

0: Lekker werken en er tegelijkertijd top uitzien? Dutch Workwear levert gepersonaliseerde werkkleding voor professionals in de meest uiteenlopende vakgebieden. En van een logo op het shirt tot aan een compleet maatwerkoutfit. Zoek je kleding die de juiste veiligheid, kwaliteit en de juiste uitstraling heeft? Check dan dutchworkwear.nl. Want wij zijn er voor de pikkels in de bouw tot aan de tijgers in de horeca. Dutch Workwear. Werkt gewoon lekker. Dutch met SCH.
1: Jouw partner op het gebied van drukwerk en signing. En net dat beetje meer. Al ruim 20 jaar voor flyers, banners, visitekaartjes, relatiegeschenken en uiteenlopende signklussen ben je bij Q Promotions aan het juiste adres. Wij helpen je met elk facet van jouw promotie. Zo heb jij al jouw promotiewerk onder één dak. Zelfs het transport houden we binnenshuis. Alles om jouw bedrijf te verzekeren van een eerste klas uitstraling. Promotie was nog nooit zo efficiënt. Waar kunnen we jou binnenkort mee helpen? Vind ons online op q-promotions.nl. Q Promotions, jouw drukwerk, onze zorg.
2: Zolang een hart klopt, denk je er niet over na. Net als radio. Je zet de radio aan onderweg, op je werk of gewoon thuis. Je verwacht eigenlijk maar één ding, dat het altijd werkt. Pas als het stil wordt, merk je hoe belangrijk de techniek erachter is. Gelukkig laten wij het niet zo ver komen. Dag en nacht zorgen wij ervoor dat radio blijft spelen. NL Radio. Radio stopt nooit. Omdat wij dat ook niet doen.
3: Commercials voor radio, tv en online. Lekkerhipaudio.nl.
4: Altijd al zelf muziek willen maken? Of je eigen studio willen bouwen? Op klundertmusic.nl vind je de grootste muziekwinkel van Brabant. Met gitaren, drums en digitale piano's. En natuurlijk alle apparatuur voor je studio of optreden. Gear up! Ga snel naar klundertmusic.nl.
5: De Tilburgse kermis op je radio. Kermis FM. Nu non-stop de beste kermis is.

0: Op zoek naar de optimale zakelijke glasvezelverbinding? Of zoekt u een veilige oplossing voor al uw dataverkeer? Breedband Tilburg is dé specialist in zakelijk glasvezel in Tilburg en omstreken. Wij zorgen ervoor dat u wordt aangesloten op ons hoogwaardige lokale glasvezelnetwerk. Geïnteresseerd in een zakelijke glasvezelverbinding of advies nodig? We maken graag een afspraak met u. Kijk snel op breedbandtilburg.nl.
1: Bent u ondernemer en op zoek naar een zakelijke VoIP-oplossing? Dan bent u bij VoIPstar op het juiste adres. VoIPstar is dé zakelijke provider voor telefonie en internet. Bekijk al onze mogelijkheden op voipstar.nl. Star met dubbel R.
2: Incar Autoverhuur. Met vestigingen in 's-Hertogenbosch, Tilburg en Os. De beste en voordeligste autoverhuurder in Brabant. Voor al uw personenauto's, personenbussen en bestelwagens bent u bij Incar Autoverhuur aan het juiste adres. Toch liever langer een auto nodig? Dat kan. Dan is Shortlease een ideale oplossing. Tot ziens bij Incar Autoverhuur.
0: Pingpong? Dat speel je toch alleen maar op de camping in Frankrijk? Echt niet. Tafeltennis speel je gewoon in Tilburg bij Tafeltennisvereniging Luto. Je leert het spel, je traint met anderen en je kunt meedoen aan toernooien. Of wat dacht je van een toernooi als personeelsuitje of familiedag? Bij Luto kan het allemaal. We zitten midden in de stad aan de Jan Aartenstraat en het is er keigezellig. Iedereen is welkom. Kom meespelen. Check ttvluto.nl.
3: Attention!
4: Zit jij er klaar voor? Een nieuw theaterseizoen vol ambiance bij Schouwburg en Concertzaal Tilburg. Dit seizoen geniet je van Marco Schuitmaker, Tineke Schouten, Johnny de Mol, Juf Braaksel, The Bodyguard en nog veel meer. Are you ready? Maak het mee, Schouwburg en Concertzaal Tilburg.
0: Bij Matra Bike heeft u keuze uit 5000 oer-Hollandse Fongers e-bikes. Het oudste fietsenmerk van Nederland. Prijzen al vanaf €899. Alles uit voorraad leverbaar en Matra Bike bezorgt binnen 5 dagen uw nieuwe fiets gratis thuis. Altijd inclusief garantie en gratis haal- en brengservice. Kijk snel op matrabike.nl.
5: Met jouw advertentie op Kermis FM schiet je altijd prijs. 10 dagen live te horen op landelijke radio, tv en online. Voor elk project en elk budget. Ga naar kermisfm.nl/sponsor om de mogelijkheden te bespreken. Adverteer via Kermis FM. Altijd prijs, altijd wat gewonnen. Kermis
6: FM. Zet de toon. Waag de sprong. Pak de rol. Steel de show. Geef het vorm. Bij Factorium ontdekt ieder kind spelenderwijs zijn eigen creativiteit. Kies uit muziek, dans, theater, musical of beeldende kunst. Schrijf je nu in voor een nieuwe cursusseizoen. Factorium. Ontdek het culturele cursusaanbod bij jou in de buurt. Kijk op www.factorium.nl.
7: Ben jij ook helemaal klaar met die saaie video's van oma Truus die net niet helemaal weet hoe die camera werkt?
8: Jaden, hoe werkt die camera?
7: Of die ene Karen die met glitterpraatjes strooit alsof Huis niet al lang weg is? Launched Media is er voor jou. Van epische aftermovie tot creatieve videoclip.
9: Alles is mogelijk.
7: Dus ben niet betoeterd en check snel launchmedia.nl.
9: Launchmedia.nl.
7: Launched Media.
9: Jouw partner in vernieuwende mediaproducties.
10: Wekdienst.
11: De Tilburgse kermis op je radio. Kermis FM. Nu non-stop de beste kermis is.

0: loodje trek je 5 gulden.
1: Van de botsauto's tot de cakewalk. En van de achtbaan tot het reuzenrad. Kermis.
2: FM. Then it goes a little something like this.

0: altijd fris water op de werkvloer. Cool Water Service is jouw betrouwbare partner in koudwaterdispensers en kwaliteitskoffie. Met onze hoogwaardig producten ben jij verzekerd van drinkwater van topkwaliteit. Onze servicemonteurs staan garant voor de reiniging en controle van jouw apparaat. Zo ben je altijd verzekerd voor fris en veilig drinkwater. Want een koel glaasje water, dat gaat er altijd in. Kijk nu op coolwaterservice.nl.
1: Lekker werken en er tegelijkertijd top uitzien? Dutch Workwear levert gepersonaliseerde werkkleding voor professionals in de meest uiteenlopende vakgebieden. En van een logo op het shirt tot aan een compleet maatwerk outfit. Zoek je kleding die de juiste veiligheid, kwaliteit en de juiste uitstraling heeft? Check dan dutchworkwear.nl. Want wij zijn er voor de pikkels in de bouw tot aan de tijgers in de horeca. Dutch Workwear. Werkt gewoon lekker. Dutch met SCH.
2: Altijd al zelf muziek willen maken? Of je eigen studio willen bouwen? Op klundertmusic.nl vind je de grootste muziekwinkel van Brabant. Met gitaren, drums en digitale piano's. En natuurlijk alle apparatuur voor je studio of optreden. Gear up! Ga snel naar klundertmusic.nl.
3: Op zoek naar een vaste telefoonlijn zonder gedoe met een provider. Een vaste telefoonlijn waarover jij de baas bent. Voor minder dan 1 euro per maand heb je bij Cheap Connect jouw eigen vaste telefoonlijn met je eigen nummer en absoluut geen...
4: U hoort nu een keuzemenu met 3 mogelijkheden.
3: Dus wil je een vaste lijn zonder gedoe? Check cheapconnect.nl.
5: Wekdienst.
6: Live, de Tilburgse kermis op je radio. Kermis FM. Nu non-stop de beste kermis is.

0: Met vestigingen in 's-Hertogenbosch, Tilburg en Os, de beste en voordeligste autoverhuurder in Brabant. Voor al uw personenauto's, personenbussen en bestelwagens bent u bij Inca Autoverhuur aan het juiste adres. Toch liever langer een auto nodig? Dat kan, dan is Shortlease een ideale oplossing. Tot ziens bij Inca Autoverhuur.
1: Met jouw advertentie op Kermis FM schiet je altijd prijs. 10 dagen live te horen op landelijke radio, tv en online. Voor elk project en elk budget. Ga naar kermisfm.nl/sponsor om de mogelijkheden te bespreken. Adverteer via Kermis FM. Altijd prijs, altijd wat gewonnen. Kermis
2: FM. Op zoek naar de optimale zakelijke glasvezelverbinding? Of zoekt u een veilige oplossing voor al uw dataverkeer? Breedband Tilburg is dé specialist in zakelijk glasvezel in Tilburg en omstreken. Wij zorgen ervoor dat u wordt aangesloten op ons hoogwaardige lokale glasvezelnetwerk. Geïnteresseerd in een zakelijke glasvezelverbinding of advies nodig? We maken graag een afspraak met u. Kijk snel op breedbandtilburg.nl.
3: Zolang een hart klopt, denk je er niet over na. Net als radio. Je zet de radio aan onderweg, op je werk of gewoon thuis. Je verwacht eigenlijk maar één ding, dat het altijd werkt. Pas als het stil wordt, merk je hoe belangrijk de techniek erachter is. Gelukkig laten wij het niet zo ver komen. Dag en nacht zorgen wij ervoor dat radio blijft spelen. NL Radio. Radio stopt nooit. Omdat wij dat ook niet doen.
4: Attention!
5: Zit jij er klaar voor? Een nieuw theaterseizoen vol ambiance bij Schouwburg en Concertzaal Tilburg. Dit seizoen geniet je van Marco Schuitmaker, Tineke Schouten, Johnny de Mol, Juf Praaksel, The Bodyguard en nog veel meer. Are you ready? Maak het mee, Schouwburg en Concertzaal Tilburg.
6: Zet de toon, waag de sprong, pak de rol, steel de show, geef het vorm. Bij Factorium ontdekt ieder kind spelenderwijs zijn eigen creativiteit. Kies uit muziek, dans, theater, musical of beeldende kunst. Schrijf je nu in voor een nieuwe cursusseizoen. Factorium, ontdek het culturele cursusaanbod bij jou in de buurt. Kijk op www.factorium.nl.
7: Commercials voor radio, tv en online. Lekkerhipaudio.nl.
8: De Tilburgse kermis op je radio. Kermis FM. Nu non-stop de beste kermis is.

0: kaartje trek je 5 gulden.
1: Van de botsauto's tot de cakewalk. En van de achtbaan tot het reuzenrad. Kermis. FM.

0: klaar met die saaie video's van oma Truus, die net niet helemaal weet hoe die camera werkt.
1: Jaden, hoe werkt die camera?
0: Of die ene Karen die met glitterpraatjes strooit alsof Huis niet al lang weg is. Launched Media is er voor jou. Van epische aftermovie tot creatieve videoclip.
2: Alles is mogelijk.
0: Dus ben niet betoeterd en check snel launchmedia.nl.
2: Launchmedia.nl.
0: Launched Media.
2: Jouw partner in vernieuwende mediaproducties.
3: Pingpong? Dat speel je toch alleen maar op de camping in Frankrijk? Echt niet. Tafeltennis speel je gewoon in Tilburg bij Tafeltennisvereniging Luto. Je leert het spel, je traint met anderen en je kunt meedoen aan toernooien. Of wat dacht je van een toernooi als personeelsuitje of familiedag? Bij Luto kan het allemaal. We zitten midden in de stad aan de Jan Aartenstraat en het is er keigezellig. Iedereen is welkom. Kom meespelen. Check ttvluto.nl.
4: Bent u ondernemer en op zoek naar een zakelijke VoIP-oplossing? Dan bent u bij VoIPstar op het juiste adres. VoIPstar is de zakelijke provider voor telefonie en internet. Bekijk al onze mogelijkheden op voipstar.nl. Star met dubbel R.
5: Lekker werken en er tegelijkertijd top uitzien? Dutch Workwear levert gepersonaliseerde werkkleding voor professionals in de meest uiteenlopende vakgebieden. En van een logo op het shirt tot aan een compleet maatwerk outfit. Zoek je kleding die de juiste veiligheid, kwaliteit en de juiste uitstraling heeft? Check dan dutchworkwear.nl. Want wij zijn er voor de pikkels in de bouw tot aan de tijgers in de horeca. Dutch Workwear. Werkt gewoon lekker. Dutch met SCH.
6: Altijd al zelf muziek willen maken? Of je eigen studio willen bouwen? Op klundertmusic.nl vind je de grootste muziekwinkel van Brabant. Met gitaren, drums en digitale piano's. En natuurlijk alle apparatuur voor je studio of optreden. Gear up! Ga snel naar klundertmusic.nl.
7: Laat u zomaar iedereen aan uw mengtafel zitten? Natuurlijk niet. Maar u wilt toch wel dat die goed schoongemaakt wordt? Dan is SW Media uw partner. Wij zijn gespecialiseerd in het schoonmaken van radiostudio's. Meer weten? Ga dan naar swmedia.nu en neem vrijblijvend contact met ons op. SW Media. Voor een schoon resultaat.
8: Op zoek naar de leukste feestartikelen en accessoires? Bij de feestspecialist XXL met ruim 500.000 artikelen op voorraad slaag je altijd. In onze winkel aan de Bisschopswijzerstraat 74 kun je ook het hele jaar door terecht voor carnavalskleding. Parkeren is gratis. Liever online shoppen? Dat kan ook. Maandag tot en met vrijdag voor 4 uur besteld is dezelfde dag verzonden. Feestspecialist XXL. De grootste feest- en carnavalswinkel van Tilburg en omstreken. Kijk op www.defeestspecialist.nl.
9: Goedemorgen, het is dag 2 van de Tilburgse kermis. Gisteren werd de kermis geopend. Dat werd gedaan door onze vertrouwde kermiswethouder Maarten van Assen. Hem zullen we de komende tijd nog wel vaker tegen gaan komen bij Kermis FM. Maar eerst is het tijd voor een nieuwe dag in Tilburg. Je kunt deze wekdienst ook rustig teruglezen. Doe je via onze website kermisfm.nl.
10: Het weer.
9: Zon en wolken wisselen elkaar af. De temperatuur blijft steken rond de 23 graden. Een lekker temperatuurtje voor de kermis, als je het ons vraagt. Vanavond en vannacht koelt het flink af tot zo'n 14 graden, dus neem een jasje mee. Als we de voorspelling mogen geloven, blijft het wel de hele dag droog.
10: Dit kun je vandaag verwachten.
9: Op deze tweede dag van de kermis is er een hoop te doen in de stad. Zo verandert het reuzenrad vanavond om 9 uur in een silent disco. En in de studio zijn vandaag Monique Smit en Rutger van Barneveld te gast. Verder kun je vanaf de Lokhal meedoen aan een kermiswandeling en rijdt het gratis kermistreintje weer vanaf het station. Een leuke manier om het kermislint te ontdekken.
10: Deze DJ's ga je horen.
9: Op Kermis FM is er weer een mooi aanbod van bekende en nog onbekende DJ's. De dag begint om 12 uur met kermisdebutant Wouter Meijer. Daarna hoor je onder andere Olivier de Neven, Ken Mos, Erik van Roekel en Tom van der Zanden. Vanaf middernacht is er een speciaal uurtje vrije radio, de Nachtkermis. De hele programmering kun je ook rustig teruglezen op onze website.
10: Te zien op Kermis TV.
9: Maar niet alleen op de radio kun je meegenieten van Kermis FM. Er zijn ook diverse tv-programma's te zien vandaag. In Concept Onbekend volg je Ewan, Niek en Daan in de zoektocht naar het vetste idee voor Kermis FM. Een creatieve zoektocht met veel humor en een bizar eindresultaat. Want waarom zou je dromen laten varen als je ze ook mogelijk kan maken? Alles van begin tot het rondje voor de sfeer zie je in Concept Onbekend. Verder is de dagelijkse update om 9 uur te zien. We sluiten de dag af om 11 uur met Turbo op de Turbo.
10: De Kermis Top 013.
9: Geen kermishitverkiezing dit jaar, maar geen zorgen, je mag nog steeds je stem uitbrengen. We hebben namelijk de fonkelnieuwe Kermis Top 013. In deze verkiezing mag je elke dag jouw drie favoriete platen voordragen. Om 4:50 krijg je op de radio een update over de grootste stijgers en veranderingen in de lijst. En op de laatste zondag hoor je van 8 tot 11 de definitieve Kermis Top 013. Stemmen maar doe je op stem.kermisfm.nl/stem. En tot slot, even terug in de tijd. In de Wekdienst hoor je dit jaar de adviezen van Jean en Bert. Allebei echte Tilburgers en vaste bezoekers van de kermis. Als 80-plussers weten ze precies hoe dit grote feest werkt. Vandaag maken we kennis met kermisoma Jean. Ze komt al haar hele leven op de Tilburgse kermis en viert vandaag haar 87ste verjaardag. Ze heeft het ideale kermiskledingadvies voor je.
1: Vroeger mocht je niks bloot. Dat kon niet, maar nu maak je gerust. En ik vind dat ook kunnen. De ene heeft een blote jurk, de andere een korte broek. Ik denk dat ieder voor zich dat moet weten. Vroeger mochten wij het niet. Had ik het wel gewild. Gewoon aandoen wat je zelf wilt. Maakt niet uit, gewoon bloot.

0: Op zoek naar een vaste telefoonlijn zonder gedoe met een provider. Een vaste telefoonlijn waarover jij de baas bent. Voor minder dan 1 euro per maand heb je bij Cheap Connect jouw eigen vaste telefoonlijn met je eigen nummer en absoluut geen...
1: U hoort nu een keuzemenu met 3 mogelijkheden.
0: Dus wil je een vaste lijn zonder gedoe? Check cheapconnect.nl.
2: Incar Autoverhuur. Met vestigingen in 's-Hertogenbosch, Tilburg en Os. De beste en voordeligste autoverhuurder in Brabant. Voor al uw personenauto's, personenbussen en bestelwagens bent u bij Incar Autoverhuur aan het juiste adres. Toch liever langer een auto nodig? Dat kan. Dan is Shortlease een ideale oplossing. Tot ziens bij Incar Autoverhuur.
3: Op zoek naar de optimale zakelijke glasvezelverbinding? Of zoekt u een veilige oplossing voor al uw dataverkeer? Breedband Tilburg is dé specialist in zakelijk glasvezel in Tilburg en omstreken. Wij zorgen ervoor dat u wordt aangesloten op ons hoogwaardige lokale glasvezelnetwerk. Geïnteresseerd in een zakelijke glasvezelverbinding of advies nodig? We maken graag een afspraak met u. Kijk snel op breedbandtilburg.nl.
4: Attention!
5: Zit jij er klaar voor? Een nieuw theaterseizoen vol ambiance bij Schouwburg en Concertzaal Tilburg. Dit seizoen geniet je van Marco Schuitmaker, Tineke Schouten, Johnny de Mol, Juf Braaksel, The Bodyguard en nog veel meer. Are you ready? Maak het mee, Schouwburg en Concertzaal Tilburg.
6: Met jouw advertentie op Kermis FM schiet je altijd prijs. 10 dagen live te horen op landelijke radio, tv en online. Voor elk project en elk budget. Ga naar kermisfm.nl/sponsor om de mogelijkheden te bespreken. Adverteer via Kermis FM. Altijd prijs, altijd wat gewonnen. Kermis
7: FM. Zet de toon. Waag de sprong. Pak de rol. Steel de show. Geef het vorm. Bij Factorium ontdekt ieder kind spelenderwijs zijn eigen creativiteit. Kies uit muziek, dans, theater, musical of beeldende kunst. Schrijf je nu in voor een nieuwe cursusseizoen. Factorium. Ontdek het culturele cursusaanbod bij jou in de buurt. Kijk op www.factorium.nl.
8: Goedemorgen, het is dag 2 van de Tilburgse kermis. Gisteren werd de kermis geopend. Dat werd gedaan door onze vertrouwde kermiswethouder Maarten van Assen. Hem zullen we de komende tijd nog wel vaker tegen gaan komen bij Kermis FM. Maar eerst is het tijd voor een nieuwe dag in Tilburg. Je kunt deze wekdienst ook rustig teruglezen. Doe je via onze website kermisfm.nl.
9: Het weer.
8: Zon en wolken wisselen elkaar af. De temperatuur blijft steken rond de 23 graden. Een lekker temperatuurtje voor de kermis, als je het ons vraagt. Vanavond en vannacht koelt het flink af tot zo'n 14 graden, dus neem een jasje mee. Als we de voorspelling mogen geloven, blijft het wel de hele dag droog.
9: Dit kun je vandaag verwachten.
8: Op deze tweede dag van de kermis is er een hoop te doen in de stad. Zo verandert het reuzenrad vanavond om 9 uur in een silent disco. En in de studio zijn vandaag Monique Smit en Rutger van Barneveld te gast. Verder kun je vanaf de Lokhal meedoen aan een kermiswandeling en rijdt het gratis kermistreintje weer vanaf het station. Een leuke manier om het kermislint te ontdekken.
9: Deze DJ's ga je horen.
8: Op Kermis FM is er weer een mooi aanbod van bekende en nog onbekende DJ's. De dag begint om 12 uur met kermisdebutant Wouter Meijer. Daarna hoor je onder andere Olivier de Neve, Ken Mos, Erik van Roekel en Tom van der Zanden. Vanaf middernacht is er een speciaal uurtje vrije radio, de Nachtkermis. De hele programmering kun je ook rustig teruglezen op onze website.
9: Te zien op Kermis TV.
8: Maar niet alleen op de radio kun je meegenieten van Kermis FM. Er zijn ook diverse tv-programma's te zien vandaag. In Concept Onbekend volg je Ewan, Niek en Daan in de zoektocht naar het vetste idee voor Kermis FM. Een creatieve zoektocht met veel humor en een bizar eindresultaat. Want waarom zou je dromen laten varen als je ze ook mogelijk kan maken? Alles van begin tot het rondje voor de sfeer zie je in Concept Onbekend. Verder is de dagelijkse update om 9 uur te zien. We sluiten de dag af om 11 uur met Turbo op de Turbo.
9: De Kermis Top 013.
8: Geen kermishitverkiezing dit jaar, maar geen zorgen, je mag nog steeds je stem uitbrengen. We hebben namelijk de fonkelnieuwe Kermis Top 013. In deze verkiezing mag je elke dag jouw 3 favoriete platen voordragen. Om 4:50 krijg je op de radio een update over de grootste stijgers en veranderingen in de lijst. En op de laatste zondag hoor je van 8 tot 11 de definitieve Kermis Top 013. Stemmen maar, doe je op stem.kermisfm.nl/stem. stem. En tot slot, even terug in de tijd. In de Wekdienst hoor je dit jaar de adviezen van Jean en Bert. Allebei echte Tilburgers en vaste bezoekers van de kermis. Als 80-plussers weten ze precies hoe dit grote feest werkt. Vandaag maken we kennis met kermisoma Jean. Ze komt al haar hele leven op de Tilburgse kermis. En viert vandaag haar 87ste verjaardag. Ze heeft het ideale kermiskledingadvies voor je.
4: Vroeger mocht je niks bloot. Dat kon niet, maar nu maakt hij gerust. En ik vind het ook. Kunnen. De ene heeft een blote jurk, de andere een korte broek. Ik denk dat ieder voor zich dat moet weten. Vroeger mochten wij het niet. Had ik het wel gewild. Gewoon aandoen wat je zelf wilt. Maakt niet uit, gewoon bloot.

0: Lekker werken en er tegelijkertijd top uitzien? Dutch Workwear levert gepersonaliseerde werkkleding voor professionals in de meest uiteenlopende vakgebieden. En van een logo op het shirt tot aan een compleet maatwerk outfit. Zoek je kleding die de juiste veiligheid, kwaliteit en de juiste uitstraling heeft? Check dan dutchworkwear.nl. Want wij zijn er voor de pikkels in de bouw tot aan de tijgers in de horeca. Dutch Workwear. Werkt gewoon lekker. Dutch met SCH.
1: Zolang een hart klopt, denk je er niet over na. Net als radio. Je zet de radio aan onderweg, op je werk of gewoon thuis. Je verwacht eigenlijk maar één ding, dat het altijd werkt. Pas als het stil wordt, merk je hoe belangrijk de techniek erachter is. Gelukkig laten wij het niet zo ver komen. Dag en nacht zorgen wij ervoor dat radio blijft spelen. NL Radio. Radio stopt nooit. Omdat wij dat ook niet doen.
2: Jouw partner op het gebied van drukwerk en signing. En net dat beetje meer. Al ruim 20 jaar. Voor flyers, banners, visitekaartjes, relatiegeschenken en uiteenlopende signklussen ben je bij Q Promotions aan het juiste adres. Wij helpen je met elk facet van jouw promotie. Zo heb jij al jouw promotiewerk onder één dak. Zelfs het transport houden we binnenshuis. Alles om jouw bedrijf te verzekeren van een eerste klas uitstraling. Promotie was nog nooit zo efficiënt. Waar kunnen we jou binnenkort mee helpen? Vind ons online op q-promotions.nl. Q Promotions. Jouw drukwerk, onze zorg.
3: Commercials voor radio, tv en online. Lekkerhipaudio.nl.
4: Altijd al zelf muziek willen maken? Of je eigen studio willen bouwen? Op klundertmusic.nl vind je de grootste muziekwinkel van Brabant. Met gitaren, drums en digitale piano's. En natuurlijk alle apparatuur voor je studio of optreden. Gear up! Ga snel naar klundertmusic.nl.
5: Live, de Tilburgse kermis op je radio. Kermis FM. Nu, Wouter Meijer.
6: Goedemiddag!

0: miles away.
1: Offenbach, Million Miles Away, hoorde je op Kermis FM. Goedemiddag, het is 7:07. Ik ben Wouter en ik ben er voor je vandaag tot 2 uur vanmiddag. Met de allerbeste kermiskrakers en de hits van nu. En ik ga je ook meenemen naar het belangrijkste nieuws van de Tilburgse kermis. En daar wil ik eigenlijk meteen even met je mee beginnen, zodat je weet wat je kan verwachten vandaag. Het is de 2e dag van de kermis en de attracties gaan over 1 uur open om 1 uur 's middags. En die sluiten dan 12 uur later weer om 1 uur 's nachts. En we hebben vanavond iets heel bijzonders voor dansers zonder hoogtevrees. Om 9 uur vanavond is er een silent disco in het Reuzenrad. Dan kun je 2 uur lang genieten van de allerbeste muziek met het allerbeste uitzicht op de prachtige Tilburgse kermis. Heb ik ook nog even het weer voor je. Het is niet warm vandaag. Niet zo warm als het geweest is. Het is eigenlijk een hele behagelijke 20 graden. En het blijft ook een beetje rondhangen vandaag. En dat is ook meteen het weerbericht voor de rest van de week. Dus hoef je ook niet meer te luisteren naar het weer. Zo gaat het zijn. Situatie op de weg heb ik ook nog voor je. Het is rustig nog, dus je kan met lange mouwen naar Tilburg komen. En geniet van een hele mooie dag. Dit is Frans Duits.

0: TikTok, TikTok.
1: En god, waar blijf je nou?
2: Donnie en Senna hoorde je. Op Kermis FM met Waar blijf je nou? Waar blijft mijn muziek nou? God, ik loop hier over het kermisterrein in en de geuren... Het is niet normaal wat je ruikt. Popcorn, suikerspin, bubble tea, churros. Als je honger hebt en niet te veel naar de calorietjes kijkt... dan heb je heel veel te genieten hier. Ik zou willen zeggen dat het eigenlijk de eredivisie van de snackies is. Maar dit jaar hebben we misschien wel, durf ik te zeggen... een Champions League snack op de kermis. En die is ontdekt door Simone... Simone, waar ben jij?
3: Ja, ik ben op dit moment in Eetcafé de Carousel. En ik sta hier naast een meneer die voor mij dat heerlijke gebakje gaat maken. Dus we gaan even meekijken. Nou, meneer?
4: Hey, naast ons bekende progresgebak hebben wij nu een nieuw gebakje ontwikkeld... met de heerlijke cake van Lekker Brabant. En met de ingrediënten van ons. Ik laat zien hoe wij dat maken.
3: Lekkere klodder slagroom.
4: Verse slagroom. Mooi rood fruit.
3: Ziet er goed uit nu al. Jam, jam.
4: Zal ook lekker smaken.
3: Dat geloof ik. Dat geloof ik gelijk.
4: Wij verwachten hier heel veel van voor de verre toekomst.
3: Nou, het belooft al heel veel goeds in ieder geval.
2: Het ziet er geweldig uit hoor.
4: Dat kun je ook smaken.
3: Nou, fantastisch. Nou, aan het uitzicht ligt het in ieder geval niet. En nou gaan we hem nog proeven.
4: Ja, nou,
3: dankjewel.
4: Graag gedaan.
3: En ik heb buiten, Barry zitten. En Barry die wil heel graag met mij dit gebakje proeven. Dus daar gaan we nu naartoe. Nou, daar zit Barry. En ik ga samen met Barry het heerlijke zomergebakje.
5: Hey,
3: nou, het zit in ieder geval fantastisch. We gaan heel romantisch samen een gebakje delen.
5: Is dat zo?
3: Ja, zeker.
5: Moet ik jou dan ook achter de huwelijk vragen?
3: Oh, nou.
5: Nee, hè?
3: Nou, als je het in eerste instantie ziet, Barry, ja. Wat zie jij?
5: Zomervruchten, besjes, aardbei, slagroom, munt. En cake.
3: Ja, dat is eigenlijk perfect. Het is een beetje, het ziet er een beetje op eerste instantie een beetje uit op, ja, worteltaartje. Maar dat is het niet, maar zo ziet het er wel uit. Nou,
5: gaan we het samen doen?
3: Ja, we gaan het heel romantisch. Gaan we het met z'n tweeën doen? En dan ben ik heel benieuwd.
5: Maar jij het aardbeidje hebben?
3: Oh, mag ik het aardbeidje hebben? Dat vind ik heel aardig. Oké, nou. Grote.
5: Dan pak ik het
3: voetje. Ja? Even een grote hap.
5: Ja.
3: Wel een grote hap.
5: Grote hap. Okay.
3: Ja.
5: Twee.
3: Oké, nou, en dan moet je even zeggen, wat proef je? Wat voel je? Hoe is het?
5: Mijn mond vol.
3: Mag met volle mond vandaag.
5: Het slagroom. Ik kan het eigenlijk niet thuis brengen.
3: Is het lekker?
5: Ja, lekker. Het is wel lekker.
3: Dus je zou het iedereen aanraden op de kermis?
5: Ja. Deze is een heel lekker gebakje.
3: Nou.
5: Ik pak er nog in.
3: Nou, groot gelijk. En nou ben ik aan de beurt. Ik ben zelf ook heel benieuwd. Nou, het staat ervoor. Eet lekker op.
5: Ja.
3: En ik ga hem ook even lekker proeven. Ik heb een hele stuk, zoals je ziet.
5: Goed, hè?
3: Het is een... structuur. Ik zei net worteltjestaartachtig, die structuur. Die heeft het ook. Het is echt super lekker. Ja, dat is heel cliché.
5: Ja.
3: Met een combinatie van alles.
5: Heel lekker.
3: Oh, welke smaak. Ja.
5: Hij is niet thuis te brengen. Maar...
3: Hij is niet thuis te brengen. Het is wel een herkenbare smaak. Dat is heel lastig. Ik ga hem ook nog eten. Hij is super lekker. Ja, het wordt toch een beetje kaneel. Kaneel zit erin. Ja.
2: Simone, eigenlijk zeg jij, het is moeilijk te omschrijven... dus mensen moeten het maar gewoon gaan proeven.
3: Nou, exact. Je moet gewoon hierheen komen, je moet hem bestellen... en opeten, en dan ben je gewoon verkocht. Dat is het.
5: Dat is de beste remedie.
2: Heel goed. Waar moeten ze allemaal naartoe?
5: Maar met z'n één keer.
3: Ze moeten naar Eetcafé de Carousel. En ik heb even niet zo heel snel een... Oh, op de Oude Markt.
2: Op de Oude Markt. Okay.
3: Op de Oude Markt.
2: Simone, dankjewel.
3: Ja.

mooi, hè? Yves Berendsen met hoe zou het zijn geweest? We hebben wat leuke berichten binnengekregen. En ik wil je vooral oproepen, blijf berichten sturen. Als je wat te vertellen hebt, een leuke boodschap aan iemand of iets. Of aan de studio hier. Je bent helemaal welkom via de gratis app van Kermis FM. De berichten zijn van Richel. Die heeft ons gemist. Ik vind het leuk dat je luistert en dat je dat zegt, Richel. Je hoeft ons voorlopig nog niet te missen. Want we zijn er nog de hele week met live radio van de Kermis. En Alfred van der Vlies die feliciteert ons nog met de 18e verjaardag. En dat klopt ook. Kermis is 18 geworden deze editie. En wie jarig is, die trakteert natuurlijk. En dat doe ik met de nieuws van Shakira. Dit is Zoo. Come on.

0: Jan Smit met Samen met jou. Het is 2:02. Je luistert naar Kermis FM met het weer. Vandaag wordt het niet zo warm als gisteren. Het wordt wel steeds iets minder bewolkt en het blijft lekker droog. Het is eigenlijk een heerlijke 22 graden vandaag in Tilburg. Vanavond koelt het af tot 14 graden, dus lekker die trui aan. En kom gezellig naar de kermis toe. Het verkeer dan. Het is wel erg druk op de weg. Dus ook onderweg naar de kermis. Er staat er 5 kilometer bij knooppunt Ridderkerk en is de A27 tussen Utrecht en Breda dicht. En dan door naar de parkeerinformatie. Het is nog vroeg, wat betekent dat alle parkeergarages nog zo goed als leeg zijn. Alleen Knechtel is bijna vol. En meer nieuws en parkeerinformatie vind je op kermisfan.nl of in de gratis te downloaden app. En voor de hoogtepunten van het nieuws is Kirsten van der Wart aangeschoven. Kirsten, goedemiddag.
1: Dag. Vanaf 2:00 vandaag rijdt het kermistreintje weer over het kermislint. Omdat er in het zuidelijk deel van Tilburg tijdens de kermis geen OV rijdt, wordt dit vervoersmiddel ingezet. Tot 8:00 vanavond rijdt het treintje ongeveer 3 keer per uur met een route vanaf het ETZ Elisabeth en doorloopt tot aan de Piusstraat en is helemaal gratis. Ja, gisteravond om 5:00 brachten Maarten van Asten en een groot aantal collega-exploitanten bij de Jetser gezamenlijk een eerbetoon aan Niek Monen. Dit was zijn reactie.
2: Alle collega's, iedereen die eraan mee heeft gewerkt. En de laatste paar dagen waren heel erg zwaar. En ja, het is onvoorstelbaar wat de collega's hier nou bij elkaar hebben gedaan. En de gemeente natuurlijk. En alle vrienden en kennissen die staan hier voor onze machine nu. Ja, het is onvoorstelbaar.
1: Met dit Ja, is goed. Met dit bijzondere moment stonden zij stil bij zijn jarenlange inzet en betekenis voor de kermiswereld. De vrouw en kinderen van Niek waren ook bij het speciale moment aanwezig. Ook vandaag krijgen we bezoek van enkele topartiesten. Zo brengen Rutger van Barneveld en Monique Smit een bezoekje aan de Kermis FM studio. En dan is er nog meer treinnieuws. Niemand minder dan Richard Groenendijk, a.k.a. Jopie Parlevliet, geef maandag het start zijn voor de Roze Maandag Express.
0: Heel goed, Kirsten, dankjewel.
3: Attention! Wouter Meijer.

0: Oh, dat is toch wel een fantastische track, zeg. Faithless met God is a DJ. We gaan een spelletje spelen. En dat ga ik heel even aan je uitleggen. Onze razende reporter Simone staat ergens op de kermis. Maar niemand weet precies waar. Wij ook niet. Alleen maar Simone. Ik hoop dat zij weet waar ze is. Maar Simone gaat ons een omschrijving geven van waar ze is. In geuren en kleuren en nog allemaal wat. En aan de hand van die omschrijving moeten jij en ik erachter zien te komen waar Simone is. Denk je te weten? Stuur dan een berichtje naar de studio toe via de Kermis FM app. Dus Simone, kom maar op. Waar ben jij?
1: Ja, ik sta op een plek waar het heel zoetig ruikt. Waar het heel kleurig is. Ik heb heel veel lampjes hier. Ik heb heel veel verschillende kleuren hier. En het klinkt een beetje griezel. En de kleine kermisfans kunnen hierheen. Maar de grote kermisfans kunnen hier ook heen. Maar mensen met zenuwen kunnen deze plek misschien beter vermijden.
0: Oké. Mensen met zenuwen kunnen het beter vermijden. Griezels heb ik gehoord, maar het is ook wel weer beschikbaar voor jong en oud. Denk je te weten waar Simone staat? Stuur dat dan op via de Kermis FM app. Dit is Samber.

0: Annick Smit. Die hoor je vanavond ook op Kermis FM. Dus blijf vooral lekker luisteren. Zo, we waren bezig met een spelletje. Onze Simone is ergens op de kermis. En aan de hand van een raadsel moesten wij erachter komen waar zij dan precies is. En we hebben een beller. Raymond, ik geloof dat jij een idee hebt waar onze Simone is. Raymond? Hebben we nog verbinding met Raymond, jongens?
1: Hi.
0: Hi.
1: Hi.
0: Hi, je bent live in de uitzending van Kermis FM.
1: Ja.
0: Ik begrijp dat jij een idee hebt waar onze Simone is.
1: Spookhuis.
0: En waarom denk je bij het spookhuis?
1: Omdat je zei van het ruikt zoetig en het is best wel eng en het is voor jong en oud.
0: Ja, best wel eng. Ja, het zou ook een hele hoge attractie kunnen zijn natuurlijk. Zullen we het maar gewoon aan Simone gaan vragen?
1: Ja, is goed.
0: Simone, sta jij toevallig bij het spookhuis?
2: Ik sta bij het spookhuis.
3: Alweer een winnaar.
2: Ja.
0: Hoor je dat, Raymond?
1: Ja,
0: je hebt het helemaal goed. Lekker gewerkt, Raymond. Simone was inderdaad bij het spookhuis. Hartstikke goed gedaan.
1: Dank je.
0: En Raymond, wil jij misschien nog iets zeggen voordat we de volgende plaat ingaan?
1: Ik wil me feliciteren en ik wil zeggen dat ik maandag naar de Roze Maandag toe ga.
0: Echt waar? Kom jij maandag langs?
1: Ja.
0: Wat hartstikke leuk. Nou, ik hoop je daar te zien, Raymond.
1: Dank je. En ik wil graag een interview met jullie doen als dat mag.
0: Nou ja, als we elkaar tegenkomen, dan kan altijd. Ik ben al op de kermis met een tv-update. Kan altijd. Kunnen het gewoon over hebben. Zie ik jou maandag.
1: Dank je. En ik ben herkenbaar aan mijn eigen radio-t-shirt.
0: Oké, dan kom ik jou opzoeken.
1: Oké, dank je.

0: één van de grootste hits van 2026. Mr. Know-it-all van Teddy Swims. Het is inmiddels 1:05 en dus gaan wij er heel even snel uit voor de reclames. Maar blijf vooral hangen, want we gaan straks bellen met Mr. Bingo Wim Franke. En dat wordt geweldig, wil je echt niet missen.
1: Attention!
2: Zit jij er klaar voor? Een nieuw theaterseizoen vol ambiance, een schouwburg en concertzaal Tilburg. Dit seizoen geniet je van Marco Schuitmaker, Tineke Schouten, Johnny de Mol, Juf Praaksel, The Bodyguard en nog veel meer. Are you ready? Maak het mee, schouwburg en concertzaal Tilburg.
3: Zet de toon, waag de sprong, pak de rol, steel de show, geef het vorm. Bij Factorium ontdekt ieder kind spelenderwijs zijn eigen creativiteit. Kies uit muziek, dans, theater, musical of beeldende kunst. Schrijf je nu in voor het nieuwe cursusseizoen. Factorium, ontdek het culturele cursusaanbod bij jou in de buurt. Kijk op www.factorium.nl.
4: Incar Autoverhuur. Met vestigingen in 's-Hertogenbosch, Tilburg en Os. De beste en voordeligste autoverhuurder in Brabant. Voor al uw personenauto's, personenbussen en bestelwagens bent u bij Incar Autoverhuur aan het juiste adres. Toch liever langer een auto nodig? Dat kan, dan is Shortlease een ideale oplossing. Tot ziens bij Incar Autoverhuur.
5: Bent u ondernemer en op zoek naar een zakelijke VoIP-oplossing? Dan bent u bij VoIPstar op het juiste adres. VoIPstar is de zakelijke provider voor telefonie en internet. Bekijk al onze mogelijkheden op voipstar.nl. Star met dubbel R.
6: Pingpong? Dat speel je toch alleen maar op de camping in Frankrijk? Echt niet. Tafeltennis speel je gewoon in Tilburg. Bij Tafeltennisvereniging Luto. Je leert het spel, je traint met anderen en je kunt meedoen aan toernooien. Of wat dacht je van een toernooi als personeelsuitje of familiedag? Bij Luto kan het allemaal. We zitten midden in de stad aan de Jan Aartenstraat. En het is er keigezellig. Iedereen is welkom. Kom meespelen. Check ttvluto.nl.
7: Op zoek naar de optimale zakelijke glasvezelverbinding? Of zoekt u een veilige oplossing voor al uw dataverkeer? Breedband Tilburg is dé specialist in zakelijk glasvezel in Tilburg en omstreken. Wij zorgen ervoor dat u wordt aangesloten op ons hoogwaardige lokale glasvezelnetwerk. Geïnteresseerd in een zakelijke glasvezelverbinding of advies nodig? We maken graag een afspraak met u. Kijk snel op breedbandtilburg.nl.
8: Met jouw advertentie op Kermis FM schiet je altijd prijs. 10 dagen live te horen op landelijke radio, tv en online. Voor elk project en elk budget. Ga naar kermisfm.nl/sponsor om de mogelijkheden te bespreken. Adverteer via Kermis FM. Altijd prijs, altijd wat gewonnen. Kermis
9: FM. Ben jij ook helemaal klaar met die saaie video's van oma Truus die net niet helemaal weet hoe die camera werkt?
10: Jaden, hoe werkt die?
9: Of die ene Karin die met glitterpraatjes strooit alsof Hives niet al lang weg is. Launched Media is er voor jou. Van epische aftermovie tot creatieve videoclip.
11: Alles is mogelijk.
9: Dus ben niet betoeterd en check snel launchmedia.nl.
11: Launchmedia.nl.
9: Launched Media.
11: Jouw partner in vernieuwende mediaproducties.
12: Bij Matra Bike heeft u keuze uit 5000 oer-Hollandse Fongers e-bikes. Het oudste fietsenmerk van Nederland. Prijzen al vanaf €899. Alles uit voorraad leverbaar en Matra Bike bezorgt binnen 5 dagen uw nieuwe fiets gratis thuis. Altijd inclusief garantie en gratis haal- en brengservice. Kijk snel op matrabike.nl.
13: Kermis FM.
0: Het is 1:01. We gaan naar het nieuws toe. Live vanuit Factorium. Daar zit Kirsten van der Wart. Kirst, goedemiddag.
14: Goedemiddag. Nederland gaat naar de haaien.
13: Kermis FM Nieuws.
14: In de Nederlandse zeeën wordt steeds vaker haaien gezien. Zo schrijft een onderzoeker van de Wageningse Universiteit. Het gaat om soorten als de reuzenhaai, de voshaai en de hondshaai. Strandgangers hoeven niet bang te zijn voor een haaienbeet, want haaien zien mensen niet als prooi. Volgens de onderzoeker zijn het gewoon vissen. De NOS is gehackt door een 19-jarige student uit Eindhoven. Gelukkig voor de landelijke nieuwsomroep is de student een zogeheten ethische hacker. Iemand die juist beveiligingsproblemen probeert op te sporen. De student heeft een officiële oorkonde gekregen van de omroep en meldt meer bedrijven veilig te willen maken. Vanavond is het weer zover. Silent Disco in het Reuzenhad. Deze vorm van disco is de laatste jaren steeds bekender geworden en is een hele inclusieve manier van feestvieren. Wordt het je te veel, dan is het enkel een kwestie van je koptelefoon afzetten. Van 9 tot 11 uur vanavond kun je in alle rust met je koptelefoon in de hoogte haaien. Hoe gaat-ie? De Hollandse gebakkraam Tini Paashuis is een inzamelactie begonnen. Een deel van de opbrengst van de oliebollen gaat naar Stichting Veerkracht. Deze stichting zamelt geld in voor een agressieve vorm van hersenkanker bij kinderen. Vorig jaar bakte de gebakkraam ook al oliebollen voor een goede doel. Toen werd er €1250 opgehaald. En dan nog het weer. Vandaag wordt het niet zo warm als gisteren, maar het is wel minder bewolkt. Het blijft gelukkig lekker droog en vanmiddag is het ongeveer 22 graden. En in de avond mag je een lekkere trui aantrekken, want het koelt namelijk af tot 14 graden. Ja, het is nog steeds druk op de weg. Dit wordt mede veroorzaakt door de start van de zomervakantie in regio Midden. Op de A16 van Rotterdam naar Breda staat 7 kilometer file en de A27 tussen Utrecht en Breda is dicht. En dan door naar de parkeerinformatie. Het is nog vroeg, wat betekent dat alle parkeergarages nog zo goed als leeg zijn. Alleen de Knechtel is bijna vol. Meer nieuws en parkeerinformatie vind je op kermisfm.nl of in onze gratis te downloaden app.
0: Dit was het Kermis FM Nieuws live vanuit Factorium. Wil je meer nieuws? Check kermisfm.nl of download de gratis app. En als je dan toch je telefoon in je handen hebt, volg ons ook meteen even op Instagram. Dat is @kermisfm.
13: Live de Tilburgse kermis op je radio. Kermis FM. Nu Wouter Meijer.

0: nou niet gek.
1: Maak me nou niet gek van Leeuw Kleine en Samuel Welte. En ik zat te denken, weet je waar ik dus niet gek van word, maar juist wat ik te gek vind? Dat is dat NS Dal abonnement. Ik reis nu al de hele week en de hele afgelopen maand van en naar Tilburg toe. En dat voor 50 euro's in de maand. En ik vroeg me eigenlijk af, hoe kom jij hierheen? Kom jij lopend, omdat je hier in de buurt woont? Of ga jij met de auto naar Tilburg toe? Of met de waterfiets? Het maakt me niet uit. Maar ik ben gewoon super benieuwd. Dus laat even weten hoe jij naar Tilburg toe komt deze dagen. En ook vanaf waar je reist. Want dat vind ik heel leuk om te weten. Dan ga ik muziek voor je draaien. Dit zijn Mart Hoogkamer en Billy Dans voor je met Gappie Sappie op Kermis FM.

Appie-sappie hoorde je van Mart Hoogkamer en Billy Dans. Hey, wij doen dit jaar een Tilburg Kermis Top 013. Dat zijn de 13 beste kermishits van dit jaar. Daar kan jij op stemmen. En ik ga je eigenlijk eventjes wat inspiratie geven. Je kan bijvoorbeeld stemmen op deze.

Mayo Mai van Kriskos Amsterdam. Dat kan zomaar jouw keuze zijn voor de Tilburg Top 013. Of is het anders van Ferry de Lits? Dat is natuurlijk Baco in Monaco. Ah, dat is niet Baco in Monaco. Dit is Baco.

Juist, ja. Bij Kermis FM zoeken wij dit jaar de kermishit van 2026. In de Kermis Top 013, de hitlijst met de 13 allerbeste kermishits. Gekozen door jou. Jij bepaalt welke nummers er in de lijst komen. Ga naar onze website, stem op 3 van jouw favoriete kermishits. En dan maak je ook nog eens kans op concertkaartje bij Poppodium 013. Vandaag geven wij kaartjes weg voor Rolf Sanchez op 5 november 2026. Dus, heb jij zo'n nummer waarvan jij denkt, oh, dat vind ik geweldig, dat is de kermishit, vul dan je top 3 in op onze website. En wie weet bellen wij jou vanmiddag terug met die kaarten. Ik gok dat deze niet gaat halen, maar het is wel een goede plaat. Magnetic met de Bauza op Kermis FM.

buurman met al win ik 10 miljoen. Ik stelde jou net de vraag, hoe kom jij naar Tilburg toe vandaag? En Gert-Jan, die komt... En waar kwam je dan vandaan? Gert-Jan die gaat van Bergen op Zoom naar Tilburg toe vandaag met de trein. En ik heb een lotgenoot van mij gevonden. Even kijken. Albert van Wee. Albert is al 69. Mijn vader is ook 69, Albert. Dus... ja, ik weet niet wat ik daarmee wil zeggen. Ik weet hoe je je voelt. Nou ja, geen idee. Maar leuk dat je komt. Ik kom helemaal uit Baarn. Dus helemaal bij Utrecht is dat. En ook met NS Dalvrij. Nou, daarover weet ik wel hoe je je voelt. Dat is fantastisch, Albert. Je bent een slimme man. Verder hebben we ook nog een berichtje gekregen. Blijf je berichtjes vooral sturen. Vind ik hartstikke leuk. Lees ik met alle liefde voor je voor. En zo heb ik bijvoorbeeld een verzoekje gehad van Marit. En die ga ik met alle liefde inwisselen. Inwisselen? Ik ga je wens in vervulling laten gaan, Marit. Zij zegt, zij stuurde een berichtje naar de studio van Kermis FM. Ik wil graag 3FM horen. 3FM? K3! Jongen, jongen, goeiemorgen zeg. K3 met Oja Lele. Die hoor je helemaal niet op 3FM. Die hoor je alleen maar op Kermis FM. Dus luister hier naar. Dit is K3.

0: Marit, dankjewel voor het aanvragen. Ik heb zelden zoveel plezier gehad in de radiostudio. We hebben een beller aan de lijn, de onnavolgbare Wim Franke.
1: Hey, goedemiddag. Wat een gezelligheid bij jullie in de studio.
0: Ja, het was misschien nog leuk geweest als jij erbij was, maar leuk dat je kan bellen met ons, Wim.
1: Volgende keer kom ik graag bij je langs.
0: Ja, helemaal goed. Wim, ik wilde eigenlijk in eerste instantie van je weten, wat vind jij van kermissen? Want jij bent voornamelijk bekend van de bingo, maar wat vind jij van kermissen?
1: Nou, ik vind kermissen heerlijk chaos. Ik zal je vertellen, ik heb 25 jaar geleden een keer een single opgenomen met Job van de Bus. En toen had je nog te maken met B-kantjes. En toen heb ik een hele zooi van... Hij had toen een single opgenomen samen met Sugarlee Hooper na de kermis, een cover van Ronnie Tober. En dan heb ik op de B-kant iets van 20 van de kermisjingles ingesproken. En als ik nu over kermissen loop, hoor ik nog steeds mijn eigen stem. Die staat bij heel veel van die gasten in die computer. Dan moet je denken aan dingen als attention en als instappen maar, go, go, go, achteruit.
0: Ah ja.
1: Ja, dat...
0: Maar als ik er nou eventjes eentje in de start, hè? Bijvoorbeeld een...
2: Alweer een winnaar.
0: Zou jij dan een alweer een winnaar voor mij kunnen doen?
1: Zeker. Kan ik hem even doen?
0: Ja, doe maar.
1: Daar komt hij hoor. Alweer een winnaar. Het zou best kunnen zijn dat die jij net draait, dat ik dat ben.
0: Niet waar. Ik ga hem nog één keertje doen.
1: Je hoort het toch?
2: Alweer een winnaar.
1: Hoor je dat?
0: Nog één keertje.
1: Alweer een winnaar.
0: Ah, dat is hem gewoon echt.
1: Ja, nee. Dat zeg ik jou net. Ik heb destijds een hele soort van die kermisjingles met een slokje op in de studio met een hoop lach opgenomen. En die hebben we toen aan alle kermisexploitanten op de Tilburgse kermis gegeven. En die hebben dat allemaal in hun computers gezet. Dus ik hoor mijzelf graag nog steeds over die kermis heen.
0: Jij bent
1: gallen.
0: Eigenlijk
1: dus ja,
0: gewoon
1: van kermis.
0: Een kermisicoon. Wat fantastisch zeg. En toch Wim, wil ik hem heel even naar de bingo trekken. Want jij hebt eigenlijk heel je persoonlijkheid als artiest gebouwd om bingo heen. En ik wilde heel graag weten, hoe komt dat? Waar komt die liefde voor de bingo vandaan?
1: Ik ben ooit eens een keer uitgenodigd met een toenmalige vriendin. Van we gaan naar een bingo. Ik ben natuurlijk met tegenzin heen. Want ja, als man denk je van, ja, moet ik daar zoeken. En toen won ik daar de Sinterklaas bingo bij 1890, heet het café in Amstelveen. Uh-huh. Won ik een grote flatscreen. En toen dacht ik, jeetje, wat is dit een mooi spel. Tot dan toe was het eigenlijk een heel saai, suf spel.
0: Ik kwam het door de prijs dat het zo leuk werd.
1: Nou ja, meer het saamhorigheidsgevoel, de spanning. Je wordt toch hebberig op het moment dat je loopt te krassen. maar goed, jaren later... Ik ben ook manager van Martin Moreiro. En toen kwam Tante Cor er eigenlijk aan. En zei van, kunnen wij ook wat leuks doen? En toen heb ik eigenlijk al pratend en wat ideeën bij elkaar gooien. En zijn we toen uitgekomen op Poortje Vrouwen Bingo Show met Tante Cor. Tante Cor kon helaas niet, want die had allemaal theaterdingen staan. En toen ben ik zelf dat gaan doen in het land. De Gooise Vrouwen Bingo Shows. En dat werd zo'n groot succes. Dat was voor de eerste keer dat bingo eigenlijk als show in Nederland ontstond. Ik heb toen ook iets van 500 van die shows gedaan in 3 jaar tijd.
0: 500?
1: Van de Vogeltellen, ja. 30 shows per maand. We zaten door het hele land met deze show bij de Van de Vogeltels, de Fletcher Hotels, elke partycentrum in Nederland, daar kwamen we langs. Iedere avond 300 gezellige meiden, dames, vrouwen in die zaal. En ja, daar hadden we dan een prijs als een botoxbehandeling en dat soort zaken. Nu zie je dat heel veel, maar destijds was ik daarmee de allereerste die daar het land mee in ging.
0: Als ik je onderbreek, Wim, maar jij hebt sowieso een oogje voor de eerste zijn. Want jij hebt veel talent ontdekt ook in de muziekwereld.
1: Ik heb wel, ik heb wel een aantal, ben altijd wel bezig met trends, met nieuw, what's happening, waar voel ik me lekker bij. Ik ga zelf ook midden met de poot in de klei, zeggen ze dat dan. Dus ik ben vaak ook in de stad overal te vinden op elk feestje. En dan zie je gewoon dingen ontstaan. En zo heb ik inderdaad een aantal artiesten mogen ontdekken. Om het zo te zeggen, of zijn we gaan samenwerken. Dus Joël Borelli, die is een succesvol in een café ergens ontdekt. Daar heb ik 16 jaar lang mee samengewerkt. En hebben we een prachtige carrière mee opgebouwd. Wij werken niet meer samen, maar we zijn verder oké met elkaar. Die DJ-carrière van Dave Roefing heb ik toen op poten gezet. Want die was eerst namelijk co-host bij mij Bij mijn bingo-shows die ik destijds deed, had ik altijd een co-host mee. Iemand die me hielp, een soort Leontien van de show, zeg maar.
0: En dat was Roelvink junior?
1: Nou, daar hadden we een team. Dus Martin Morero, Marie van der Ven, maar ook, hoe heet het, Pauline, het Gooise meisje. Maar ook Dave Roelvink zat in dat team van mij, zeg maar. En dus op een gegeven moment later, toen hebben we die DJ-carrière rond hem bedacht en opgestart. Toen kwam hij natuurlijk ook worden een opspraak, et cetera. Maar ja, ik heb Dave altijd ervaren als een gozer, een gezellige gozer. Het is een branischopper en ja, goed, afijn. Maar wel leuk, zulke dingen, dat doe ik. Daar hou ik mij mee bezig, zeg maar. Dus ik hou van reuring, van gezelligheid, van een lach. Ik ben serieus met mijn werk bezig, maar je moet het even ook weer niet te serieus nemen. Dus dat is een beetje wie ik ben. En daar past dat spel bingo heel goed bij. Ik ben tegenwoordig, treed ik op met mijn bingomolen, zeg maar. Maar ik moet je heel eerlijk zeggen, ik word meer en meer gewoon geboekt als de raddraaier, de showmaster Wim Franke, die dan het spel bingo speelt. Bij mijn huidige bingo's geef ik ook niet echt meer prijzen weg. Het gaat meer om gein en om plezier. En om de muziek en om de chaos. Dus daar hou ik me nu mee bezig. En mijn eerste single was Bingo, Bingo, Bingo. Die heb ik vorig jaar uitgebracht.
0: Ja.
1: En dat was natuurlijk een beetje een cover van die hit van
3: Baila. Ja, zeker, van Baila Baila.
0: En daarom, Wim, wil ik eigenlijk ook jouw nieuwe, jouw tweede single, Ik Voel Me Bingo, gaan draaien.
1: Ja, dus dat is mooi.
0: Zou jij even in twee zinnen willen uitleggen wat dat voor nummer is?
1: Het gaat niet over het krassen bij een bingo-mode. Het gaat over het bingo-gevoel. Dat je je lekker voelt, dat je voelt dat je lekker die winnaarsmomenten hebt met jezelf. Die momentjes, ook al springt het stoplicht op groen, dat je denkt, ja, dan voel ik me lekker. Ik voel mij bingo. Daar gaat deze plaat over.
0: Heerlijk, gaan we die draaien. Wim, dankjewel.
1: Dankjewel, hè.
4: Er is iets wat ik jou moet vertellen. Het is een gevoel, zo diep in mij en als jij mij vraagt hoe ik me voel, dan zeg ik jou.

0: Wim Franke met Ik Voel Me Bingo. Geweldig gesprek gehad met raddraaier en rasentertainer Wim Franke. En is het 13:01? Is het alweer tijd voor het nieuws? Als eerst het weer. Het is een prima dag vandaag en het wordt niet zo warm meer als gisteren. Gelukkig blijft het wel droog en lost de bewolking langzaam op. Het wordt vandaag 22 graden. Vanavond koelt het af naar 14 graden. Dus wil je in de avond komen, doe even een jasje aan of neem een trui mee. Verkeersdruk dus ook aan het afnemen, dus je kan lekker doorrijden richting Tilburg. Alleen de A27 tussen Utrecht en Breda is dicht. Dan door naar de parkeerinformatie. Het is nog vroeg, wat betekent dat alle parkeergarages nog zo goed als leeg zijn. Alleen Knechtel is bijna vol. Meer nieuws en parkeerinformatie vind je op kermisfm.nl of in de gratis te downloaden Kermisfm app. En door naar de headlines van het nieuws. Het is Kirsten van der Wart.
1: Gisteravond om 5:00 brachten Maarten van Asten en een groot aantal collega-exploitanten bij de Jetser gezamenlijk een eerbetoon aan Niek Monen. Dit was zijn reactie.
2: Alle collega's, iedereen die eraan mee heeft gewerkt. En de laatste paar dagen waren heel erg zwaar. En het is onvoorstelbaar wat de collega's hier nou bij elkaar hebben gedaan. En de gemeente natuurlijk. En alle vrienden en kennissen die staan hier voor onze machine nu. Ja, het is onvoorstelbaar.
1: Met dit bijzondere moment stonden zij stil bij zijn jarenlange inzet en betekenis voor de kermiswereld. De vrouw en kinderen van Niek waren ook bij dit speciale moment aanwezig. Het kermistreintje is terug. Vanaf 2:00 vandaag rijdt het kermistreintje weer over het kermislint. Omdat er in het zuidelijke deel van Tilburg tijdens het kermis geen OV rijdt, wordt dit vervoersmiddel ingezet. Tot 8:00 vanavond rijdt het treintje ongeveer 3 keer per uur met een route van het ETZ Elisabeth, doorloopt tot aan de Pierstraat en is helemaal gratis. Vanavond tussen 9:00 en 11:00 is het zover, Silent Disco in het Reuzenrad. Deze vorm van disco is de laatste jaren steeds bekender geworden en is een leuke manier van feestvieren. En dit jaar dus ook weer op de Tilburgse kermis. De koptelefoons liggen voor je klaar, dus je hoeft er alleen maar eentje op te zetten.
0: Wil je meer nieuws? Check kermisfm.nl of download de gratis app. En als je dan toch je telefoon in je handen hebt, volg ons ook meteen eventjes op Instagram. Dat is @kermisfm.
3: Attention! Wouter Meijer.

0: Nou, de files lossen op, maar nog steeds als je de weg op gaat. Drive safe, Jordan, Niall Horan en Miles Smith op Kermis FM. Wij doen de hele Tilburgse kermis live verslag van alle gebeurtenissen tijdens het leukste evenement van Nederland. En als je dit luistert, is de kans heel groot dat je op zijn minst de iconen van de kermis wel kent. Hè? De booster, het reuzenrad, wat je ook kan bedenken. Maar ik wil nu eigenlijk even aandacht geven aan de iets minder bekende parels. Omdat die ook gewoon hartstikke leuk zijn. Het is er waarschijnlijk veel rustiger en die verdienen gewoon meer aandacht. Dus wij hebben onze Simone het land weer ingestuurd met snorkel en zwemflippers om die parels op te duiken. Simone, waar ben jij?
1: Ja, ik sta op dit moment eigenlijk, vind ik, bij een van de tofste attracties van de kermis, namelijk de katapult. En ja, ik ben hier nu al een tijdje rond aan het lopen en het is daar gewoon heel rustig. En de breakdance, nou, dat zijn natuurlijk twee fantastische attracties, maar het is helaas heel rustig, nu.
0: Wat is er nou zo leuk daar, Simone?
1: Ja, de kick, denk ik. De adrenaline die je krijgt. Niet dat ik zelf in de katapult ga, maar hij is wel heel tof. Ik denk, ja, en het verdient gewoon echt meer aandacht.
0: Ja, en jij zou dus, voor wat voor mensen zijn dit nou goede attracties? Want als jij zegt dat er veel adrenaline is, dan moeten we misschien niet alle kindjes van 6 jaar daar naartoe sturen. Maar wie zou jij nou echt aanraden van kom hier naartoe?
1: Nou, ik heb hier 3 jongens naast mij staan en die kunnen echt in 1 zin vertellen waarom deze 2 attracties top zijn. Dus, nou, luister naar hun en kom naar de kermis.
0: Ben benieuwd.
1: Ja, oké. Okay. Vertel in 1 zin. Waarom is de breakdance en de katapult attracties waar je echt in moet?
2: Ik vind het gewoon, het zijn gewoon leuke attracties en de kick voelt gewoon fijn. Op het begin is het misschien een beetje spannend, maar als je er 1 bent geweest, dan denk je zeg maar, ja, ik wil meer en meer. Dat vind ik dan wel heel tof aan de 2 attracties. En het gaat ook gewoon allemaal lekker hard. En ja, het verdient gewoon wel wat meer aandacht.
1: Nou, je hoort het. Maar als je denkt, 1 iemand, ja, dan doen we het niet voor.
0: 1 bron is geen bron, hè?
1: Heb ik er nog 1 staan? In 1 zin. De breakdance en de katapult. Waarom moeten mensen daarin?
3: Het gaat lekker hard. En je hebt gewoon die kick. Je wil erin. Het is misschien wel een beetje duur, maar het is wel echt een hele leuke attractie. Ik ben er vorig jaar in geweest. Je wil er gewoon in de katapult. Ja.
0: Maar hoe duur praten we?
1: Nou, dan heb ik er nog eentje. Sorry?
0: Hoe duur praten we? Voor een leuke attractie.
1: Hoe duur praten we?
3: €15.
1: €15. En vertel eens even, waarom is het die €15 waard?
3: Omdat je gewoon de hele tijd in de lucht wordt geschoten en dat is hartstikke gaaf.
1: Dus voor €15 de lucht ingesmeten worden is fantastisch, zeg je?
3: Zeker.
1: Okay. Dan heb ik er nog 1. Want ja, 2 bronnen, het is leuk. Maar niet genoeg.
0: 2 bronnen is een halve bron.
1: Buiten dat het hard gaat en een kick geeft. Wat is nog meer een reden voor deze 2 attracties?
2: Je hebt gewoon die adrenaline. En als je erin bent geweest, wil je meer en meer en meer. En dan, het is de Tilburgse kermis, het grootste van de Benelux. Dus je moet er gewoon een keer zijn geweest zijn. En

0: zijn. En het is ook gewoon leuk.
1: En wat zeg jij tegen iedereen die zegt, ja, maar 15 euro is echt te veel. Wat zeg jij dan?
0: Ik vind het ook veel, maar het is wel de moeite waard.
1: Je hoort het.
2: Het is de moeite waard.
1: Ik heb drie bonnen. Het is de moeite waard. En ze zeggen eigenlijk allemaal de adrenaline, de kick die je hebt als je eruit komt, die wilt iedereen hebben. Dus ik zou zeggen, kom gezellig naar de breakdance. Of naar de katapult. Nou, en het kan niet meer stuk.
3: Heel goed. En 15 euro, het is maar één keertje kermis natuurlijk. Dankjewel!

0: Heideke op Kermis FM met Ik doe wat ik wil. Je berichten zijn welkom via de inbox van Kermis FM. Kan je een berichtje sturen, je kan een groet doen. En ik heb iemand aan de lijn hangen die precies dat wil doen. Of, nou ja, Remy, wat wil jij eigenlijk vertellen?
1: Ik wil jullie als eerste feliciteren dat jullie 16 jaar, 18 jaar hebben felicitatie.
0: Ja.
1: En ik zou heel graag een liedje aan willen vragen van Snollebolletjes links rechts. En dinsdag ben ik op de kermis te vinden.
0: Oh, wat leuk! Ben je dinsdag op de kermis? Waar heb je het meeste zin in, Remy?
1: Ik ga zien zo in de tower.
0: Dus, in de tower?
1: Ja.
0: Oké, heel leuk. Ben je daar vaker in geweest?
1: Ja, volgend jaar nog. Dus ik ga daarna nog een keertje in, inderdaad.
0: Oké, dus hij was de moeite waard.
1: Ja, superleuk. Dat was zeker de moeite waard.
0: Nou, dankjewel voor je felicitatie, Remy. Nog één keertje. Welk liedje wil je horen?
1: Snollebolletjes links rechts.
0: Oké, gaan we die voor je draaien. Dankjewel.
1: Oké, dankjewel. Fijne dag. Sensation.

0: weer een defibrillator of niet? Want godman, een jump.
1: Aangevraagd door Remy. Snollebollekes met links rechts op Kermis FM. Olivier is binnen. Ja. Olivier is vandaag bij je van 2 tot 4 in de middag. En wat gaat er zo gebeuren bij jou, Olivier?
2: Ja, goedemiddag. Wat leuk. Ik ben er al helemaal in de stemming gekomen door jullie. En dan gaan we nu in 1 moeiteloze streep die energie doortrekken. Met onder andere een gast van internationale allure, durf ik wel te zeggen.
1: Internationale allure. Niet Intertilburgs, maar internationaal.
2: Nee. Dit is internationaal. Oef. Dus let op zometeen. Die gaan we zometeen spreken over onder andere zijn nieuwe single. Dus het is een hij.
1: Oh.
2: En die heeft ook wat met Tilburg. Hoe dat zit, dat hoor je zometeen. En we gaan natuurlijk allemaal spelletjes spelen met mensen. Er zijn kaarten om te winnen. Nou, het is echt 1 groot bagganaal zometeen de komende 2 uur.
1: Nou, dan wil ik alvast een heel klein spelletje opgooien. Wil je nog 1 keer je hints geven? En dan kunnen mensen alvast opsturen via de app welke artiest er straks gaat komen.
2: Ah ja, het is een man van internationale allure. Hij heeft iets met Tilburg. En hij heeft een nieuwe single uit. Sinds eergisteren.
1: Sinds eergisteren een nieuwe single uit. Hij heeft wat met Tilburg internationale allure. Denk je te weten welke gast zo meteen in de show bij Olivier komt? Geef dat dan door. Je kan een berichtje sturen via de Kermis FM app. Heel veel plezier met Olivier zo. Dit zijn nog Talk to You, Another Fist for Ultra.

0: lekker werken en er tegelijkertijd top uitzien? Dutch Workwear levert gepersonaliseerde werkkleding voor professionals in de meest uiteenlopende vakgebieden. En van een logo op het shirt tot aan een compleet maatwerkoutfit. Zoek je kleding die de juiste veiligheid, kwaliteit en de juiste uitstraling heeft? Check dan dutchworkwear.nl. Want wij zijn er voor de pikkels in de bouw tot aan de tijgers in de horeca. Dutch Workwear. Werkt gewoon lekker. Dutch met SCH.
1: Altijd fris water op de werkvloer. Cool Water Service is jouw betrouwbare partner in koudwaterdispensers en kwaliteitskoffie. Met onze hoogwaardige producten ben jij verzekerd van drinkwater van topkwaliteit. Onze servicemonteurs staan garant voor de reiniging en controle van jouw apparaat. Zo ben je altijd verzekerd voor fris en veilig drinkwater. Want een cool glaasje water, dat gaat er altijd in. Kijk nu op coolwaterservice.nl.
2: Altijd al zelf muziek willen maken? Of je eigen studio willen bouwen? Op klundertmusic.nl vind je de grootste muziekwinkel van Brabant. Met gitaren, drums en digitale piano's. En natuurlijk alle apparatuur voor je studio of optreden. Gear up! Ga snel naar klundertmusic.nl.
3: Security Freelance Group, uw beveiligingspartner. Met Security Freelance Group kiest u voor rust, zekerheid en controle. Of het nu gaat om een festival, horecazaak, retail of zorginstelling, onze gecertificeerde beveiligers staan 24/7 voor u klaar. Betrouwbaar, flexibel en professioneel. Security Freelance Group. Veiligheid die staat. Voor meer informatie, mail naar info@securityfreelancegroup.nl of bel naar 013-571-2340.
4: Op zoek naar een vaste telefoonlijn zonder gedoe met een provider. Een vaste telefoonlijn waarover jij de baas bent. Voor minder dan 1 euro per maand heb je bij Cheap Connect jouw eigen vaste telefoonlijn met je eigen nummer en absoluut geen...
5: U hoort nu een keuzemenu met 3 mogelijkheden.
4: Dus wil je een vaste lijn zonder gedoe? Check cheapconnect.nl.
6: Kermis FM. Goedemiddag. Ja, het is zover hoor. We gaan weer door, we gaan weer los. Met een zeer zomerse superster zometeen. Maar eerst, over sterren gesproken. Het nieuws met Kirsten van der Waard. Live vanuit het Factorium. Goedemiddag.
7: Goedemiddag. Het beste levensadvies ooit. Blijven lopen voor je leven.
6: Kermis FM Nieuws.
7: Leeftijd is maar een getal. De 93-jarige Blanche Troost uit Roosendaal bewijst dit. Voor de 6e keer doet de wandelaar mee aan de Nijmeegse Vierdaagse. Als ze tot haar 100ste mee kan doen, dan doet ze dat zeker. Goed nieuws voor filmfanaten en Kuifje-fans. Regisseur Peter Jackson gaat mogelijk een film maken rondom het bekende stripfiguur. Jackson, bekend van Lord of the Rings, regisseerde 12 jaar geleden zijn laatste speelfilm. En zegt er weer zin in te hebben om aan een filmproject te beginnen. Een dorpje in Canada heeft als eerste gemeente erkend dat bomen levende wezens zijn met eigen rechten. Bomen hebben daar vanaf nu officieel recht op leven, natuurlijke groei en herstel. De gemeente gaat alle lokale regels aanpassen om bomen te beschermen. De gemeenteraad stemde unaniem in voor de nieuwe wet. De NOS is gehackt door een 19-jarige student uit Eindhoven. Gelukkig voor de landelijke nieuwsomroep is de student een ethische hacker. Iemand die juist beveiligingsproblemen probeert op te sporen. De student heeft een officiële oorkonde gekregen van de omroep en meldt dat meer bedrijven veilig te willen maken. Het is een mooie dag voor vandaag. Het weer. Het is een mooie dag vandaag, maar het wordt niet zo warm meer als gisteren. Het blijft gelukkig droog en de bewolking gaat langzaam weg. Vandaag wordt het 22 graden, maar vanavond koelt het af tot zo'n 14 graden. Een trui meenemen naar de kermis kan dus geen kwaad. De verkeersdrukte is aan het afnemen, dus je kunt lekker doorrijden naar Tilburg. Alleen de A27 tussen Utrecht en Breda is dicht en het parkeren in Tilburg kan nog zonder problemen. Bijna alle parkeergarages zijn nog zo goed als leeg. Alleen Knechtel is bijna vol. Meer nieuws en parkeerinformatie vind je op kermisfm.nl of in onze gratis te downloaden app.
6: En dit was het Kermis FM Nieuws live vanuit het Factorium. Wil je meer nieuws? Check kermisfm.nl of download de gratis app. Dankjewel, Kirsten.
2: Live de Tilburgse kermis op je radio. Kermis FM. Nu Olivier de Neven.

0: Robert van Hemert was dat en Zandloopster op Kermis FM. En een bijzonder goedemiddag. Het is 2 uur geweest. Je luistert dus naar Kermis FM. Mijn naam is Olivier de Neve. En nou, je kan me wellicht kennen van onder andere de NOS. Daar presenteer ik het nieuws, lees ik het nieuws. En dan denk je natuurlijk, ja, nou ja, wat zou die dan gaan doen op Kermis FM? Hè? Gaat die man dan alleen maar over het nieuws praten? Nou, ik heb goed nieuws. Dat gaat inderdaad gebeuren. We gaan het hebben vandaag over de wereldproblematiek. Dus we gaan het over Oekraïne hebben. De straat van Hormuz komt natuurlijk aan bod. En allerlei andere onderwerpen die echt typisch Kermis FM zijn. Hè? Bijvoorbeeld, wat doet de olieprijs op dit moment? Nou, al die dingen komen straks voorbij. Dus ik zou zeggen, blijf lekker luisteren, want dit wordt echt fantastisch. Nee, geintje natuurlijk. We gaan het gewoon lekker op zijn Kermis FM's doen. Met heel veel kermismuziek, met gezelligheid en met gasten. En nou ja, ik zou jou geen gast willen noemen. Jij bent gewoon een rots in de branding in dit programma. Want Silke, jij bent mijn producer vandaag weer. Net als vorig jaar. Ja. Silke, goedemiddag.
1: Ja, goedemiddag.
0: Ja, Silke Bertens. Jij dacht vorig jaar, we hebben samengewerkt. Toen dacht je niet van, nou, alle DJ's behalve deze gast.
1: Nee. De show ging vorig jaar heel erg goed. En ik dacht dit jaar, ja, weet je wel, ik ga het gewoon vragen of dat kan. Dat we weer samen een show kunnen gaan maken.
0: En dat kon.
1: Ja.
0: Sterker nog, we staan hier nu.
1: Ja.
0: En wij staan hier nu met z'n tweetjes. Althans, we hebben hier nog mensen met camera's. We hebben ook nog een verslaggever hier. Marijn van Ginkel, die gaat zo meteen op pad voor ons. En die gaat niet zomaar op pad. Die heeft ook dingen bij zich, hè? Je kan dingen gaan winnen, toch?
1: Ja, zeker.
0: Oké.
1: Okay. Dus het spel heet Feiten of Fabel.
0: Okay.
1: Dan gaat hij aan de bezoekers vragen. Gaat hij een stelling voorleggen. En dan is het aan hun om te zeggen van, nou, klopt dit of klopt dit niet?
0: Klopt het of klopt het niet?
1: Ja.
0: Ja, nou, daar ben ik wel van, hè. Fact-checking. We moeten het gewoon even goed gaan fact-checken. Klopt het allemaal wel? Nou, dat zo meteen. En als je dan in die prijzen weet te vallen, dan win je ook echt prachtige prijzen, kan ik wel zeggen. Echt kermisgerelateerde prijzen. Maar zo meteen eerst dus, ik zei het al, gaan we iemand bellen. En dat is iemand, ik gaf al wat hints. Hij heeft iets met Tilburg. Heeft iets te maken met muziek. Hij heeft een gloednieuwe single uit sinds een paar dagen. En dat had ik nog niet eerder gezegd, hij gaat toch behoorlijk naakt poseren binnenkort. Nou, zometeen gaan we hem het hemd van het lijf vragen. Misschien wel meer dan dat. Maar eerst nog muziek, want daar staan we onbekend natuurlijk op Kermis FM. Hè. Dit zijn Martin Garrix en Ed Sheeran. Dus een klein beetje Nederlandse trots. Dit is Repeat It. Goedemiddag. Stay.

0: René Schuurmans en Laat de zon in je hart. En nou, je kan ook wel zeggen, laat de biefstuk in je maag. Want opeens, wat schetst mijn verbazing, staan hier drie mensen met een grote L op hun borst. Nou ja, het rijmt op Oetje, hè, waar jullie van zijn. Biefstuk restaurant. En nou, jullie zitten hier echt, hier zijn ongeveer onze buren hier in de studio. Hè. Goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Met wie heb ik het genoegen?
1: Martin Blankers.
0: Dag Martin.
2: Bram, van Al.
0: Bram, en wie ben jij?
3: Hoi, ik ben Anna.
0: Anna. Martin, Bram en Anna van Loetje. Die naam kunnen we wel zeggen, hè?
1: Ja.
0: Maakt er niet uit. Jullie komen hier super lief aan ons gewoon biefstukken brengen.
1: Ja, we dachten van, jullie staan hier zo mooi in de picture.
0: Ja.
1: We staan de hele dag te werken. Daar moet een biefstukje in.
0: Nou, en de studio ruikt het nu al helemaal naar biefstuk, naar jus, naar... Oh, het is fantastisch. Dus wij gaan zo meteen aanvallen. En ja, jullie zitten hier pas kort volgens mij, hè?
1: Ja, we zijn nu anderhalve maand open.
0: Anderhalve maand.
1: Eerste keer de kermis.
0: Ja.
1: Geen idee wat we moeten verwachten. We zien heel veel mensen voorbij lopen. Dus ja. We zijn er klaar voor.
0: Nou, fantastisch dat jullie er zijn. En nou ja, als je zo met biefstukken komt, dan denk ik dat je wel vaker mag komen, hoor. Wat mij betreft.
1: Zullen we elke dag komen?
0: Ja, ja, dat kunnen we toch wel regelen.
2: Elke dag twee uur.
0: Biefstukkie? Ja, lekker toch?
1: Ja, nou, gaan we regelen.
0: Hartstikke goed. Hey, onwijs bedankt. Wij gaan ervan smullen. En ik zou zeggen, heel veel plezier met alle kermisactiviteiten hier.
1: Jullie fijne uitzending.
0: Dankjewel. En blijf ook lekker luisteren, want we hebben zo meteen een internationale supergast in de studio.
1: Top. Ja, geniet van de biefstuk. Misschien wil die ook komen dan.
0: Misschien wil die wel, ja. Hey, bedankt, hè.
1: Hoi.
0: Martin, Bram en Anna van Loetje waren dat. En dit is Just in the Wild.

0: Justin de Wild en Cheerio, de hit van dit jaar misschien wel. In ieder geval een zomerhit hoor, hier bij Kermis FM. En tijd nu voor een man die elke bewolkte dag om weet te toveren tot een zonnige versie. We kennen hem van hits als Mas Mas Mas, Contigo en Zin in de Zomerman. Hij werkt momenteel hard aan zijn tweede album. Maar het allerbelangrijkste, hij hangt nu aan de lijn. Rolf Sanchez, goedemiddag. Oh, hebben we Rolf Sanchez nog? Hallo Rolf. Het is doodstil. Dat is toch jammer.
1: Ik ben er.
0: Ja, Rolf, hallo, goedemiddag.
1: Hallo.
0: Ja, gelukkig, gelukkig.
1: Ja.
0: Ja, na zo'n aankondiging is het natuurlijk een extra anticlimax, hè? Als je er dan niet zou rijden.
1: Ja, ik was even stil. Nee, ik was er gewoon.
0: Jij bent nooit stil en je zit ook nooit stil. Want je bent de koning van de zwoele zomerhits, hè? Dus ik neem aan dat jij helemaal opbloeit in zo'n tijd als deze.
1: Ja, weet je wat het is? Inderdaad, het wordt gewoon... Spaanse muziek wordt vaak gewoon gekoppeld aan zomerhits. En dat is altijd fijn, maar... Wat heel veel mensen vergeten is dat eigenlijk de Spaanse tracks het hele jaar door in de top 50 staan. Zowel in Nederland als in de wereld. Mm-hmm. Maar wat extra helpt is als het zonnetje een beetje schijnt en je ogen kunt sluiten. En dan inderdaad denkt dat je ergens aan het strand zit met Spaanse muziek.
0: Ja.
1: Dus dat is die koppeling die er altijd wordt gemaakt. Maar inderdaad, ik bloei altijd op wanneer het zonnetje schijnt. Maar ik denk niet alleen ik. Ik zie heel Nederland opbloeien zodra de zon schijnt.
0: Ja, nou is het vandaag in ieder geval in Tilburg een nogal bewolkte dag, kan ik je vertellen.
1: Ja,
0: dat is wat jammer.
1: Hier in Hilversum ook.
0: Dus daarom dacht ik van nou, dan moeten we je bellen. Want jij weet die zon wel weer terug te brengen. Ben jij, want het is Kermis FM immers, ben jij eigenlijk een kermisliefhebber?
1: Ja, dat weet ik. Ik ben wel een kermisliefhebber, ja man. Ja. Alleen ik ben... Wat ik altijd heb, is dat ik altijd een beetje bang ben voor die attracties. Dus die vermijd ik liever.
0: Okay.
1: Maar ik vind het wel leuk om allemaal dingen te doen. Dus spelletjes te spelen, proberen een knuffel te winnen. Dus dat vind ik dan wel weer heel erg leuk.
0: Maar de draaimolen attracties... bijvoorbeeld, dat gaat jou niet te ver, toch?
1: Nee, die gaan me net iets te ver. Ja, die gaan iets te ver.
0: Oké. Maar ik denk dat jij wel meer moet mijden op dit moment op de kermis. Want ik heb mij laten vertellen dat jij op dit moment de snoepkraampjes en de churros en dergelijke beter even kan laten staan. Want je bent een afgetraind beest nu, toch?
1: Ja, juist nu wil ik hem weer eten. Want ik heb het de afgelopen maanden mocht ik het niet.
0: Nee.
1: Nu mag ik het weer wel, want de fotoshoot is voorbij.
0: Okay.
1: Die heb ik gehad inderdaad.
0: Dan moeten we even uitleggen, de fotoshoot voor?
1: Ja, voor Men's Health inderdaad. Ja. Ik sta in de editie van augustus sta ik op de Men's Health. En dat was een droom die ik al vanaf kleins af aan had. En dat was dus, toen ik werd gevraagd, zei ik volmondig ja. Maar... ik heb inderdaad dus maandenlang moest ik echt op mijn eten letten. Moest ik alles gaan afwegen, grammetje per grammetje. Maar nu, als ik ergens een churro voorbij zie komen of iets lekkers, dan eet ik hem hoor.
0: Ja, dat is ook een beetje in Spaanse sfeer natuurlijk, hè? Een churro.
1: Ja, dat
0: moet kunnen.
1: Ja, natuurlijk.
0: Ja. Oké, dus dat kan weer, gelukkig. Nou, dat is in ieder geval fijn.
1: Zeker weer, ja.
0: Je gaat geloof ik ook morgen op vakantie, hè? Dus dan moet het al helemaal...
1: Maandag inderdaad.
0: Maandag.
1: Ja, heerlijk. Ja. Daar ga ik helemaal los.
0: Nou, dat denk ik ook, ja. Ja, als die shoot al klaar is. Hey, en volgens mij ben je ook wel even toe aan vakantie, want je hebt en een druk jaar al tot nu toe gehad, maar er komt ook een heel druk najaar aan, hè?
1: Ja, we gaan de clubtour. We gaan beginnen met de clubtour. We gaan door het land.
0: Mm-hmm.
1: Eigenlijk vanaf oktober. Dus daar heb ik echt heel veel zin in. Gewoon met de hele band weer daar staan. Ja, dat is gewoon. Dat is echt goed. 17 oktober beginnen we in Utrecht. We eindigen in Maastricht. Dus voor de mensen die nog kaarten willen kopen, kijk naar mijn Insta. Daar staat de link. Maar ja, dat wordt echt één groot spektakel.
0: Ja.
1: En ik heb dus jarenlang gehad dat ik echt. Toen was aan vakantie, nu heb ik er gewoon heel veel zin in. Dus ik had nog wel even door kunnen gaan. Maar het is altijd heel erg lekker om even 10 dagen je hoofd te rusten en even aan niks te denken dan. Behalve welke churro ga ik nu eten.
0: Dat is heel gezond. Dat is heel gezond om dat af en toe te doen. Ja, die churro misschien niet, maar verder wel.
1: Ja, ook wel. Af en toe is het ook gezond.
0: Met mate, ja.
1: Met mate, inderdaad, ja.
0: En je speelt ook in Tilburg, hè, bij Poppodium 013. Dus dat is één grote volle najaar voor jou.
1: Ja,
0: vol najaar.
1: 5 november inderdaad, ja.
0: Precies. Hey, en dan heb je ook nog een nieuwe single.
1: En hebben we ook nog een nieuwe single samen met Tom en Joe. Ik werd gebeld door Tom en Joe van Q Music. Die belde mij van, ja, wij hebben een idee, we willen een zomerplaat uitbrengen, maar jij moet het doen. Ik zeg, nou ja, welk liedje is het? En toen zeiden ze, ja, dit liedje. Toen zei ik, nou, ik ken die, maar hoe wil je die doen, zeg maar? En, want ik ken dat liedje al sinds dat ik 8 ben. Dat is een Ahora Te Puedes Marchar van Luis Miguel. En Luis Miguel is een van de allergrootste Latin artiesten ooit. Dus mijn ouders die zijn supergroot fan van hem. Dus vanaf kleins af aan ken ik al zijn songs. Dus toen ze met dat liedje kwamen, zei ik wel tegen hen, ja, maar hoe gaan we dit doen dan? Ze zeiden, ja, we gaan hem echt helemaal verrolven. Half Nederlands, half Spaans. En we gaan er een dikke vette zomerhit van maken. En we hebben hem een paar dagen geleden hebben we geprimeerd bij Mattie en Marieke. En de reacties zijn tot nu toe echt helemaal geweldig. Dus ik ben heel erg benieuwd.
0: Te gek. Nou, ik ben ook heel benieuwd. Ik ga hem zo meteen voor je draaien. Althans, voor ons allemaal. En daar gaan we ervan genieten met z'n allen. Want hij is helemaal verrolft. Nou, dan gaan we eens even merken hoe dat klinkt als er iets verrolft is.
1: Dankjewel.
0: Rolf, ik wil je hartstikke bedanken voor je tijd. Heel veel plezier op vakantie.
1: Voor de tijd.
0: Ja, heel graag gedaan. Thanks. En we gaan genieten van je single.
1: Ja, tot snel.
0: Oké. Okay.

Rondje voor de sfeer. Ja, wanneer dan? Dat hoorde je hier op Kermis FM. En zometeen gaan we alweer naar een rondje nieuws. Want dat mag ook wel weer eens gebeuren, zo rond 2:30. Maar eerst nog Jeffrey Hayes en Embrace. En gooi hem dicht.

0: Jeffrey Hazen en Brace. En gooi hem dicht hier bij Kermis FM. En ondertussen is het alweer tijd voor... het weer. Namelijk een mooie dag vandaag. Maar het wordt niet zo warm als gisteren. Nee, zeker niet. Want het is momenteel 22 graden. En dat blijft het ook tot vanavond. Daarna wordt het wat kouder. Een vest of een trui meenemen zou dus best wel een goed idee kunnen zijn. Want het wordt dan 14 graden. Het verkeer dan, de A27 tussen Utrecht en Breda is dicht. En ook even opletten op de A16 Rotterdam naar Breda... bij de op- en afrit Zevenbergse Hoek. Die is dicht. Ja, daar had ik net ook last van. En dan door naar de parkeerinformatie. Garage Knechtel, die is bijna vol. Maar in de andere garages is meer dan genoeg plek... om jouw flitsende bolide te stallen. En dan is er ook nog eens nieuws hier op Kermis FM. En dat krijgen we van niemand minder dan Kirsten van der Wart. Kirsten, goedemiddag.
1: Ja, goedemiddag. Topper. Topartiesten vanavond in de Bierhal. Zo staan John West, Monique Smit, Frank Smekens, die ene Sjors en DJ Cuneo te shinen op het podium. De toegang is gratis, dus wees er snel bij. Vanavond tussen 9 en 11 uur is het zover, Silent Disco in het Reuzenrad. Deze vorm van disco is de laatste jaren steeds bekender geworden en is een leuke manier om van feest te vieren.
0: Ja, en dan wil jij dat natuurlijk ook even horen. Dat heb ik hier voor je.
2: Iedereen die aansluit kan erbij zijn. Tot 11 uur gaan wij sowieso door. En als we er zin in hebben, gaan we nog even net wat langer door.
1: Ja, en dus voor de derde keer op de Tilburgse kermis. De koptelefoons liggen al voor je klaar. Dus je hoeft alleen maar eentje op te zetten... en te genieten van het uitzicht vanuit het Reuzenrad. Ja, zometeen om 16:15 krijgen we de eerste tussenstand van de kermis top 013. Je kunt nog tot eind van de kermis stemmen op jouw favoriete nummers. Sterker nog, je maakt zelfs nog kans op kaartjes voor Rolf Sanchez in 013. Stemmen doe je op stem.kermisfm.nl/stem.
0: Nou, en we hebben net die nieuwe van Rolf Sanchez gehoord. Dat is niet mis, hoor.
1: Ja, heerlijk.
0: Maar tjaar, dus die gaat hij dan vast ook wel zingen in 013, denk ik.
1: Ik zou gaan stemmen.
0: Zou jij ook willen winnen?
1: Ja.
0: Je bent uitgesloten van deelname, dat weet je toch?
1: Ja, nou ja, maar ik wil ook wel wat. Maar dat kan niet altijd.
0: Nee, zo is het ook weer. Kirsten, dankjewel. Tot later.
1: Tot later.
3: Attention. Olivier de Neve.
0: Zeker weten. 10 dagen.

0: Nou, ik weet niet over wie die het heeft, maar niet over ons hoor. Jan Smit en Tranquilo. Wij zijn helemaal niet Tranquilo, we gaan namelijk keihard hier. Het is zaterdagmiddag en dan mag het ook wel een beetje gas geven. Gas op die lolly. Hier op Kermis FM. Mijn naam is Olivier de Neves. Silke Bertens zit daar naast mij. En we hebben ook nog een sterverslaggever in de show. En dat is niemand minder dan Marijn van Ginkel. Marijn, goedemiddag.
1: Goedemiddag, Olivier.
0: Ja, Marijn. Ja,
1: terwijl jullie zo lekker biefstuk aan het eten zijn in de studio, ben ik hard op zoek op de kermis of ik mensen kan vinden die een beetje kunnen vertellen of zij de facts, hè, dat zie je wel belangrijk, Olivier,
0: ja,
1: wel in orde hebben over de kermis.
0: Oké, dus jij gaat even een soort factcheck doen eigenlijk.
1: Ja, dat vond ik wel belangrijk, hè? Want ja, we hebben het leven in de tijd, feit, fabel en zo. Wat is dat nou? Betekent nou? Nou, hier op de kermis heb je genoeg feiten. En ja, wij vonden het wel interessant om te kijken of de bezoekers hier die feiten wel een beetje op een rijtje hebben.
0: Oké. En heb je al iemand een gewillig slachtoffer dan wel gewillige slachtoffers bij je?
1: Ja, slachtoffers inderdaad, meervoud. Want ik sta hiernaast.
2: Simon.
3: Imke.
1: Nou, en wat zijn jullie van elkaar?
3: Stelletje.
4: Stelletje.
1: Ja, een stelletje. Oké. En waar komen jullie vandaan?
3: Tilburg.
1: Oké. En jullie komen vaker dan hier op de kermis dan ook?
3: Ja, zeker.
1: Dus die feiten, die moeten jullie wel paraat hebben, denk ik.
4: Altijd, altijd.
1: Altijd, altijd. Nou, dat gaat helemaal goed komen, denk ik, Olivier. Ik denk dat wij gewoon maar snel moeten gaan beginnen.
0: Ja, laten we beginnen.
1: Vier stellingen. En als jullie de drie van de vier goed hebben, dan willen jullie natuurlijk fantastische prijzen. Hè? Kunnen jullie attractietje in? Of wil je dat dan niet, of niet?
4: Ja, heel, heel lekker.
1: Kijk, de assistentie zit erin. We gaan door met de eerste ronde dus van Feit of Fabel. De eerste is: er worden suikervrije suikerspinnen verkocht dit jaar op de kermis. Feit of Fabel?
3: Feit.
1: En dat is een fabel.
0: Oh.
1: Nee, dat wordt niet gedaan. Nee. Ja, oké. We gaan snel door. De Tilburgse kermis stond vroeger op een andere plek dan hier in het centrum.
3: Fabel.
4: Fabel.
1: Dat is inderdaad fabel. Stond gewoon altijd hier het centrum. Altijd nergens weg. Nooit van weg geweest. De attractie Airborne. Is een van de is de nieuwste attractie van dit jaar.
3: Fabel.
4: Fabel.
1: Inderdaad, fabel.
0: Oeh, dat is helemaal spannend.

0: dan? Dan ga ik eens even kijken wat ik hier in deze mooie envelop voor jullie heb zitten. Want er zitten allerlei mooie kaartjes in.
1: Ik denk een voetbal.
0: Tromgeroffeltje.
1: Wil je nog iets? Ja, dat kan wel hoor.
2: Fiets.
1: Hebben we dat? Nou, we hebben wel een toeter.
0: Kijk eens, ik heb hier twee kaartjes voor de Airborne voor jullie.
1: Hey.
0: Kijk eens, even maar jou. Kijk, applaus krijg je van in de studio. Gaat u jullie ook alle twee in? Of,
3: Nee, ik niet.
0: Oh, dus jij gaat gewoon twee keer?
3: Ja, zeker.
0: Kijk, nou, ik heb in ieder geval één iemand heel erg blij gemaakt die op de kermis. En de feiten zitten hier best goed, dus dat staat goed om te horen.
1: Ja, dat ging. Ik zat even met samengeknepen billen te luisteren, moet ik eerlijk zeggen, Marijn. Want het ging in het begin nog niet helemaal lekker. Maar uiteindelijk toch over de streep getrokken.
0: Even inkomen. En uiteindelijk zijn die feiten zijn toch gewoon. Ja, die zitten hier wel op de bezoekers van de kermis. Zitten er gewoon ingebakken.
1: Fantastisch. Dankjewel, Marijn, voor dit moment. En straks dan horen we je weer, hè? Want wat ga je zo meteen ook weer doen? Even een kleine tease.
0: Een kleine cheese. Ja, zometeen gaan we kijken of de bezoekers door 3 hints de attractie weten te raden.
1: Oh, oké. Okay. Nou, zometeen meer. Dankjewel.
0: Kunnen ze ook weer prijzen winnen.
1: Ah, mooie prijzen. Ja. Dankjewel en tot zometeen. En ondertussen gaan we naar een man die, bijzondere billensmaak heeft. Een bijzondere hoofdsmaak heeft ook. Het is Rutger van Barneveld. En zwoele zomernachten hier bij Kermis FM.

0: er te laat.
1: U hoorde een stuk van Yves Berendsen, Lust in E-major. En dat hoort u allemaal bij NPO Radio Klassiek. Oh nee, het is Kermis FM natuurlijk. Goedemiddag en fijn dat je luistert hier op deze zaterdagmiddag. Het is alweer bijna 3 uur. Dat betekent dat ons eerste uurtje hier er alweer bijna op zit, Silke. Maar tot nu toe is er al, het is echt één, om even in kermistermen te blijven, één grote rollercoaster van emoties tot nu toe, hè?
2: Ja, dat kun je wel zeggen, ja.
1: We hebben al biefstuk getrakteerd gekregen uit het niks. Je hebt daar lekker van gesmikkeld trouwens, volgens mij, hè?
2: Ik heb wel een paar stukjes op, ja.
1: Jij bent geen vegetariër?
2: Nee.
1: Oké. Okay. Dat is wel steeds iets wat steeds meer mensen doen, hè? Alleen nog maar vega eten. Maar jij, je hebt dat niet overwogen?
2: Nee, ik ben er wel meer bewust van. Dus ja? Je hebt nu ook die term flexitariër.
1: Ja?
2: Dus misschien dat ik daar dan bij hoor. Maar
1: dat is op de kermis wel vrij lastig, toch?
2: Ja,
1: alle braadworsten die worden hier in je gezicht gesmeten. En de kroketten en de frikandellen die zweven door de lucht. Dus dat is hier lastig, toch, op de kermis?
2: Tijdens de kermis ben ik geen flexitariër.
1: Nee, dat denk ik ook, ja. Hey, en als het gaat over, oké, dat is binnen je comfortzone blijven, lekker vlees eten en zo. Ga je hier nog iets uit je comfortzone doen, hier tijdens deze kermis?
2: Oh, dat is een hele goede vraag.
1: Ja, ik bedoel, ik zie je dingen waarvan ik denk, nou, ik weet niet of Silke daarin gaat.
2: Wat dan?
1: Nou, je bijvoorbeeld voor onze neus, hè? Je
2: hebt, nee, daar durf ik al in.
1: Daar durf jij wel in?
2: Ja.
1: Oké. Okay. En die vrije val?
2: Nee,
1: 8 meter hoog?
2: Nee. Maar ik vind bungee jumpen ook echt verschrikkelijk.
1: Okay.
2: Ik heb een beetje last van hoogtevrees. Dus.
1: Oh ja. Nou, dan is dat niet zo handig inderdaad. Nou, er zijn natuurlijk allerlei plekken op de kermis, hè, waar je aan kan denken. Op het moment dat je een kermis denkt. Hè, botsauto's, reuzenraden, dat soort dingen. Nou, strakjes gaan we een spel spelen. En dan kan je dus op basis van hints kun je een plek op de kermis gaan herkennen. En als je het dan weet, dan win je tickets. 2 tickets.
2: Ja, 2 tickets.
1: Waarvoor eigenlijk?
2: Ja, dat ga ik dus nog niet
1: voor
2: zeggen.
1: Een attractie, hè?
2: Ja, het is wel voor een attractie.
1: Ja, nee, dat was een strikvraag. Als je het nou had gezegd, had je het antwoord al gegeven. op het voorbereide spel. Goed, dat gaan we dus nog niet doen. Maar zometeen gaan we het spel wel spelen. En dan zien we wie het goede antwoord heeft. Maar eerst Topic en Becky G. En sorry, papi.

0: is best wel weer gezellig, toch?
1: Nou, zegt het wel, ja. John West en Lange Frans en alles wat ik zoek. Nou, dus in zijn geval de waarheid over corona, denk ik. Dat was dus Lange Frans onder andere op Kermis FM. En
2: Ik denk dat ik weet hoe jouw attractie heet.
1: Nou, dat wilde ik net zeggen, ja. Zo heet het spel. Ik denk dat ik weet hoe jouw attractie heet. Ja, we moeten misschien nog een beetje werken aan die naam. Het is een vrij verwarrende naam, moet ik zeggen, maar het werkt wel. Het gaat namelijk over botsauto's, de draaimolen, het reuzenrad, al die attracties, hè, die zie je al van ver staan. Maar zou je ze ook herkennen in 3 hints? Nou ja, als je het goede antwoord geeft op die 3 cryptische aanwijzingen over 1 attractie op de Tilburgse kermis, dan win je tickets voor die specifieke attractie. En heb je het nou fout, ja, dan zijn we ook wel zo keihard, hè, dan win je helemaal niks. Ja, nou ja, heb je het in ieder geval geprobeerd. Luister goed, want onze verslaggever Marijn, die loopt over de kermis. Marijn, goedemiddag.
3: Goedemiddag, Olivier. Ik heb hier 2 mensen van de kermis naast me te weten te krijgen. Ik sta hiernaast.
4: Mark.
5: Bart.
3: Welkom, leuk. Het spel werkt zo, hè. Ik geef jullie zo meteen 3 hints. En dan moeten jullie raden welke attractie het is. Ja, is dat duidelijk? Olivier, zijn jullie er ook klaar voor?
1: Ja, wij zijn er ontzettend klaar voor.
3: Oké, dan ga ik ze nu geven. De eerste hint is: overdag ben ik onopvallend, maar in de avond vlieg ik alle kanten op. Oké, hint 2. We zitten allemaal op een rij. En dan geef je de laatste hint. Een rustig avondje op de bank zit er bij mij niet in. Over welke attractie heb ik? Ja, maar ik heb een naam van de attractie nodig.
4: Daar komt hij nou mee.
5: Ja. De draaiende bank, dat is de vliegend tapijt.
3: Dat is helaas niet goed. Nee, wil jij nog een gokje doen?
4: De vliegende bank.
3: Nee, helaas. Helaas. Nee. Het is niet geraden, Olivier.
1: Nee, dat is hartstikke jammer.
3: Maar ja, dus ik ga jullie ook niet de tickets van die attractie geven, maar ik heb wel een troostprijsje voor jullie. Jullie kunnen wel in de Avenger.
4: Kijk,
5: top. Dankjewel.
3: Graag gedaan. Heel veel plezier op de kermis nog.
4: Dankjewel, jij ook.
5: Is goed, dankjewel, jij ook. Hoi.
3: Ja, dan moeten we het later toch goed gaan raden bij iemand anders.
1: Ja, ik zou zeggen, ga gewoon meteen na 3 gewoon door, Marijn. En dan hopelijk vinden we iemand die het wel weet. En zo niet, ja, dan ga jij er gewoon in.
3: Ja, daar gaan we ons best voor doen.
1: Dat is zo simpel.
3: Ja, dat weet ik niet.
1: Dan ga jij er 2 keer in, want je hebt dan 2 tickets. Tot zo meteen, Marijn.
3: Ik heb een cameraman, hè. Ik ga niet 2 keer.
1: Oké.
3: Tot zo.
1: Tot zo meteen. Dat was Marijn van Ginkel live vanaf de kermis dus. En wij gaan zo meteen naar het nieuws van 3 uur. Dus tot zo.
2: Commercials voor radio, tv en online. Lekkerhipaudio.nl.
6: Incar Autoverhuur. Met vestigingen in 's-Hertogenbosch, Tilburg en Os. De beste en voordeligste autoverhuurder in Brabant. Voor al uw personenauto's, personenbussen en bestelwagens bent u bij Incar Autoverhuur aan het juiste adres. Toch liever langer een auto nodig? Dat kan. Dan is Shortlease een ideale oplossing. Tot ziens bij Incar Autoverhuur.
7: Met jouw advertentie op Kermis FM schiet je altijd prijs. 10 dagen live te horen op landelijke radio, tv en online. Voor elk project en elk budget. Ga naar kermisfm.nl/sponsor om de mogelijkheden te bespreken. Adverteer via Kermis FM. Altijd prijs, altijd wat gewonnen. Kermis
8: FM. Zet de toon. Waag de sprong. Pak de rol. Steel de show. Geef het vorm. Bij Factorium ontdekt ieder kind spelenderwijs zijn eigen creativiteit. Kies uit muziek, dans, theater, musical of beeldende kunst. Schrijf je nu in voor een nieuwe cursusseizoen. Factorium. Ontdek het culturele cursusaanbod bij jou in de buurt. Kijk op www.factorium.nl.
9: Attention!
10: Zit jij er klaar voor? Een nieuw theaterseizoen vol ambiance bij Schouwburg en Concertzaal Tilburg. Dit seizoen geniet je van Marco Schuitmaker, Tineke Schouten, Johnny de Mol, Juf Braaksel, The Bodyguard en nog veel meer. Are you ready? Maak het mee, Schouwburg en Concertzaal Tilburg.
11: Zolang een hart klopt, denk je er niet over na. Net als radio. Je zet de radio aan onderweg, op je werk of gewoon thuis. Je verwacht eigenlijk maar 1 ding, dat het altijd werkt. Pas als het stil wordt, merk je hoe belangrijk de techniek erachter is. Gelukkig laten wij het niet zo ver komen. Dag en nacht zorgen wij ervoor dat radio blijft spelen. NL Radio. Radio stopt nooit, omdat wij dat ook niet doen.
12: Op zoek naar de optimale zakelijke glasvezelverbinding? Of zoekt u een veilige oplossing voor al uw dataverkeer? Breedband Tilburg is dé specialist in zakelijk glasvezel in Tilburg en omstreken. Wij zorgen ervoor dat u wordt aangesloten op ons hoogwaardige lokale glasvezelnetwerk. Geïnteresseerd in een zakelijke glasvezelverbinding of advies nodig? We maken graag een afspraak met u. Kijk snel op breedbandtilburg.nl.
1: Kermis FM. Goedemiddag, we zijn al flink op stoom, al zeg ik het zelf. Maar we zijn nog lang niet klaar hoor. Met zo weer kans op 2 tickets voor een mysterieuze attractie op de kermis. Maar eerst 1 ticket voor het nieuws met Kirsten van der Waard, live vanuit het Factorium. Kirsten, goedemiddag.
0: Wie gaat de roze maandagtrein wegfluiten?
1: Kermis FM nieuws.
0: Vanaf vandaag is het officieel bekend. Comedian en acteur Richard Groenendijk gaat de Roze Maandag Express wegfluiten. De Roze Maandag Express vertrekt op maandag 20 juli om 11:16 vanaf spoor 15 op Rotterdam Centraal. De trein komt om 13:03 aan in Tilburg, waar vanaf spoor 3 de Pride Walk begint naar het Stadhuisplein. Aanrijding in Meerdijk levert weinig kijkers op. Er is kritiek ontstaan op de cliffhanger van de RTL4-serie GTST. Kijkers vonden de laatste aflevering van het seizoen, waarin hoofdpersoon Rick werd aangereden, erg tegenvallen. De vraag is of RTL nog wel moet investeren in de 35 jaar draaiende soap. In de Hilversumse wandelgangen gaan nu verhalen rond dat Goede Tijden Slechte Tijden na de zomer verder gaat als Videoland-serie. Maar RTL wil nog niet reageren. Goed nieuws voor als je na de kermis lekker op vakantie gaat. De kosten voor mobiele telefonie in het buitenland daalt dankzij de komst van de zogeheten e-SIM. Met zo'n virtuele simkaart ben je goedkoper uit dan met een simkaart van je Nederlandse provider. Je kan dus lekker blijven TikTokken, Facebooken en Instagrammen, terwijl je aan je hangmat aan de Côte d'Azur ligt. De sportieve 93-jarige Blanche Troost uit Roosendaal bewijst dat leeftijd maar een getal is. Voor de 6e keer doet de wandelaar mee aan de Nijmeegse Vierdaagse. Als ze tot haar 100ste mee kan doen, dan doet ze dat zeker. Goed eten dus en blijf bewegen. Beduimen voor je, Blanche. En dan het weer. Dit is prima weer vandaag. Het wordt niet zo warm als gisteren. Momenteel is het 22 graden en dat blijft het tot vanavond. Vanaf 9 uur koelt het sneller af, maar liefst tot 14 graden. Ja, en de A27 tussen Utrecht en Breda is dicht. Het is opletten op de A16 Rotterdam naar Breda bij de op- en afrit Zevenbergse Hoek. Want ook die is nog steeds dicht. Verder zijn er geen files gemeld, dus je kan lekker doorrijden naar Tilburg. En dan naar de parkeerinformatie. Garage Knechtel is bijna vol, maar in de andere garages is nog genoeg plek om jouw bolide te stallen.
1: Dankjewel Kirsten. En dit was het Kermis FM nieuws live vanuit Factorium. Wil je altijd op de hoogte zijn van het laatste nieuws? Nou, dan moet je kermisfm.nl checken. Of ons volgen op ons WhatsApp-kanaal. Zo mis je niets van de Tilburgse kermis.
9: De Tilburgse kermis op je radio. Kermis FM. Nu Olivier de Neven.
1: Ja. 10 dagen in Tilburg. Kermis FM. Met nu Nakatomi en Children of the Night.

0: Nakatomi en een nieuwe versie van Children of the Night hier bij Kermis FM. En ondertussen vieren wij hier eigenlijk de veelzijdigheid van de kermis, kan ik wel zeggen. Mijn naam is Olivier de Neven, tegenover mij Silke Bertens, producer van de show. Silke, jij liet net iets zien. Ja, enigszins onder druk. Nee. Ja, wij kregen appjes hier in de studio in van, ga eens even hakken dan. Nou ja, kijk, ik heb een imago hoog te houden als serieuze persoon. Ik kan dat natuurlijk niet doen, maar jij ging even shuffelen. Ja. Kan je dat nog één keer? De camera staat nu op. Je zou nog één keer voor de ganse natie een keertje jouw shuffle willen laten zien.
1: Oké, dan zet ik even mijn koptelefoon af, want anders gaat het niet goed.
0: Ja hoor, dat is prima. Ja. Nou, dames en heren, als je nu meekijkt op kermis.fm.nl/live... dan gaat Silke even laten zien hoe je moet shuffelen. Ja, ik vind dit serieus indrukwekkend. Wat vinden wij hiervan? Ja, hè, dat is het. Silke, heb jij hier wel eens overwogen hier iets mee te doen?
1: Nee.
0: Hier betaald voor te krijgen voor deze kans?
1: Nee?
0: Oké. Nou ja, zou je eens een keer kunnen overwegen.
1: Ja, dus, misschien. Het
0: is buitengewoon indrukwekkend. Nou, ik ga me zeker niet wagen aan dansen. Ik heb dat één keer gedaan hier. En daar worden nog gifjes van rondgestuurd. Dus dat gaan we niet doen. Wat we wel gaan doen in dit programma zometeen is prijzen weggeven. Daar ben ik buitengewoon slecht in. Maar gelukkig onze verslaggever Marijn van Ginkel is daar buitengewoon goed in. Die loopt namelijk hier rond om feiten en fabels te testen. En dat vind ik persoonlijk hartstikke leuk, om een kaart weg te geven voor een mysterieuze attractie. Namelijk een attractie die omschreven wordt met cryptische hints. En dan moeten kermisbezoekers raden welke het is. En nou ja, het zou zomaar kunnen dat ze er met hun rug naartoe staan. Maar ja, dat gaan wij natuurlijk niet vertellen. Nou, dat allemaal zo meteen in dit programma. En ik denk ook, Silke, dat we nog even iets meer te weten moeten komen van bijvoorbeeld wat er in de appbox binnenkomt. Weet je wel, zijn er mensen die dingen sturen? Als je op dit moment iets te melden hebt, vind je dit leuk? Vind je het verschrikkelijk? Vind je er iets tussenin? Laat het even weten via de gratis Kermis FM app. En dan komt het bij ons hier in de studio binnen. En ondertussen draaien we natuurlijk de ene hitse knijter naar de andere. Waaronder deze van de man die niet Guido heet. Niet Guido, maar Guido van de Graaf. Ja goed, zijn ouders die hebben ook een paar keer te veel laten vallen. En toen werd het Guido. Ja, daar kan je ook niks aan doen. Waarom nou niet is dit? Oftewel kleuren bij Kermis FM.

0: De microfoon. Ja, wie is dat eigenlijk? Hallo, yes, goedemiddag. Dani.
1: Goedemiddag.
0: Met wie hebben wij het genoegen?
1: Met Dani en Noor.
0: Dani en Noor. Nou, wat gezellig, joh. Wat zijn jullie van elkaar?
1: Wat zei je?
0: Wat zijn jullie van elkaar?
1: Vrienden. Vrienden van elkaar.
0: Vrienden van elkaar, oké. Okay. Niet iets meer dan vrienden ook nog?
1: Wat zei je?
0: Niet iets meer dan vrienden ook nog?
1: Nee, vrienden.
0: Oké, goed. Ja. Nee, wat doen jullie eigenlijk hier? Zijn jullie al lekker in attracties geweest? Hebben jullie andere leuke dingen gedaan?
1: We zijn in die achtbaan die zo ronddraait, daar zijn we geweest.
0: Ja.
1: In die muisachtbaan. En misschien willen we nog in zo'n breakdance, maar dan wat minder spannend.
0: Oké. Okay.
1: Dus voor mij is het de eerste keer,
0: ja.
1: Maar de tweede keer.
0: Kom maar even bij, Dani.
2: Ja, voor mij is het de tweede keer.
0: Noor ben jij, hè? Ja. Noor, de tweede keer.
2: Klopt.
0: Oké, en gaat het al wennen voor je?
2: Nou, het is wel heel groot hier en heel veel attracties, maar ja. Het is wel heel leuk.
0: Ja, is het overdonderend een beetje ook?
2: Heel een beetje, ja.
0: Ja. Ik denk dat iedereen zo meteen helemaal overprikkeld thuis komt, hè, aan het einde van de dag.
2: Ja, wel.
0: Maar oké, dus er staat nog het een en ander op het programma. Ja. Worden er ook nog suikerspinnen gegeten of andere ongein?
2: Ja, dat hebben we toevallig wel over.
0: Ja?
2: Ja.
0: Ja? Ja? Nou, dat is hartstikke lekker. En jullie kunnen het ook hebben, hoor. Dus ik zou lekker een suikerspin pakken zo meteen.
2: Ja.
0: Ja. Geniet ervan nog, hè?
1: Yes, dankjewel.
0: En leuk dat jullie even langskwamen aan de buitenmicrofoon. Dan gaan we meteen door in één moeiteloze haal naar de man die een spelletje speelt. En dat is het spelletje, moet je opletten, dat is deze.
3: Ik denk dat ik weet hoe jouw attractie heet.
0: Dat is namelijk onze verslaggever Marijn. Marijn, hallo, waar ben je nou weer?
4: Goeiedag, ja, noem het maar een spelletje, Olivier. Dit is gewoon de vraag van vandaag natuurlijk.
0: Oh ja, nee, natuurlijk.
4: Ik wil hier geen suikerspinnen. Hier gaat het om de bloedserieus vragen. Ik sta hier naast weer twee bezoekers van de kermis.
5: Manouk.
6: En Amy.
4: En jullie komen uit Tilburg, zijn jullie toch?
5: Ja.
4: Ga je dan elk jaar naar de Tilburg?
6: Ja.
4: Kermis? Sorry, de Tilburg. Ja, tuurlijk ga je ook naar de Tilburg, maar naar de kermis?
6: Ja, ja, zeker.
4: Is er een attractie waar jullie altijd ingaan?
6: De breakdance.
5: Ja, ook de breakdance en de rups.
4: En is er een attractie waar jullie absoluut niet in durven?
6: Alle hoge dingen.
5: In het spookhuis.
4: Oké. Okay. Nou ja, ik heb hier zometeen voor jullie 4 hints naar een attractie. En dan moeten jullie raden welke attractie dat is. En dan hoop ik niet dat het een hoge attractie of een spookhuis is. Maar dan gaan we zo meteen achterkomen als jullie het goed hebben. Olivier, zijn jullie in de studio ook klaar voor?
0: Ja, wij zijn buitengewoon klaar hiervoor. We hopen heel erg dat ze winnen.
4: Ik heb een goed gevoel over. Hier komt de allereerste hint. Overdag ben ik onopvallend. Maar in de avond vlieg ik alle kanten op. We zitten allemaal op een rij. Dat is de hint 2. En dan de laatste hint. Een rustig avondje op de bank zit er bij mij niet bij. En dan krijg je nog een bonus hint van mij. De attractie waar ik het nu over heb, staat hier ergens in de buurt. Dus je kan je op dit moment zien. Oké. Okay. Nou, ja, verwerken?
5: Ja.
4: Oké, okay. Hebben jullie een idee?
5: Ja, ik denk dat het een Nice Fly is.
6: Ik denk het ook aan.
4: Dat is helemaal goed! Hey! Hartstikke goed gedaan. En als je meekijkt met de livestream, ik heb hier 2 tickets. En die ga ik aan jou eentje en aan jou eentje geven. En ik neem aan dat jullie durven hier wel in, toch?
5: Ja, die durven we wel in.
4: Niet te hoog voor jou?
6: Nee, niet te hoog.
4: En ook niet te spookhuisachtig voor jou?
5: Nee. Kan net.
4: Nou, gelukkig. Nou, ik heb 2 mensen die op de kermis hartstikke blij kunnen maken. Dat is het mooiste wat er is, toch, Olivier?
0: Ach, Marijn, wat heb je? Ben jij toch weer een mazzelkont, zeg. Je hebt geen biefstuk gehad, maar je maakt wel mensen blij. Dus dat is ook hartstikke leuk. Nog 1 keertje, omdat het kan.

0: One kiss is all it takes. Calvin Harris en Dua Lipa bij Kermis FM. En beste Silke. Ja. We hebben al ontzettend veel prijzen weggegeven in dit programma tot nu toe.
1: Zeker.
0: Sterker nog, ik durf wel te zeggen, in ieder geval voor mij, volgens mij is dit mijn 5e editie Kermis FM in totaal. Is dit wel een record hoor?
1: Ja,
0: nu al.
1: Het is echt heel veel.
0: Het is alsof het budget verdubbeld is of zo. Ik weet niet wat het is, maar Kermis FM gaat rode cijfers schrijven dit jaar. Want dit gaat echt, het loopt de spuigaten uit. We gaan nu nog meer prijzen weggeven. En, of ja, nu, strakjes. Maar we gaan wel alvast even vertellen hoe je daar aan kan komen.
1: Ja.
0: Want. Morgen, dan is het weer zover, hè? De jaarlijkse kermisrun over het kermisterrein. Oftewel, lekker rennen door attracties heen, over attracties heen. Heb je dat trouwens wel eens gedaan, de kermisrun?
1: Nee, nog nooit. Misschien wel iets om te doen, ja.
0: Ja, het is een spectaculair gebeuren. En nou, het levert ook bijzondere taferelen op om naar te kijken natuurlijk. Mensen die door een spookhuis rennen of zo, dat soort dingen. Maar de kaarten die zijn al hartstikke op. Het is hartstikke uitverkocht, maar Kermis FM zou Kermis FM niet zijn als we niet exclusief de laatste kaarten voor je hebben. Dus de allerlaatste kaarten voor de kermisrun morgen. Wat moet je nou doen? Stuur een nummer in. En ja, dat moet gaan over, Silke. Ja, waar moet het over gaan?
1: Iets over rennen.
0: Rennen
1: kan ook in het Engels.
0: Ja.
1: En dan zien we graag je telefoonnummer tegemoet in de chatbox. En wie weet,
0: ja,
1: win
0: dus
1: jij die kaarten?
0: Een nummer over rennen, run, iets. Nou, wees een beetje origineel, hè? Het zou leuk zijn. Je mag natuurlijk een nummer insturen wat Run heet. Maar het kan origineler op zich. Maar je maakt kans als het dus gaat over rennen. En wie weet, bellen we dan zo meteen wel. En win jij die kaarten voor de kermisrun? Na Samuel Welten en alles kan kapot. Inclusief je knieën, je voeten, je pezen.

0: Alles kan kapot. Samuel Welte op Kermis FM. En ondertussen gaan we naar het weerbericht, tenminste. Ja, dat gaan we wel. Want vanavond is het kouder dan. Vandaag is het kouder dan gisteren. Op dit moment is het 22 graden op de Tilburgse kermis. Het blijft ook lekker droog, hoor. En dat blijft ook zo tot vanavond. Vanaf een uur of 9 vanavond koelt het wel sneller af. En dan wordt het met een minimumtemperatuur van 14 graden nog steeds best aangenaam. Maar ik zou wel een jasje aantrekken of zo. Dan het verkeer. De A27 tussen Utrecht en Breda is nog steeds dicht. Net als de op- en afrit Zevenbergse Hoek op de A16 van Rotterdam naar Breda. En dan ook de parkeerinformatie. Opletten bij garage Tivoli, want die is bijna vol. En dat geldt ook voor garage Knechtel. In de andere garages kun je je auto nog makkelijk kwijt, hoor. En nu, de hoofdpunten van het nieuws. En die krijgen we van niemand minder dan Kirsten van der Wart. Kirsten, goedemiddag.
1: Goedemiddag. Vanavond is het voor de derde keer een silent disco in de Reuzenrad. Maar waarom eigenlijk in het Reuzenrad? Wij vroegen het Colin van de Weekendclub.
2: Welke attractie duurt lang genoeg en is leuk om naar een silent disco te gaan? Dan kan je ook een beetje dansen, kan je een beetje bewegen zonder dat het onveilig wordt. En toen koppelde de gemeente Tilburg ons aan de exploitant van het Reuzenrad. En daar is het silent disco Reuzenrad geboren.
1: Je kunt al meedoen aan silent disco door een kaartje te kopen voor het Reuzenrad. Het feest begint om 9 uur en duurt in ieder geval tot 11. Ja, zometeen om 16:40 krijgen we de eerste tussenstand van de kermis top 013. Je kunt nog tot eind van de kermis stemmen op jouw favoriete nummers. Sterker nog, je maakt zelfs nog kans op kaartjes voor Rolf Sanchez in 013. Stemmen kan gratis op stemkermisfm.nl stem.
0: En wat denk jij ervan? Wat heb je al een voorkeur?
1: Ik heb nog helemaal niet gekeken.
0: Heb je nog niet gekeken?
1: Nee, ik ben helemaal druk geweest met nieuws.
0: Je zou bijvoorbeeld Terug in de Tijd van Yves Berendsen zou je op kunnen stemmen. Of van Mona Lisa van Robert van Hemert. Of Grappie Sappie, Mart Hoogkamer, Billy Dans. Gewoon een paar van de genomineerden. Vuurwerk, Sedda, Sven Versteeg.
1: Ja, doe dan maar Vuurwerk.
0: Vuurwerk en Silke, jij?
3: Ja, ik ga toch voor de hit van Rolf Sanchez.
0: Rolf Sanchez, ja, omdat hij bij ons in de show heeft gezeten natuurlijk. Hè? Ja, dat snap ik ook wel weer. Beetje een soort... Een soort zelfbevlekking is dat, hè? Nou, goed.
1: Ja, en ook aan entertainment is er genoeg keus. Topartiesten als John West, Monique Smit, Frank Smekens, die ene Josh en DJ Cuneo shinen vanavond op het podium. Ook kun je tussen 9 en 11 uur in het Reuzenrad meefeesten met de silent disco. De toegang van beide is gratis, dus wees er wel even snel bij.
0: Nou, dat is een hele goede tip. Dankjewel Kirsten ook voor al het nieuws van deze afgelopen uren. En straks om 4 uur, dan horen we weer een collega van je.
1: Dat geloof ik ook.
0: Dat denk ik ook. Dankjewel.
4: Attention! Olivier de Neven.

0: Ja, dat was Chris Bauer. En vanavond event. Nou, hartstikke leuk hier op Kermis FM. En ondertussen...
1: Wie staat er buiten bij de buitenmicrofoon? Wie zou het wezen? Wie zou het zijn? Als je dat wil weten, nou dan vraag je toch gewoon. Wie staat er buiten bij de buitenmicrofoon?
0: Ja, dat is een vraag die filosofen al decennia bezighoudt. En die stellen we nu dus ook. Wie staat er buiten aan de buitenmicrofoon? Goedemiddag, met wie heb ik het genoegen?
2: Goedemiddag.
0: Goedemiddag.
2: Met Vera en Bidani uit Enschede.
3: Uit Enschede.
0: Enschede?
3: Speciaal dag vandaag.
0: Echt waar? Zijn jullie helemaal uit Enschede hier naartoe gekomen?
2: Ja.
0: Oh, en waarom dan?
2: Voor de kermis.
0: Ja? Even zo te zien, hebben jullie het erg naar je zin al tot nu toe, of niet?
2: Ja.
0: Wat hebben jullie al gedaan?
2: We hebben gewinkeld.
0: Gewinkeld?
2: Ja.
0: Maar dat hoor je toch niet op de kermis te doen, of wel?
2: Nee. Maar daarvoor.
0: Oh, daarvoor. Dus jullie hebben even wat mooie kleding... Wat hebben jullie geshopt? Kleding of zo?
2: Schoenen? Niet zoveel. We hebben wel veel gegeten.
0: Oh, gegeten. Ja. Oké. Okay. En ook op de kermis?
2: Bossenbol gegeten.
0: Een bossenbol? Ja, dat doe je in Tilburg. Dat is logisch,
2: nee,
0: hè?
2: In Den Bosch.
0: Oh, toch wel, ja. Maar je bent in Tilburg, hè? Dat weet je.
2: Ja.
0: Ja, oké.
2: We zijn nu in Tilburg. Ja.
0: Gaan jullie ook nog een attractie meepakken zometeen? Ja, ik zie een handje gaan we nou, dat weet ik nog niet. Kom zie, kom sa. Lastig.
2: Denk ik niet.
0: Nee, waarom niet?
2: Nee, dan gaat de worstelbal weer uit.
0: Nee, dat moeten we niet hebben, hè?
2: Nee,
0: laat die er lekker in als je wil. Oké, okay. Nou, geen attracties dus, maar misschien nog wel lekker een happy hier nog van iets anders nog, bovenop die bossenbol.
2: We gaan zo rondlopen.
0: Even rondlopen nog. Ja. Hey, bedankt, hè.
2: Fijne dag dan.
0: Leuk, bedankt. Tot de volgende keer. En ondertussen gaan wij naar onze verslaggever Marijn. Die staat elders op de kermis. Marijn, goedemiddag. Waar ben je?
4: Ja, wij staan hier voor de Nightfly. De attractie waar wij net de twee tickets voor hebben mogen weggeven. Hè, want dat was de attractie. Hallo?
0: Ja, we gaan maar verder hoor. Er zat even iemand hallo nog in de buitenmicrofoon te roepen. Maar we gaan even naar jou, Marijn.
4: Oké, jij hoort mij helemaal niet. Nou ja, goed. Dus daar zijn wij nu voor. Maar we gaan nu weer prijzen weggeven. Olivier zei het al, ik denk dat er nog eens zoveel prijzen hebben weggegeven bij Kermis FM.
0: Ja.
4: Maar we gaan er gewoon lekker door. Want ik sta hier naast weer twee kandidaten. Wat zijn jullie namen?
5: Tom.
6: En Zoe.
4: Wat zijn jullie van elkaar?
6: Vriendje en vriendinnetje.
4: Ah, wat leuk. En dan komen jullie elk jaar naar de Tilburgse Kermis?
5: Ja, vanuit Valkenburg elk jaar een dagje hier naartoe.
4: Hoe lang is het rijden?
5: We zijn nu met de trein. Het is wel flink langer onderweg geweest. We moesten ook met de bus, omdat de trein een stukje niet reed. Dus toch wel 2 uur onderweg geweest.
4: En ga je dan ook in de treintjes hier op de kermis?
6: Ik niet.
4: Oké, okay. Wij hebben hier stellingen voor jullie. En als jullie 3 van de 5 stellingen goed hebben, dan krijgen jullie tickets voor attractie op Tilburgse kermis.
5: Oké.
4: Okay. Ja? Zijn jullie een beetje klaar voor?
5: Yes.
4: In de studio klaar voor?
0: Ja!
4: Daar gaan we. In het reuzenrad mag je niet als je langer bent dan 2 meter. Feit of fabel?
5: Fabel.
6: Fabel.
4: Ja, dat is inderdaad fabel. Goed. De Infinity-attractie is heel hoog en heel snel. Gaat 125 km per uur.
6: Fabel.
5: Fabel.
4: Het is een feit. Zie je, dat is niet goed. Maar we gaan snel door. De eerste officiële roze maandag gebeurde op 22 juli 1991.
5: Ja, dat zeg ik ook fabel.
4: Het is een feit. Ja, oké. Okay. Dus nu wordt het spannend. Volgende week zaterdag duurt de kermis 24 uur.
5: Fabel.
6: Fabel.
4: Het is inderdaad fabel. Oké. Okay. Wordt het spannend. Dan ben ik blij dat ik nog last minute even een bonusvraag verzond.

0: Stop. Oh, doorgeven. Nou, Wilk van de cameraman.
1: Ja.
0: De magische envelop. En daar haal ik uit. Meerdere tickets. Even kijken. Oh. Ik heb hier twee pasjes voor jullie. Eentje voor jou. En eentje voor jou.
2: Dankjewel.
0: Wat staat erop?
2: Diabolos Residence.
0: Nou, daar kunnen jullie dus alle twee in.
2: Oh, ja, leuk.
0: Nou ja, kijk. Nou, ik zou zeggen, geniet ervan.
2: Dankjewel.
0: En maak een hele mooie dag van op deze kermis.
3: Dankjewel, jullie ook.
2: Voor jullie ook.
0: Ja. Dankjewel, doei. Nou, we hebben weer allemaal mensen blij gemaakt, Olivier.
1: Zo is het. En dan zeg je... Alweer een winnaar natuurlijk. Hè? Hartstikke leuk. En Magijn. Ik snap dat het verleidelijk is om te denken dat ik aan de biefstuk ging. Maar nee, ik heb hem eens een keer laten staan. Dat kan ook gewoon, hè? Ik wil ook in de menshelft...
0: Ik ga dan even snel naar de studio lopen. Want ik leg wel een stukje biefstuk natuurlijk.
1: Nou, kom gauw. Dan pak je misschien nog een stukje mee. Dankjewel, Marijn. En zometeen dan zien en horen we je weer. Maar eerst nog lekker even bam bam op je radio hier bij Kermis FM. Dit is Jamaican.

0: Jamaican Bam Bam hier, of Bam Bam eigenlijk, hè? Hier bij Kermis FM met Olivier de Neve en Silke Bertens. En heel fijn dat je luistert naar deze uitzending, want we gaan nog uren en nog eens uren door, hoor. Eigenlijk is er geen enkele reden om je radio uit te zetten, zou ik willen zeggen. Want Silke, we hebben er nog wel een reden voor. We hadden het net wel even over die prijzen die we weggeven. Nou, Marijn gaf net alweer 2 tickets weg. Het kan niet op, want we hebben dus ook nog kaarten voor de Tilburgse Kermis Run.
1: Ja.
0: Die gaat plaatsvinden. Jij hebt dus nog nooit meegedaan. Jij valt natuurlijk ook buiten deelname. Hè? Jij mag niet meedoen.
1: Helaas.
0: Maar als je luistert op dit moment, mag je wel meedoen. En dan kan je dus die laatste kaarten winnen. Wat moet je daarvoor doen?
1: Wat je daarvoor moet doen... 2 seconden.
0: Ja.
1: Ja, wij hebben dus eigenlijk de laatste 2 kaarten hebben wij beschikbaar.
0: Ja, die branden in onze zak.
1: Helemaal uitverkocht.
0: Ja.
1: En wat je daarvoor moet doen is... naar onze chatbox. Je moet even je nummer achterlaten met een nummer wat te maken heeft met rennen. Run, dat kan ook.
0: Ja.
1: Op zijn Engels.
0: Eigenlijk als je run instuurt met een artiest erbij, dan is de kans wel heel groot dat je
1: de prijzen kan vallen.
0: Ja. Dus kermisfm.nl, daar kan je het laten weten. Of via de Kermis FM app. En dan kun je het berichtje sturen. En naar ons komt het direct binnen in de studio. En wie weet, halen we zo wel in de uitzending.

En dan win je dus die kaarten voor die kermisrun morgen over het kermisterrein. Dat zou toch wat zijn, zeg. Nou, blijf lekker luisteren. App ons. En ook gewoon als je iets kwijt wil over deze uitzending, hoor. Kan allemaal. Maar eerst luisteren naar Jeroen van Zelst. Want die is er ook, hoor. Met zijn Griekse nacht. En dat is geen tragedie. Mijn hart

0: Nou, inderdaad, een filosofische vraag wat ik al zei. Maar gelukkig wordt die beantwoord, want wie hebben we hier aan de buitenmicrofoon staan?
1: Ik ben Pim.
0: Hallo Pim. Nou, je energie is goed, je hebt er lekker zin in zo te zien.
1: Ja, klopt.
0: Ja, want je hebt ook al wat gedaan op de kermis.
1: Ja.
0: Zoals?
1: De Maximus.
0: De Maximus.
1: En ja, heel veel.
0: Ja? Oké, de Maximus heb je gedaan. En wat verder nog? Noemen ze wat dingen nog? Weet je dat nog?
1: Ja, bij de nostalgische kermis heb ik ook een paar dingen gedaan.
0: Ja? Te gek. En die Maximus, ik hoorde net van Silke, jij was daar een beetje naar van geworden, hè?
2: Ja, dat was vorig jaar. Ik ben daar toen ingeweest. Zo ziek geworden.
0: Echt?
2: Ja, dat was echt niet normaal.
0: Want wat is het, de Maximus?
1: Ja, het is een soort ronddraaiend ding. Waar weer ook weer karretjes aan zitten die ook ronddraaien en over de kop.
0: Jeetje, ik word wel misselijk als ik eraan denk, man. Maar jij staat hier nog gewoon.
1: Ja.
0: Heel goed. Nou, je hebt dus een sterke maag, kunnen we vaststellen, Pim?
1: Ja.
0: En ga je zo meteen die sterke maag nog een keer op de proef stellen ergens?
1: Ja, ik denk het wel.
0: En waarin denk je?
1: De Booster Max.
0: Oké. En is jouw moeder erbij? Is dat jouw moeder die naast je staat? Ja, ze wil niet op de radio. Nou ja, dat kan er best overkomen. Maar maakt je moeder zich niet een beetje zorgen om je? Dat ze denkt, jeetje, die jongen is nog hartstikke jong en die gaat nu al zijn leven op de proef stellen hier.
1: Nou, volgens mij vindt ze het wel leuk dat ik het doe.
0: Ja, toch wel?
1: Ja.
0: Oké, oh ja, ik zie haar knikken, ja. Oh, gelukkig. Oké. Dus er gaat nog veel gebeuren.
1: Ja.
0: Wil je misschien straks nog even langskomen om nog even verslag uit te brengen van wat je allemaal nog hebt gezien en gedaan?
1: Ja hoor.
0: Ja? Dan bij mijn collega's, dan kom je gewoon weer lekker aan die buitenmicrofoon staan en dan komt dat helemaal in orde.
1: Ja.
0: Oké. Nou Pim, dankjewel.
1: Ja.
0: Veel plezier.
1: Nog gefeliciteerd.
0: Dankjewel. Hartstikke leuk man. Hey, fijne dag.
1: Dankjewel.
0: Hoi. Nou, dat was Pim bij de buitenmicrofoon. En wij gaan rennen naar onze opgave van vandaag. Want we hebben ontzettend veel inzendingen al binnengekregen. Maar er kunnen er nog net een paar bij. We zijn bijna aan het einde van het programma. Dus, Silke, als je nog iets kwijt wil, namelijk een plaat die iets met rennen of run te maken heeft, en je wil kans maken op 2 gratis kaartjes voor de kermisrun die uitverkocht is. Nou, dan
2: stuur ons een berichtje met het nummer wat dus te maken heeft met run. En dan zijn de 2 kaarten misschien wel voor jou.
0: Nou, dat zou toch fantastisch zijn, zeg. Misschien zometeen over een paar minuutjes naar Russo en Mart Hoogkamer. En pakt mij bij Kermis FM.
3: Hey Mart, weet je wat mij nou echt pakt?
4: Nou?
3: Zo'n barcoach met net te weinig cola.
4: Net te weinig cola? Weet je wat mij nou echt pakt?
3: Nou?
4: Zie die vrouw.

0: Dat pakt bij Russo en Mart Hoogkamer hier bij Kermis FM. En we zijn toe aan de ontknoping van dit programma. Want ondertussen staat onze verslaggever Marijn van Ginkel nog ergens. Marijn, waar sta jij nou weer in vredesnaam?
1: Nou, waar sta ik? Ik zit namelijk op dit moment.
0: Oh.
1: Ja, na al dat prijzen weggeven en nou man, daar krijg je toch een partijtje trek van.
0: Ja.
1: En jullie hebben me zo lekker gemaakt van die biefstukjes. En nou ja, jouw biefstukjes al weggegeven aan je producer. Dus dacht ik, nou ja, dan moet ik maar recht in mijn eigen hand gaan nemen. En dan pak ik het terrasje lekker.
0: Ja.
1: Om zo maar een biefstukje te bestellen.
0: Kijk, oh, wat heerlijk man. Nou, dat doe je hartstikke goed. Dan komen wij zo meteen jou even vergezellen om even nog wat frietjes van jou mee te pikken of zo. Best lekker.
1: Dat vind ik een heel goed plan. Maar je moet wel onthouden, de prijzen zijn nou wel op, hoor.
0: Oh, oké. Nou, en de prijzen van de biefstuk zijn wel omhoog gegaan, hè? Dat weet je.
1: Ja, dat wel helaas.
0: Wordt niet vergoed, hè?
1: Weet je, ik bestel alvast eentje voor jou. Nou, dat regelen wij wel. Komt
0: top.
1: Goed.
0: Dankjewel, Marijn, voor al je inzet vandaag. En tot straks.
1: Graag gedaan. Doeg.
0: Hoi, dat was verslaggever Marijn van Ginkel vandaag. En ondertussen hebben wij nog prijzen weg te geven. Althans, de allerlaatste. Namelijk die gratis tickets voor de kermisrun. Silke.
2: Ja. Ja, en ik heb bericht gekregen van Rick.
0: Rick,
2: uit Eindhoven.
0: Ja.
2: En ja, die stuurde een nummer door van One Republic. Het nummer ook Overrun gaat.
0: Nou,
2: dus,
0: wat leuk.
2: Gefeliciteerd, Rick.
0: One Republic wordt het dan. Ja, hartstikke leuk. Nou, die wint dus die kaartjes voor de kermisrun. Morgen helemaal uitverkocht, maar er is toch echt een run op ontstaan, kun je wel zeggen. Die kaartjes komen jouw kant op, Rick. En ondertussen draaien wij nog deze. Dus One Republic speciaal voor Rick. Dit is... Run.

0: One Republic en Run, Run, Run, waarmee je dus kaartjes hebt gewonnen voor die kermisrun. Tenminste, dat geldt voor Rick.
1: Rick, ja.
0: Ja, mazzel Rick. He? Ongelooflijk.
1: Hele grote, ja.
0: Ja, hele grote mazzel Rick. En ondertussen zijn wij ook allemaal een grote mazzel Rick. Want zometeen tussen 4 en 6 gaat hier het dak eraf van die Kermis FM studio. Dat kan niet anders, want er zijn een paar, nou ja, legendes binnengekomen waar je u tegen zegt. Namelijk
2: journalistieke zwaargewichten.
0: Nou, inderdaad, ja. Ja, ik heb net al de hele straat voor een moes getackled. Dus dat hoeven jullie niet meer te doen. Alsof jullie graag even het ergens anders over willen hebben.
2: Ja, dat is goed.
0: Het is Dennis onder andere. Het is Ken. Ja, komen er nog meer gasten of is dit het?
2: Nou, we gaan met heel veel leuke mensen uit de stad gaan we leuke dingen doen. En we gaan het eigenlijk... Ik wil eigenlijk even eerst de vraag aan jou stellen, Olivier. Ja. Hoe was jouw eerste keer?
0: Mijn eerste keer wat? Ja, dit gaf ik niet in, hè? Ja. Ja,
3: we hadden er bijna.
2: We hadden er bijna, inderdaad. We hadden bijna ingetrapt, inderdaad.
0: Ja.
2: Nee, we gaan het hebben over eerste keren.
0: Oh.
2: Want dit is voor ons de laatste keer. Want ja, wij doen allebei al 10 jaar mee aan Kermis FM. En dan moet je toch ook... op een gegeven moment moet je ook echt weggaan, hè? Tijd van gaan.
0: Ja.
2: En toen dachten wij... Als we dan weggaan, dan moeten we het even hebben over het begin. Dat is leuk. Dat is een cirkeltje rond, zeg maar. Dus vandaar het eerste keer.
0: Ja. Mijn eerste keer Kermis FM, daar kan ik wel iets over vertellen. Die was bloedverziekend heet.
2: Ja.
0: Dat was nog in de tijd dat er geen airco in de studio stond.
2: Ah.
0: En dat, ik weet nog dat ik had ik dat lichtpaars, wat we nu ook aan hebben. En dat was bij mij donkerpaars.
2: De slechte oude tijd.
0: Ja, zou je het kunnen zeggen, ja. Maar jij zegt wel, ja, dat is de laatste keer. Maar Ken, het is voor jou de eerste keer.
3: Ja, het is de laatste keer, de eerste keer.
0: Ja.
3: Nou wordt het een beetje onduidelijk. Maar dit wordt mijn eerste keer radio maken op de laatste keer Kermis FM.
0: Ongelooflijk.
3: Dus we gaan het ook hebben over de laatste eerste keren, de eerste laatste keren.
2: Het begin van het eind. Het einde van het begin.
0: Ik vind dit heel verwarrend worden allemaal.
2: Dat is de bedoeling. Ja,
0: is een soort Christopher Nolan film dit.
3: Ja, precies. Maar daarom moet je zo dus luisteren.
0: Oh ja, oké.
3: Duidelijk.
2: Ik wou net zeggen, we zijn naar de bioscoop geweest. We dachten, nou, dan kunnen wij beter.
0: Nou, dat denk ik
2: vaker sowieso.
0: Gaat het ook 3 uur duren?
3: 3 uur. We hebben ingekocht.
0: Over eerste keren gesproken. Nou goed, dankjewel in ieder geval, heren. En heel veel plezier zometeen.
2: Hey, later.
0: Met Dennis, met Ken en met wat er allemaal verder nog gaat gebeuren. En Silke, heel erg bedankt voor de afgelopen paar uur. Natuurlijk ook aan Kevin, die alles in beeld gebracht heeft. En aan onze razende reporter, Marijn. Ik zou zeggen, wat mij betreft niet de laatste keer, hoor. Tot volgend jaar.
4: Lekker werken en er tegelijkertijd top uitzien? Dutch Workwear levert gepersonaliseerde werkkleding voor professionals in de meest uiteenlopende vakgebieden. En van een logo op het shirt tot aan een compleet maatwerkoutfit. Zoek je kleding die de juiste veiligheid, kwaliteit en de juiste uitstraling heeft? Check dan dutchworkwear.nl. Want wij zijn er voor de pikkels in de bouw tot aan de tijgers in de horeca. Dutch Workwear. Werkt gewoon lekker. Dutch met SCH.
5: Laat u zomaar iedereen aan uw mengtafel zitten? Natuurlijk niet. Maar u wilt toch wel dat die goed schoongemaakt wordt? Dan is SW Media uw partner. Wij zijn gespecialiseerd in het schoonmaken van radiostudio's. Meer weten? Ga dan naar swmedia.nu en neem vrijblijvend contact met ons op. SW Media. Voor een schoon resultaat.
6: Security Freelance Group, uw beveiligingspartner. Met Security Freelance Group kiest u voor rust, zekerheid en controle. Of het nu gaat om een festival, horecazaak, retail of zorginstelling, onze gecertificeerde beveiligers staan 24/7 voor u klaar. Betrouwbaar, flexibel en professioneel. Security Freelance Group. Veiligheid die staat. Voor meer informatie, mail naar info@securityfreelancegroup.nl of bel naar 013-571-2340.
7: Pingpong? Dat speel je toch alleen maar op de camping in Frankrijk? Echt niet. Tafeltennis speel je gewoon in Tilburg, bij Tafeltennisvereniging Luto. Je leert het spel, je traint met anderen en je kunt meedoen aan toernooien. Of wat dacht je van een toernooi als personeelsuitje of familiedag? Bij Luto kan het allemaal. We zitten midden in de stad aan de Jan Aartenstraat en het is er keigezellig. Iedereen is welkom. Kom meespelen. Check ttvluto.nl.
8: Bent u ondernemer en op zoek naar een zakelijke VoIP-oplossing? Dan bent u bij VoIPstar op het juiste adres. VoIPstar is de zakelijke provider voor telefonie en internet. Bekijk al onze mogelijkheden op voipstar.nl. Star met dubbel R.
9: Altijd al zelf muziek willen maken? Of je eigen studio willen bouwen? Op klundertmusic.nl vind je de grootste muziekwinkel van Brabant. Met gitaren, drums en digitale piano's. En natuurlijk alle apparatuur voor je studio of optreden. Gear up! Ga snel naar klundertmusic.nl.
10: Op zoek naar de leukste feestartikelen en accessoires? Bij de feestspecialist XXL met ruim 500.000 artikelen op voorraad slaag je altijd. In onze winkel aan de Bisschopswijzerstraat 74 kun je ook het hele jaar door terecht voor carnavalskleding. Parkeren is gratis. Liever online shoppen? Dat kan ook. Maandag tot en met vrijdag voor 4 uur besteld is dezelfde dag verzonden. Feestspecialist XXL. De grootste feest- en carnavalswinkel van Tilburg en omstreken. Kijk op www.defeestspecialist.nl.
1: Ben jij ook helemaal klaar met die saaie video's van oma Truus die net niet helemaal weet hoe die camera werkt?
11: Jaden, hoe werkt die camera?
1: Of die ene Karen die met glitterpraatjes strooit alsof Hives niet al lang weg is? Launched Media is er voor jou. Van epische aftermovie tot creatieve videoclip.
12: Alles is mogelijk.
1: Dus ben niet betoeterd en check snel launchmedia.nl.
12: Launchmedia.nl.
1: Launched Media.
12: Jouw partner in vernieuwende mediaproducties.
13: Kermis FM.
2: Yes, een hele goede middag. Het is 3 minuten over 4. Je luistert Kermis FM met zometeen Marlon Hofstad. Maar eerst, Donnie en Chantal Jans komen er ook nog aan. Maar eerst het nieuws met Simon Kleukers vanuit het Factorium. Een hele goede middag.
14: Terecht zijn ze flink nat gegaan.
13: Kermis FM nieuws.
14: Ja, de sprinklerinstallatie in het Beatrix Theater in Utrecht is gisteravond vlak voor de voorstelling Moulin Rouge afgegaan, waarbij het podium onder water kwam te staan. De schade aan het decorstukken en de technische apparatuur was zo groot dat niet alleen de voorstelling van gisteren is afgelast, maar in totaal 4 voorstellingen van vandaag en morgen ook niet doorgaan. Ja, het aantal adults-only campings neemt de laatste jaren behoorlijk toe. Op ruim 90 plekken in Europa kan je kamperen zonder kinderstemmetjes om je heen te horen. In Brabant zijn er nu in totaal 4 van deze kindervrije plaatsen. Mocht je dus na deze prachtige 10 dagen op de Tilburgse kermis even wat rust willen opzoeken, dan weet je in ieder geval waar je terecht kunt. Ja, drukte op de Europese wegen. Vandaag is de vakantie begonnen. En dat merken we ook weer op de weg. Volgens de ANWB staat er op dit moment een file van 3 uur voor de Gotthardtunnel. Ook op de wegen van Zuid-Frankrijk is het erg druk. We wensen alle luisteraars van Kermis FM in het buitenland ook veel sterkte toe. Ja, zometeen om 16:45 krijgen we de eerste tussenstand van de kermis top 013. Je kunt nog stemmen tot het einde van deze middag op je favoriete liedjes. Sterker nog, je maakt zelfs nog kans op kaartjes voor Rolf Sanchez. In de 013 stemmen doe je op stem.kermisfm.nl/stem. Nou, dan even kijken naar het weer. Het is vandaag misschien een tikkeltje frisser dan het gisteren was. Maar met een heerlijke 22 graden is het prima te doen op de kermis. Het blijft de hele dag lekker droog. Nou, vanaf vanavond 9 uur koelt het wat sneller af. Dus trek tijdens het ritje in de attractie wel even een vestje aan. En morgen wordt het minimaal een graad of 14. Ja, dan nog het verkeer. Zo druk als voor de Gotthardtunnel is het hier gelukkig niet. Ja, momenteel staan er geen files bekend. Er zijn wel afsluitingen. Zo is de A27 tussen Utrecht en Breda nog steeds dicht. Het geldt ook weer voor de op- en afrit van de Zevenbergse Hoek op de A16 van Rotterdam naar Breda. En dan even kijken naar de parkeerinformatie. De garage Tivoli is bijna vol. En dat geldt ook voor de garage Knechtel. En alle andere parkeergarages die zijn nog volop open. Ja, voor meer nieuws over deze parkeerinformatie, check even de Kermis FM app. Die is gratis te downloaden.
3: Hey Simon, bedankt!
13: Live, de Tilburgse kermis op je radio. Kermis FM. Nu, Dennis Hogeveen en Ken Mol.

0: We hebben net Schultenbrouw. En dat is oprecht ook een hartstikke prima biertje. Dat is af en toe hartstikke lekker om te drinken. Het is 4:09. Een hele goede middag. Je luistert naar het allerleukste radiostation op de Tilburgse kermis. Tevens de enige. Dat scheelt ook een hoop, hè. En mijn naam is Dennis. En naast mij staat Ken. En Ken, we moeten even iets tackelen.
1: Ja, dat klopt.
0: Dit is jouw eerste keer.
1: Dit is mijn eerste keer. Ja. Dit is mijn allereerste keer op de radio.
0: Hoe is dat nou?
1: Ja, dat is raar. Het is onwennig. Het is spannend. Het is ook leuk. En ik voel me een beetje bekeken.
0: Ja, dat is het, hè?
1: Ja. Er staat natuurlijk een studio op de kermis. En we hebben allemaal enorme ramen. En er lopen allemaal mensen langs. En ik een beetje zwaaien. Niemand zwaait terug. Ook zwaait wel iemand terug. Hallo.
0: Dat is fijn.
1: Hallo. En dat is heel onwennig. Want ik ben eigenlijk cameraman. En dan sta je achter het publiek, zeg maar.
0: Toch veilige plek of zo?
1: Een hele veilige plek. Dus dit is best wel heftig.
0: Want je ziet van alles gebeuren en je bent er lekker bij. Maar je bent minder kwetsbaar of zo.
1: Minder kwetsbaar.
0: Een beetje kwetsbaar.
1: Het voelt super kwetsbaar.
0: Dat snap ik, ja.
1: Maar goed.
0: Ik ken jou ook als een van de meest grappige, leuke, snelle mensen die ik ken, zeg
1: knap
0: maar.
1: Knap ook, hè? Heel knap.
0: Knap ook, zeker. Ja. Maar gewoon, je bent heel gevat. En als jij hier staat, merk ik toch bij je een soort van... Ik moet hem nog even vinden of zo.
1: Even de inkomen.
0: Ja, dat vind ik heel grappig om te zien. Vooral omdat ik jou ken als iemand gewoon met zelfvertrouwen een beetje kan lullen. En het altijd wel naar zijn zin heeft, ben jij het. Dus ik vind het heel grappig dat ik die kant nu een keer van jou zie.
1: Maar goed, dat gaan we dus lekker leren. En dat ga ik leren van de grootmeester.
0: Nou, je gaat het niet leren, we gaan het samen doen.
1: Maar we
0: gaan er samen even inkomen. Dus we gaan het hebben over eerste keren. We hebben ook nog verslaggever Daan, die gaat voor ons op pad. Die gaat ook aan mensen vragen hoe hun eerste keer was. Maar dan misschien met andere dingen, hè, want er zijn natuurlijk heel veel dingen.
1: Heel veel dingen kun je voor het eerst doen.
0: Want je hebt het begin, maar je hebt ook het einde van het begin. Het einde.
1: Begin van het einde
0: van het begin. Ja, weet je, je hebt al die combinaties. Maar hoe is dat nu toe jouw eerste keer?
1: Nou ja, ik vind, ja, het is prima, denk ik. Ik denk dat het goed gaat. Ik heb eigenlijk geen idee.
0: het is gewoon even zoeken, dat snap ik heel erg goed. Ken, ik vind het heel erg leuk dat we met z'n tweeën vandaag hier staan. We gaan hartstikke in ons zin hebben. We gaan leuke muziek voor je draaien. Christels Amsterdam krijg je zo meteen. Bibi Rexha, Turfy Gang, alles is onderweg. Maar eerst even Marlon Hofstad. Het is ontzettend lekkere party people.

0: Marlon Hofstad, Party People. Ik moest even lezen op het scherm achter jou, want ik had helemaal niet zien. Ik heb helemaal geen idee. Maar dat was hem.
1: Ja, maar dat was hem. Het is en tevens jouw eerste keer dat je een plaat afkondigt op de
0: ook
1: radio.
0: Ook dat nog?
1: Ja, want we hebben het vandaag vooral over eerste keren. En eerste keer radio maken, eerste keer andere dingen in het leven. En misschien wel leuk om te vertellen. Mijn eerste radioprogramma was in 2011. Ik was toen 14. Ik had nog niet uitgevonden hoe mijn stem werkte. Dus ik sprak heel erg hoog. Dit was oprecht waar mijn stem zat. En ik sprak honest. Ik deur en ik was alleen maar aan het praten. Dat sloeg helemaal nergens op. Er zijn opnames van, die ga ik niet laten horen.
0: Oh, dat is jammer.
1: Want dan moet ik je vermoorden.
0: Oh, ja. Ik ga nu de redactie vragen of ze het op kunnen.
1: Ja, dat staat daar niet. Want dat staat ergens heel erg stiekem ergens opgeslagen waar niemand anders bij kan, behalve ik. Anyway, dit is dan jouw eerste keer. Maar er zijn natuurlijk ook andere mensen met eerste keren. En zeker op de kermis zijn er een heleboel mensen met een eerste keren. Maar eerst wil ik even vragen, Daan, je bent onze verslaggever vandaag. Hoe was jouw eerste keer?
2: Ik zit er even over na te denken, Dennis. Mijn eerste keer bier bijvoorbeeld is eigenlijk een heel zielig verhaal. Ik was 18, ik durfde helemaal niks. Ik zat beneden op mijn opleiding, rustig pauze te vieren. Er was eigenlijk niet zoveel aan de hand. Ineens krijg ik een hele tray blikjes bier voor mijn neus gezet. Ja, natuurlijk, wat moet je daarmee? Weet je, ik durf niks. Je gooit er maar achterover. En het is zo'n leeftijd dat je dan denkt dat je dronken bent na één blikje. Weet je wel? Dan ga je daarin hangen, je wordt een beetje zweverig. De lessen daarna gingen natuurlijk ook helemaal nergens meer over. Wat dat betreft zou het spannender kunnen, denk ik. Ben lekker op het terrasje gaan zitten. Hartstikke gezellige sfeer op de Tilburgse kermis. Mag ik een hele vriendelijke goedemiddag. Wat is uw naam?
3: Pedro.
2: Pedro had een prachtige naam. Wat was jouw eerste keer, Pedro?
3: Eerste keer op de kermis is 40 jaar geleden.
2: 40 jaar geleden. Ben je echt een Tilburger?
3: Ja, absoluut. Zeker. Geboren en getogen.
2: Wat weet je daar nog van?
3: Alles. Ik was blij om altijd naar de kermis te gaan. En dan wat zakgeld kregen van mijn ouders. Keken we weken naar uit om daar naartoe te gaan natuurlijk.
2: Kwamen daar al wat genotsknotsen bij kijken in die tijd? Was dat nog helemaal clean?
3: Die tijd dronk ik nog niet. Nee, helaas. Helaas.
2: Is dit de missus, de zus, de vrouw? Hoe mag ik haar omschrijven?
4: Dat is mijn vrouw.
2: De missus. Goedemiddag.
5: Goedemiddag.
2: Mogen wij een naam?
5: Linda.
2: Imkar, wat leuk dat je er bent. Lindar, sorry. Wat een mooie exotische naam. Pedro en Lindar. Is dat, hebben jullie daar ook...
4: Niet bij nagedacht.
2: Weten jullie nog de eerste keer samen?
3: Ja, zeker. Elkaar ontmoet hebben.
2: Ja. Nou, bijvoorbeeld. Je mag het zo vrij invullen als je wil.
3: Nee, maar dat weten we nog zeker. Ja. Was in de Liberty in Goorlen. En sindsdien zijn we eigenlijk bij elkaar. Al hoe lang?
5: Al 37 jaar.
2: Hey, en hoe was nou de echte eerste keer, hè?
5: Ja. Ja, dat was... Ja. Vraag maar aan hem.
2: Oh, dat heb je al uit je geheugen geschrapt? Of was het niet... Durf je het aan, Pedro?
3: Wat zegt u?
2: De eerste keer.
3: De wat?
2: De eerste keer.
3: De eerste keer? Nee. Ja, nou, dat is heel lang geleden. Toen was ik 13.
2: 13. Was het eerst genieten van het leven of genieten van de genotsknots?
3: Van het leven.
2: Genieten van het leven, geweldig. Mag ik jullie voorstellen lekker verder te gaan genieten van het leven?
0: Daan, kun je nog één vraag stellen? Daan?
2: Het is...
6: Dankjewel.
0: Kun je nog één vraag stellen? Aan, ja? Wat is de eerste keer geweest dat hij van haar geschrokken is?
2: Pedro, ik word even teruggeroepen door mijn opperchiefs in de studio. Wat is de eerste keer dat jij vandaag geschrokken bent?
0: Nee. De eerste keer dat hij geschrokken is van haar. Van Linda.
2: Niet dat je vrouw naast je wakker wordt, dat kan ik me voorstellen. Maar als je de vraag nog een keer wil stellen, Dennis.
0: Dat was Ken. Wanneer hij voor het eerst geschrokken is van haar. Van haar.
2: Van haar wel. Nou ja, dus niet vanochtend. Dat scheelt. Wanneer ben je voor het eerst van je vrouw geschrokken?
3: Nooit. Nooit. Tuurlijk niet.
2: Trouwe man.
3: Absoluut.
2: Mag ik jullie fijne dag wensen?
3: Nou, dank u wel.
2: Mensen kunnen hier lekker van hun allereerste... Is dit de eerste genotsglos van de dag?
3: De tweede.
2: Ik zeg, ik pak ook even een flesje. Hartelijk proost. Geniet van de dag. Wij lopen lekker verder over de kermis. Dennis en Ken.
1: Ik moet wel zeggen, hij heeft wel lef die Daan, hè?
0: Ik vind dat hij durft.
1: Ja, maar dat je gewoon aan iemand durft te vragen... wanneer ben je voor het eerst van je vrouw geschrokken? Dat heb je wel lef voor nodig, man.
0: Ja. Dat is 100%. 100%.
1: Heb je dat nooit gehad dat je dan wakker bent geworden naast iemand dat je dacht, hier schrik ik wel van?
0: Nou, ik schrik vooral van mezelf.
1: Ja?
0: Ja, als ik 's ochtends wakker word en ik kijk in de spiegel, dan schrik ik eigenlijk ook van mezelf. Ik heb een periode een spiegel naast mijn bed gehad en dat is echt...
1: Hoezo dan?
0: Waarom de spiegel naast het bed stond?
1: Ja.
0: Dat was al.
1: Dat was al.
0: Maar ik heb hem ook nooit weg willen zetten. Maar het is schrikbarend hoe je erbij kan staan 's ochtends vroeg.
1: Ja, ik heb dat ook wel. Ja, ik heb, het is al niet veel, zeg maar. Maar als ik geslapen heb, dan staat mijn haar recht overeind. En dan zie ik er echt uit alsof ik onder een brug geslapen heb.
0: Bizar.
1: Ja, dat is bizar. Hey, je luistert Kermis FM. Een hele goede middag. Dennis en Ken hier in de studio. We draaien leuke liedjes voor je. Wil je nou iets aanvragen, dan mag dat gewoon. Dan kan je even de Kermis app downloaden. Dan kan je even een berichtje naar ons toesturen. Ook als je iets even van hart moet, dat kan allemaal hier. En dan kan je ook liedjes aanvragen en allemaal andere leuke dingen. Wat zei je?
0: We zijn een open lijn.
1: We zijn een open lijn, zeker. Maar laat dat dan ook even weten. Dat vind ik een heel goed plan. Dennis en Ken is hier tot 6 uur. En met nu muziek van Chris Amsterdam. Dit is Zij hoort bij mij op Kermis FM. Een hele goede middag.

0: Het is Turfy Gang bij Campers FM. Je hoorde net de zomer in NL. Het is NL Nederland natuurlijk. Dennis en Ken in de studio. En Ken, we zijn niet meer met z'n tweetjes. Dat waren we net wel.
1: Nee, we hebben een hele entourage erbij gekregen zelfs.
0: Het staat ram en ram vol opeens.
1: Echt waar, ik kan me niet meer bewegen hier.
0: Er kwam iemand binnen met 3 mensen achter zich aan. Dus dan moet het wel een grote naam zijn inmiddels.
1: Het is ook geen kleine die binnenkomt.
0: Het is ook geen kleine die binnenkomt. Hij is nog wel jong. Hij zit aan het begin van zijn carrière. Aan het begin van waarschijnlijk een succesvolle carrière.
1: Niet aan het begin van het eind.
0: Zeker niet aan het begin van het eind. Nou, misschien nog wel het begin van het begin zelfs. Oh. Mag ik een dame van het applaus? In de studio is aangekomen de one and only Brombus!
2: Ja. Een hele goede middag.
0: Goedemiddag, man.
2: Goedemiddag. Ja, jullie zeiden net, er is geen kleine binnengekomen, maar zo groot ben ik niet, hè?
0: Hoe lang ben je, als ik me vraag?
2: 1,65 of zo.
0: 1,65. Ja, ik ben 1,89. Dat is een schelen bij 24 centimeter.
2: Ja, dat is nogal wat, toch?
1: Ja, maar het is niet hoe groot is, het is wat je ermee kan.
2: Ah, kijk, dat vind ik dan. Ja, dit begint al eerlijk.
0: Het is wel waar, inderdaad, ja. Hé, hey, maar jij komt net binnen. Jij komt met 3 mensen achter je aan binnen.
2: Ja.
0: Jij bent een gast. Jij kan zingen.
2: Ja.
0: Maar je bent ook gewoon een bedrijf inmiddels geworden. Dat is wel even een dingetje. Het is een productie.
2: Eigenlijk wel. Ik had het daar toevallig laatst met mijn moeder over. Die zei ook van ja, besef je eigenlijk wel dat jij nu ook gewoon een bedrijf runt?
0: Ja.
2: En toen zei ik van soms. Heel soms. Als mijn compagnonen mij daarop aanspreken. Maar nee, het is superleuk. En we hebben een superleuk team. En die dagen dat ik optreed zijn gewoon geweldig. Het is supergezellig en de sfeer is goed. De mensen die ik mee heb zijn heel goed in wat ze doen. Dus ja, dat werkt supergoed samen.
0: Ja, natuurlijk, maar het begint als een droom, hè? Jij bent als klein jongetje misschien. Hoe oud was je toen je voor het eerst dacht ik word zanger?
2: Dat is 2 jaar geleden.
0: Echt?
2: Ja, echt waar.
0: 2 jaar terug en jij dacht opeens, ja, fuck, ik ga het gewoon doen. Vet.
2: Ja, eigenlijk wel. Het is begonnen met familie en vrienden. Een paar keer de microfoon pakken.
0: Ja.
2: En toen zeiden ze op een gegeven moment van, ja, we gaan er wat mee doen, weet je wel, is leuk. En toen dacht ik van, ja, is dit wel iets voor mij? Maar ik was wel altijd, ja, ik ben een sociale jongen, dus ik vond het leuk om mensen te vermaken, zeg maar.
0: Ja.
2: En zo is dat eigenlijk een beetje gaan lopen. En toen op een gegeven moment werd ik geboekt dan bij familie en vrienden. Maar dan kwam ik gewoon voor eigenlijk niks optreden. Maar gewoon omdat ik het leuk vond.
0: Mm-hmm.
2: En toen op een gegeven moment gingen mensen dat filmen. Een beetje posten. En mensen zeiden, oh leuk. Kan je niet op ons feestje ook komen zingen? En toen zei ik van ja, waarom niet? En zo is het eigenlijk in kleine stapjes gegaan. Tot op een gegeven moment kwam mijn lieftallige manager Jort erbij. En die is mij toen gaan helpen. En sindsdien bouwen we eigenlijk Brambongers BV.
1: Brambongers BV.
2: Ja, dat is mooi. Op een gegeven moment,
1: ja, op een gegeven moment kwam je eerste plaat. Dus perfecte recept, geloof ik.
2: Nee, eerste plaat was Ideale Schoonzoon.
1: Oh, was Ideale Schoonzoon. Ja. Kijk, hoe is dat in één keer, hoe kom je erop?
2: Ik ben met Jort gaan zoeken naar wie past er goed bij ons qua om ons eerste liedje te maken. Dus qua producers en tekstschrijvers. Toen kwamen we uit bij Jeffrey de Haas en Nathan Green. Die zijn, die hebben mij super erg geholpen. En die zeiden, nou, wij hebben wel een leuk liedje. Dat gaat namelijk over de ideale schoonzoon. En toen vroegen ze, ben jij de ideale schoonzoon? Toen zei ik, nou, ik heb wel een vriendin. Ik hoop dat zij dat vindt. Maar voor de rest weet ik het niet. En daar hebben we een liedje over gemaakt.
1: Maar ben jij ook de ideale schoonzoon?
2: Nou, nee, dat zou ik over mezelf niet echt zeggen. Maar ja, mijn vriendin en mijn schoonfamilie vindt van wel. Dus dan ben ik al blij.
1: Ja? Wat vindt met jouw vriendin Bo? Die is jouw steun en toeverlaat.
2: Ja, zeker.
1: Die heeft jou de afgelopen andere...
2: Ja, we zijn nu bijna een jaar samen. En er is heel veel gebeurd in dat jaar. En zij heeft mij altijd zo erg gesupport en geholpen. En dat samen in combinatie met mijn ouders en mijn schoonouders. En Jort en iedereen die dicht om me heen staat. Jort, mijn manager. En ik kan eigenlijk niet meer zonder die mensen. Dus ja.
0: Wist jouw vriendin ook waar ze aan begon?
2: Nee.
0: Zij wist niet van tevoren, ik begin een relatie met een zanger.
2: Nee, eigenlijk, ja, nou, ik zong al, want zij was vaker op feestjes waar ik zong.
0: Oh, ja.
2: En zo kwam het een beetje, zeg maar, uiteindelijk. En toen heb ik haar uitgenodigd op mijn verjaardag, want ik kon haar schoonouders, omdat zij hebben weer een bedrijf. En die boekte mij vaker in dat, in dat café-feestzaal. En vanuit daar kon ik haar eigenlijk. En toen is het balletje zo een beetje gaan rollen. Dus ja, ze wist wel echt al dat ik zanger was, ja. Maar het was toen nog niet serieus. Het was wel gewoon voor de hobby nog echt.
0: Maar zij komt wel uit een gezin, want haar ouders zijn dan een café, denk ik. Een feestzaal, inderdaad. Dan is zij wel bekend ook met hoe dat gaat en feestjes en gewoon hoe de wereld werkt.
2: Ja, dus dat was eigenlijk, werkt dat ook heel goed. Zij maakt zich ook niet zo snel druk. Ze laat me lekker mijn ding doen. En het werkt gewoon heel fijn.
0: Ja, dat kan me goed voorstellen.
2: En ik ben jong en we zijn allebei jong. Maar ja, ja, waarom zou je met iemand gaan om het niet voor altijd te laten lukken, toch?
0: Maar je bent 19, toch?
2: Ja, ik ben 19.
0: Holy shit, ouwe.
1: Ja. Nou, jongen.
0: Nee, maar gewoon... Ja, je bent 19, ouwe. Ja. Wat kan je even shortlist? Paaspop hoorde ik volgens mij voorbij komen.
2: Ja, Paaspop. Ja, vandaag neem ik Vierdaagse.
0: Ja?
2: Ja, wat hebben we allemaal gehad? Voorprogramma van Jan Smit. Bij mij, ja, niet van zijn show, maar ergens bij mij in de buurt. Dat was ook wel een mooie stap voor mij, want daardoor gingen mensen mij ook weer heel veel boeken. Ja, we hebben heel veel mooie dingen gedaan. Solar Festival in Limburg.
0: Ja. Yeah.
2: Volgend jaar muziekreis Turkije. Dus daar heb ik ook heel veel zin in.
0: Ja, als in je gaat naar Turkije toe?
2: Ja.
0: Je gaat in het buitenland spelen?
2: Ja, in het buitenland. Dus daar kijk ik ook wel echt naar uit, ja. Ja,
1: bizar.
2: Ja, dit is waanzinnig.
0: Gasten,
2: ja.
0: Je bent 19, hè?
2: Ja, ik wil het zelf ook
0: gewoon even gezegd hebben. Je bent 19.
2: Ja.
0: Ja, en je bent nu al hier. Dat vind ik bizar.
1: En hij heeft net zijn opleiding afgerond. Want jij bent echt het diploma vers in je zak.
2: Ik heb hem drie weken geleden... Nee, vorige week zondag heb ik hem mogen ontvangen.
1: En dat allemaal terwijl je nog zo aan het bouwen
2: bent? Ja, het was echt op een gegeven moment eigenlijk wel heel erg zwaar. Want ik had een opleiding die wel wat van me vroeg. En het was ook heel iets anders wat ik deed dan het zingen eigenlijk.
0: Ja.
2: Ik was onderwijsassistent. Daar heb ik mijn diploma voor gehaald. Wat ik wel heel leuk vond, wat ik altijd wou worden leraar. Maar ja, toen het zingen erbij kwam, ja, het combineren was moeilijk. Want door de week ging ik naar school en stage lopen. En in het weekend ging ik optreden. Dus ik had eigenlijk weinig rustmomenten. Maar uiteindelijk ben ik heel erg blij met mijn mentor en mijn stagebegeleider. Want die begrepen het heel goed.
0: Ja.
2: En die hebben me echt heel goed geholpen. Dus ja, dat was echt super fijn.
0: Geweldig, man. Maar onderwijsassistent is inderdaad iets anders. Ja, het is ook wel iets... Ja, je moet je ook presenteren of zo, weet je wel. Dus het is wel een beetje dat nog. Maar doe je dat werk nu ook?
2: Nee, ik ga nu fulltime zingen.
0: Ja, toch wel, ja?
2: Ja, zeker.
0: Ja, kijk, als je op je 19 inderdaad deze kans al krijgt, dan denk je toch van, we gaan het in ieder geval even proberen. Hè?
2: Daarom, weet je? Precies.
0: In altijd
2: zo denken
0: nog,
2: wij, precies, ja.
0: Ja.
2: Ja, maar het fijne is, je hebt nu een diploma in je zak en ik heb nu iets gevonden wat ik heel leuk vind en waar ik super vereerd om ben dat ik dat nu al mag doen.
0: Ja.
2: Ja, want dat ik dit op mijn leeftijd mag doen, ik sta elke weekend met zo'n grote glimlach op het podium. En dat probeer ik ook over te brengen naar de mensen. Energie, gewoon het enthousiasme. En dat eigenlijk.
0: Ja, superleuk, man.
1: Als ik het zo hoor, Bram. Ik bedoel, als we het lijstje van ideale schoonzoon een beetje aantikken, dat heb ik mentaal even meegetikt. Charmante jongen, welbespraakt, sociaal. Is volgens mij best slim ook, best wel pinter. Kan zingen. Ja. Heeft zijn opleiding afgerond. Dus ook wel lekker meegenomen.
0: Ja, dat is wel fijn inderdaad. Ja.
1: Harde werker. Dus eigenlijk pas je perfect binnen het plaatje van je eerste plaat.
2: Ja, als jij het zegt, maar...
1: dat zeg ik.
0: En hij is ook al op mediatraining geweest, hoor.
1: En ook al mediatraining. Wat wil je dan weer?
0: Je bent al op mediatraining geweest.
2: Nee, echt niet.
0: Ik hoor het u zeggen, dat zijn echt van die mediatraining.
1: Als jij het zegt.
0: Nou, maar dat hoort erbij. Dat is gewoon wat het is. Dat is jouw vak ook. Ik voel dat.
2: Ja, nou ja, ik heb echt geen mediatraining gehad.
0: Nee,
2: echt niet. Ik ben pas één keer bij de radio geweest.
0: Nou, nu dan ben je gewoon gemediatraind geboren, denk ik, of niet?
1: Ja. Ik wilde zeggen, dan is dit dus de tweede keer. Dat is wel jammer. Ja. Anders hadden we ook de eerste keer radio.
0: Ja, dat is ook
2: zo. Dat
0: de eerste keer bij Kermis.
2: Helaas, jongen.
1: Dat is waar.
0: Ja,
2: jammer. Nee, ik vind het wel superleuk dat ik hier mag zijn. Want,
1: maar dat is het ook.
2: Wat wil je nog meer op de zaterdagmiddag, toch?
0: Zo is het. Hey, we gaan zo meteen nog even met jou verder. En we gaan ook even kijken of je ook echt de ideale schoonzoon bent. Vind ik in ieder geval een belangrijke vraag. We gaan zo meteen ook naar het nieuws toe. Zullen we dat nu doen of doen we even een plaatje? Ja, kunnen we gelijk doorpakken. Ja, het is voor mij ook de eerste keer dat dit zo uitloopt allemaal. Hè? Ja. Het is... Nee, jij moet ook die koptelefoon ophouden. Ongelooflijk. Het gaat wel fantastisch hier in de studio. Eerst eventjes naar het weer toe. En Ken, dan moet jij even hier komen. Want jij moet voor de eerste keer het weer lezen in je leven.
3: Ja, kom maar aan, joh.
0: Belangrijke skill als radio.
1: Ik ben er.
3: Ik scroll
1: als jij even doorscrollt. En dan
3: is hier zo.
1: Ja, ik heb alleen gekoppeld. Ja, het is perfect kermisweer vandaag. Met 21 graden is het heerlijk op het kermislid. En het blijft de hele dag droog. Ga je s'avonds laat nog een suikerspin halen of in de powerpoliep, kled je dan wat warm aan. Want het koelt nog af tot een frisse 14 graden.
0: Ja, lekker man. Doe ik de verkeersinformatie. En dan het verkeer. Het is rustig op de wegen in de regio. Lekker doorrijden richting Tilburg. Dus maar maak van je auto geen botsauto. Er zijn twee wegafsluitingen. De A27 tussen Utrecht en Breda is nog steeds dicht. En dat geldt ook voor de op- en afrit Zevenbergse Hoek. Op de A16 bij Rotterdam naar Breda. En dan naar de parkeergarage-informatie. Garage Tivoli zit bijna vol. Garage Knechtel begint ook steeds voller te raken. En de gemeente heeft een officieel advies uitgebracht. Kom op de fiets naar de kermis. Ligt er wel een beetje aan waar je woont. Want als je natuurlijk vanuit Alblasserdam moet komen, dan is het misschien niet heel praktisch om met de fiets naar de kermis te komen. op de kermis van Alblasserdam. Misschien. Je luistert Kermisweb. Een hele goede middag. Gaan we nu naar het nieuws toe. En het nieuws krijg je vandaag van... moet ik heel even kijken. Sorry, wij zijn nieuwe collega's. Jij bent, we hebben elkaar nog niet eens de hand gegeven vandaag. Simon Kleukers. Simon, take it away.
4: Goedemiddag, Dennis. Ja, het is vanavond tussen 9 en 11 uur is het zover. De Silent Disco in het Reuzenrad. Ja, deze vorm van disco is de laatste jaren steeds bekender geworden. En is een van de leukste manieren om feest te vieren.
0: Ja, en dan is het... Ik ben het echt een beetje aan het verprutsen vandaag. Daar ga ik even heel eerlijk over zijn. Dat komt... Het is al even terug dat ik hier ben geweest, zeg maar. En dan moet
4: dat geeft
0: ik,
4: niet.
0: Je moet altijd dan die dingetjes klaar hebben, zodat ik dat instart. En zodat jij niet voor paal staat. Hier komt hij.
5: Iedereen die aansluit kan erbij zijn. Tot 11 uur gaan wij sowieso door. En als we er zin in hebben, gaan we nog even net wat langer door.
4: Ja, en dus voor de derde keer op rij in de Tilburgse kermis. Ja, de koptelefoons die liggen dus ook voor je klaar. Je hoeft alleen maar in te stappen en te genieten van het uitzicht boven in het Reuzenrad.
0: En dan hoor ik nu ook een tuur te hebben.
4: Precies.
0: Die heb ik ook niet.
4: Zou goed maken. Hey.
0: Sorry man.
4: Dat maakt niet uit. Ik ga gewoon door. Even kijken. Het kermistreintje rijdt weer. Omdat er in het zuidelijke deel van Tilburg tijdens deze kermis geen OV rijdt. Wordt het vervoersmiddel ingezet. Tot 8 uur vanavond rijdt het treintje nog ongeveer 3 keer per uur. Met een route die vanaf ETZ Elisabeth doorloopt tot de Piersstraat. En helemaal gratis is. Kijk aan, daar is
0: dat was niet de goeie. Nee.
4: Oh, niet eens.
0: Het is zo'n dag dat je denkt, het zit allemaal even tegen. Ga door.
4: Nou, eentje te gaan, dat moet goed komen. Vanaf vandaag is het officieel bekend. Comedian en acteur Richard Groenendijk gaat deze Roze Maandag Express wegfluiten. De Roze Maandag Express vertrekt op maandag 20 juli om 16 minuten over 11 vanaf Rotterdam op spoor 15. De trein die komt om 3 minuten over 1 aan op Tilburg, waar vanaf spoor 3 de Pridewalk begint naar het Stadhuisplein.
0: Ik heb er nu wel het goede geluidje. Mag die nu?
4: Doe maar.
0: Ja. Ah, oh, heerlijk. Oh, jij was al klaar?
4: Dat was hem al.
0: Het is voor mij niet de eerste keer, maar het gaat wel fijn.
4: Weet je wat we doen? Over een uur kom ik terug. Probeer het dan opnieuw.
0: Dan gaan we het voor de eerste keer proberen goed te doen.
4: Helemaal goed.
0: Simon, dankjewel. En zo meteen om 5 uur weer nieuws vanuit het Factorium. Wil je meer nieuws? Check kermisfm.nl of download de gratis Kermis FM app.
6: Attention! Dennis Hogeveen en Ken Mos.

0: hoorde net zoet, zout, zuur en je smaakt in naar de zomer. Het is ook een plaatje. Je wordt er een beetje melig van. En daar vind ik altijd wel leuk van. Ik word altijd heel blij van Robert van Hemert.
1: Is dat zo?
0: Ja,
1: ja, ik heb dus niet zoveel van Nederlandse muziek. Maar ik vind het wel gezellig.
0: Het dat is
1: wel
0: het. Gezellig. Het is ook gezellig.
1: De enige muziek waar ik wel wat van heb, is van Bram Bongers.
0: Dat is zeker. Ik moet zeggen, ik heb hem gehoord. Het is een leuke plaat.
1: Een heerlijke plaat.
0: Een leuke plaat.
2: Nou, dankjewel, boys.
0: Maar Bram, jij bent hier bij ons in de studio. Maar het ding is een beetje, jouw plaat heet Ideale Schoonzoon.
2: Ja.
0: En dit is natuurlijk, jij wist toen je dit uitbracht, ik ga de komende 10 jaar voor lul gezet worden.

0: is onze verslaggever vandaag. Daan, hallo.
1: Als je mag je blijven staan met een interviewtje zelf.
2: Wat is dat?
0: Oh, Daan.
1: Hyundai Shortall daar. Ja, we
0: hallo.
1: Zijn er. Ja hoor,
0: bonjour.
1: Ik zeg dat.
0: Ja. Daan, bonjour. Jij, wat heb jij bij je?
1: Ja, Ken, ik wil jou even feliciteren. Het is je eerste keer radio, dus snap dat het ingewikkeld is. Je hebt net een item bedacht dat gericht is op foto's. Gefeliciteerd daarmee.
0: Ja, oh ja.
1: Moet je dus
0: ja.
1: Naar,
0: dit is een foto van Bram. Dat is een foto van Bram.
1: /live. Een foto uit Bram, hallo.
3: Hallo.
0: Ja. Je hebt een mooie foto. Je hebt een foto van Bram bij.
1: We gaan jouw statement van net over je schoonfamilie eventjes uitvoeren in een experiment. Want is die Bram Bongers van 19 jaar nou echt de ideale schoonzoon? Het kermislint is druk genoeg, kan het even vragen. Misschien niet helemaal dat type die jouw schoonmoeder zou kunnen zijn. Maar we gaan gewoon eens even kijken. Ja, goedemiddag, met wie heb ik het genoegen?
2: Hoi, met Lotus.
1: Hallootjes. Ik heb hier een knappe vent voor je. Wat zie je allemaal?
2: Ja, iemand die positief in het leven staat. Dus,
0: eigenlijk...
1: Zou dit... Er wordt om gelachen in de studio.
2: Waarom?
1: Ja, dat zullen we nooit weten, denk ik. Stel nou dat jij wat ouder bent, hè, en je hebt zelf een fijne vent gevonden of een fijne vrouw.
2: Ja.
1: En je bent op zoek naar een partner voor een van je kinderen. Deze Bram heeft familie die vindt dat hij ideale schoonzoon is. Hoe sta jij daarin? Wil je hem als ideale schoonzoon?
2: Nou, ligt er aan wat hij...
1: Ik hoor het al, er is genoeg twijfel. Nee, zeg maar.
2: Er is geen twijfel, maar ligt er aan wat hij doet, ja. Het is een lieve jongen.
1: Hij is een zanger. Helpt dat?
2: Zanger?
1: Zanger, ja.
2: Wie is dat dan?
1: Die zijn er. Er zijn nog zangers, ja.
2: Oh, ja. Ja, mag wel. Mijn dochter mag er wel mee thuiskomen, ja. Zeker.
1: Nou, ja, als lekker. We misschien eventjes de camera 1-0. Op jou richten. Is er dit? 1-0. We staan er voor nu voor. Dankjewel. 1-0. 1-0. Dankjewel.
0: Nou, we moeten door.
1: Ja, goedemiddag. Zou ik jou wat mogen vragen voor Kermis FM? Niet? Oké. Mag ik jou wat vragen voor Kermis FM? Heel goed. Er staat hier Kermis FM. Eigenlijk ben ik van het radiostation Schoonzoon FM. Dat is een lang verhaal. We zijn op zoek naar een ideale schoonmoeder voor deze jongeman. Kun je vertellen wat je op deze foto ziet?
4: Oh, een knappe jongeman, ja.
1: Nou, Bram,
0: jouw ego, jongen, gaat dat pakken.
3: Ja, dit is niet goed voor mijn ego, nee.
1: Kunt u dat aan als uw vrouw dat zegt?
5: Natuurlijk, natuurlijk. Ik heb daar echt geen probleem mee.
1: U herkent het wel?
5: Ja, dan wel.
6: Het was echt makkelijk.
4: Ik voel me niet, hè?
1: U mag dat. Stel nou dat deze jongen een relatie zou krijgen met uw kind. Met uw zoon of uw dochter.
4: Oei, dat is veel minder dan. Ja, nee.
1: Moet ik u vertellen wat hij doet in het dagelijks leven?
4: Nee, het liefst niet. En de kinderbegeleiding zeker dan?
1: Hij is zanger.
4: Ah, oké. Ja?
1: Dat verandert de zaak.
4: Ja.
1: Maar door de centen, of waar ligt het aan?
4: Wat blieft?
1: Door de centen, of waar ligt het aan?
4: Geen idee eigenlijk.
5: Eerlijk zijn. Ja. Eerlijk zijn, nou ja.
4: Ja, nee, ja, ik weet het niet.
5: En zijn plaats? Ik kan haar plaats zijn voor het geld natuurlijk.
1: Nou, dan hebben we die ook in de zak. Dankjewel. Trouwens,
3: 1-1.
1: Ik vergeet het. Kunt u nog even blijven staan? Ik vergeet er nog eentje. Ik heb eigenlijk nog een foto meegenomen.
0: Oh?
1: Van een andere ideale schoonzoon.
0: Nee. Daan, we hebben afgesproken dat we dit niet zouden doen.
4: Nee, dank u.
0: Oh, wat? Van wie is die foto dan, Daan? Nee, Daan.
5: Het lijkt op u, hè?
0: Daan, dit zouden we niet gaan doen. Is dit... Hij heeft een foto.
7: Het is Daan zelf.
0: Het is Daan zelf.
1: Jongens, ik ben wanhopig. Laat me zoeken.
0: Hij heeft een foto van zichzelf.
1: Ik moet alle kansen grijpen die er zijn. Laat me mijn gang gaan.
0: Daan, we komen...
1: Kunt u dat nog een keer zeggen?
4: Mijn dochters zijn al allemaal bezet.
0: Oh ja, oh ja.
1: Dat zong Samuel wel te ooit. Ik weet niet. Hij
0: alles kan kapot.
1: Na zijn eerste hit had hij nog een andere hit.
3: Alles
1: nou goed,
3: kan
1: laten we daar
3: kapot.
1: Laten. Wens ik u een fijne dag.
0: Daan?
1: Bram, kun je mij vertellen hoe het met jouw ego is gesteld?
3: Nou, ja, ik vind het wel leuk om te horen. Maar ik denk mijn vriendin wat minder.
1: Je hebt concurrentie, gelukkig. Hou dat in de gaten. Ik doe mijn best.
3: Ja, Daan, ik moet zeggen...
1: Tot het lukt. Net zolang tot het lukt.
3: Winnen ga ik niet van jou.
0: We praten later nog wel even verder. Ja, nee, weet je wat ik zei? Dit hoort er een beetje bij.
3: Ja,
0: je
3: hebt
0: een
3: hitje gehad.
0: En jij gaat nog de komende 10 jaar, misschien als je geluk hebt 20 jaar, ga je dit liedje zingen.
3: Ja.
0: Ik ga het nog super vaak horen.
3: Ja.
0: En tot het eind der tijden gaan mensen aan jou vragen of je die ideale schoonzoon bent. Ben je daar klaar voor?
3: Ik denk het wel.
0: Ja?
3: Ik denk het
0: Zullen
3: wel.
0: Hem zelf laten aankondigen? Dat is misschien wel leuk. Want we gaan hem natuurlijk ook even draaien.
3: Ja,
0: want dat
3: leuk.
0: Is dan ook de eerste keer. Heb je eerder gedaan? Iets aangekondigd? Een liedje?
3: Toevallig bij de vorige radiostation heb ik hem ook aan mogen kondigen.
0: Nou, oké. Leuk. Maar dan heb je nog nooit meegemaakt dat iemand je recht in de ogen aankijkt terwijl die jouw plaat aankondigt.
3: Nee, dat klopt.
0: Nou, Ken, dan is dit even jouw.
7: Mag ik dat doen?
0: Dan mag jij dat doen?
7: Ja, dan moeten we eigenlijk dichterbij komen. Dit is zo ver weg.
3: Nee, ja, dit
7: is ver genoeg.
3: Ja, zo,
0: bril op. Je kent het toch zien. Ik ben lelijk. Ben je toch niet blind?

0: moest ik het nou doen?
1: Ja, jij moet het
0: doen. Ik het doen?
1: Wij hebben dit gekomen.
0: Dit is ideale schoonzoon.
2: Dit is van tevoren georganiseerd.
0: Klopt, dan moet ik heel snel zijn. Komt Bram Bongers, de knappe man voor mij, met de ideale schoonzoon op kermis.
2: Wauw.
0: Fantastisch.
3: Rode wijn en een pizza slice met z'n tweeën op terras. De zon die schijnt voor jou en mij, wat een heerlijke dag. Ben net

0: hoofd.
1: Ideale schoonzoon, Bram Bongers, die staat nog steeds bij ons in de studio, hier bij Kermis FM.
2: En wat een lekker liedje is dit eigenlijk.
1: Wat een heerlijke plaat, zeg.
2: Een ontzettend leuk liedje.
1: Oh,
2: maar het is,
1: wat een banger.
2: Het is wel gek om dan te draaien, terwijl we jou recht in de ogen aankijken.
3: Ja, nou, dat vind ik ook graag.
2: Ja, hoe is het om je eigen plaat te horen?
3: Ja, wel leuk, maar ik zou hem zelf nooit opzetten op Spotify.
1: Dat moet je niet zeggen, Bram. Dat moet je
3: ja, nee, zeg maar, het is een goed nummer, maar ik heb hem al heel vaak gehoord. Dus dan, ja. Snap je?
2: Ja, en tegen de tijd dat jij hem al kotsenkot beu bent, omdat je hem zelf hebt zitten maken.
3: Nee, ik ben hem nooit beu.
2: Nee, maar dan tegen de tijd dat jij dat ding al van binnen en van buiten kent, dan moet hij nog gepubliceerd worden.
3: Ja, dus dat is het, ja.
2: En dan moet je nog 20 jaar. Dus dat is wel even.
3: 100%. Ja. 100%.
1: Ik hoorde in de plaat wat referenties naar Parijs. En je ziet rechts van jou staat een enorm beeldscherm. Zo, het is voor de luisteraars aan de linkerkant. Daar sta jij in Parijs erop. Maar je bent ook naar Parijs geweest.
3: Ja. Om
1: de clip te maken.
3: We zijn toen met Cult, dat zijn de makers van de videoclip. Zijn we ook met een heel team, zoals nu inderdaad ook achter jullie staat. Maar dan nog meer
1: 12
3: mensen.
1: 12 man hier.
3: Nog meer mensen.
2: Mensen van jou dan van ons, zeg maar. Hier.
3: Ja. Zijn we dus naar Parijs gegaan en daar hebben we een hele mooie videoclip mogen schieten. Ja, het was super gezellig, super leuk. En ik ben heel blij met het resultaat. Dus ik zou zeggen, mensen die luisteren, ga even naar YouTube. Dan kan je even kijken hoe leuk het in Parijs was.
1: Die jonge dame bij wie jij op de foto staat, dat is niet Bo.
3: Nee, dat is niet Bo.
1: Nee,
3: dat is een actrice.
1: Een actrice?
3: Ja.
1: En hoe is dat? Dat je in één keer ook met actrices moet gaan werken?
3: Ja, nou, ik kon haar niet. Dus ik was heel bang dat het heel ongemakkelijk werd. Maar eigenlijk viel dat wel mee. Dus snel een klik opgebouwd. En haar moeder was er ook bij. Want het was natuurlijk wel... Ja, zij ging met een aantal gasten uit Limburg een clip schieten in Parijs. Nou, ik zou het als moeder ook, of als vader ook niet vertrouwen. Maar vooral niet als je met de ideale schoonzoon meegaat natuurlijk.
1: Ja,
3: Nee, grapje. Nee, het was super gezellig. En uiteindelijk een hele goede band opgebouwd. Ze heeft ook in mijn tweede videoclip gespeeld. Dus dan was de band denk ik goed genoeg.
2: Maar je hebt niet even stiekem staan tongen op de Eiffeltoren, zeg maar.
3: Nee.
2: Maar dat moet voor jouw vriendin ook wel gek zijn om dat dan te zien.
3: Ja, ze wordt er natuurlijk niet heel enthousiast van. Maar ze kan er wel heel goed mee omgaan. En daar ben ik ook wel echt trots op dat ze dat kan. Want het is natuurlijk niet zomaar wat. Want als een ander meisje met je staat te flirten in een videoclip. En jij ook terug. Maar het is gespeeld en dat weet zij ook. Dus daar maken we ons niet veel zorgen over.
1: Nee, precies.
2: Maar je had het al eventjes over de tweede plaat. Zij heeft ook in de tweede clip gespeeld. Er is een tweede plaat uitgekomen.
3: Die is, die is al uitgekomen, ja.
2: Wanneer is die uitgekomen?
3: 26 juni.
1: Dat is vrijdag 26.
2: Dat is dus een redelijk nieuw plaatje. Dat is eigenlijk je nieuwe single.
3: 3 weken geleden, is mijn nieuwe single. Ja.
2: Ben je dan ook hier naartoe gekomen om een beetje te promoten? Zo van, ik heb een nieuwe single. Dat heb je op tv ook altijd, hè?
3: Nu jullie het zo aankaarten, lijkt me
1: het zeg.
3: Nou, je het zegt.
1: Opportunist noemen ze dat eigenlijk.
3: Ja, nee.
1: Hij heeft het wel door, hè?
3: Hele leuke plaat ook geworden, ja. Heel blij mee.
2: En hij heeft geen mediatraining gehad. Vind ik zo knap.
1: Ik geloof het nog steeds.
2: Als dat hij voor het eerst doet dit. Dat is echt onvoorstelbaar.
1: Nee, maar je hebt dus die nieuwe plaat uit. Hoe heet die? Laten we daar even mee beginnen.
3: Het perfecte recept.
2: Het perfecte recept.
1: Perfecte recept.
3: En het gaat over een meisje. En die pak je dan in, want zij is het perfecte recept.
1: Zo.
3: Wow. Ja.
1: Nou, ik wel bijna weg.
2: Geef jij ook cursussen en zo, of niet?
3: Ja, crypto, kokken,
1: dropshippen.
3: Koksopleiding, dropshippen. Bitcoin.
1: Dat past weer bij dat onderwijsassistent.
3: Ja, precies.
2: Ik wou net zeggen, je moet die twee werelden een beetje zien te combineren.
3: Ja, iets combineren, ja, precies.
2: Bram, fantastisch dat je er was. Ik heb ontzettend een beetje gelachen. Ja, ook een beetje om je gelachen, maar ook een beetje gelachen. Dus dat is een hele mooie balans.
3: Dat is een mooie balans.
2: Ja, je hebt ook op mij kunnen lachen, want ik deed ook alles verkeerd. Ja, de enige die het wel een beetje fatsoenlijk heeft gedaan, was Ken.
3: Applaus voor Ken.
1: Ja, wow. Van de grote Bram Bongers, nota bene. Nou, dat ben ik helemaal...
3: Klein, hè? Ik ben
1: de kleine Bram Bongers. Een applaus voor Bram Bongers!
2: En we gaan natuurlijk ook even die nieuwe single van je draaien.
3: Ah, leuk.
2: Maar dan,
3: dat vind ik tof.
2: Maar, we hadden het net over de ideale schoon. Je vorige, die is al een keer, heb je al een keer zelf aangekondigd op de radio.
3: Ja.
2: Heb je het perfecte recept al een keer aangekondigd op de radio?
3: Nee.
1: We hebben hem.
3: Primeur.
2: Voor de allereerste keer door Bram Bongers zelf aangekondigd zijn nieuwe single.
3: Het perfecte recept. Woo!

0: recept.
1: Het is de nieuwste single van Bram Bongers. Jordan net het perfecte recept bij Kermis FM. Zometeen na 5 uur Ken en ik nog steeds een uurtje in de studio. Wordt heel gezellig. En jij gaat voor het eerst achter de mengtafel staan.
2: Ik ga dingen doen.
1: Ja, ooit al eerder gedaan?
2: Nog nooit.
1: Dus het wordt voor jou de allereerste keer?
2: Allereerste keer.
1: Oh.
3: Zet de toon. Waag de sprong. Pak de rol. Steel de show. Geef het vorm. Bij Factorium ontdekt ieder kind spelenderwijs zijn eigen creativiteit. Kies uit muziek, dans, theater, musical of beeldende kunst. Schrijf je nu in voor een nieuwe cursusseizoen. Factorium. Ontdek het culturele cursusaanbod bij jou in de buurt. Kijk op www.factorium.nl.
4: Attention!
5: Zit jij er klaar voor? Een nieuw theaterseizoen vol ambiance bij Schouwburg en Concertzaal Tilburg. Dit seizoen geniet je van Marco Schuitmaker, Tineke Schouten, Johnny de Mol, Juf Praaksel, The Bodyguard en nog veel meer. Are you ready? Maak het mee, Schouwburg en Concertzaal Tilburg.
6: Op zoek naar de optimale zakelijke glasvezelverbinding? Of zoekt u een veilige oplossing voor al uw dataverkeer? Breedband Tilburg is dé specialist in zakelijk glasvezel in Tilburg en omstreken. Wij zorgen ervoor dat u wordt aangesloten op ons hoogwaardige lokale glasvezelnetwerk. Geïnteresseerd in een zakelijke glasvezelverbinding of advies nodig? We maken graag een afspraak met u. Kijk snel op breedbandtilburg.nl.
7: Met jouw advertentie op Kermis FM schiet je altijd prijs. 10 dagen live te horen op landelijke radio, tv en online. Voor elk project en elk budget. Ga naar kermisfm.nl/sponsor om de mogelijkheden te bespreken. Adverteer via Kermis FM. Altijd prijs, altijd wat gewonnen. Kermis
8: FM. Incar Autoverhuur. Met vestigingen in 's-Hertogenbosch, Tilburg en Os. De beste en voordeligste autoverhuurder in Brabant. Voor al uw personenauto's, personenbussen en bestelwagens bent u bij Incar Autoverhuur aan het juiste adres. Toch liever langer een auto nodig? Dat kan, dan is Shortlease een ideale oplossing. Tot ziens bij Incar Autoverhuur.
9: Op zoek naar een vaste telefoonlijn zonder gedoe met een provider. Een vaste telefoonlijn waarover jij de baas bent. Voor minder dan 1 euro per maand heb je bij Cheap Connect jouw eigen vaste telefoonlijn met je eigen nummer en absoluut geen...
10: U hoort nu een keuzemenu met 3 mogelijkheden.
9: Dus wil je een vaste lijn zonder gedoe? Check cheapconnect.nl.
11: Kermis FM.
1: Ja, het is Kermis FM. 5 uur is het ook momenteel. Zometeen ga je luisteren naar Guido van der Graaf en Alex Warren. Maar eerst ga je luisteren naar Simon Kleukers met het nieuws live vanuit Factorium.
12: Goedemiddag. Alleen nog maar knallende kurken met oud en nieuw.
11: Kermis FM nieuws.
12: Ja, in steeds meer gemeenten in Nederland is het afsteken van vuurwerk verboden. In 31 van de 56 Brabantse gemeenten mag er alleen nog maar mag er geen vuurwerk meer worden afgestoken. Professionele vuurwerkshows, ja, die zijn wel nog toegestaan. Verenigingen en stichtingen kunnen een ontheffing aanvragen. Maar zij moeten zich dan wel houden aan strenge regels. Ja, voor wie toch een beetje wil knallen tijdens het oude nieuw, sterretjes en trektouwtjes, ja, die blijven wel gewoon toegestaan. Ja, een belangrijk bericht voor vrachtwagens die via het noorden van Brabant of via het noorden Brabant in willen rijden. De Meren-Wedebrug in de A27 bij Groningen gaat dicht vanaf 6:30. Hou daar dus rekening mee. Het staaldeel van deze brug wordt zwakker. En de gedachte en de Rijkswaterstaat kan de veiligheid van de constructie niet meer garanderen. Hou daar dus rekening mee. Ja, goed nieuws voor filmfanaten en Kuifje-fans. Regisseur Peter Jackson gaat mogelijk een film rondom het bekende stripfiguur maken. Jackson, bekend van Lord of the Rings, regisseerde 12 jaar geleden zijn laatste speelfilm en zegt er weer zin in te hebben om een nieuw filmproject te beginnen. Ja, lege flesjes en servetten. De Tilburgse kermis is een feestje, maar het zorgt ook voor een hoop afval. Bij de attractie Pet Pretpark hebben ze daarom iets leuks bedacht. Het Tilburgse kampioenschap Bottle Flip. Ja, de truc is om een flesje zo te laten landen dat hij rechtop blijft staan. Ja, wie dit het allerbest kan doen, maakt kans op kaartjes voor het dierenpark, de oliemeulen en de bioscoop Pathé. Ja, even kijken naar het weer dan. Het is een graad of 20 en het is nog flink genieten op de kermis. Blijft de hele dag netjes droog, klaar voor een frietje of een rondje in de toxic. Ja, let op, na 9 uur kan het flink afkoelen en vannacht wordt het een graadje of 14. Hou daar dus rekening mee voor als je nog een ritje maakt in de kermisattracties. Het verkeer dan. Het is rustig op de weg naar Tilburg. Toch staat het overal in het land wel ergens vast. Er zijn 2 wegafsluitingen. De A27 tussen Utrecht en Breda is nog steeds dicht. Dat geldt ook voor de op- en afrit bij Zevenbergse Hoek op de A16 van Rotterdam naar Breda. En dan naar de parkeersinformatie. Er is bijna geen plek meer in de garage bij de Tivoli. En ook de garage Knechtel begint aardig vol te raken. De gemeente heeft een officieel advies uitgebracht. Kom op de fiets naar de kermis.
0: Ja, dankjewel Simon. Live vanuit Factorium. Wil je meer nieuws? Check dan kermisfm.nl of download de gratis app. Dat was een foutje.
1: Dat was een foutje.
0: Ja, dan ga je met je eerste keer. Wat een ellende.
1: Het ging bijna goed. Zullen we het even opnieuw doen?
0: Kevin,
1: doen het even opnieuw.
0: Leg het maar
1: uit. Even die blauwe dicht. Die blauwe dicht.
0: Zo, dicht.
1: Ja, en dan heb je met die muis, ga je, zit een pijltje daar.
0: Een pijltje daar. Ja. Zo, ja, knopje drukken.
2: Ja, twee keer.
0: Twee keer, nog een keer drukken. Ja, kom op.
2: Precies.
0: Ja, aandrukken. Wat moet ik aandrukken?
2: Oké, dan nog een keer starten.
0: Starten.
2: Starten.
0: Starten. Met, waar staat starten?
2: Met de knop op de tafel!
0: Knop op de vaste knop! Waar stond de tweede niet meer?
2: Dit
0: zo!
2: Dit was die!
0: Oh shit, start! Oké, okay, ja. Nou ja, eigen schuld. Dit was ook mijn eigen schuld. Guido van de Graaf, Kermis FM.
4: Kermis op je radio, Kermis FM. Nu Dennis Hogeveen en Ken Mos.

0: schuld. Ja, dat was het zeker. Het was ook net ook mijn schuld, want ik zit gewoon heel
1: wat
0: laat.
1: Wat gebeurde er allemaal, man?
0: Ik heb geen idee. Kijk, het is mijn eerste keer radio maken.
1: Dat is wel waar, ja.
0: Dus ik zit hier te kijken. Ik heb schuifjes, ik heb schermpjes, ik heb jou, ik heb de Dylan, onze producer, die trouwens ook heel erg
1: hoe heet hij ook alweer? Ja, precies.
0: Dylan Verstappen, goedemiddag. En we hebben Daan Overveld. En Daan Overveld die loopt nu over het lint.
1: Ja.
0: Ik probeer een woordgrapje te maken met zijn achternaam. Dat lukt niet helemaal, jammer. En die heeft wat leuks. Want Daan die is namelijk ook voor ons op zoek naar de eerste keer. En Daan, jij hebt iets gevonden, zei je.
2: Ja, het komt in de buurt, komt in de buurt. Ik heb sowieso één tip voor jou, Ken, nu je achter de tafel staat. De linkerkant van jouw mengpaneel, daar zit helemaal links een rode schuif.
0: Ja.
2: Daarnaast staat nog een andere rode schuif. Zet die even helemaal dicht, het is wat rustiger op de radio.
0: Zet die, dat is de schuif van Dennis.
2: Nou precies, even wat rust, dat mag ook wel een keertje. Neem het zelf in handen, want zo
1: ja, maar... Nou!
0: Sorry Dennis, ik ga... Ik lijk je wel lekker.
2: Heerlijk. Ken, je bent een topper, dankjewel. Ik lijk Piet Paulusma ondertussen wel met alle mensen hier om me heen. Waar komen we vandaan, heren?
3: Gouda. Woerden.
4: Oedewoetroe.
2: Oude Water.
3: Utrecht. Randstad samenvatten,
2: Randstad squad. Hey. Heren, wat was jullie eerste keer?
3: Sorry?
2: Wat was je eerste keer?
3: Mijn eerste keer wat?
2: Mag je helemaal zelf bepalen.
3: Mijn eerste keer? Ik vond mijn eerste keer drinken vond ik best, ja, best wel zwaar. Ik was heel snel dronken. Maar zijn eerste keer was nog leuker, man. Moet je even aan hem vragen.
5: Ja, ik heb het recht tegen jou.
0: Hij wordt een beetje verlegen, Daan.
2: Prima. 40 jaar geleden hoor ik.
5: De eerste keer was vrij bijzonder, hoor.
4: Nou ja, de eerste keer was hapslik weg. Meer dan dat was het ook niet. En andere mensen die zeggen dat het meer was dan dat, die liegen. Sowieso.
3: Maar wat was de eerste keer met een vrouw voor jou dan?
2: Kerel, kom eens even bij. Luister, we doen dit samen. Het is helemaal oké. Je mag fouten maken. Dat doen ze in de studio ook continu. Vertel.
4: Is maar de eerste keer.
2: Ga je gang.
4: Nou ja, dat was op een luchtbed in Woerden. Je hebt zeg maar een beetje zoiets als dit, maar dan in die kleine Woerden, nacht van Woerden. En ja, dus ik lag op het luchtbed met een meisje. En ik had me de hele avond erop voorbereid. Toen waren we uiteindelijk bezig. En met 3 poppen was het wel klaar. Ja. Wat ik net zeg. En iedereen die anders beweert, joh, de eerste keer was dit, de eerste keer was geil, we hebben dit gedaan, we hebben dat gedaan, die liegt sowieso. Of niet?
2: Wie heeft een stoerder verhaal dan dit? Doen we nog één verhaal. Wie heeft een stoerder verhaal dan dit? Helemaal niemand. Heb jij een stoerder verhaal voor de eerste keer dan dit?
3: Ja, ik moet wel.
2: Kom maar. Oké, luister. We gaan het ook weer rustig samen doen. Het is oké om fouten te maken. We kijken samen de camera in en we gaan rustig dit verhaal. You got this. Wij zijn team Snor. Oké, you got this. Oké, komt goed. Hier ga je.
3: Oké, de eerste keer was vrij bijzonder. Maar kijk, ik moet heel eerlijk toegeven. Kijk, ik kan me de eerste keer niet meer herinneren. Want,
2: je bent nog maagd, hè?
3: Dat wil ik niet toegeven.
0: Wow.
3: Maar het is lang geleden dat ik wel een keer iets heb gehad. Maar de eerste keer, het was een bijzondere beleving. En meer dan dat kan ik daar eigenlijk ook niet over vertellen.
2: Ik blijf heel sterk twijfelen aan dit verhaal, vriend.
5: Ja, hij is ook maar.
3: Het is geen...
2: Helpen jullie hem even een handje deze 10 dagen? Ja, oké, beloven we dat? We helpen deze guy eventjes. Heel goed, lekker bezig, boys. Team Randstad is present. Ja joh, lekker je peukie weg. We komen er wel, denk ik. En deze 10 dagen, wie weet hoe ver je komt met de eerste keer.
0: Nou ja, Daan, ik vind knap dat je het ook durft te vragen. Gewoon zeggen dat je maagd bent. Ik vind het gaaf.
2: Het is ook de eerste keer dat ik het vraag.
0: En dat is zeker waar.
1: Ja.
0: Dennis, nou moet je me helpen. Daan, dank je wel. We komen zo meteen nog bij jou terug.
1: Die grijze mag dicht.
0: Daan, Daan is nu weg. Dag. Dan zitten wij...
1: Ik wil eigenlijk nog even een grappie maken. Je mag zelf verder eraan koppelen wat ik ermee bedoel. Maar bij mijn vrienden uit mijn thuisdorp sta ik bekend al jarenlang als de man van 12 seconden. Dat is het enige wat ik er verder over kwijt wil. Wil ik het graag behouden?
0: We houden het ook even stil hiervoor. Dankjewel. Dennis, welke knop moet ik nu in? We hebben nog iets leuks.
1: Zometeen, om 17:30,
0: ja, precies.
1: Hebben wij de Kermis Top 013 update. Dat is toch waar jij ook voor wapperde, hè? Ja, precies. En we hebben hier een producer in de studio en die staat dan te wapperen met een papiertje zo van doe eens even dat. Nou, hebben we gedaan. Kunnen we dan door met de show?
6: Nou ja, wat kun je ermee winnen is vooral belangrijk.
1: Oh, winnen, ja. De kaartjes voor Rolf Sanchez, toch?
0: Dat is wel...
1: Ja, maar jij staat achter die mengtafel.
0: Ik moet de regie nemen.
1: Jij moet dat ook doen, want jij staat daar. Het is de eerste keer dat je staat. Maar doe dat dan ook. We hebben van tevoren... Doe het dan ook.
0: Nou, ik doe het gewoon. Je hebt... Superleuk, superleuk. Dat ten eerste, want je kan namelijk kans maken op kaarten voor Rolf Sanchez in Poppodium 013. Super tof.
6: En wat moet je daarvoor doen?
0: Ik heb geen flauw idee. Wat moet je daar eigenlijk voor doen?
1: We hebben dit van tevoren besproken.
0: Ja, dat is waar. Wat moeten we daar nou
1: We hebben vergaderd.
6: Je gaat naar de website.
1: We hebben vergaderd.
6: Je gaat naar de website, Ken.
0: Oh, je gaat naar de website, inderdaad.
6: En dan klik je op de kermis top 013.
0: Klopt.
6: En dan vul je 3 nummers in waarvoor jij het echte kermisgevoel krijgt.
0: Ik had het niet beter kunnen verwoorden.
6: Nou, fantastisch. Alsjeblieft.
0: Dankjewel.
1: Zijn we dan rond? Hebben we de...
0: Oh. Prachtig.
1: Ik kan ook een voetbal winnen volgens mij, maar dat is weet ik niet.
0: Dennis, ik heb even
1: die platen. Blauwe schuifje.
0: Blauwe schuif omhoog.
1: Eerst die zwarte even omlaag. Ja, want dan stopt het achtergrond. En dan die blauwe even knoppie.
0: En dan, wat wordt het dan? Hè? Home Alone, Special D. Op Kermis FM.
1: Fantastisch.

0: van de Jo Malone, die luistert Kermis FM. Een ontzettend, ontzettend goede middag. Het is ook een heerlijke middag. Het is buiten, wat is het, een graadje of 24 of zo. Je kent zo net een korte broek aan. Maar het is niet al te zonnig, zeg maar.
1: Nee, het is niet zomers.
0: Het is gewoon perfect voor kermis weer eigenlijk.
1: Exact.
0: Ja, precies. Het is niet dat je met zweet in de nek, zeg maar, de hele dag rondloopt.
1: Nou, ik momenteel wel. Toch een beetje nervositeit nog, denk ik.
0: Maar dat snap ik. Dat is de eerste keer. Hè? Eerste keer radio maken voor jou. Ja, dat is ook zo. Hey, je gaat ook voor de eerste keer praten met Maarten van Asten, denk ik.
1: Ja, dat zou best kunnen.
0: Ja,
1: dat weet ik wel zeker zelfs.
0: De kermiswethouder, ook voor de komende paar jaar, voor de gemeente Tilburg. Maarten, een hele goede middag.
2: Hey, goedemiddag.
0: Hey, hoe is het nou?
2: Ja, hartstikke goed. Een mooie kermisdag achter de rug. Dus het gaat hartstikke goed.
0: Ja, dat kan ik me voorstellen, want jij bent de kermiswethouder. Dus jij bent in principe de man die het allemaal een beetje in de goede banen moet leiden. En gisteren is dag 1 geweest, vandaag dan dag 2. Het was wel een lekker dagje volgens mij.
2: Het was een lekker dagje. Je ziet de mensen genieten op het kermislint en eromheen. Mensen de attracties, mooie bezoeken, de exploitanten tevreden. Dus het is altijd wel fijn als alles goed verloopt. Zo'n eerste weekend.
0: Ik kan me voorstellen. Iemand heeft ooit een keer tegen mij gezegd, als je een goede leidinggevende bent, wat jij natuurlijk zou moeten zijn, dan is het eigenlijk, zodra het project loopt, dan hoef je niet zo heel veel te doen. Ben jij heel druk op het moment?
2: Nee, ik kan lekker ontspannen. Ik ben zelfs zo ontspannen dat ik heel eventjes zelf de stad uit ben.
0: Dat ben je.
2: Een privéafspraak, iets anders kan doen. Dus ja, dat zegt wat over het kermisteam wat wij hebben. Dat staat als een huis. Daar ben ik heel trots op. En zij zorgen ervoor dat de Tilburgse kermis op de top georganiseerd wordt. En altijd zullen er kleine dingen te zijn die aangepast moeten worden. Of die, dat toch op het laatste moment nog iets moet veranderen. Maar dat hoort bij het werk.
0: Maar dat is ook die jarenlange ervaring. Want hoeveelste jaar is dit voor jou nou?
2: Dit is voor mij het 5e jaar.
0: Ja, precies. Dan doe je het een beetje bijna op de automatische piloot.
2: Ja, toch. Je weet met wie je samen kan werken. Maar ook daar is het soms wel eens iets in. En de partners, dan heb je weer een andere voorzitter. Of heb je in één keer een andere DJ met wie je dit interview hebt. Dus de formule is hetzelfde, maar de soms wel eens.
0: Ja, precies. Maar zijn er nog onvoorziene dingen geweest deze keer tijdens de opbouw?
2: Je ziet dat er soms de openbare ruimte die we tot onze beschikking hebben, die wisselt soms nog eens. Dan moet je het doen met de ruimte die je hebt. Of je moet dan even de route iets aanpassen, zoals we nu gedaan hebben. En soms zie je op het allerlaatste moment dat het dan toch attracties misschien niet helemaal bij elkaar goed met de wegen niet goed uitkomen. En dan moet je op het laatste moment nog of iets schuiven met de attracties of zelfs omwisselen. En dat hebben we nu ook moeten doen. Ja, dat hoort erbij.
0: Wat heb je moeten doen? Welke draaiing?
2: Dat was de twee attracties, eentje op de Burgemeester Bokslaan en de heuvelplein hebben omgedraaid, hebben omgewisseld. Waardoor het allebei wel paste en goed ging.
0: Ah, oké. Nou, dat is in ieder geval ook maar fijn dat het dan kan, hè? Dat het dan uiteindelijk toch gewoon weer goed komt.
2: Ja.
0: Ja, hartstikke fijn. En dan is het nu dag 2. Officieel statement vanuit de gemeente. Het is druk met parkeren, dus kom alsjeblieft met de fiets of met het OV naar de stad toe. Wat is er gebeurd? Want vorig jaar hebben we dit niet gehad.
2: Nou, we hadden het ook wel druk gehad. Het is natuurlijk vaak dat het, zeker in de weekenden, dat het druk bezorgd is. Even naast de losmaandag uiteraard. Het zijn gewoon drukke momenten. Ik ben de laatste die checkt hoe iemand ergens heen reist. Maar ja, als je met de auto gaat, kun je in dit geval even langer moeten wachten voordat je een plekje vond in onze stad. En wil je dat voorkomen, kom dan met de OV of met de fiets.
0: Hoe ben jij zelf eigenlijk, Maarten? Hoe kom je zelf naar het kermisterrein?
2: Ja, wisselt per dag en ook een beetje van het programma af. Soms met de fiets, soms met OV en soms met de auto.
0: Check.
2: Afhankelijk van waar ik moet zijn en waar ik daarna heen moet.
0: Ben jij zelf al ergens in geweest ondertussen? Botsauto's bijvoorbeeld of de draaimolen?
2: Ik ben er veel bij openingen geweest. Wij veel gebruiken en tradities om even ook een praatje maken met zijn exploitanten. Mensen die of aan dit wonen of een onderneming hebben. Dat is belangrijk om te luisteren naar wat op het laatste moment toch, hoe zij het beleven en wat we nog even kunnen doen. Ik heb wel al een tijd gehad om zo'n kamelenrace te doen, zo'n derby. Vond ik wel leuk aan de schietent. Ik ben ook vernemens om in die vrije valtoren te gaan, maar daar moet ik even wachten.
0: Spannend zeg.
2: Ja.
0: Hey,
2: ja.
0: En Maarten, dan heb ik een vraag. En ik voel me een beetje lullig als ik hem vraag. Maar het is een vraag die ik al heel lang eigenlijk aan je zou willen stellen.
2: Ik
0: hoop dat je het niet vervelend vindt, maar ik ken jou als een man die altijd een pet draagt, toch?
2: Ja, klopt.
0: En dat is een pet, daar wil ik even bij zeggen, die jou fantastisch staat.
1: Oprecht,
0: gewoon serieus staat je fantastisch. Je hebt echt precies zo'n hoofd wat daarvoor gemaakt is. Maar jij bent, dat is gewoon oprecht, maar jij bent kermiswethouder, dus dan moet je natuurlijk af en toe ook in een kermisattractie.
2: Klopt.
0: Maar ik kan me voorstellen, als je in de booster gaat, hou je hem niet op.
2: dan gaat die, dan waait hij af, dat klopt.
0: Ja, dat lijkt mij niks.
2: Dan zal ik hem toch ergens anders, ja, of in mijn jasje, ik pak een jasje aan, of een colbertje.
0: Ja, ja. Of
2: geef hem af van iemand die erbij is.
1: Maar je tapet hem niet vast?
2: Nee, dat gaat niet.
0: Maar het is toch een beetje jouw, zeg maar, mensen herkennen jou er ook aan. Het is ook al zo'n herkenningspunt geworden, weet je wel.
2: Ja, ik hou heel erg van boodschappen, dus ja, dan ben ik ook zelf de pethouder, hè.
0: Ja.
2: Ligt van de hand.
0: Ja, leuk man. Maar misschien moeten we jou gewoon als kermisfan een keer een rolletje duct tape cadeau geven. Dan kan je hem zo om je hoofd heen tapen als je in de booster gaat.
2: Ja, volgens mij hebben jullie wel vaak iets aan me vastgetaped. Ik denk een microfoon of iets, dat soort dingen. Ja, staat er nog wel bij.
1: De lijst is lang, hoor ik.
0: Ik wou dat zeggen. Hey, ik hoop dat je de rest van de kermis hartstikke nice ingaat. En ook natuurlijk de komende tijd. Want je bent nog een tijdje bij ons, wat hartstikke fijn is. En fijne dag, veel plezier de komende tijd. En succes.
2: Top, en ik zie jullie vanavond of morgen weer.
0: Hey, hoi hoi.
2: Fijn lang.
0: Hey, ja, ik vind het zo ontzettend leuk aan hem gewoon dat hij gaat ook op dat soort vragen in, weet je. Dat je gewoon aan hem de vraag kan stellen met dat petje. Het is een super aardige kerel dat je die vraag kan stellen. Dat
1: is hij is bijna heel lekker gewoon gebleven.
0: Hij is wel lekker normaal gebleven, inderdaad. Dat maakt mij ontzettend blij. Hey, je luistert Kermis FM. Hele goede middag. Het is 10 minuten voor 17:30. Zometeen gaan we dus verder met de Kermis Top 013. Maar eerst even. Wat mij betreft een van de allerleukste carnavalsliedjes uit Tilburg van Ferry van der Zanen en Vulgaire. Nou, ken jij als groot carnavalsliefhebber, gaat dit heel erg waarderen, toch?
1: Ik heb het enorm naar mijn zin.
0: Ik wou het zeggen, ik ken hem woord voor woord. Je hoort ze dus hier, dit is speciaal.

0: Het zijn de iconen uit
1: Tilburg. Lieve neer van de krentenballen.
0: Ja, precies. Ja, Ferry van der Zaan, de iconen uit Tilburg. En Phil Gerren natuurlijk hoorde in de met speciale frikandel op Kermis FM. Ja, ik vind dat heel erg leuk. En dan zie ik jouw hoofdkent aan. Dan zie ik gewoon die chagrijnige, zure blik op jou. Ja, dat vind ik dan wel heel erg leuk eigenlijk.
2: Ten eerste kom ik van boven de rivieren, als je het dan niet had kunnen horen.
0: Ja, dat hoor je nergens aan.
2: Nee, hoor je nergens aan. En ik ben ook niet opgegroeid met carnaval. Dus volgens mij is carnaval, ik vind het verschrikkelijk.
0: Het carnaval ook, hè?
2: Ja, alles. Ik vind alles, de muziek. Ik vind alles, eigenlijk gewoon alles. Ik kan het oplijsten, maar het is gewoon alles.
0: Ken Mos in te huren voor al uw zure opmerkingen.
2: Ik ben een soort van de Marcel van Roosmalen, maar dan Temu-versie.
0: Ja, heel goedkoop.
2: Heel goedkoop.
0: Heel goedkoop, heel goedkoop. Over goedkope dingen gesproken. We hebben vandaag op pad onze verslaggever Daan. Daan, je bent ook goedkoop, toch?
3: Goedkoop is duurkoop, Dennis. Zo is het ook.
0: Ja, dat is ook zo. Dus wat ben jij aan het doen?
3: Nou, ik ben door jullie de kermis opgestuurd met de vraag wat de eerste keer was. Mooi kerel, dankjewel. Wat de eerste keer was.
2: Hij fans.
3: Ik vind het een beetje te generiek. Ja, dan komt er zo iemand het beeld doorlopen. Die wil dan een handtekening. Ja, ik heb er helemaal geen tijd voor. Want,
0: nee, we moeten door, we moeten door.
3: Wat, de eerste keer is. En dat is een beetje te generiek, vind ik. Ik vraag het aan mensen, ze kijken me vragen het aan, ze weten het niet. Ik wil eigenlijk wat specifiekere vragen gaan stellen. Klein rondje over het kermislint, is het al tijd voor. Ja, goedemiddag, met wie heb ik het genoegen?
4: Wat zeg je?
3: Met wie heb ik het genoegen?
4: Met No Cap Nigel.
3: No Cap Nigel, wat is de allereerste keer dat jij met een ketchupfles tussen je tanden hebt touwtje gesprongen?
4: Ik heb het nooit gedaan, man.
3: Snap ik, kerel, dankjewel. Hey, goedemiddag, met wie heb ik het genoegen? Wat is de eerste keer dat jij een aap uit de boom hebt gekeken?
5: Wat betekent dat?
3: Ik snap dat, dat weten heel weinig mensen. Dankjewel voor je tijd. Ik ga eens even verder kijken. Je mag voor deze ene keer, dat is de eerste keer dat iemand mij wat vraagt in deze uitzending. Je bent wel lief, hè?
4: Ja.
3: Oké, ik geef je de microfoon. Ik ben benieuwd.
4: Oké.
3: Heel gevaarlijk om dit te doen, dat weet ik. En toch doe ik het.
4: Komt-ie. Zou je liever voor de rest van je leven iedere dag 1 euro krijgen? Of nu 100 miljoen euro krijgen?
3: Ik leef geen 100 miljoen dagen, toch?
4: Ja, maar je hebt wel een vast inkomen.
3: Weet je wat ik leuk zou vinden? Als je die aap daarachter uit de boom kijkt.
4: En dan?
3: Ja, dan hebben wij een...
4: Maar er is geen boom.
3: Maar dat zou de eerste keer zijn dat een aap uit de boom is gekeken.
4: Maar welke boom?
3: Ja, de boom.
4: Ik zie geen boom.
3: Ik denk dat we hier niet uit gaan komen, maar ik ben wel heel blij met je. Maar geniet even van je dag. Ja, ik gooi blijkbaar iets te ingewikkelde dingen op. Maar het zijn toppers hier. En we gaan kijken of we nog een hele bijzondere eerste keer kunnen vinden.
0: Daan, wat heb jij gestudeerd? Filosofie of zo? Of wat is dit?
3: Dat vragen ze zich op mijn studie ook af, denk ik.
0: Ik denk het inderdaad ook, ja. Nou, dankjewel, hè.
3: Joejoe.
0: Hoi. Nou, dat is heel gezellig.
2: Wauw.
0: Het is altijd fijn dat Daan erbij is. Dat is altijd gieren, ja, toch? Heb je wel eens een aap uit de boom gekeken?
2: Wat betekent dat?
0: Ik weet het niet. Daarom vraag ik het aan jou, want ik heb ook geen idee. Ik ben hier naartoe gekomen. Ik ben op mijn vrije middag ben ik hier naartoe gekomen voor deze onzin. Dat is toch onvoorstelbaar? Nee, maar Dylan, jij staat hier het programma te produceren. Jij bent verantwoordelijk voor deze onzin. Wat is dit? Waar sta ik nou naar te kijken?
4: Heb je
0: wat is
4: aan?
0: Dit? Wat is dit?
4: Maar heb jij nooit een aap uit de boom gekeken dan?
2: Er komt wel eens een kat uit de mouw.
4: En de sinaasappels groeien niet ver van de boom.
0: Wat is dit nou? Ik had ook gewoon lekker thuis op de bank kunnen zitten.
4: Mag nog. Ik ken het gewoon over. Kan die mijn eerste keer radio maken?
0: Ga jij zo hier staan, dan kan ik naar huis of zo. Weet ik. Nou, leuk. Ook allemaal Kermis FM. Het is hier altijd fantastisch. Je hoort nu de nostalgieten en zullen we dat maar doen.

0: Schuif open. Zullen we dat doen? Dat is toch hier dingen spullen. Oh, je moet die van jou ook open doen. Waar is die? Nee. Vier, oh, dat is verkeerd.
1: Dat zeg ik. Dank u.
0: Ik kan niet tellen.
1: Merk het.
0: Ja, het weer verkeer.
1: Zullen we dit maar doen, hoor je net van de nostalgie. Ja, en dan is het nu tijd dat je het weermuziekje instart. Blauwe schuifje, knopje.
0: Ja. Hier is het weer en verkeer met onze grote vriend Simon.
1: Nee.
0: Oh nee, toch niet? Oh,
1: ik lees het weer. Oh, jij leest het verkeer.
0: Eerst met Dennis, dan met Ken, dan met Simon.
1: Exact, want die doet het nieuws.
0: Ja, Simon doet het.
1: Het is echt fantastisch.
0: Laat het maar horen.
1: Ja, het is echt super gezellig hier in de studio. Laten we het eerst even over de klimaat hier binnen hebben. Nee, gisteren weten we nog dat de attracties uit. Vandaag doen we het een tikje rustiger aan. Het blijft een solide 20 graden vanavond. En het koelt af naar 14 graden vannacht. Verder blijft het droog vanavond. En ga je nog even de kermis op. Vanaf een uur of 9 raden we je aan om een jasje aan te doen.
0: Ja, zou ik ook doen als ik jou was.
1: En dan doe je nu die groene schuif omhoog?
0: Ja, dat had ik eerst gezegd.
1: Nee, maar dat knap je, want we moeten van het weer naar het verkeer.
0: Ja, maar dan druk je op die knop. Drukken.
1: En dan druk je die andere, trek je dicht. Ja.
0: Start, dicht.
1: Best. En dan het verkeer. Ja, dat gaat goed.
0: Op de wegen van en naar Tilburg is het rustig. Er zijn wel twee wegafsluitingen om rekening mee te houden. De A27 tussen Utrecht en Breda is nog steeds dicht. En dat geldt ook voor de op- en afrit Zevenbergse Hoek op de A16 van Rotterdam naar Breda. En dan naar de parkeerinformatie. Let op, garage Pieter Vredeplein, Tivoli, Knechtel. Nou, één Knechtel. Die zitten dus allemaal vol. De gemeente heeft een officieel advies uitgebracht. Kom toch alsjeblieft met de fiets naar de kermis. Of met het OV, dat kan ook. Is goed te doen.
2: Ja.
0: En dan... Jess komt naar boven. Ja. En dan...
2: Ergens staat die tekst. Waar is die tekst?
0: Er staat helemaal niks. Wat doe je nou?
2: Jongen, je zit een uur te vroeg.
1: Zit ik een uur te vroeg?
0: Nou, jongens.
2: Het is half zes.
0: Oh, jongens. Simon, jij komt zo aan de beurt. Jij komt zo aan de beurt.
2: Ik heb er geen idee. Nou, het is
0: nou,
2: nieuws. Druk op die knop.
0: Welke knop moet ik drukken?
2: Die
0: nieuws.
2: Knop.
0: Deze het nieuws.
2: Nee.
0: Oh, dat is de verkeerde. Nee. Die knop. Simon, succes, jongen.
3: Jongens. Goedemiddag.
1: We hebben stagiaires sinds kort hier. Dat gaat niet goed. Ja.
3: Even kijken, gisteravond rond deze tijd brachten Maarten van Asten en een groot aantal collega-exploitanten bij de Jester gezamenlijk eerbetoon aan Niek Monen. Ja, met zijn bijzondere moment stonden ze stil bij deze jarenlange inzet en betekenis voor de kermiswereld. De vrouw en kinderen van Niek waren ook bij dit speciale moment aanwezig. Ja, vanaf vandaag is het officieel bekend. Comedian en acteur Richard Groenendijk gaat deze Roze Maandag Express wegfluiten. De Roze Maandag Express vertrekt op maandag 20 juli om 16 minuten over 11 vanaf spoor 15 op Rotterdam Centraal. De trein komt vervolgens om 3 minuten over 1 aan in Tilburg, waar vanaf spoor 3 de officiële Pride Walk gaat beginnen richting het Stadhuisplein. Nou, wil je nou genieten van volpret? Luister dan vanaf morgen naar de valse start. Het aftelmoment van de Roze Maandag met Elger van der Wel, verslaggever Hemmo en Roos Marijn. En ook aan entertainment is er genoeg keus. Topartiesten als John West, Monique Smit, Frank Smekens, Die Ene Shorts en DJ Kunio zijn er vanavond op het podium. En ook jij kunt daar tussen 9 en 11 uur van mee gaan genieten in het Reuzenrad. Meefeesten met The Silent Disco. Toegang is volledig gratis en dus weer op tijd. Wees daar dus weer op tijd bij. Voor meer nieuws check kermisfm.nl of download de gratis app.
1: Dankjewel Simon en om 6 uur zien we je weer live vanuit het Factorium.
3: Yes.
1: Tot zo.
4: Attention. Dennis Hogeveen en Ken Mos.

0: Zo, hallo, goedemorgen. Gaat weer fout dit, gast 2.
1: Exact. Ja.
0: Helemaal mooi dit.
2: Hey, Ken, we hebben het al hele, we hebben het al eventjes met z'n tweeën uitgebreid over de eerste keer. En dat vind ik iets wat wel een beetje een dingetje is, want het is voor de eerste keer dat jij daar staat.
0: Ja, kijk, ik ben cameraman van beroep in Hilversum. Ik doe alleen maar dingen met camera's, de hele dag door. Allemaal verschillende programma's, reality, talkshows, voetbal, de hele shabam. Ik heb nog nooit van mijn leven radio gemaakt. Dus ik dacht met mijn grote bek van, moeilijk is het nou radio maken. Een beetje schuiven, een beetje muziek, een beetje eroverheen lullen. Nou, je hebt het net gezien, het ging helemaal verkeerd. Dus ik stap er een klein beetje vanaf. Ik heb iets meer respect gekregen voor de radiomaker. Maar ik moet het nog steeds leren. Ja.
2: Ja, maar ik ken jou wel als iemand met inderdaad een grote bek van, dat kan ik heus wel. En dat is natuurlijk ook zo, want uiteindelijk alles valt te leren.
0: Zeker.
2: Maar heb je wel echt zoiets van, ik heb wel iets meer respect gekregen voor de mensen die dit vaker doen. Die voor wie dit werk is of zo.
0: Klein beetje meer.
2: Ja?
0: Klein beetje meer. Ja, het begint ook steeds meer.
2: Maar waar zat het dan in dat je dacht, ja, maar dat is heel makkelijk.
0: Nou ja, ik bedoel, je hebt een beetje geluid en je muziek en een beetje kletsen er doorheen en bla bla, leuke dingen en af en toe een beetje reclame. En het zag er allemaal zo simpel uit. Dus ik denk, dat kan met gemak.
2: Ja.
0: Maar schijnbaar werkt het niet zo.
2: Dan is het lastig. Ja.
0: En dan is het denk ik heel lastig. Dan zie ik al die schuifjes. Dan denk ik, het is net alsof ik een Boeing aan het besturen ben. Dan zie ik 5 schermen, 12 toetsenborden hier. Links iemand, rechts de cameravrouw die is erbij. Wat is dit, joh?
2: Ja, daar sta je dan inderdaad.
0: Ja, daar sta je dan. Dus het is lastig. Het is lastig.
2: Dat is het ook.
0: Ik heb het onderschat.
2: Weet je, net stond je hier ook een beetje met, je kan het allemaal heel goed. En dan heb ik zoiets van, je moet gewoon je best doen. Zak erin, weet je wel. Maar stel je kwetsbaar op, dat waardeer ik heel erg. Maar dan wil ik je ook gewoon oprecht helpen, weet je wel. Dan gaan we dit gewoon samen doen. Begin even mee. Je hebt dat groene knoppie, dat groene schuifje.
0: Als jij nou met die camera's hier komt, dan ga ik. Want we hebben natuurlijk ook kijkers. En ik ben natuurlijk een televisieman, dus die wil ik ook graag serveren.
2: Ja, dat snap
0: dus dan
2: ik.
0: Neem ik de. Zo met de kabel, zo. Kijk, dan neem ik de camera over.
3: Dankjewel.
2: Oh, dan ga je zelf filmen. Dankjewel. Oh, dat vind ik wel vet eigenlijk.
0: Ja, kijk zo. En dan is het zo. Kijk, dit is hoe het eruit ziet. Dat zijn allemaal schuifjes daar, dingen, spullen, allemaal schermpjes. Dat is Dennis.
2: Hoi, dat ben Dennis. Ik.
0: En dit zijn nog meer schuifjes. Dus we hebben het over de groene knop.
2: De groene niet, maar diegene daarnaast. Als je die een klein beetje opent, dat schuifje doe je omhoog. Die schuif je een beetje omhoog. Bijna helemaal bovenaan.
0: Bijna helemaal bovenaan.
2: Dus nou, een stukje naar beneden. Stukje. Naar beneden. Ja, oh, ja, precies.
0: Ja, perfect.
2: En dan zit boven een knop en die druk je even in.
0: Start. Hey, we horen gewoon dingen.
2: Ik had even gezellig muziekje klaargezet.
0: Ja.
2: Dat praat wat makkelijker,
0: hè? Zeker. Dan praat je door deze mic zo. Dit is hoe het eigenlijk uitziet.
2: Dat is waar jij staat. Ja.
0: Bla bla bla. Bla bla bla. Ja, precies.
2: Maar het ding is, dat hoor je vaak bij radio, dat je even muziekje instart, dan klinkt het gezelliger. Hè? Want het is ook al moeite een beetje sfeer maken met z'n allen hier.
0: Absoluut.
2: Dus dat doe je even muziekje eronder. Dus je ook even voor je klaarstaat, kunnen even even lekker babbelen.
0: Nou, lekker
2: babbelen. En dat is dan de cockpit waar je staat, zeg maar. En al die schuifjes, dat is een signaal, zeg maar. Dus dat is een microfoon, een van onze verslaggevers. We hebben ook een geel schuifje. Dat is de linker gele schuif.
0: Dat is deze.
2: Dus doe die eens heel ver open.
0: Deze doe ik heel ver open.
2: Hallo!
0: Wow!
2: Echo!
0: Wow, wat is dat, joh?
2: We hebben de echo-kamer.
0: Dat is...
2: Af en toe wil je even... Dames en heren, mag ik even daverend applaus voor? Nou, dat gaan we daarmee doen.
0: Bizar.
2: Is leuk, hè?
0: Dat gewoon kan. Dat zit er gewoon in.
2: Dat is de hobby. Ja, maar dat is ook het leuke eraan. Het is ook een beetje ambacht, hè?
0: Ja, dat is ook wel weer zo.
2: Ik als radiomaker vind het ook wel leuk. Eigenlijk, ik vind het ook wel leuk om een beetje over te vertellen.
0: Ja, je geeft hem een knop en hij pakt hem gelijk.
2: Maar er zitten er ook veel, want ik denk dat hier makkelijk 100 knopjes op zitten of zo.
0: Ik ga ze niet tellen, maar het zal ongetwijfeld zo zijn.
2: Ja, zoiets zal het zijn inderdaad. En elk knopje doet ook iets. Dat is het leuke er ook aan. Het heeft ook echt allemaal zin dat het erop zit.

0: klaarzetten.
1: Nou, dan gaan we eerst even naar een drone.
0: Oh, we gaan eerst naar een drone, ja.
1: Je hebt dat zwarte schuifje, die staat nu open. Nou, dan heb je eentje naar rechts, die doe je ook een beetje open. En dan druk je op het knoppie.
0: Wacht even, dus die druk ik die een beetje open zo.
1: Beetje open, ja. En dan trek je die andere dicht.
0: Yep.
1: Doe hem iets verder open.
0: Verder, sorry. Yep.
1: Ja, die geeft een beetje een wat rustiger sfeertje.
0: Nou, dit klinkt alsof ik helemaal in een soort...
1: Dan kunnen we even zeggen, nou, we hebben het dus net gehad over de uitleg van de radiostudio. Dat hebben we nu gedaan.
0: Dat zeker.
1: Jij kunt
0: we
1: nu radio
0: dus
1: maken.
0: Ook, ja, ik kan nu een beetje radio maken. Daar hebben we het net eens over gehad.
1: Precies.
0: We hebben het eigenlijk over heel veel dingen gehad. Maar het is inderdaad, we zitten nu een beetje in een soort radiomaakcursus.
1: Ja.
0: Ik vind het zo lekker klinken ook zo. En wat gaan we zo meteen doen, Dennis?
1: Zo meteen gaan we nog eventjes naar Daan toe. Die mensen gaat vragen nou een eerste keer.
0: Ja.
1: En wat dan die eerste keer moet zijn, dat is dan een beetje suggestief. Mag hij zelf weten. Oh, en naar de kermis top 013. Ja, we hebben ook dit in onze... Je hebt in de radiostudio vaak ook een producer. Die wil van alles. Wij vergeten dat als radio-dj's. Wij vergeten dat. Dat is dan weer onze taak. En zo houden we het universum een beetje in balans. Maar laten we eerst nog even die plaat draaien.
0: Oh ja, ja, en dit is een goeie.
1: Dat is die groene. En de bovenste knopje druk je in.
0: De bovenste knopje druk ik in. Ja. Dus dat is die zo. Pap.
1: Hoppa, en dat zwarte schuifje mag dicht.
0: Schuifje mag dicht.
1: Ja.
0: En dan hebben we het over limoncello. Dan gaat het al heel fout.
1: Dan moeten we weer terug.
0: Hoe doe ik dat?
2: Ja, schuifje dicht zo. En dan even
0: shit.
2: Ja, dat is
1: het geheim van de Smit, hè?
0: Ja, dat is waar. Ja,
1: nou, dus... Je mag praten totdat hij gaat zingen. Er staat 4 seconden. Er staat er 4 bij. Zie je hem staan?
0: Dus ik sta... Nee, zie ik niet staan. Maar ik geloof je gelijk. 4 seconden.
1: Ja, dus je doet die schuif nog een keer omhoog. De knopje in.
0: Ja, de knopje
1: Ja, omhoog. Helemaal naar boven. Helemaal. Helemaal op het dak.
0: Ja.
1: Druk knopje in. Ja, nou, je luistert Kermis FM.
0: Lantefrantje, Kermis FM.
1: Lantefrantje, dit is Limoncello. Als de

0: Messenger, Kermis FM, hele goede middag. Het is 13 minuten voor 6 en we hebben iets beloofd dat we zouden gaan doen. Dan moeten we dat ook wel echt een keer gaan doen. En dan heb ik het natuurlijk over het fantastische, de Kermis Top 013.
1: Ah, Kermis FM. De Kermis Top 013.
0: Een van de belangrijkste dingen die wij doen, wij maken een lijst hier met de 13 allerbeste kermisliedjes. Daarvoor mag jij stemmen. Dat kun je doen op de website van Kermis FM. Ga daar naartoe en dan kun jij je stem uitbrengen. En hoe meer er gestemd wordt op een bepaalde track, hoe hoger die in de lijst komt. Maar dat werkt natuurlijk ook de andere kant op. Als een track niet genoeg stemmen krijgt, dan zakt hij naar beneden. Of erger, hij moet de lijst verlaten. En tijd om eens te kijken hoe er is gestemd. De snelste stijger van vandaag is 100% van Flemming en Mart Hoogkamer. En vandaag is er het meeste gestemd op Cheerio van Justin de Wild. Daarmee maak je ook nog eens kans op concertkaarten voor Poppodium 013. En vandaag maak je kans op kaarten voor Rolf Sanchez op 5 november in Poppodium 013. En er is iemand die vandaag gestemd heeft. En dat is Gwendy. Gwendy, goedemiddag.
2: Goedemiddag.
0: Hey, hoe is het met jou?
2: Goed hoor.
0: Ja? Wat ben je aan het doen?
2: Zeker. Ik ben aan het darten.
0: Je bent aan het darten. Ben jij een darter?
2: Jazeker.
0: Maar dat is toch hartstikke makkelijk met van die pijltjes naar zo'n bord toe?
2: In principe is het best makkelijk, ja.
0: Maar goed darten is vast heel moeilijk.
2: Dat is zeker waar.
0: En dat kan jij?
2: Dat kan ik zeker.
0: Maar dan ben je dus heel goed in ergens op mikken.
2: Klopt.
0: En ook op het juiste mikken natuurlijk, hè?
2: Ja.
0: Anders heb je er niet zoveel aan dat je niet op het juiste mik. Dat zou ook wel zijn, hè?
2: Dat is inderdaad niet goed.
0: Ja. Hey, Gwendy, ik kan er heel lang omheen gaan draaien.
2: Ja.
0: Maar wij hebben goed nieuws voor je. Je bent de kaart voor Rolf Sanchez!
2: Hey, top! Leuk.
0: Hey, wat ontzettend leuk. Je gaat naar Rolf Sanchez in 013. Op 5 november van dit jaar.
2: Superleuk.
0: Ben je een beetje fan van hem?
2: Zeker, ja.
0: Ja, en we hebben jou uitgekozen omdat er vandaag het meest gestemd is op Justin de Wild met Cheerio. En jij was een van die mensen. Je had hem zelfs op nummer 1 staan.
2: Dat klopt.
0: Je vindt het ook echt een goed liedje.
2: Ik vind het zeker een leuk liedje en een goed liedje natuurlijk. Dus ja, waarom
0: kan
2: niet?
0: Zeggen. Dankjewel voor het stemmen. Fantastisch dat je meedoet. En we gaan zo meteen buiten de uitzending even regelen dat die kaarten jouw kant op komen. En heel veel plezier, hè?
2: Dankjewel.
0: Heel goed.
2: Hoi.
0: Nou, gaan we even door met een ander heel erg leuk liedje. Niet van Justin de Wild, maar van Even Serieus. Een van de grote kermis-anthems van vorig jaar. Dit is Baila de Gasolina. Wat ontzettend lekker.

0: Even serieus, bijladen Gasolina. Bij Kermis FM, het is inmiddels 7:30 voor 6. Betekent dat we aan het einde zijn gekomen van dit radioprogramma. Ken, de allereerste keer voor jou op de radio. Wat vond je ervan?
1: Ik vond het geweldig.
0: Ja, vond je het? Nee, maar vond je, dit klinkt bijna cynisch.
1: Nee, het was best leuk. Ik vond het best leuk.
0: Was dat wat je ervan had verwacht?
1: Nee. Nee, ik had het... Dat weet ik eigenlijk niet. Ik had geen verwachting, joh. Ik had geen verwachting. Ik wist wel dat het ingewikkeld ging worden, misschien.
0: Het is een machine.
1: Het is een machine en je moet hem snappen. En ik heb het gewoon nog niet onder controle, denk ik.
0: Nee, maar dan moet je gewoon een cursus... en dan kan jij binnenkort ook deze Boeing besturen.
1: Zo, Bram cursussen geven voor radiomaker. Die man die doet alles.
0: Ja, ik denk het.
1: Bram Bongers.
0: Hoezo geeft hij een cursus radio?
1: Nee, ja, dropship cursus en alles.
0: Oh, zo. Cursus.
1: Nou, dat gaan we.
0: We gaan even bellen zometeen. We hebben zijn nummer. Hey, aan het einde van de show moeten we ook even afscheid nemen van Daan. Daan, jou ook, dankjewel, hè.
2: Uiteraard, Ken, ik ken jou een beetje. Haha, ik ken jou. Ik had gedacht dat je te slechter vooraf zou brengen.
1: Nog slechter? Nou, dat doet me deugd. Dankjewel, Daan.
2: Nee, het was genieten, Wallen. Het was genieten.
1: Fijn, nou, wij hebben ook van jou genoten. Toch?
0: Ja, was leuk.
1: Ik heb echt,
2: Ja, nee, uiteraard. Kijk, als je nu thuis zit en je wil nog even de kans pakken om naar de kermis te komen... voordat het hier weer de temperatuur van min 13 bereikt vanavond. Dit is je kans. Het is ongelooflijk sfeervol. Heel veel mensen staan hier ongetwijfeld voor de eerste keer een knuffel te winnen. Gaan met de eerste keer met hun date op stap. Misschien wel met hun kind, met hun vrouw. De kermis is eigenlijk één platform van de eerste keer. En laten we dat ook vieren.
0: Ja, precies. Daan, alleen nog één laatste vraag. We zijn nu druk bezig met de eerste keren. Kan jij misschien nu even live nog iets voor de allereerste keer doen? Dan kunnen we het programma ophouden.
1: Kun jij een backflip, Daan?
2: Een backflip? Ja, ik ben wel echt zo lenig als een gemiddelde vrouw van 90. Dus ik weet niet of dat handig is. Is er ooit een verslaggever, denk je, heel hard weggerend uit het programma? Dat kan ik wel doen.
0: Ik denk het niet, dus dat zou wel een first zijn, ja.
2: Oké, okay, doei!
0: Ha!
2: Hij redt dit, joh. Ik ben heel moe. Houd de god met me. Oh, ik moet niet een kind aanrennen dat een ijsje haalt. Dat is ook niet handig.
0: Ja, nou, doei dan.
2: Dag. Yes, ben ik aan de kwijt. Yo, yo. Ah, ik ben kapot, al.
0: Nou, tot zover. Onze verslaggever is weggerend.
1: Ik snap het
0: wel. Hebben we al een melding gekregen dat we ons moeten komen melden bij de chef, of niet? Weet ik niet. Nou, prima. We gaan het zo meteen vast horen. Tot zover deze uitzending op Kermis FM. De allereerste voor Ken en de allerlaatste voor mij.
3: Ook de laatste voor Ken, hoor.
0: Ja, dat is wel de laatste keer radio, inderdaad, denk ik. Inderdaad. Jongens, het was ontzettend gezellig. Willen nog iemand de groetjes doen?
2: Mijn moeder.
0: Denk ik. Je moeder. Nou ja. Gaan we nog even één plaat voor je draaien van Afrojack. Dit is samen met Sia en David Guetta, Away Tonight.
3: Dit is de eerste keer,
0: Bijna Kermis nog, hè.

0: we hebben net het programma afgesloten, zijn het al het allerbelangrijkste vergeten. Zometeen Erik van Roekel, Guido Kuijn hoor je na 6 uur. Heel veel plezier daar. Doei! Dan moet jij ook nog doen.
1: Oh, sorry, doei! Nee.
2: Jouw partner op het gebied van drukwerk en signing. En net dat beetje meer. Al ruim 20 jaar. Voor flyers, banners, visitekaartjes, relatiegeschenken en uiteenlopende signklussen ben je bij Q Promotions aan het juiste adres. Wij helpen je met elk facet van jouw promotie. Zo heb jij al jouw promotiewerk onder één dak. Zelfs het transport houden we binnenshuis. Alles om jouw bedrijf te verzekeren van een eerste klas uitstraling. Promotie was nog nooit zo efficiënt. Waar kunnen we jou binnenkort mee helpen? Vind ons online op q-promotions.nl. Q Promotions. Jouw drukwerk, onze zorg.
3: Security Freelance Group. Uw beveiligingspartner. Met Security Freelance Group kiest u voor rust, zekerheid en controle. Of het nu gaat om een festival, horecazaak, retail of zorginstelling, onze gecertificeerde beveiligers staan 24/7 voor u klaar. Betrouwbaar, flexibel en professioneel. Security Freelance Group. Veiligheid die staat. Voor meer informatie, mail naar info@securityfreelancegroup.nl of bel naar 013 571 2340.
4: Altijd al zelf muziek willen maken? Of je eigen studio willen bouwen? Op klundertmusic.nl vind je de grootste muziekwinkel van Brabant. Met gitaren, drums en digitale piano's. En natuurlijk alle apparatuur voor je studio of optreden. Gear up! Ga snel naar klundertmusic.nl.
5: Lekker werken en er tegelijkertijd top uitzien? Dutch Workwear levert gepersonaliseerde werkkleding voor professionals in de meest uiteenlopende vakgebieden. En van een logo op het shirt tot aan een compleet maatwerkoutfit. Zoek je kleding die de juiste veiligheid, kwaliteit en de juiste uitstraling heeft? Check dan dutchworkwear.nl. Want wij zijn er voor de pikkels in de bouw tot aan de tijgers in de horeca. Dutch Workwear. Werkt gewoon lekker. Dutch met SCH.
6: Zolang een hart klopt, denk je er niet over na. Net als radio. Je zet de radio aan onderweg, op je werk of gewoon thuis. Je verwacht eigenlijk maar één ding, dat het altijd werkt. Pas als het stil wordt, merk je hoe belangrijk de techniek erachter is. Gelukkig laten wij het niet zo ver komen. Dag en nacht zorgen wij ervoor dat radio blijft spelen. NL Radio. Radio stopt nooit, omdat wij dat ook niet doen.
7: Commercials voor radio, tv en online. Lekkerhipaudio.nl.
1: Kermis FM. Zo, Erik van Roekel is hier in de studio met mij, Guido Kuijn. Goedemiddag.
8: Hallo.
1: Kermis FM zometeen met ons twee. Maar eerst het Kermis FM nieuws met Simon Kleukers.
9: Ja, goedenavond. Canadese bomen hebben nu officieel recht van bestaan.
4: Kermis FM nieuws.
9: Ja, in een dorpje in Canada heeft de allereerste gemeente erkend dat bomen levende wezens zijn met eigen rechten. Ja, bomen hebben daar vanaf nu officieel recht op het leven, natuurlijke groei en herstel. De gemeente gaat alle lokale regels aanpassen om de bomen te beschermen. De gemeenteraad stemde unaniem voor deze nieuwe wet. Ja, de Nederlandse zeeën worden steeds vaker haaien gezien. Zo schrijft een onderzoeker van de Wageningen Universiteit. Het gaat om de soorten als de reuzenhaai, de voshaai en de hondshaai. Ja, strandgangers hoeven niet bang te zijn voor deze haaienbeten. Want haaien zien mensen niet als prooi. Volgens de onderzoekers zijn het gewoon vissen. Ja, de sprinklerinstallatie in het Beatrix Theater in Utrecht is gisteravond vlak voor de voorstelling van de musical Moulin Rouge afgegaan, waarbij het podium onder water kwam te staan. De schade en decorstukken en de technische apparatuur was zo groot dat niet alleen de voorstelling van gisteren is afgelast, maar ook in totaal de 4 voorstellingen die vandaag en morgen ook nog plaats zouden vinden. Ja, ouders die krijgen een waarschuwing vanwege luxeverzuim. 97 Tilburgse kinderen melden zich vorig jaar ziek om eerder op vakantie te kunnen. Ja, de meeste kregen een waarschuwing, maar sommige ouders die kregen een boete van €100 per kind per dag, omdat ze voor de tweede keer deze fout hebben gemaakt. Het aantal gevallen van luxeverzuim stijgt landelijk en ook in Tilburg wordt er meer gespijbeld dan enkele jaren geleden. Nou, dan even kijken naar het weer. Het is een heerlijke 22 graden. Ook al lijkt het alsof het gaat regenen. Het blijft vandaag helemaal droog. Ja, later vanavond nog kans op. Ga je later vanavond nog de kermis op? Trek dan een trui aan of neem een vestje mee. Want vanaf 1 uur of 9 zakt de temperatuur naar 1 graad of 14. Ja, dan het verkeer. Op de weg van Tilburg is het rustig. Wel zijn er 2 wegafsluitingen. De A27 tussen Utrecht en Breda. Die is nog steeds dicht. En dan even kijken naar de verkeersinformatie. Let op, garage Pieter Vredesplein. Tivoli en Knechtel zitten bijna vol. De gemeente heeft officieel advies uitgebracht. Kom op de fiets naar de kermis toe. En wil je nou meer nieuws? Check dan even kermisfm.nl of download de gratis app.
1: Ja, applausje voor Simon!
4: Tilburgse kermis op je radio. Kermis FM. Nu, Erik van Rooij.

0: Hi.
1: Ik sta 2 minuten met jou in de studio.
0: Ja, het gaat al mis.
1: Ja, inderdaad. Het gaat al mis. Erik van Roekel.
0: En Guido Kuijn.
1: Daar staan we weer op Kermis FM, vorig jaar voor het eerst. En ik loop hier binnen en ik ben gewoon weer verrast.
0: Je bent weer verrast?
1: Ik ben weer verrast. Ja, je loopt.
0: Je wist dat je moest, toch?
1: Ja.
0: Je was ook gevraagd.
1: Ja, ik,
0: okay.
1: Ja, ik wist dat ik deze kant op moest komen. Maar dan loop je weer de studio in en dan zie je weer al die mensen. Je staat weer in die sfeer. Iedereen is vrolijk. Iedereen kijkt je even aan. Lacht even naar je. Als ze voorbij komen, zwaai ook meteen terug. Zie je dat?
0: Hallo
1: je
0: allemaal.
1: Iemand,
0: zwaai echt helemaal geen hond. Maakt niet uit. Ze zwaaien allemaal. Dat was hartstikke leuk.
1: Nee, maar het is gewoon weer een feestje om hier te mogen zijn.
0: Het is echt een feestje om hier te mogen zijn. Het is, als je naar buiten kijkt, sowieso de kermis natuurlijk. Met al die lampjes, alle muziek, alle mensen die lekker wat aan het eten zijn. De attracties ingaan. Ja, het is gewoon een hele gezellige sfeer.
1: Ja, zeker.
0: Ik vind het leuk om hier ook weer met jou te mogen staan.
1: Nou, dat is deels insgelijks.
0: Deels insgelijks. Ja, want vorig jaar ging het niet helemaal soepel, hè? Aan het einde van de avond.
1: Nou, laat ik wel meteen een belofte doen voor dit jaar. Ik ga dit jaar niet in een attractie.
0: Nee, ik ook niet.
1: Nou, dat weet ik nog niet.
0: Nee, dat weet ik heel zeker.
1: Ja, maar luister, ik ben vorig jaar nog geweest.
0: Ja.
1: Aan het einde vorig jaar van onze uitzending.
0: Maar dat was geen goede advertentie, hoor, kan ik je vertellen.
1: Dat was zeker geen goede advertentie. Aan het einde van de uitzending vorig jaar kwam Peter langs bij de studio.
0: Ja.
1: En Peter die zei, Guido, wat er ook gebeurt, jij gaat met mij in de breakdance.
0: Ja, hij liet het echt niet open, zeg maar.
1: Dat was geen vraag.
0: Dat was geen vraag.
1: Nee, zeker niet. Nee, uiteindelijk ben ik met hem in de breakdance geweest.
0: Ja.
1: I kid you not, ik heb bijna een uur lang bij moeten komen van die breakdance.
0: Dat langer ook nog wel. Ja, maar ik weet nog, ik heb het serieus allemaal gefilmd. Dat duurde lang. Op een gegeven moment, ik was er gewoon klaar mee. Ik zit daar bij die attractie. Hij draait rondjes, weten het.
1: Ja, maar zo'n ding, dat moet toch 4 minuten draaien?
0: Ja, maar ik denk dat jij de fout hebt gemaakt. Je bent in je Kermis FM polo ben je er ingestapt.
1: Ja.
0: Die mensen hadden ook door dat jij het spannend vond.
1: Ja.
0: En toen dacht hij, dan doen we gewoon een rondje extra.
1: Ja, maar zo kan je toch niet zijn?
0: Ja, hij wel.
1: Hij wel.
0: Hij wel. Nou, jij hebt echt gewoon echt. We hebben uren op de parkeerplaats nog gezeten. Dat jij gewoon wit weg. Iemand is een banaan voor jou gaan halen vanuit de productie. Ja. Omdat jij suiker moest hebben.
1: Ik voelde me niet goed. Dus dat gaan we dit jaar kosten wat het kost voorkomen. En voor de rest wordt het gewoon een gezellige uitzending. Met ook gezellige muziek van Marco Schuitmaker. Zaterdagavond zometeen. Eerst even een klein eerbetoon. René Karst.
0: Ja.

0: van die hits die je alleen maar hoort op Kermis FM. Marco Schuitmaker en zaterdagavond. Zometeen nog somber, naast mij Erik van Roekel.
1: Over somber gesproken.
0: Hi Guido. Goedenavond is het inmiddels.
1: Ja, het is avond, ja.
0: De avond treedt in op Kermis FM, de zaterdagavond.
1: Is toch een belangrijke avond. Iedereen is vrij. Ja. Nou, het is hier natuurlijk ook gewoon vakantie. Het is overal in Nederland inmiddels vakantie. Ja. Dus ik denk dat het wel heel druk gaat worden, denk je niet?
0: Nou, als ik nu al om me heen kijk, vind ik het tafels druk.
1: Ik hoorde net ook in het nieuws dat er al parkeergarages vol zijn. Ja. Dat er al adviezen zijn gegeven vanuit de gemeente Tilburg. Dus ik denk dat we een hoop kunnen verwachten vanavond.
0: Zeker.
1: Vooral een hele hoop gezelligheid, denk ik, als ik zo kijk.
0: Ja, dat is natuurlijk wel waar de kermis voor is.
1: Ik zie ook mensen met honden lopen. Ik ben daar helemaal door afgeleid.
0: Honden?
1: Honden. Ik zag net gewoon allemaal honden voorbij komen. Ik heb een poedel gezien. Ik zag net twee honden die zaten binnenste buiten of zo. Dat zag er heel raar uit. Maar ik weet niet zo goed wat er aan de hand is. Waarom neem je je hond mee naar de kermis? Er zitten al veel te veel prikkels.
0: Ja, jij vindt een hond dat leuk, denk je? Jij hebt twee honden.
1: Eentje.
0: Oh, eentje.
1: Ja, ik heb één hond.
0: Sorry. Oh, kom er
1: die andere is Die zijn allebei dood. Ik heb een nieuwe hond.
0: Oh, maar
1: dat maakt niet uit.
0: Sorry.
1: Maar die zou ik niet zomaar in een attractie doen. Dat is goed. We zijn goede vrienden. Hè. We zijn lekker dat we goed in elkaars leven betrokken zijn.
0: Ja, dat is ik weet alles wat er bij jou gebeurt. Ik weet dat je vergeten wat je gaat doen morgen.
1: Ja. Nou ja.
0: Maar
1: ja.
0: Dieren op de kermis, ja of nee? Jij zegt nee.
1: Nee, alleen eentjes vangen.
0: Ja, ja, eentjes zijn de enige toegestaan.
1: Toch?
0: Ja, en dan met dat hengeltje.
1: Ik vond dat wel als kind het meest fantastisch om te doen.
0: Ik snap daar nog steeds niks van.
1: Wat is toch...
2: Wat kan je nou niet snappen aan eentjes hengelen?
1: Nee,
2: je hebt een eentje, een bak water, een hengel. Hengelen!
1: Ik vind...
2: Eentje uit het water. Hengelen!
0: Ja, maar ik vind het gewoon zo...
2: Wat weet je?
0: Gewoon zo simpel.
1: Ja, blijkbaar niet.
0: Nee, maar die eentjes die komen jou voorbij. Je hoeft alleen maar je hengeltje uit te houden.
1: Het is voor kinderen van 3.
0: Ja, oké, misschien
1: heb ik... Je bent toch niet jouw motoriek gek?
0: Misschien moet ik het inderdaad ook op een andere leeftijdscategorie schatten. Ja, dan is het heel vet. Nee, dat is ook zo. Ja, ik moet ook niet zeggen, autorijden is voor een kind van drie toch ook heel moeilijk. Nee,
1: voor een kind van, ja, voor jou ook trouwens, maar voor een kind van 3 ook, ja.
0: Oké, nee, duidelijk. Ja, dat is het enige deel wat op de kermis thuis hoort. Goed.
1: Nog 2,5 uur. Oh nee, nog 2 uur.
0: Erik, wat gaan we zo meteen nog doen?
1: Nou, we hebben zo meteen oprecht hele vette tickets die je kunt winnen hier bij Kermis FM. Dus hou dat in ieder geval in de gaten. Zorg dat je alvast een beetje richting de studio komt. Want we hebben je daarvoor zo meteen nodig.
0: Zeker.
1: En we hebben onze topverslaggever nog. En ja, ik weet dat zijn koptelefoon nu even heeft hij af.
0: Ja, dus dat is heel
1: horen.
0: Ja.
1: Maar er staat hem wat te wachten.
0: Ik ga met een hele mooie uitdaging op pad.
1: Ja. Ik zou niet graag in zijn schoenen staan.
0: Nee, ik ook niet. Lachen wordt het sowieso. Zometeen Tino Martin als Somber. Dit is Homewrecker bij Kermis FM.

0: Martin. Mart Hoogkamer, hartslag van de stad.
1: Leuk dat jij dat nou eens afkondigt. Ja, dat is mijn taak om de Tino Martin af te kondigen.
0: Ja, gebeurt niet vaak.
1: Ik zou Toto even aankondigen dan.
0: Ja, leuk. Ja, moeten we dat nog duiden of niet?
1: Ja, laten we het even doen. Ja, jij zit normaal natuurlijk gewoon bij Joe.
0: Bij Joe, ja, 70s, 80s, 90s hits. En jij zit bij 100% NL.
1: Zeker, ja.
0: Alle Nederlandse hits.
1: Nee, ja, alles van eigen bodem. Ja, absoluut.
0: Wij hebben hier ook een buitenmicrofoon. Ik zie daar nu nog niemand bij staan. We kunnen even kijken of we iemands aandacht kunnen trekken.
1: Ja, ik zie er wel iemand omheen lopen.
0: Dus even, ja, er loopt iemand omheen. Hallo? Kun jij ons horen? Kom even bij de microfoon staan.
1: Ja, het is radio, dus dan moet je even wat zeggen. Ja, dat helpt. Dat horen mensen.
0: We gaan zo meteen met jou beginnen. Maar hier hoort eerst even iets bij.
2: Wie staat er buiten bij de buitenmicrofoon? Wie zou het wezen?
0: Hey.
2: Wie zou het zijn? Als je dat wil weten, nou dan vraag je toch gewoon. Wie staat er buiten bij de buitenmicrofoon?
0: Hallo, wie staat er buiten bij de buitenmicrofoon?
1: Dat is de vraag, ja.
3: Hallo, ik ben Chris.
0: Hallo, Chris.
1: Chris.
0: Jij staat al een tijdje bij ons te kijken.
3: Ja.
0: Vraag 1. Waarom in godsnaam, want zo interessant zien wij er niet uit met de steden.
3: Sorry, die hengingskoppen hierachter.
0: Ja,
1: het is wel vervelend hè, dat nou net zo'n kermis om onze studio heen is gebouwd.
0: Vind je niet? Dat is heel onhandig, ja.
1: Heel onhandig is dat.
0: Wat is dat? Chris, loop je al lang op de kermis vandaag? Hoe laat ben jij hier aangekomen?
3: Nog niet zo heel lang geleden. Ik moet een rondje lopen.
0: Oh, je moet nog beginnen?
3: Ja.
0: Is het ook je eerste dag?
3: Ja.
0: Leuk.
1: Ja, leuk, ja.
3: Ik ben gisteren naar een andere kermis geweest.
0: Ben je niet? Naar welke?
3: Uden.
1: Welke is leuker?
3: Moeilijk.
1: Nee, moeilijk. Gewoon Tilburg zou zeggen.
0: Ja, man.
1: Heel makkelijk.
0: Grootste van de Benelux. Weet je waar jij bent?
3: Ja.
0: Dat is de grootste.
1: Maar wat heb je allemaal in die tas zitten?
0: Oh, jij heeft een tas vast.
4: Wat zit er allemaal in die tas?
0: Wat zit er in je tas?
3: Sorry, ik kom al... trui en...
0: Warm te blijven. Oh ja. Ja, dan krijg je niet koud. Dat is belangrijk.
1: Hij laat nu zijn tatoeages zien. Ja. Mag ik even kijken wat erop staat?
0: Van de breakdance.
1: Van de breakdance.
5: De breakdance, jouw favoriete attractie, Guido.
1: Wat leuk, ga je erin?
0: Nee, ik ga er zeker niet in. Nee, wat vind jij zo leuk aan de breakdance, Chris?
3: Nou ja, het meest... Als ik zeg, wat denk jij aan...
0: Bij de breakdance? Kotsen? Nee, als je kermis zegt, dan denk ik aan botsauto's.
1: Oh ja.
3: Ja, goed, dit is één van die iconische attracties.
0: Ja, je wel gelijk. Ga jij vandaag nog in de breakdance?
3: Nee.
0: Nee? Je hebt dat
1: je hebt op je arm staan. Wat is dit nou weer?
3: Nou, die tijd die heb ik gehad.
1: Oh, die tijd heeft hij gehad.
0: Nu eentjes vangen.
1: Voor nu eentjes vangen, denk ik.
0: Ja, ga je eentjes vangen?
3: Ja, in mijn eentje.
1: Nou, zie je wel. Nee. Eentje. Ja.
0: Mooi. Mooi.
1: Lekker.
0: Chris, heel veel plezier vandaag op de kermis. En dat waren zijn sluitwoorden.
1: Supergoed gesprek.
3: Wat dat betreft ben ik verslaafd aan de kermis. Dus,
1: Oh ja,
0: dat komt heel mooi uit. Daar heb ik ook een leuk muziekje bij trouwens.
1: Oh.

0: nu al wiepie.
1: Bombini. Het kermis FM weer, perfect kermis weer vandaag met 21 graden. Zit heerlijk op het kermislint en blijft het de hele dag droog. Ga je s'avonds laat nog een suikerspin halen of in het reuzenrad, kleed je vanaf een uur of 9 wat warmer aan. Want dan koelt het af tot een frisse 14 graden.
2: Ja, en dan het kermis FM verkeer. De A27 tussen Utrecht en Breda, die is nog steeds dicht. En mocht je willen parkeren en niet alleen maar rondjes rijden in je eigen auto, maar gewoon in een andere attractie, dan zijn er nog wat laatste plekjes over. Bij parkeergarage Schouwburg en het Koningsplein. En de gemeente heeft het advies, kom op de fiets.
1: Zeker, de rijdt bijna. Dan nog het Kermis FM nieuws. Krijg je van Simon Kleukers?
3: Hey, goedenavond. Aan entertainment is er genoeg keuze deze kermis. Topartiesten als John West, Monique Smit, Frank Smekens, die ene Shorts en DJ Kunio shinen vanavond op het podium in de Bierhal. En ook jij kan daar tussen staan tussen 9 en 11 uur. Meefeest in het Reuzenrad met de Silent Disco. De toegang is volledig gratis. Wees daar dus snel weer bij. Zojuist hoorde je de eerste tussenstand van de kermis, top 013. Je kunt nog tot het einde van deze kermis stemmen op jouw favoriete nummers. Sterker nog, je maakt zelfs kans op kaartjes van Rolf Sanchez in de 013 op 26 november. Stemmen doe je helemaal gratis op stem.kermisfm.nl/stem. Het aantal adult-only campings neemt de laatste jaren behoorlijk toe. Op ruim 90 plekken in Europa kamperen zonder kinderstemmers om je heen. Dat is dus mogelijk. In Brabant zijn er nu op dit moment 4 van deze kindvrije plaatsen. Mocht je dus na deze prachtige 10 dagen op de Tilburgse kermis even tot rust willen komen, dan is dat de plek waar je terecht kunt.
1: Hoe sta je er zelf in, Simon?
3: Ik zou dat denk ik niet doen.
1: Niet?
3: Nee. Ik ben 20, dus ik denk dat ik dan net een beetje aan de onderkant zeg.
1: Ja, inderdaad. Dan hebben ze meer last van jou. Nou goed, Simon, dankjewel.
3: Geen probleem.
4: Attention! Erik van Roekel en Guido Kuijn.

0: Teddy Swims, Mr. Know-It-All bij Kermis FM.
1: Alweer een winnaar.
0: Ja, is wel waar, ja. Want we gaan ervoor prijzen te winnen, mensen. Komt u allemaal eens even kijken. We gaan zo meteen voor een mooie prijs. Ja, u ook, mevrouw. U kunt wel lachen. Kom, we gaan voor de prijzen. Hé, wat hebben we niks aan het gelach. Je moet hier gewoon naar het raam komen, want voor je het weet... ga jij hiermee vandoor. In samenwerking met Poppodium 013 brengen wij u het 013 ticket. Kan ik hier aan de slag, denk je?
2: Ja, we gaan maar door.
0: Oh, mooi. In de meeste attracties moet je betalen voor een prijs. Maar hier kun je prijzen winnen door opdrachten uit te voeren. En de prijs, dat zijn kaarten voor een concert bij Poppodium 013. En vandaag voor Zero's Heroes op 6 november.
2: Oh, dat klinkt als een hele mooie avond. Dat klinkt als een hele, hele mooie avond. En er staat ook iemand bij de buitenmicrofoon die deze prijs wel wil winnen.
0: Hallo, goedenavond.
2: Hallo. Met wie hebben we het genoegen?

0: Handig jaar voor deze.
1: We hebben stond ik net wel heel goed. En jou niet?
2: Ja, het ligt altijd aan Guido, hoor.
0: Ja, het is altijd. Ja,
2: ja, het is altijd Guido.
0: Dat is een stemmetje van mij. Zullen we haar anders even naar binnen halen?
2: Ja, zou dat kunnen?
3: Ja, dat
2: kunt
3: kan.
2: Kunt u naar binnen komen, anders? Moet u even naar rechts lopen?
0: Het is hier lekker warm.
2: Even met die knul mee.
4: Mevrouw, mag ik?
2: Ja, u mag even met hem meelopen.
0: Die hele lieve knul.
2: Ja, hij wordt maar een heel klein beetje ontvoerd, hoor. We brengen u ook weer terug.
0: Ik zie ondertussen haar familie kijken met een heel groot vraagteken boven het hoofd.
2: Ze wordt teruggebracht, hoor.
0: Ja, 3 dagen.
2: Komt goed. Drie dagen hebben we er nodig. Ja. Krijgt ze een snoepzakkie?
0: Komt helemaal goed. Wordt thuisgebracht.
2: Ja. Neem je zwembroek mee, we zeggen niet wat je gaat doen.
0: Nee, maar dat weten we eigenlijk nu nog steeds niet. Wat gaat zij zo meteen doen?
2: Nou, zij gaat zo meteen draaien aan dat prachtige prijzenrad wat ik hier achter heb staan. En daar staan dus verschillende genres.
0: Ja.
2: Genres muziek staan erop. Ja. Als ik kijk, ik zie hitjes, Nederlands, Roze Maandag, Fout, Nostalgie, billenmuziek.
0: Dat lijkt mij heel leuk om te zien.
2: Maar dat lijkt mij ook heel leuk om te zien, inderdaad.
0: Ja.
2: Kermis Carnaval zie ik staan. Ik zie een zomerklapper staan. Dus er is echt genoeg om uit te kiezen. Maar ja, kiezen.
0: Ja, het rad kiest.
2: Ik wou dat zeggen, het rad bepaalt zometeen.
0: Ja, inderdaad. Ondertussen ben ik benieuwd of onze kandidaat binnen gaat komen. Hoe schat jij haar in? Je hebt haar net voor het raam zien staan.
2: Is nou, hangt er een beetje vanaf of ze de oren open zit.
0: Ja, dat is... ze moet het wel meekrijgen.
2: Ze moet het meekrijgen.
0: Ja, het ziet er wel uit als een vrouw met flair. Dus ik...
2: Dat denk ik ook. Ah, kijk eens, daar is ze!
0: Hallo.
2: Corianne. Is het, hè?
4: Ja,
0: ga maar bij een microfoon staan, Corian.
2: Dus maar even aan deze kant.
0: Een hele mooie microfoon. Ik hoop dat je ons beter kunt verstaan hier binnen, Corian.
5: Hallo.
0: Nee?
2: Hallo. Okay, nee, denk ik niet.
0: Corian, wij hebben hier het prijzenrad staan. Dat, dat is in samenwerking met de Podium 013.
5: Ja.
0: Daar is een feestje, Zero's Heroes. En daar willen we jou graag naartoe sturen.
5: Heel leuk.
0: Moet je wel iets voor doen?
5: Ja.
0: Erik.
2: Nou ja, we gaan zo meteen draaien aan dit rad. Dan landt hij op een van de categorieën die hierop staan. En dan is het de bedoeling dat je zo snel mogelijk een liedje zingt. Met een beetje overtuiging, met een beetje passie. Maar het hoeft niet mooi, hè?
5: Nee.
2: Hij ziet er wel uit als Henk-Jan Smit, maar hij is het niet.
5: Oké.
2: Okay. Nou, daar komt hij er zo meteen ergens op. En dan gewoon een liedje zingen uit die categorie. Als dat lukt, dan zijn de tickets voor jou.
5: Dat is goed.
2: Heb je voorkeur?
5: Nee,
2: maakt ook geen donder uit.
5: Doe maar iets.
2: Hij draait.
0: Oh, daar gaat het rad.
6: Hij draait. Winnaar.
2: Ja! Billenmuziek!
5: Wat is dat nou?
2: Succes, hoor!
5: Wat is billenmuziek?
2: Nou ja, dat is eigenlijk alles wat een beetje... Nou, het is een beetje misschien wel de Akons,
0: Rihanna.
2: Rihanna.
0: Ken je Busy? Doe het voor me. Nee. Doe het laag.
2: Traag. Ja, dat traag. Natuurlijk ook. Traag.
5: Wie?
2: Ik heb niet het idee dat...
0: Ik heb nooit zo'n groot vraagteken.
2: Nee, ik ook niet. Nee. Daarachter word je wel een klein beetje uitgelachen door de rest van de groep waarbij je bent. Het was voor jullie wel duidelijk, billenmuziek. Ja, ik zie daar iedereen knikken. Ja, hoor.
0: Ja,
2: het is een persoonlijk ding.
0: Ja, mee groot geworden.
2: Maar moeten we even overleggen misschien. Hebben jullie een suggestie die zei wat zij zou kennen qua billenmuziek, wat zij zou kunnen zingen? Moet jij even in de microfoon roepen als een van jullie het weet?
0: Oh ja, deze.
7: Zij kent dat allemaal niet.
0: Zij kent dat allemaal niet. Ja, moeten we dan toch... Ja, Corian, misschien dan een nieuwe slinger aan de
2: hand. Hand over de billenstrijd.
0: Ja, inderdaad. Okay.
5: Ja,
0: daar gaat het.
6: Blijven zitten, alstublieft.
0: Daar gaat het rad.
2: Carnaval. Nou, ik heb wel iets van carnaval, toch?
5: Ja,
2: oké.
0: Corian, daar ga je.
5: Oh, dan moet ik goed
0: staan. Ja, je mag nu in volle overtuiging een performance brengen.
5: Ik heb een leuk carnaval zitje. Weet ik veel. Ik kan nou niet al komen. Normaal weet ik het allemaal wel.
2: Ja.
0: Van Goes tot Purmerend.
2: Ja.
0: Bijvoorbeeld. Of...
2: Hollandaise zou natuurlijk ook wel kunnen.
0: Weet je wat ik wel zou willen zijn? Een bloemetjesgordijn. Leuk.
5: Ja, doe ik.
2: Oké.
5: Weet je wat ik wel zou willen zijn? Een bloemetjesgordijn, een bloemetjesgordijn. Van het plafond tot op het ruimkozijn.
8: Hey, hey, een bloemetjesgordijn, een bloemetjesgordijn.
5: En alle daar... Oh.
2: Nee, goed hoor. We hebben tot 8 uur vanavond.
8: La la la.
0: Wat vinden we ervan? Bloemetjesgordijn, ik zag zijn. Vanuit gefeliciteerd, Corian.
2: Ja, gefeliciteerd. Dat is een applausje waard. En vooral ook, denk ik, nu moet je een keuze gaan maken. Ze waren al teleurgesteld in je, maar nou moet je er nog gaan kiezen wie het nou gaat worden die met je meegaat.
5: Oeh, dat mag die mevrouw.
0: Die mevrouw dan.
2: Oh, nou, kijk, hartstikke goed. Nee, dat komt helemaal goed, toch?
5: Ja?
2: Ja, dankjewel voor het meedoen. En we gaan er zorgen dat je de tickets krijgt.
5: Nou, dankjewel.
2: Komt helemaal goed.
5: Ja.
0: Veel plezier.
8: Handjes.
0: Bloemetjesgordijn.

0: Kermis FM met Inna en Hat. Erik van Roekel.
1: Over Hat gesproken.
2: Hi.
0: Mooi dat je hem ook toe-eigent.
1: Ja, natuurlijk. Met bescheidenheid ook mij een mooi mens.
0: Ja, heel fijn, heel fijn. Ja. Erik, wij hebben ook iemand rondlopen hier op de kermis. Onze oren en ogen hier op de kermis. En die is vanavond onder de naam Lars. Hallo Lars.
3: Hallo,
1: hij heet geen Lars. Hij heet geen Lars.
0: Sorry Niels.
1: Nou, maar iedereen heet hier Lars. Ik zag aan de pasjes, iedereen heet hier Lars.
0: Iedereen heet hier Lars, sorry. Maar deze, in dit geval is het Niels. Oh, het spijt me zo, Niels. Hallo Niels.
3: Ja. Hallo Niels. Hallo.
1: Nee, jij bent Niels.
0: Jij bent Niels, ik ben Guido.
3: Ja, ik ben Niels.
1: En ik ben Lars.
3: Ik ben een beetje in de war omdat ik hier ook met een Niels sta naast me.
1: Iedereen heet maar Niels. Zelfs Lars heet Niels.
3: Jij Niels, hè? Ja.
0: Nou, dat verwacht je niet. Niels of Lars, hoe je dan ook genoemd worden. Jij gaat voor ons de kermis op, maar dat doe je niet zomaar. Wij gaan jou bij elk verslag dat jij gaat doen, gaan wij jou een uitdaging meegeven.
1: Ja.
0: Je gaat aan mensen vragen hoe ze zich hebben voorbereid op de Tilburgse kermis. Maar bij elk interview krijg je een soort handicap. De handicap voor het eerste interview is de volgende. Jij mag niet doen alsof het in Tilburg is. Dus jij vraagt naar de Woerdense kermis, naar de Amsterdamse kermis. Je vraagt naar alle kermissen behalve de Tilburgse.
1: En iedere keer, iedere zin, een andere.
0: Ja. Als jij verder komt, als je meer vragen kunt stellen, dan krijg je een aantal punten. En uiteindelijk het interview met de meeste punten is jouw beste interview van de avond. Lars of Niels.
3: Oké, ik ga ervoor met Niels.
0: Succes.
3: Niels, we staan nu op de Amsterdamse kermis. Kom je hier vaak?
4: Ja, vaak, ja.
3: Want deze kermis trekt elk jaar naar Rotterdam toe. Is dat voor jou een bekende plek?
4: Ja.
3: De Boekhoveense kermis, waar wij nu zijn, kom je daar heel vaak? Of zeg je van, ik ben hier nieuw?
4: Elk jaar.
3: Elk jaar, dus jij gaat elk jaar naar de Heerenveense kermis?
4: Ja.
3: En wat is zo bijzonder aan de Heerenveense kermis?
4: Dat ze groot is.
3: En je zegt groot. Is de Groningse kermis dan de grootste kermis van Nederland?
4: Nee.
3: Welke kermis is dan de grootste kermis van Nederland? De Harlingse kermis?
4: Tilburgse kermis.
3: Ja, maar daar staan we toch helemaal niet. We staan toch op de Amsterdamse kermis?
4: Ja, maar die is net zo groot.
3: Dus we staan inderdaad op de Amsterdamse kermis. En als je nou zou mogen aanraden, wat moeten mensen echt gaan doen op de Amstelveense kermis?
4: Op de hoogste en de hoogste dingen gaan.
3: In de hoogste attractie?
4: Ja.
3: En welke attractie is het hoogste hier in de Kapelse kermis?
4: Booster.
3: De Booster. Ben je al een keer in de Booster geweest? In de Putterveense kermis?
4: Ja, er staan er twee.
3: Twee zelfs?
4: Ja.
3: En welke is dan het leukste in de, op de Haarlemse kermis?
4: De hoogste.
1: Hij stelt ook geen vragen. Hij gaat er gewoon mee door.
0: Het is gewoon rammen.
1: Het is gewoon rammen. Nee, maar het is ook die Niels die erbij staat, die denkt ook niet van nu moet ik ingrijpen of zo, nu wordt het raar.
0: Nee, die accepteert,
1: gaat alles. Accepteert het gewoon.
0: Ja, ja, die verplaatst als een soort. Hij is een soort hologram die overal staat.
1: Ja.
0: Niels, dit heb jij fantastisch gedaan. Een klein applaus.
1: Ja, applaus voor Lars.
0: Applaus voor Lars. Heel goed gedaan.
3: Applaus voor andere Niels.
1: Ja, ja, zeker. Ja, ook. Wow, ja, andere Niels.
0: We hebben zo meteen nog veel meer spannende, mooie uitdagingen voor jou. We spreken je straks, Niels.
3: Tot straks.
0: Tot straks. Verder zometeen het Kermis FM nieuws. Maar eerst hoor ik een sirene afgaan.
1: Oh, is dat hier? Gaat dat goed? Is dat de rookmachine?
0: Even kijken.
1: Is dat de rookmachine?

0: Met jouw advertentie op Kermis FM schiet je altijd prijs. 10 dagen live te horen op landelijke radio, tv en online. Voor elk project en elk budget. Ga naar kermisfm.nl/sponsor om de mogelijkheden te bespreken. Adverteer via Kermis FM. Altijd prijs, altijd wat gewonnen. Kermis
1: FM. Ben jij ook helemaal klaar met die saaie video's van oma Truus die net niet helemaal weet hoe die camera werkt?
2: Jaden, hoe werkt die camera?
1: Of die ene Karen die met glitterpraatjes strooit alsof Huis niet al lang weg is. Launched Media is er voor jou. Van epische aftermovie tot creatieve videoclip.
3: Alles is mogelijk.
1: Dus ben niet betoeterd en check snel launchmedia.nl.
3: Launchmedia.nl.
1: Launched Media.
3: Jouw partner in vernieuwende mediaproducties.
4: Op zoek naar de optimale zakelijke glasvezelverbinding? Of zoekt u een veilige oplossing voor al uw dataverkeer? Breedband Tilburg is dé specialist in zakelijk glasvezel in Tilburg en omstreken. Wij zorgen ervoor dat u wordt aangesloten op ons hoogwaardige lokale glasvezelnetwerk. Geïnteresseerd in een zakelijke glasvezelverbinding of advies nodig? We maken graag een afspraak met u. Kijk snel op breedbandtilburg.nl.
5: Zet de toon, waag de sprong, pak de rol, steel de show, geef het vorm. Bij Factorium ontdekt ieder kind spelenderwijs zijn eigen creativiteit. Kies uit muziek, dans, theater, musical of beeldende kunst. Schrijf je nu in voor het nieuwe cursusseizoen. Factorium, ontdek het culturele cursusaanbod bij jou in de buurt. Kijk op www.factorium.nl.
6: Incar Autoverhuur. Met vestigingen in 's-Hertogenbosch, Tilburg en Os. De beste en voordeligste autoverhuurder in Brabant. Voor al uw personenauto's, personenbussen en bestelwagens bent u bij Incar Autoverhuur aan het juiste adres. Toch liever langer een auto nodig? Dat kan, dan is Shortlease een ideale oplossing. Tot ziens bij Incar Autoverhuur.
7: Attention!
8: Zit jij er klaar voor? Een nieuw theaterseizoen vol ambiance bij Schouwburg en Concertzaal Tilburg. Dit seizoen geniet je van Marco Schuitmaker, Tineke Schouten, Johnny de Mol, Juf Praaksel, The Bodyguard en nog veel meer.
9: Are you ready?
8: Maak het mee, Schouwburg en Concertzaal Tilburg.
10: Bij Matra Bike heeft u keuze uit 5000 oer-Hollandse Fongers e-bikes. Het oudste fietsenmerk van Nederland. Prijzen al vanaf €899. Alles uit voorraad leverbaar en Matra Bike bezorgt binnen 5 dagen uw nieuwe fiets gratis thuis. Altijd inclusief garantie en gratis haal- en brengservice. Kijk snel op matrabike.nl. Pingpong? Dat speel je toch alleen maar op de camping in Frankrijk? Echt niet. Tafeltennis speel je gewoon in Tilburg bij Tafeltennisvereniging Luto. Je leert het spel, je traint met anderen en je kunt meedoen aan toernooien. Of wat dacht je van een toernooi als personeelsuitje of familiedag? Bij Luto kan het allemaal. We zitten midden in de stad aan de Jan Aartenstraat en het is er keigezellig. Iedereen is welkom. Kom meespelen. Check ttvluto.nl.
11: Bent u ondernemer en op zoek naar een zakelijke VoIP-oplossing? Dan bent u bij VoIPstar op het juiste adres. VoIPstar is dé zakelijke provider voor telefonie en internet. Bekijk al onze mogelijkheden op voipstar.nl. Star met dubbel R.
12: Kermis FM.
13: Nou, het is tot 8 uur vanavond. Kermis FM met Erik van Roekel.
12: En Guido Keun.
13: Maar eerst het Kermis FM nieuws live vanuit Factorium met Simon Kleukers.
14: De 800 meter.
12: Kermis FM nieuws.
14: Ja, Femke Broeders-Bol heeft de tweede plek gehaald tijdens de Diamond League atletiek in Londen. De Britse Kayleigh Hodgkinson was net iets sneller. Ja, zij pakte daarmee niet alleen goud, maar ook een persoonlijk record. Hodgkinson sprak voor de wedstrijd over haar bewondering uit over de Femke Broeders-Bol. Ze zegt namelijk dat Femke is gebouwd als een gazelle en daardoor gewoon heel hard kan rennen. Ja, dan blijven we even in de sportwereld. Max Verstappen heeft zich vandaag als tweede gekwalificeerd voor de Grand Prix in België. En dat kwam mede door de slipstream van teamgenoot Isaac Hadjar. Ja, van Verstappen is dit zijn tweede keer dat hij als tweede kwalificeert, tenminste tot nu toe in dit seizoen. Het gebeurde al eerder bij de Grand Prix van Miami en die van Monaco. Mocht hij dit jaar ook voor de tweede plek, beginnen. En Verstappen is dus nu nog aan het wachten op zijn allereerste overwinning. Er zijn zorgen om de Mere Wedebrug. De 65 jaar oude brug piept en kraakt door ouderdomskwaaltjes. Dat laat Omroep Brabant weten. De mankementen hebben grote gevolgen voor het vrachtverkeer. Sinds vandaag mogen er geen vrachtwagens meer overheen rijden. De Rijkswaterstaat kan niet garanderen dat de brug namelijk veilig is voor zwaar verkeer. Door geen vrachtwagens meer toe te laten, neemt de belasting voor de brug volgens Rijkswaterstaat af. En dan sluiten we af met de kermisromans. Lisa en Luc hebben elkaar niet gevonden op datingsapp als Tinder en Bumble. Hey, voor dit stijl was het liefde op het eerste gezicht in de bierhal op de Tilburgse kermis. Ja, 4 maanden later besloten ze elkaar een stempel op deze relatie te drukken. En inmiddels wonen ze samen in Rotterdam. En er is nog mooier nieuws. Lisa is namelijk zwanger. En als traditie komen ze elk jaar terug naar de bierhal. De plek waar ze elkaar hebben ontmoet. En dat betekent dat ze ook dit jaar weer van de partij zullen zijn. Even kijken naar het weer dan. Het begint ondertussen af te koelen, maar het blijft de hele avond gewoon nog droog. Wil je de komende uren nog een attractie proberen? Neem dan vooral een jas mee, want het koelt namelijk af tot een graad of 16. Ja, het verkeer dan, de A27 tussen Utrecht en Breda is nog steeds dicht. Mocht je willen parkeren, dan zijn er nog wel een aantal plekjes over bij parkeergarages Schouwburg en het Koningsplein. In alle andere parkeergarages is het zo goed als vol. En de gemeente komt daarom met officieel advies, kom op de fiets naar de kermis toe. Nou, wil je nou meer nieuws? Check dan even kermisfm.nl of download de gratis app. Ja, en nog dan iets. Als we iets vets willen maken, maar geen idee hebben of we daar goed in zijn. Ewan, Daan en Niek kregen de opdracht, maak maar wat. Maar wat dan? Volgen ze in een creatieve proces. Alles van een concept onbekend tot een randje voor de sfeer. Zie je nu in Concept Onbekend.
2: Live, de Tilburgse kermis op je radio. Kermis FM. Nu, Erik van Roekel.

0: DJ Paul Elstak, jongen met Rainbow in the Sky. Zometeen nog Francie Bauer van Brabant naar Bordeaux op Kermis FM.
1: Oh, heerlijk. Leuk vind ik die. Ja, een beetje dat vakantiegevoel. Dat hoort natuurlijk ook wel bij.
0: Ja, zeker.
1: We hebben ondertussen onze topverslaggever Paul Richard Lars van Nielsema weer op pad gestuurd. En waar sta jij op dit moment?
2: Goeie avond. Ik sta vlakbij een grote lekkere suikerspinkraam met Sam.
0: Oh, ziet er heerlijk uit weer.
1: Ja, maar zo makkelijk gaat het niet voor jou, hoor. Het wordt voor jou geen suikerspin.
0: Nee, zeker niet. Want Niels, we hebben weer een mooie opdracht voor jou bedacht. Jij gaat er een mooi interview voor ons afnemen. De vorige keer moest jij doen alsof we niet op de Tilburgse kermis stonden, maar al op allerlei andere kermissen. Amsterdam,
1: ja, iedere plaatsnaam gehoord.
0: Alles kwam voorbij. We hebben nu iets heel anders voor jou bedacht, Niels. Wat jij zo meteen gaat doen, is het wat er ook gebeurt, oneens zijn met wat degene antwoordt. Dus als diegene bijvoorbeeld zegt, ja, mijn favoriete attractie is het reuzenrad, dan zeg jij, nee, dat vind ik niet.
1: Nee, dat is de booster.
0: Het is echt de booster, die is veel vetter.
1: Maar gewoon ook niet vanuit jezelf, maar alsof hij gek is.
0: Ja.
1: Dat is eigenlijk het idee, hij of zij. Want ik weet niet bij wie je staat, maar dat is zeg maar het idee.
0: Nou, daar ga je. Succes, sterkte.
2: Begrepen, ik sta met Sam. Sam, goeie avond. Waar kom jij vandaan?
3: Ik kom uit Haaghorst.
2: Dat is niet heel dichtbij hier. Hoe heb je je voorbereid op je bezoek aan de kermis?
3: Ja, ik heb gewoon mijn fiets opgeladen en toen ben ik hierheen gekomen.
2: Met de fiets? Ben je met de fiets hier naartoe gekomen?
3: Ja, zeker.
2: Dat is toch veel te lang?
3: Nee, voor de kermis Tilburg is het zeker waard.
2: Hoe lang fiets is het dan? Want volgens mij is het best nog wel een eentje fiets hier naartoe naar de Tilburgse kermis.
3: Ja, uurtje.
2: Uurtje. Ik zou met de auto gaan, maar jij gaat met de fiets?
3: Ja, ik ben nog maar 14. Ik heb geen rijbewijs helaas. Anders had ik het zeker wel gedaan.
2: Nou, ik was toch wel met de auto gegaan.
3: Ja, het is voor mij ook allemaal een spel, dus ja, het maakt niet uit.
2: En wat is nou je favoriete attractie hier?
3: Ik denk wel de Jester. De Jester.
2: De Jester, wat is dat voor attractie? Want ik ken hem niet.
3: Dat is volgens mij die attractie achter ons.
2: Deze?
3: Dat is de Airborne, dat bedoel ik die.
2: De Airborne?
3: Die gaat gewoon helemaal op en neer en dan ga je één keer over de kop. En dan heb je heel lange airtime en dat is dan mooi.
2: Ja, maar je gaat maar één keer over de kop, dat is toch heel weinig?
3: Ja, dat klopt, maar je gaat helemaal heen en weer zwieren de hele tijd. Dus,
2: hij gaat toch niet heen en weer? Kijk maar, hij staat gewoon stil.
3: Ja, dat klopt, maar het was natuurlijk wel leuk.
2: Jij vindt hem leuk? Hij is ook echt aan te raden, want ja, nou, ik zou er niet zo in gaan, hoor, moet ik zeggen. Volgens mij staat hij stil en ik denk, als je zo zit, dat je eruit valt.
3: Nee, dat valt allemaal wel mee. Je zit goed vast met een beugel, dus
1: komt allemaal vast
3: wel goed.
2: En dat weet je zeker?
3: Ja, dat weet ik zeker. Ja.
0: Niels is niet meer te stoppen.
1: Hij is niet meer te stoppen, die gaat gewoon door.
0: Ja, dat wordt zijn nieuwe soul mee, denk ik.
1: Ja, wij hadden eigenlijk even een kritische noot op het interview.
0: Ja.
1: Want vinden wij de opdracht nou geslaagd of niet?
0: Nee, Niels, ik denk dat je nog te lief bent, jongen. Je bent het. Ja, je stelt kritische vragen. Maar je bent het niet echt met hem oneens.
1: Het is nu wel. Ik denk wel dat jij hierna dat je dit even goed moet bewaren, dit fragment. En dat je het kunt doorsturen naar Pau, Jinek. Ja. Misschien wel naar één vandaag.
0: Ja.
1: In principe is het wel een heel goed kritisch interview. Nou.
0: Zeker. En diepgaand, tevens.
1: Als mede.
0: Maar ik denk dat wij gaan nadenken
2: maar
0: over.
2: Helaas.
0: Ja, helaas.
2: Wel. Merp.
1: Hij doet wel het geluid, dat vind ik zelf. Dat is wel lekker.
0: Dat is wel handig. Niels, we gaan jou zo meteen weer op pad sturen met de volgende opdracht. Tot zo.
2: Tot zo.
1: En neem nog lekkere suikers binnen. Je bent eruit, toch?
0: Ja, je staat toch voor die kraam. Ja, dan zou ik het lekker happen, toch?
1: Heerlijk.
0: Ja, ik bedoel, het is kermis of het is het niet?
1: Plak het op je dij.
0: Het is Kermis FM. Met zo meteen Kriskross Amsterdam. Naar Francie Bauer.

0: Crisscross Amsterdam.
1: Salavi, baby.
0: Ja, ze wilden nog even iets vertellen. Maar
2: ja, ze waren nog niet klaar. Ze hadden nog iets.
0: Ja, dat is fijn dat het gelukt is. Erik van Roekel.
3: Hallo, Guido Kuijn.
0: Daar staan we weer op de kermis.
3: Daar hangt een slang om je nek.
0: Er hangt een slang om mijn nek. Die zal ik even aan jou geven.
3: Dankjewel.
0: Veel plezier daarmee. Ja, dat is leuk. Ze hebben de studio hier helemaal volgelegd met mooie knuffels die je eigenlijk op de kermis zou kunnen winnen. Er staat een rookmachine. Wacht, de rookmachine. Die gaat nu ook aan.
3: Ja.
0: Dus het is weer een groot feest. De zaterdagavond van de kermis.
3: Ja, ik denk... Roze Maandag is natuurlijk de drukste.
0: Ja,
3: toch?
0: Dat is
3: de drukste dag en de drukste avond. Maar zaterdag, het zou wel gewoon gezellig moeten zijn vandaag.
0: Ja, dat vind ik wel. Ja, en weet je dat? Gaat het dan ook tot diep in de nacht door?
3: Ik een uur of één, denk ik.
0: Uur of één?
3: Ik zeg, kijk even naar tegenover mij.
0: Laf?
3: Ja.
0: Uur of één.
3: Vind je dat laf? Dat geluid hier de hele tijd. Je hele tijd die toeters hebt en weet ik veel wat.
0: Maar je komt hier niet om te slapen?
3: Nee, dat is waar.
0: Je komt hier toch om in attracties te gaan?
3: En met een slang in je nek in de studio te gaan staan.
0: Dat toch? Is in principe waar kermis
3: het is ook mijn zaterdagavond, toch? Als ik een slang in mijn nek wil, dan neem ik een slang in mijn nek.
0: Zo is
3: toch?
0: Het maar net.
3: Ja, dat vind ik wel.
0: Dat is waar het voor is gemaakt.
3: Je hebt ook al gezwaffeld door jouw slang.
0: Ja, dat is een ander verhaal. Dat is misschien een keer voor andere uitzending.
3: Ja, misschien moeten we daar even de mama's voor benaderen.
0: Ja, dat lijkt me even verstandig.
3: Ik zag hier al een telefoonnummer hangen buiten. Die ga ik even bellen zo.
0: Ja, ik zou ze appen.
4: Ik ga een beetje huilen in de hoek.
0: Nou, misschien is hij zo terug.
5: Oké, blik op de heiling, daar gaan we!
0: Wat een acteur, denk ik.

0: Ross Blink kon de doden bij Kermis FM.
1: Kapot. Ja, inderdaad. Je hebt een mooie show opgevoerd.
2: Ja, ik stel even lekker te springen. Het is toch leuk, het is toch heerlijk dat je dit gewoon mag draaien. Dat is toch fantastisch.
0: Geweldig, het is alleen maar feest hier bij Kermis FM. Is het ook feest op de kermis zelf, Niels?
3: Ja, nou, het is best wel gezellig gedrukt hier. Ik sta hier bij de grijpautomaten met Iris.
0: Oh, leuk.
3: En het is best wel gezellig hier.
0: Mooi. En
2: nog wel.
0: Nog wel, ja. Want Niels, we hebben weer een waanzinnige opdracht voor jou... die jij mag gaan uitvoeren tijdens het interview, Erik.
2: Ja, want het is de bedoeling dat jij zo meteen... en dit moet je echt goed overtuigend brengen. Want dat is echt de enige manier waarop dit gaat lukken... is als je het echt overtuigend brengt. Jij moet erin geloven, zoals wij geloven in jou. Je brengt het... Een vraag, je stelt een vraag, alleen is het gibberish. Dus het is gewoon niet helemaal verstaanbaar. Dus het is gewoon alsof ik nu tegen jou zou zeggen... En dan stel je de vraag, dan kijk je ze doordringend aan... en dan geven ze geen antwoord, want ze verstaan je niet. En dan doe je steeds geïrriteerder dat ze je niet verstaan. Succes!
3: Ik ga mijn best. Nou, daar ga ik. Iris, jij komt allemaal uit Noord, toch?
4: Uit Breda kom ik, ja, klopt.
3: En, is er een...
4: Ja, ik ben hier spontaan naartoe gegaan eigenlijk. Dus ik had het van tevoren niet voorbereid. Maar vandaag zei mijn vriend van, nou, de kermis is. Dus ik dacht, nou, gaan we gezellig mee. Oké. Hartstikke leuk. Hartstikke goed. Ja.
3: En heb je het...
4: Zeker. Ik heb het heel erg naar mijn zin. Ja.
3: En zullen de camera en iedereen aanraden?
4: Ja, zeker. Ja. Zeker. Dus dat gaat goed komen.
3: Wat is een long talking?
4: Ja, en ga proberen niet te veel geld uit te geven, want het is hartstikke duur. Dus, maar goed, wel een paar leuke knuffels heb ik al wel gewonnen. Dus nu willen we bij de grijpmachine ook nog wat leuks winnen.
3: En wat is het leukste?
4: Zeker.
0: Ja, wat Niels. Fantastisch gedaan. Dat zij ook antwoord geeft op de vragen die jij helemaal niet stelt. Nee, inderdaad. Ik vind het leuk, inderdaad. Ja, nee, niet voor geld uitgeven. Nee. Want zij is echt de liefste vrouw ter wereld. Dat kan niet anders. Wat zoveel geduld. Is het nog vrijgezel? Misschien kan je dat wel even verstaan, maar aan de vragen.
3: Je bent hier met je vriend, toch?
0: Oh ja.
4: Ja, klopt.
0: Oh, dat zei ze al. Hij luistert beter dan wij. Ja, nee, sorry. Ik zat alleen maar naar jouw vragen te luisteren. Niels, fantastisch gedaan. Gefeliciteerd met het afnemen van dit geweldige interview. Wij gaan nog veel van jou horen.
5: We gaan nog heel veel van jou horen.
2: Ja, we weten alleen niet wat we van jou gaan horen, want je bent niet te verstaan.
0: Maar... Niels, dankjewel. Nog een hele mooie avond op de kermis.
3: Dank. Genieten daar.

0: Dans bij Kermis FM. Ah, zo, even bijkomen eerst, Erik.
1: Ja, die dans die deed jij ook zeker wel, kan ik je vertellen. Ja.
0: Ben gebroken.
1: Ik zou er geen carrière van maken. Kleine zalen beginnen in ieder geval, als je hier is.
0: Dankjewel voor je advies.
1: Ja, jij gaat meedoen.
0: Het Kermis FM weer. Het begint behoorlijk af te koelen. De temperatuur daalt naar zo'n 16 graden. Dus als je vanavond nog naar de kermis komt, neem een jas mee of een trui.
1: Of een trui.
0: Ja.
1: Een lekkere sweater.
2: Lekkere sweater, ja.
1: Heerlijk. Lekker sweaterwetter. Nou goed, en dan het verkeer op Kermis FM. De A27 tussen Utrecht en Breda is nog steeds dicht. Mocht je willen parkeren, dan zijn er nog wat laatste plekjes over bij de parkeergarages Schouwburg en het Koningsplein. In de andere garages is het zo goed als vol. De gemeente komt daarom met een officieel advies. Kom lekker op de fiets.
0: Maar kom vooral lekker.
1: Hey, ja, dat moet je daarna doen.
0: Oh ja, sorry. Het Kermis FM nieuws krijgen van Simon Kleukers. Goeie avond.
3: Ja, goeie avond jongens. Vanavond is het voor de derde keer op rij Silent Disco in het Reuzenrad. Maar waarom eigenlijk het Reuzenrad? We vroegen het aan Colin van de Weekendclub.
0: Ja, die heb ik hier. Wacht. Oh nee, ja, hier, sorry. Ja.
4: Leuke attractie, lang genoeg en is leuk om naar een Silent Disco te gaan. Dan kan je ook een beetje dansen, kan je een beetje bewegen zonder dat het onveilig wordt. En toen koppelde de gemeente Tilburg ons aan de exploitant van het Reuzenrad. En daar is het Silent Disco Reuzenrad geboren.
3: Ja, je kunt al meedoen aan deze Silent Disco door een kaartje te kopen voor het Reuzenrad. Het feest begint om 9 uur en duurt in ieder geval tot 11. En wel belangrijk om te weten, ga er niet in als je hoogtevrees hebt. Het gaat namelijk over 50 meter hoogte. Dat is toch een flink aantal. Ja, heb je plek nodig om je veilig te voelen of om je even terug te trekken van alle prikkels op deze kermis? Ja, dan kan je terecht bij de Safe Space. Dat is een speciale tent van de EHBO-post aan de Spoorlaan. De medewerkers zijn daar speciaal getraind voor allerlei situaties. Bijvoorbeeld als je grensoverschrijdend gedrag hebt meegemaakt. Ja, zit je lekker Kermis FM te luisteren? Zap dan vanavond zeker niet weg, want er komen namelijk komt hoog bezoek naar de studio. Ja, niemand minder dan Monique Smit en Rutger van Barneveld komt vanavond even langs hier op de zender. Blijf lekker luisteren dus.
0: Ja, Simon, dankjewel bij dat bericht over of je even een prikkelvrije zone wilt. Dat Erik van Roekel ondertussen een plusje beer in jouw gezicht draait.
1: Ik kies mijn timings. Ik luister zo goed.
0: Ik krijg dat nooit meer van mijn netvriend. Attention!
5: Erik van Roekel en Guido Kuijn.

0: Campus FM, Moet on Down.
1: Ik heb dat dus wel eens gevraagd aan Donnie.
2: Wat?
1: Of hij er zelf ook hoorde dat in dit liedje gewoon de kabouterdans zit.
2: Qua melodie. Kabouterdans.
1: Nou ja, als je dit luistert, is het gewoon de kabouterdans zien.
0: Ja, maar de kabouterdans.
1: Hij zei dat het toeval was.
0: Ja, maar de kabouterdans kan je ook overal op zingen.
1: Ja, dat is wel waar.
0: Ja,
1: nou,
0: we
1: ja veel helmers wordt wat lastig, maar ja.
0: Nou ja, we draaien zo meteen Alex Warren en
1: 4-4-4. Ave Marie. Plop, plop, plop. Ja, dat wordt lastig. Plop, plop,
0: plop. Als je die hebt, dan kan dat altijd. Het is
1: magisch.
0: Kermis FM, zometeen Alex Warren. Maar eerst nog onze waanzinnige verslaggever Niels.
1: Lars. Oh ja.
0: Ja, Niels, toch? Ja, het blijft toch Niels?
1: Het is Niels.
0: Ja, we gaan akkoord met Niels. Niels.
3: Hallo, heren.
0: Ja, hallo, goedenavond. Wees eerlijk, soms is het sleuren. Dan ben je op zoek naar mensen en iedereen is te bescheiden. Die zeggen, nee, wij hoeven niet geïnterviewd te worden. Wat is er nou zo interessant aan ons? Maar nu heb jij drie dames.
1: Heeft hij drie dames?
3: Twee dames.
0: Twee?
1: Oh, wat is met die andere gebeurd?
3: Ik sta in het midden, dus ik heb het goed voor elkaar.
0: Nou, dan ben ik benieuwd wat die dames aan jou te vertellen hebben.
3: Jullie willen graag geïnterviewd worden, toch?
4: Ja.
3: En waarom willen jullie zo graag geïnterviewd worden?
4: We vonden het gewoon leuk en gezellig.
0: Ja.
4: Om geïnterviewd te worden gewoon.
3: Nou, dat zijn dus de dames en hier. Andere staat. Wat is jouw naam?
5: Derja.
3: Jij wil ook graag op de televisie komen?
5: Ja, graag.
3: Oh. Nou, zo zie je het, heren. Het is gelukt.
0: Ja, het is gelukt. Nou, chapeau. Heb je de nummers al gevraagd?
3: Nee, dat nog niet.
0: Nee, dat hoeft ook helemaal niet.
3: Nee.
0: Nee, joh. Nou ja, als je het wil, dan mag het. Nou ja, wat je zelf wil. Maar, wat gaan ze nog doen op de kermis, Niels? Wat doen ze hier? Wat gaan ze doen?
3: Wat gaan jullie nog doen vanavond?
4: Eten.
3: En jij?
5: Ja, voor een attractie zitten.
3: Oh. Eten en in een attractie zitten. Dat klinkt als een hele goede avond.
0: Ben jij zelf ook van de attracties, Niels?
3: Totaal niet.
0: Oh, wat is je favoriet? Of wat vind je het minst leuk?
3: Ik moet eerlijk zeggen, ik heb eigenlijk geen idee welke ik het leukste vind. Het minst leuke vind.
0: Wat vinden de dames het leukst, die net zei dat ze in een attractie wilden?
3: Welke vinden jullie het leukst qua attractie?
4: Ik heb een beetje hoogtevrees, maar ik weet niet, gewoon breakdance of zo.
3: De breakdance hoorde ik.
0: Een geweldig apparaat, kan ik je vertellen uit eigen ervaring. Niels, ik zou je willen aanbevelen om lekker met die dames mee te gaan in de breakdance.
2: En daarna pas te eten.
0: Ja,
2: ja dat zou ik wel doen.
3: Komt voor elkaar.
0: Super.
1: Zo, nou, zou dit de eerste breakdance date zijn die er is?
0: Nou ja, ik heb er vorig jaar een gehad, maar dat was geen succes.
1: Nee, dat was met een dronken man, maar deze heeft gewoon twee vrouwen
0: opgepikt. Nou, wie weet, Niels, ik denk dat ze er nog veel van gaan horen. Of zo weinig mogelijk.
1: Ja, zo min mogelijk.
0: Ja, goed.
1: Dat lijkt me wel.
0: Niels, ontzettend bedankt voor jouw bewezen dienst. Je hebt het goed gedaan, de challenges die we je hebben gegeven. Want dat laatste interview die je net had met die dame waarbij je onverstaanbaar mocht praten, dat was waanzinnig uitgevoerd. Dus chapeau.
1: Ja, dus bij deze ook echt geslaagd.
0: Ja.
1: Wat zeggen we dan?
3: Dat is heel mooi. Jullie...
0: Ja.
3: Proficiat.
0: Proficiat. Dag Niels.
3: Doeg.
0: Nog één keer dan.

0: Junior Jack. En Stupid Disco. Kermis FM, Erik van Roekel naast mij. En naast hem staat een man met een hele mooie bril. Dames en heren, in de studio Frank Spenker.
1: Goedenavond.
0: Frank staat ook alles.
2: Ik ben het.
0: Het is ongelooflijk. Wat leuk dat je er weer bent, Frank. Een van jouw vele bezoeken hier aan Kermis FM.
2: Ja.
0: En aan de kermis, hè? Want je hebt die gisteren opgetreden.
2: Ja, gisteren hier achter in het stadhuisstraatje, zeg maar. Ja, dat is een mooie optreden om te starten, zeg maar. Ik was de eerste artiest ook daar. Om 10 uur... Volle straat. Dus
0: echt goed, lekker, hè? Het feestje aftrappen daar.
2: Ja, helemaal leuk. Helemaal leuk.
0: Ja, geweldig. Mooie aftrap kan je niet hebben, inderdaad. En vanavond in de...
2: Bierhal.
0: In de Bierhal. Ja. Huppakee. Hoe laat?
2: Kwart voor tien.
0: Kwart voor tien. Dus, Zorg dat je erbij bent.
3: Dat is echt primetime. Op de prime plek ook eigenlijk, hè?
2: Sorry?
3: Primetime, op de prime plek.
2: Nou ja, het zijn wel mooie tijden. Je kunt wel eerder beginnen, maar dan mensen lopen toch over de kermis natuurlijk. Ja. Dus we doen bewust programma wat later. Volgens mij ben ik de eerste artiest van kwart voor tien zelf.
3: Oh, lekker. Weer openen.
2: weer de eerste.
3: Ja. Nou, het is wel verantwoordelijkheid.
2: Maar wel leuk. Nee, wel leuk. Helemaal top. Ja, ik hou ervan. Ik kom hier al heel mijn leven op de kermis. Ja. Ik zing intussen al...

0: Bijna 30 jaar.
1: Wow.
0: Maak al 26 jaar eigen liedjes. En vanaf het moment dat ik hier in Tilburg gezien ben destijds, ben ik in die bierhal terechtgekomen en ik nooit meer uitgegaan, zeg maar. Elk jaar heb ik er gestaan. En zelfs twee keer, want volgende week vrijdag sta ik er ook weer.
1: Wauw. Ja, heb je al eens geteld of een poging gedaan om erachter te komen hoe vaak je er precies gestaan hebt?
0: Nou, ik zeg al, zolang ik hier in Tilburg nou een beetje bekend geworden ben met liedjes en met eigen repertoire, sta ik in de bierhal, dus dat is zeker 25 jaar.
1: Ja. En dan meerdere keren, hè?
0: En dan, vroeger volgens mij stond ik er één keer, maar ik heb de laatste jaren echt twee keer. Minstens alle zondagen, maar nu is het zaterdag en de vrijdag. En ja, hoeveel keren, dat moet je tellen, ja.
1: Ja, dat hou je op een gegeven moment niet meer bij. Maar wat is nou een geheime truc als je daar staat? Want je kent het publiek als geen ander, maar na zoveel jaar en na zoveel optredens.
0: Ja.
1: Wat is nou voor jou het moment dat je denkt, nou, als ik dit doe, dan heb ik ze?
0: Je moet ook wel, kijk, ik ben Frank Smeekens uit Tilburg. Ik heb nog geen grote hits. En niet zoals van Rutger van Barneveld nu heeft bijvoorbeeld.
1: Ja, wat ook zomaar dacht.
2: Dus maar,
1: ja,
2: maar Rutger van Barneveld heeft wel bewezen dat het zomaar kan.
0: Na
2: jaren. Zo goed als niks. In één keer, bam!
0: Ja, en dat is met Justin de Wild. Hetzelfde met Jojo.
1: Ja, ja, inderdaad.
0: Kan zomaar gebeuren. Dus ja, we blijven natuurlijk die hoop houden.
1: Ja.
0: Nou, luister, kijk, het zou mooi zijn als je een leuke hit zou scoren. Dat is al voor jezelf als kroon, zeg maar, ja. Als kerst op de taart zal het wel heel leuk zijn.
1: Ja.
0: Maar ja, dan kun je ook heel het land horen.
1: Ja, precies. Dan is het niet meer alleen maar Tilburg, dan is het echt overal.
0: Kun je met 35 graden ook naar Groningen moeten
1: doen? Ja, moet je ook zin in hebben.
0: Maar dat hoort er allemaal bij. Maar het is wel geweldig hoe dat zo kan. Hè. En het Nederlandse liedje, weet je zelf, is veel meer gaan leven de laatste jaren al.
1: Ja.
0: En nu helemaal. Ja. Zelfs de top 40 kan er niet meer omheen. Hè.
1: Nee. Nee, het staat helemaal vol met Nederlandse artiesten. Ja. Ja, het is echt op een hoogtepunt zo'n beetje. En heel mainstream geworden ook.
0: Ja, ja, ja. Maar om even nog een antwoord te geven op jouw vraag. Wat doe je dan? Ja, je zet een leuk optreden weg. Je pakt ook leuke eigen liedjes die de mensen hier in de regio wel wat kennen, die momenteel wat recent zijn, of een oud liedje dat ook wel bekender is. Zeg maar nogmaals, ik heb geen grote hits, maar je moet een combinatie maken van een leuke set met eigen liedjes en een leuke set met wat covertjes. Dus die van Rutger pak ook even tussendoor.
1: Ja, natuurlijk.
0: Of in een medliedje. Ja, moet je even de sfeer. Ja.
1: Ja, maar dat doen ze bij de toppers ook, toch? Ik bedoel, het hoort erbij.
2: Die veel ook stadions, dus het kan niet lang meer duren, Frank.
0: Nee, daarom.
1: Nou, sowieso niet, want er is nieuw werk.
2: Er is nieuw werk van Frank Smeekens.
0: Oh ja, er is nieuw werk.
2: Oh ja, zou ik bijna vergeten. Frank, vertel.
0: Ja, ik heb anderhalf, twee weken geleden is mijn nieuwe single uitgekomen. Lekker met je dansen. Een geschreven liedje door Randy Watsils studio in Rijsbergen waar ik opneem. En Dennis Muster is een vriend van mij. Die schrijft ook, die is heel creatief en muzikaal. Dus die schrijft ook heel leuke liedjes. En daar is er ook eentje van. En die hebben we twee weken geleden gelanceerd. Lekker zwingend plaatje.
2: Ja. Ja, ik heb al een stukje gehoord. Ik zeg, dit is die nieuwe Zwolle Zomernachten. Rutger van Barneveld kan inpakken, dames en heren.
1: Dus deze komt vanavond voorbij?
0: Het is een ander stijltje, maar het is een heel leuk liedje. Maar ja, je moet net vallen, weet je wel.
1: We
0: doen ons best.
2: Zullen we eens laten vallen?
1: Laten wij een naastje geven.
2: Dames en heren, Kermis FM, de nieuwe hit van Frank Smeekens. Lekker met je dansen. Ja.

0: Frank Smeekens.
1: Ah, lekker toch?
0: En lekker met je dansen. Ja, nou, ja, lekker toch?
1: Lekker swingend plaatje. Ja.
0: Lekker swingend plaatje.
1: Ik ben er wel blij mee in ieder geval.
0: Ik vind het een understatement. Lekker swingend plaatje. Ik vind
2: het echt
0: ja, absoluut.
1: Het is gewoon supergoed.
0: Hij kan lekker mee. Vanavond ook live te horen in de Bierhal.
1: Ja, ja.
0: 9:45.
1: 9:45 sta ik op het podium. En dan gaan we daar proberen weer de zaken los te maken.
0: Nou, dat gaat.
1: Zoals vanouds.
0: Dat gaat zeker lukken. Daar ben ik van overtuigd.
1: Ja, zeker wel.
0: Frank, heel veel plezier vanavond. Geniet van de kermis en heel veel succes met je hit. Ik denk dat we nog heel vaak gaan horen.
1: Ik hoop het. Heel succes met het programma, jongens.
0: Dankjewel.
1: Toi, toi, toi.
0: Yo. Het is Kermis FM met andere Nederlandse muziek. Yves Berendsen. Misschien is het tijd. Nee hoor.

0: Het is tijd, Yves Berendsen, Kermis FM.
1: Helaas wel.
0: Helaas wel. Ja, het is inmiddels tijd. We gaan zo meteen het stokje overdragen.
1: Gaan we doen.
0: Maar niet Erik, voordat ik jou ontzettend heb bedankt voor deze avond.
1: Dankjewel.
0: Jij ook.
1: Oh, jij ook.
0: Ja, jij
1: ook. Oh, dat
0: ja,
1: wil niet van mij. Oké, ik denk al.
2: Nee, ja, serieus. Ik vond het echt heel gezellig. Ja,
0: het is elke keer weer een feestje hier op Kermis FM.
1: Die twee uur vliegen oprecht voorbij.
0: En het is nog maar net begonnen, hè? Het genieten van de kermis is nog maar net begonnen.
1: Zeker.
0: De hele week hier nog Kermis FM. Maandag, roze maandag. Ja. Het blijft één groot feest.
1: Goddag, weekend te goed ook, man.
0: Ja, joh, het is waanzinnig. De zaterdagavond is nog jong. Er gaat nog veel gebeuren hier op Kermis FM. Draai nog één liedje. Even één liedje.
1: Ja, ga je daarna in de breakdance?
0: Nee.
1: Check de beelden nog even op Instagram van vorig jaar.
0: Ja, ik zeg dank en...

0: Op zoek naar een vaste telefoonlijn zonder gedoe met een provider. Een vaste telefoonlijn waarover jij de baas bent. Voor minder dan 1 euro per maand heb je bij Cheap Connect jouw eigen vaste telefoonlijn met je eigen nummer en absoluut geen...
1: U hoort nu een keuzemenu met 3 mogelijkheden.
0: Dus wil je een vaste lijn zonder gedoe? Check cheapconnect.nl.
2: Ben jij al klaar voor de start van jouw show? Met Singleplayer 2 heb je al jouw fragmenten, muziekjes en effecten altijd binnen handbereik. Met 1 tik op je iPad zijn ze meteen on-air. Of je nou programma's maakt op je zolderkamer of op een landelijk radiostation. Singleplayer 2 is overal inzetbaar.
3: Mooi.
2: Check het nu op singleplayer.nl. Security Freelance Group, uw beveiligingspartner. Met Security Freelance Group kiest u voor rust, zekerheid en controle. Of het nu gaat om een festival, horecazaak, retail of zorginstelling, onze gecertificeerde beveiligers staan 24/7 voor u klaar. Betrouwbaar, flexibel en professioneel. Security Freelance Group. Veiligheid die staat. Voor meer informatie, mail naar info@securityfreelancegroup.nl of bel naar 013-571-2340.
4: Altijd al zelf muziek willen maken? Of je eigen studio willen bouwen? Op klundertmusic.nl vind je de grootste muziekwinkel van Brabant. Met gitaren, drums en digitale piano's. En natuurlijk alle apparatuur voor je studio of optreden. Gear up! Ga snel naar klundertmusic.nl.
5: Lekker werken en er tegelijkertijd top uitzien? Dutch Workwear levert gepersonaliseerde werkkleding voor professionals in de meest uiteenlopende vakgebieden. En van een logo op het shirt tot aan een compleet maatwerk outfit. Zoek je kleding die de juiste veiligheid, kwaliteit en de juiste uitstraling heeft? Check dan dutchworkwear.nl. Want wij zijn er voor de pikkels in de bouw tot aan de tijgers in de horeca. Dutch Workwear. Werkt gewoon lekker. Dutch met SCH.
6: Altijd fris water op de werkvloer. Cool Water Service is jouw betrouwbare partner in koudwaterdispensers en kwaliteitskoffie. Met onze hoogwaardige producten ben jij verzekerd van drinkwater van topkwaliteit. Onze servicemonteurs staan garant voor de reiniging en controle van jouw apparaat. Zo ben je altijd verzekerd voor fris en veilig drinkwater. Want een koel glaasje water, dat gaat er altijd in. Kijk nu op coolwaterservice.nl.
7: Kermis FM.
8: Het is 8 uur geweest hier in Tilburg en omstreken. En we gaan lekker de kermis weer over. Maar eerst tijd voor het nieuws met niemand minder dan Esme Joosten. Live vanuit het Factorium. Hallo Esme. Terwijl ik snel nog even jou zoek. Ga daarbij. Hallo.
9: Goedenavond. Theaterfans zitten in zak en as.
7: Kermis FM nieuws.
9: De Moulin Rouge stopt er per direct mee. Het decor heeft gisteravond waterschade opgelopen omdat de sprinklers in het theater afgingen. Nu heeft de producent de laatste 19 shows van het stuk af moeten zeggen. Tot grote teleurstelling van de bezoekers die gisteravond weg werden gestuurd. Eerder zouden alleen de voorstellingen van vandaag en morgen worden afgelast. In Miami stijgt de spanning voor de wedstrijd om de 3e plaats in het WK voetbal. Tussen Engeland en Frankrijk. Die wordt vanavond om 11 uur Nederlandse tijd gespeeld. Ondertussen heeft Spanje, dat de finale halen, helden heel de andere problemen. Hun laatste training voor de finale is afgelast door het onweer. Ook tegenstander Argentinië moest een tijd binnenblijven door het slechte weer in New York. In de Amerikaanse staat Noord-Dakota liep een kerstcadeautje wel heel erg uit de hand. Een 38-jarige man kreeg een DNA-testcadeau. En kwam erachter dat hij bij de geboorte in het ziekenhuis is verwisseld met een andere baby. Daardoor ging hij met de verkeerde familie mee. Hij klaagt nu het ziekenhuis aan. Maar die geven aan geen bewijs te hebben voor de fout. Tot slot een echte kermisromance.
10: Oh la la.
9: Voor Lisa en Luc was het liefde op het eerste gezicht in de bierhal op de Tilburgse kermis. Hier wonen ze nu samen in Rotterdam. En met deze traditie komen ze elk jaar terug naar de bierhal. Een biertje zit er voor Lisa dit jaar niet in. Ze is namelijk zwanger van een heuse kermisbaby. En dan het weer. Het is 17 graden en bewolkt met gevoelstemperatuur van 15 graden. Gelukkig blijft het wel droog, dus kom gezellig nog even langs op de kermis. Als je nog naar de kermis wil komen, is het de verstandigste om met de fiets te komen vanwege de volle parkeergarages. Parkeergarage Tivoli 013 is vol. Verder zijn er geen files richting Tilburg. Dit was het Kermis FM Nieuws.
8: Nou, hartstikke leuk. Kunnen we snel beginnen?
11: Ja, feest!
7: Live, de Tilburgse kermis op je radio. Kermis FM. Nu, Hemmo de Vries.
8: En als ik dan op dit knopje druk, dan gaan er allemaal dingen heel erg goed komen. Dit is Coldplay.

Marco van Jeffrey Hazen hier bij Kermis FM op de tweede dag. Het is zaterdag, hartelijk zaterdag, laat me dat ook nog heel even zeggen. Tweede dag dus van de Tilburgse Kermis. En de eerste dag dat ik achter de knoppen mag staan waar ik zeer vereerd mee ben. Je hoort dus zojuist Coldplay hier op Kermis FM. En daarna nog Loco van Jeffrey Hazen. En dat stukje Loco, dat gaan we zeker volhouden hier op Kermis FM. Mijn naam is Hemmo. Komende twee uur sta ik hier dus achter de knoppen. En neem ik je mee door alle sterke verhalen die we kunnen vinden. En ja, op zo'n plek als de Kermis lijkt het mij dat er een hele hoop moeten zijn. Daar gaan we dus naar op zoek. Heb jij iets bizars meegemaakt dat stiekem dan toch nog waar is? Ik ben erg benieuwd. Laat het even weten. Stuur een berichtje naar de gratis Kermis FM app te vinden in alle speelgoedwinkels. En onze sterverslaggevers Monika en Jari, die zijn as we speak al op weg. Daar gaan we zo meteen ook heel even contact mee leggen. Maar eerst wordt het tijd voor... Klein pilsie denk ik dan zo nog maar. Hè. Dit zijn de buren van de brandweer.

0: Nou, wat een lief lachje aan het einde. De topster uit Tijuana hier bij Kermis FM. Waar wij op zoek zijn naar sterke verhalen. En een van die sterke verhalen staat voor mijn neus, heb ik het idee. Hallo! Ik zie een meneer met een blauwe muts. Herkent u zich in de omschrijving man met muts?
1: Blauwe muts?
0: Ja.
1: Dat ben ik.
0: Kijk, nou, dat is hartstikke fijn.
1: Ik hoor je niet helemaal goed voor, volgens de buitenboxen, maar... Ik ben van de blauwe muts.
2: Ik zou wel hard praten anders.
0: Kijk.
1: Zegt u maar, wat wilt u weten?
0: Wat brengt u naar deze kermis vandaag? Wat brengt u naar deze kermis vandaag?
1: Wij zijn vanuit Woerden bij Utrecht gekomen. Wij
0: gaan
1: elk jaar naar de Tilburgse kermis in Utrecht, vanuit Utrecht. Wij vinden het helemaal geweldig. Pakken we even een weekendje. En het is gewoon berengezellig op deze kermis, of niet?
0: Dat blijkt inderdaad.
1: Zoals jullie dat zeggen, keigezellig.
0: Keigezellig inderdaad, hè? Met die zachte G nog een beetje op oefenen.
1: Helemaal goed.
0: Keigezellig. Keigezellig. Ja, het is lastig om te gaan. Heb jij nog sterke verhalen? Daar zijn we naar op zoek.
1: Ik hoor hem echt niet.
0: Hey.
1: Ik hoor hem ook niet.
0: Wat harder praten. Geen idee of dit werkt.
1: Harder praten.
0: Wij zoeken sterke verhalen.
1: Sterke verhalen?
0: Ja.
1: Nou, ik zal je even vertellen. Ik liep vandaag over de kermis. En,
0: maak allemaal fouten.
1: Er hele mooie borden staan. Struikelgevaar. Maar dan val je bijna op je smoel. En dan kijk je. En wat staat er? Struikelgevaar.
0: Ja. Ja, dat is wel jammer, hè?
1: En één woord pas gezien.
0: Dat is een beetje laat, inderdaad.
1: Dat is maar, wel jammer.
0: Zeker, ja. Ga je de kermis nog, ga je nog ergens in? Attracties?
1: Ja, we zijn net bij het zusje wezen eten.
0: Ja, lekker, lekker, lekker.
1: En nu even de kermis weer helemaal de andere kant op. Yeah. Waarschijnlijk gaan we nog wel wat attracties opzoeken, hoor.
0: Ja, oké. Okay. Wat voor een attractie zou je normaal opzoeken?
1: Ik vind, de Phantom, dat vind ik een hele mooie attractie.
0: Ja. Yeah.
1: Daar zal ik best nog wel een keer... ik ben er één keer in geweest. Daar wil ik nog wel een keertje in.
0: Oh, kijk. Dus dat gaat nog wel gebeuren vanavond.
1: Ja, ja, ja.
0: Nou, kijk. Hartstikke leuk. Ik zou zeggen, maak er een hele mooie avond van. Heel veel plezier.
1: Helemaal top.
0: En zometeen hier op Kermis. We hebben nog veel meer sterke verhalen. Maar eerst cheerio.

0: Shakira op Kermis FM met Zoo. Ik zeg maar zo, want dat is korter dan Dierentuin. Kermis FM, daar luisteren we dus nog steeds naar. En onze sterfverslaggevers, ik had het al heel even over. Die zijn dus op zoek naar sterke verhalen hier op de kermis. Want ja, ze worden nogal eens verteld, zeker hier in de oh zo fijne Tilburgse kroegen. Komen ze dan toch nog wel eens voorbij? En ja, we willen dan dus wel eens weten, hoe is dat op de kermis? En ja, aan wie kunnen we dat dan beter vragen dan aan iemand die over die kermis loopt? Langs het eendjesvissen staat de enige echte Monica. Hallo, goede avond.
1: Hey, hele goede avond, Herbo. Dankjewel. En ja, wat je zegt over die verhalen, ze zijn overal. We hebben net al iemand gehad die zag dat we aan het draaien waren. En die kwam naar ons toe met een kaneelstok van een meter lang. Oh. Dus die zei ook van ja, dit is wel echt een heel goed verhaal wat ik te vertellen heb. En nou ja, hij heeft blijkbaar de deal met zijn broer. Zijn broer altijd kaneelstokken voor hem meeneemt. Dus die zei nou, nu ben ik in Tilburg. Nu moet ik ook wel eentje voor hem meenemen.
0: Ja, yeah. Alright. En is dat gebeurd?
1: Ja, dus ja, dat heeft hij zeker gedaan. We hebben hem helaas ergens achter ons gelaten, vlak bij de heuvel. Maar het was een flinke jongen. En ik denk toch wel dat hij
0: zijn
1: best moet doen om die hele kaneelstok op te krijgen. Ja, dat ook. Maar hey, dat geeft alleen maar meer potentieel om verder te jagen. Want we hebben al mensen gehad die kwamen van, goh, mag ik jullie iets vertellen over deze attractie bijvoorbeeld? Dus ik denk wanneer wij verder gaan naar onze geheime locatie, dat wij nog veel meer sterke en goede verhalen gaan vinden vanavond.
0: Alright, ja, we gaan het meemaken. Ik moet wel zeggen, een kaneelstok van een meter is natuurlijk al wel vet. Maar echt een sterk verhaal van dat je nou moeite hebt dat te geloven. Moeten nog wel even doorzoeken, vrees ik, Monica.
1: Ja, we moeten ergens beginnen. En ik denk dat voor vanavond, wat de verhalen betreft, de kop er in ieder geval al af is.
0: Nou,
1: het kan alleen maar beter worden.
0: Dat is zeker waar. Elders op de kermis. Ik weet eigenlijk niet of we al contact met hem hebben, maar ik hoor een hoop herrie-jari. Dit is nu een... Oh, jij bent er gewoon.
2: Hallo.
0: Wat leuk. Hallo, Jari.
2: Wel. Zeker.
0: Zeker.
2: Hallo.
0: Ja, nou ja, jij loopt dus inderdaad ook. Waar ben je ergens?
3: Waar bent u?
2: Ik ben bij de dinges.
0: De dinges?
2: Bij de, ja.
0: Ja, nou laat ik even spartelen.
2: De Infinity, de nieuwe attractie.
0: Oh, wat is de Infinity voor een attractie?
2: Je moet het een beetje voorstellen als een soort gigantische booster. Alleen dan maar met één gondel. En die gaat over de kop. En die gaat echt alle kanten op. En als je zeg maar bij de Factorium staat, dan loop je er meteen tegenaan. Dat is die grote nieuwe attractie.
0: Die is wel heftig.
2: Die cameraman hem wel even in beeld kan krijgen. Ja,
0: de Horus sweepmachine.
2: Meekijken. Je ziet nu, hij gaat nu precies op het moment over de kop.
0: Ja.
2: En dan lijkt het alsof hij mij vol gaat raken, maar dat is gelukkig niet zo.
0: Ja, nee, inderdaad. Nou, daar zijn we inderdaad hartstikke blij mee. Zou je er ooit in durven?
2: Ja. Absoluut niet.
0: Top, ik hoor dat Jari zo... Nee, grapje, nee, dat gaan we je niet aandoen. Er zijn genoeg verslaggevers die wij in een attractie stoppen hier bij Kermis FM. Dat gezegd hebbende, ben ik natuurlijk wel benieuwd. Heb jij sterke verhalen al meegekregen hier op de Tilburgse kermis?
2: Nou, ik moet je heel eerlijk vertellen dat ik net mijn rondje ben begonnen. Dus de sterke verhalen, die heb ik nog niet gehoord. Maar ik zie wel genoeg mensen rondlopen. Dus mijn verwachting is dat dat wel goed moet komen vanavond.
0: Alright. Nou, we gaan het meemaken. Ga voor ons op jacht. En time will tell. Dat is ook een beetje hoe het hier natuurlijk werkt op Kermis FM. Gaan wij intussen eventjes iets heel anders doen. Want er pakken zich duistere wolken samen boven Tilburg. En daar, hoe anders kunnen we dan daarover vertellen dan met het Kermis FM weer? Het weer, dat is vandaag buiten en daar is het op dit moment langzaam steeds koeler aan het worden. De temperatuur die daalt naar 16 graden vannacht, dus een jas is zeker aan te raden. Morgen wordt het wel net iets warmer dan vandaag, maar van die hittegolf zijn we voorlopig af. En in je voetenbadje kun je weer rustig eendjes gaan vissen. Dan krijg je nog verkeersinformatie. Namelijk, als je van plan bent naar onze kermis te komen, kom dan op de fiets. Dat is het advies van de gemeente in ieder geval. Want de parkeergarages die zitten nokkie vol. Dat gaan we niet doen, maar dit wel.
4: Attention! Hemmo de Vries.
0: Hé, die ken ik.
5: 10 dagen in Tilburg, Kermis FM.
0: En René Schuurmans, die ken ik ook.

0: maar hier voor mijn neus ben ik
1: kwijt. Er zit een stekkertje los. Dat is niet handig. Kermisfan, daar luister je naar. Ben ik wel meteen even van slag. Maakt allemaal niet zo heel veel uit. Het is een bijzonder doldwaze kermis. Waar onder andere onze Jari staat. Jari, hoe is de sfeer daar op dit moment?
2: Geen probleem hoor, Hemmo. Er zit bij mij soms ook wel eens een stekkertje los. Dus wat dat betreft,
1: we schudden elkaar de hand. Ja, zeker weten, zeker weten.
2: Ja, precies. Hè? Nee, ja. Het is simpel gezegd gewoon hartstikke druk. We staan voor de Aviator. Een soort heel snel ronddraaiend ding. En ik weet niet wat ik me erbij moet voorstellen. Maar dit is ook weer zo'n geval dat je... Ik ga er niet zelf in. Maar misschien loopt er wel iemand even rond hier, die wel zo'n waaghals is.
1: Aviator. Het klinkt wel alsof het vliegt, moet ik zeggen. Maar ik hoop dat het allemaal wel dan toch nog vast zit.
2: Het is wel vrij snel. Ik zal het gewoon eens even vragen. Mag ik iets vragen kort? Maar heel kort. Deze attractie hier. Zou je daarin durven?
3: Nee, zeker niet.
2: Waarom niet? Omdat het te snel gaat?
3: Nou, niet per se te snel. Meer gewoon het draaien en zo. En dan zo hoog. Ja, hoog niet per se. Maar wat je gewoon zo scheef hangt.
2: Je wordt er een beetje duizelig en misselijk van, of niet?
3: Dat is het.
2: Wat zijn wel jouw favoriete attracties dan? Waarvan jij zegt, nou, daar ga ik altijd wel in op de kermis.
3: Nou ja, de breakdance meestal word je ook misselijk van. Maar dat is niet zo, dat hangen en zo.
2: Het is wel een beetje een soort van breakdance dit, hè?
3: Ja, maar iets... Ik weet niet. Ik ben hier ook nog nooit in geweest. Breakdance wel. Dat is misschien ook een verschil.
2: Ja, je kunt het moeilijk vergelijken, ik snap het. Maar je zou het in theorie wel durven, maar liever niet.
3: In theorie misschien ooit.
2: Ooit in de nabije toekomst.
3: Ja, nabij weet ik niet, maar ooit in de toekomst misschien.
2: Kijk, heel veel plezier op de kermis nog. Super. Nou ja, ik schud hem waarschijnlijk wel de hand, Hemmo. Je hoort het wel.
1: Zeker, zeker, zeker. Terwijl, en ik zei net al, het is hier een doldwaze kermis. En nou ja, het wordt toch iets doller en iets dwazer, moet ik zeggen. Want er komt niemand minder binnen dan Rutger van Barneveld.
4: Ja, een hele goede avond.
1: Wat brengt deze kermis jou tot nu toe?
4: Nou, ik hou van de Tilburgse kermis, sowieso. Ik probeer altijd één keer per jaar wel een keer langs te gaan. En nu moet ik zo meteen optreden, stad als straat.
1: Ja.
4: Dus ik dacht, dan moeten we eerst even een bezoekje brengen aan Kermis FM.
1: Ja, nou, daar zijn we hartstikke blij mee uiteraard.
4: Ja.
1: Je krijgt even een koptelefoon aangereikt. Dan hoor je mij nog dieper in je gehoorgang.
4: Ik hoor jou niet.
1: Zeg. Oh, dat is dan weer jammer.
4: Ja, nu wel. Nu
1: kijk,
4: wel.
1: Dat is hartstikke fijn.
4: Kijk.
1: Je bent inmiddels al wel een tijdje lekker bezig. Wendt het een beetje om voor van die grote zalen te staan?
4: Ja, het wendt wel, maar het is nog steeds wel heel onwerkelijk... als mensen hier liedjes zo vaak meezingen, ja.
1: Ja, zeker. Want nu ga je natuurlijk hartstikke hard met Zwoele Zomernachten.
4: Ja.
1: Dat is, het is echt een vet nummer, dat als eerst zeggen.
4: Nou, dankjewel.
1: En daar heb je ook nog wel het een en ander voor over gehad. Want je bent van tekstschrijver gewisseld en van label.
4: Nou ja, van label inderdaad. Want mijn platenlabel zag deze plaat niet zitten. Dat is eigenlijk wel heel gein.
1: Ja.
4: En toen dacht ik, wachten we even. En toen zaten we eigenlijk echt op een dood spoor. Van wat gaan we nu maken? Welke kant willen we op?
1: Ja.
4: En op een gegeven moment keek ik mijn manager aan, Arnold. En die zei van, weet je, we hebben die plaat. We vinden hem goed. Waarom gaan we het zelf niet proberen als hun het niet zien? En als je een beetje vastloopt samen, dan moet je soms een conclusie denken van, na 5 jaar.
1: Ja.
4: Misschien moeten we iets anders. En toen zeiden we van, we willen ook niet gelijk naar een ander. Dus waarom gaan we het dan niet eerst zelf doen?
1: Ja, nou ja, en dat, niet zonder succes.
4: Nee, dat was wel bizar. Het
1: is wel even net het geworden, inderdaad. Ja. Ja, en sowieso is je leven natuurlijk de afgelopen jaren behoorlijk veranderd.
4: Nou ja, eigenlijk na het programma Ik Geloof in Mij natuurlijk... Ja. Al stond mijn leven best wel op zijn kop. En, maar nu wel even 10 keer heftiger.
1: Het gekke is eigenlijk dat programma, dat is in 2013 opgenomen en uitgezonden.
4: Klopt, ja.
1: En toen in de coronaperiode, toen dacht een landelijke tv-zender... die dacht, dit is leuk, dit gaan we nog een keer uitzenden.
4: Dat moeten we hebben.
1: En toen ging het voor jou nog ineens 10 keer zo hard.
4: Nou, toen ging het heel hard, want toen kwam echt de landelijke bekendheid. Maar ik had niet gedacht...

0: dan is het voornamelijk het refrein dat een beetje blijft plakken.
1: Ja.
0: En ik heb de afgelopen weken tegen allerlei mensen gezegd van ja, Rutger van Barneveld komt langs van Zon zien zakken in de zee.
1: Ja.
0: Dat, maar het heet Zwoele Zomernachten.
1: Ja.
0: Als je het liedje nu opnieuw uit zou brengen, zou je dan toch weer dezelfde titel kiezen? Of dan
1: zeker dezelfde titel. Ja? Ik wil de zon zien zakken in de zee is eigenlijk ook best wel
0: aan de lange kant
1: ook
0: natuurlijk.
1: Best wel een hele leuke tekst. Maar ik vind het dan toch te ingewikkeld voor een titel. Ja. En Zwoele Zomernachten, dat bekt gewoon lekker. Heeft toch weer die zet die ik toch weer terug laat komen.
0: Ja.
1: Nee, ik zou de titel niet veranderen.
0: Nee, alright. Dan, ja, we lopen hier natuurlijk op de Tilburgse kermis.
1: Ja.
0: Ben jij het type dat wel eens naar de kermis gaat?
1: Ik ben wel het type dat naar de kermis gaat. Maar dan puur voor de gezelligheid. Niet
0: puur
1: om,
0: voor de gezelligheid?
1: Ja, niet om in die gekke attracties...
0: Zie je achter jou, zie je mij niet bellen. Rondjes over de kop maken?
1: Nee, mij niet bellen.
0: Ja, wat is het spannendste waar jij in zou durven?
1: Nee, hier op de kermis.
0: Theoretisch gesproken, ja, de kermis.
1: Nou, ik vind die poliep hier, dat vind ik hard zat, zeg maar.
0: Dat gaat
1: en dan denk ik dat ik daar al misselijk in word. Ik heb best wel een zwakke maag, eigenlijk.
0: Ja, okay.
1: Vind ik jammer, want ik durf wel heel veel. Alleen... Ik
0: ja, als je het dan gewoon niet trekt, dan wordt er tussen mensen moeten even een op de foto. Zo gaat
1: maar
0: het
1: ik, maar nee, geen gekke dingen voor mij. Gewoon de gezelligheid, biertje erbij, even rondje lopen en zo, even bekijken. Dat vind ik tof, maar dat is het dan ook.
0: Ja, zeker. En dat biertje, dat gaat zo meteen ook zeker lukken? Want je
1: dat biertje
0: staat in de
1: gaat dadelijk wel lukken, ja. Nee, ik sta niet in de bierhal, ik sta op Stadhuisstraat.
0: Oh, kijk, nog beter.
1: Maar dat wordt ook keigezellig, heb ik me horen vertellen. Dus ik heb daar zin in.
0: Nou, kijk, hartstikke mooi. Ik wens je daar alle succes mee uiteraard. Heel
1: ja,
0: fijn dat je even langs kon komen.
1: Ja, tuurlijk.
0: Ja, en wat zullen we nou toch eens voor liedje gaan draaien, hè?
1: Ja, kan niet missen dit. Nee, kan niet missen.
0: Wil je hem zelf aankondigen?
1: Lieve luisteraars van Kermis FM, heel veel luister.

0: Natuurlijk altijd bij Kermis FM, of eigenlijk dit jaar voor het eerst, de top 013. En
1: weten we dat nog niet?
0: Dat weten we nog niet. De mensen kunnen daarop stemmen via stem.kermisfm.nl.
1: Stem.kermisfm.nl.
0: Ja.
1: Ga ik dat mooi doen vanavond?
0: Dat is misschien wel een goed plan.
1: En ik hoop de mensen ook op de kermis natuurlijk flink stemmen, want het zou wel leuk zijn.
0: Ja, zeker. Daar kwam mij nog iets anders trouwens. Ik ben heel blij dat je er nog bent.
1: Ja.
0: Dit nummer word je natuurlijk mee om de oren geschoten. Maar er zijn ook allerlei parodieën op.
1: Ja.
0: Met allerlei schunnigere en minder schunnige teksten.
1: Ja.
0: Er is mij door de voltallige redactie verboden om ze op te noemen. Maar je kan je een beeld maken.
1: Klopt.
0: Wat doet dat met je als jouw nummer heel erg wordt geparodieerd? Is dat een eer of lastig? Of...
1: Nou ja, weet je, als ze dat leuk vinden om te doen, laat ze het vooral doen.
0: Ja.
1: En zolang ze het origineel maar downloaden en streamen, vind ik het goed.
0: Dat is ook weer zo natuurlijk. Ja,
1: ja toch?
0: Nee, zeker. Oké, nou ja, dat vroeg ik me in ieder geval nog heel even af. Jij moet er nu ook echt...
1: Ik ga er nu vandoor, want ik ga zo meteen echt over een uurtje sta ik live op Stadhuisstraat. Dus ik hoop dat ze allemaal komen kijken.
0: Ga vooral die kant op inderdaad.
1: Zeker.
0: Zeker. Nou, Rutger, nogmaals heel erg bedankt.
1: Jullie bedankt.
0: Zeker. En hier op Kermis FM gaan wij ook meteen heel even door naar onze Jari. Hallo?
2: Ja, hallo?
0: Jij hebt weer sterke verhalen gevonden.
2: Nou, ik heb in de tussentijd even gezellig met mijn collega even een lekkere oliebol genuttigd. Die kregen wij gewoon aangeboden. Dus dat is altijd goed natuurlijk.
1: Ja.
2: Wij hebben inderdaad de vraag van jou gekregen van... Nou, zijn er mensen met sterke verhalen die misschien een beetje te maken hebben met de kermis? En ik denk dat ik wel iemand heb gevonden. Tenminste, daar ga ik vanuit. Naast wie sta ik?
3: Elisa.
4: Elisa en...
5: Harry, voor vrienden.
1: Kijk aan.
0: En, maar wat is het voor vijanden?
2: Is dus van... Ja. Wat is het voor vijand, wordt er nog gevraagd. Wat voor vijand? Hoe bedoel je dat, Hemmo?
0: Nou ja, Harry voor vrienden, dan is de vraag wat het voor vijanden is.
2: Harry voor vrienden, maar wat is het voor vijanden?
5: Ook wel Harold.
4: Oh, Harold.
5: Ja.
2: Wacht even, dit is een identiteitscrisis aan het worden. Harold voor vijanden en Harry voor vrienden.
5: Nee, in principe Harry voor vrienden. Okay. Dus beslis maar of je mijn vriend bent, joh.
2: Precies, nou, ik hou je te vriend. Ik denk dat dat beter is. Nee. Laten we to the point komen. Want de vraag is dus, is er een sterk verhaal die u heeft meegemaakt... omtrent de kermis van Tilburg of gewoon een leuk kermisverhaal... wat een beetje een sterk verhaal is?
3: Ja, ik zou je zeggen dat ik er diverse heb. Maar ik zal er even één uit de doos toveren. Uit Hooghoed, sorry. Een sterk verhaal is dat ik in die hele hoge attractie daar voor, 2 jaar geleden heb gezeten. En dat ik daar levend ben uitgekomen. En niet heb moeten overgeven. Ja, redelijk sterk.
5: Heel sterk, ja.
2: Maar dat is die hoge zweefmolen, of?
3: Ja, weet je, dat ding wat helemaal zo... Ja, weet je, dat hele hoge ding.
2: Oh, die booster is dat, denk ik. Die zo over de kop...
3: Zeg maar helemaal bovenaan, helemaal staan ook, weet je dan.
2: Ja, het is een beetje hetzelfde als de Infinity, alleen dan nog met één ding erbij.
3: Precies.
2: Ja, oké. Ik denk dat we inderdaad weten waar het over ging, ja.
3: Overgeven, zeg maar. Ja, in heb gezeten.
2: Nou, dat vind ik wel een sterk verhaal, ja.
5: Een waar gebeurd verhaal.
2: Ja, dat is natuurlijk helemaal mooi. En u wou nog korte groetjes doen volgens mij, hè? Want u bent docent.
3: Ik ga de groeten doen aan de leerlingen van het campus gelezen. Lieve schatten, we zien elkaar na de vakantie.
2: Nou kijk, ik denk dat dit wel een goed sterk verhaal is dat je zocht, Hemmo.
0: Zeker weten, maar nou moet ik wel zeggen... deze dame durft hier dus in.
6: Dankjewel,
0: en jij niet.
2: Ja.
6: Dankjewel, hè.
2: Nee, ik durf hier absoluut niet in.
0: Vind ik toch wat aan de laffe kant voor jou.
2: Ja, ik ga daar na de uitzending met jou even in over conclaaf, denk ik.
0: Laten we dat doen onder het genot van een klein pilsie. Even kijken, check ik intussen heel eventjes in bij ons aller Monica.
2: Monica?
3: Hey, kijk eens wie ik hier naast me heb. Dit is de man met de kaneelstok.
0: Ik zie een man met een kaneelstok.
3: Kan je het over de kaneelstok? Kan je het verhaal nog een keer vertellen?
5: Ja, natuurlijk, absoluut. Ja, ik ben Cas en mijn broertje die komt heel vaak hier ook naar allerlei kermissen toe in Tilburg. Maakt niet uit waar. En dan neemt hij heel vaak ook een kaneelstaaf voor mij mee. En daar ben ik er gewoon heel dankbaar voor. Maar ik kom niet zo vaak op de kermis als hij. Dus daarom dacht ik, nu zag ik deze staan hier. Een hele meter. Ik dacht, ja, voor maar €25, dat moet ik gewoon doen.
0: Zo.
5: Niet zo'n kleintje gewoon. Het is ook, ja, het is gewoon, zoals ik al zei, hè, het is gewoon een hele goede deal. Voor, ja, je kon ook drie van die wat dikkere. Dan was je ook al 25 of 20 euro kwijt. En nou deze gewoon voor 25 euro. Ja, het is echt een koopje. En ik ben er echt gewoon heel erg tevreden mee. En ik hoop dat mijn broertje er echt enorm van kan gaan genieten.
3: Kijk, dat hopen we ook voor hem.
0: Maar de echte vraag is uiteraard, om je heel even te onderbreken, hoe lang gaat het duren om deze op te krijgen voor zijn broer?
3: Ja, dat is de grote vraag. Hoe lang zal het gaan duren om deze op te krijgen?
5: Ja, mijn broertje heeft best wel een grote bek, dus ik denk niet dat het heel erg lang duurt.
3: En als je er een tijd op moet opzetten, echt een verplichte hoeveelheid?
5: Ja, dat is een moeilijke. Ik denk dat het me misschien nog wel een maandje kost. Oh, maar okay. Maximaal een maandje. Ik verwacht eigenlijk korter, hoor.
3: Hemmo, bied jij langer of korter?
0: Ik krijg hem sowieso sneller op.
3: Hij zegt dat hij hem sneller op gaat krijgen dan je broertje.
5: Ach ja, als ik dat tegen mijn broertje zeg, hij houdt wel van een uitdaging, dan is hij sneller weg, hoor.
3: Ik denk dat we hier een sterk verhaal in de making hebben, Hemmo. De kaneelstok eetwedstrijd. Misschien iets voor Kermis de Vamp 2027.
0: Dat is misschien wel een bijzonder goed idee. We gaan het allemaal horen later. Monica, heel erg bedankt weer. En hier op Kermis Vamp gaan we verder met muziek. Het Cubaanse café. Dit is niemand minder dan Gerrit Schneider.

0: Even wat Grieks zo. Zwoele zomernachten van Rutger van Barneveld. Ja, je bent hier nog.
1: Ja. Nou, ik heb gehoord dat ik ergens kans op maak.
0: Ja, zeker, want we hebben natuurlijk...

0: Dames en Café, Gerrit Snijder hier op Kermis FM. Zometeen nog veel meer doldwaze avonturen, maar eerst even lekker centjes verdienen.
1: Zolang een hart klopt, denk je er niet over na. Net als radio. Je zet de radio aan onderweg, op je werk of gewoon thuis. Je verwacht eigenlijk maar één ding, dat het altijd werkt. Pas als het stil wordt, merk je hoe belangrijk de techniek erachter is. Gelukkig laten wij het niet zo ver komen. Dag en nacht zorgen wij ervoor dat radio blijft spelen. NL Radio. Radio stopt nooit. Omdat wij dat ook niet doen.
2: Op zoek naar de optimale zakelijke glasvezelverbinding? Of zoekt u een veilige oplossing voor al uw dataverkeer? Breedband Tilburg is dé specialist in zakelijk glasvezel in Tilburg en omstreken. Wij zorgen ervoor dat u wordt aangesloten op ons hoogwaardige lokale glasvezelnetwerk. Geïnteresseerd in een zakelijke glasvezelverbinding of advies nodig? We maken graag een afspraak met u. Kijk snel op breedbandtilburg.nl.
3: Met jouw advertentie op Kermis FM schiet je altijd prijs. 10 dagen live te horen op landelijke radio, tv en online. Voor elk project en elk budget. Ga naar kermisfm.nl/sponsor om de mogelijkheden te bespreken. Adverteer via Kermis FM. Altijd prijs, altijd wat gewonnen. Kermis
4: FM. Incar Autoverhuur. Met vestigingen in 's-Hertogenbosch, Tilburg en Os. De beste en voordeligste autoverhuurder in Brabant. Voor al uw personenauto's, personenbussen en bestelwagens bent u bij Incar Autoverhuur aan het juiste adres. Toch liever langer een auto nodig? Dat kan. Dan is Shortlease een ideale oplossing. Tot ziens bij Incar Autoverhuur.
5: Hey DJ, ben jij al klaar voor de start van jouw show? Met Jingle Player 2 heb je al jouw fragmenten, muziekjes en effecten altijd binnen handbereik. Met één tik op je iPad zijn ze meteen on-air. Of je nou programma's maakt op je zolderkamer of op een landelijk radiostation. Jingle Player 2 is overal inzetbaar.
6: Mooi.
5: Check het nu op jingleplayer.nl.
7: Zet de toon, waag de sprong, pak de rol, steel de show, geef het vorm. Bij Factorium ontdekt ieder kind spelenderwijs zijn eigen creativiteit. Kies uit muziek, dans, theater, musical of beeldende kunst. Schrijf je nu in voor een nieuwe cursusseizoen. Factorium. Ontdek het culturele cursusaanbod bij jou in de buurt. Kijk op www.factorium.nl.
8: Commercials voor radio, tv en online. Lekkerhipaudio.nl.
9: Attention!
10: Zit jij er klaar voor? Een nieuw theaterseizoen vol ambiance bij Schouwburg en Concertzaal Tilburg. Dit seizoen geniet je van Marco Schuitmaker, Tineke Schouten, Johnny de Mol, Juf Praaksel, The Bodyguard en nog veel meer. Are you ready? Maak het mee, Schouwburg en Concertzaal Tilburg.
11: Kermis FM.
0: Het is 9 uur geworden in Tilburg en in de omstreken van Tilburg. En dat betekent dat het de hoogste tijd is voor het allerlaatste nieuws. Met Esme live vanuit Factorium.
12: Goedenavond. Het is een echte zwarte zaterdag in Europa.
11: Kermis FM nieuws.
12: Veel mensen in het noorden van Europa zijn onderweg naar het warme zuiden. Daardoor zijn er veel files ontstaan en moeten automobilisten soms uren wachten. Belangrijke knelpunten zijn de route Soleil in Frankrijk en de Gotthardtunnel in Zwitserland. Volgens de ANWB zijn de ergste files nu weer voorbij, dus je kunt rustig op weg naar je vakantie. Er worden steeds meer haaien gezien in de buurt van Nederland. Vooral in Zeeland en de Waddenzee is het vaak prijs. Het gaat om soorten zoals de voshaai en de reushaai. Volgens experts zijn de dieren niet gevaarlijk voor mensen en hoeven we er niet bang voor te zijn. Er is nog meer goed nieuws, want de dieren worden grotendeels met rust gelaten door de vissers uit de buurt. De Meerwerkerbrug in Brabant, die met Zuid-Holland verbindt, heeft ouderdomskwaaltjes. De 65-jarige brug piept en kraakt. Het is niet meer veilig voor zwaar verkeer. Daarom mogen er vanaf vandaag geen vrachtwagens meer overheen rijden. Zo hoopt de Rijkswaterstaat de belasting van de brug af te nemen. Mocht je zin hebben in een dansje, stap dan vanavond in bij het Reuzenrad. Daar is zojuist een silent disco begonnen. Je kan zo je eigen feestje bouwen in de gondels.
13: Iedereen die aansluit kan erbij zijn. Tot 11 uur gaan wij sowieso door. En als we er zin in hebben, gaan we nog even net wat langer door.
12: Ben je niet te laat met instappen, dan heb je morgen nog een kans voor. Ben je net te laat met instappen, dan heb je morgen nog een kans voor de silent disco. Het weer in Tilburg. Want het is een silent disco, is het nog. Want het is de silent disco nog een beetje droog en hoog. Daar lijkt het wel op. Al is het handig om een jas mee te nemen. Want, heel warm is het niet. Maximaal 15 graden vanavond. Morgen ongeveer hetzelfde weer. Dus een frisse aanloop naar de roze maandag. Op de weg kun je lekker doorkachelen. Eenmaal in de buurt van de kermis moet je wel goed uitkiezen waar je je auto neerzet. De meeste parkeergarages zijn namelijk helemaal vol. Wil je het toch proberen, dan heb je de meeste kans bij de Heuvelpoort en Stappengoor. Dit was het Kermis FM nieuws live vanuit het Factorium. Wil je meer nieuws? Check kermisfm.nl of download de gratis app.
0: Ja, en er komt... Oh, sorry.
12: Op de radio luister je nu verder naar Kermis FM met Hemmo. Kijk vooral lekker mee op tv en we praten je helemaal weer bij met de kermisupdate.
0: Hartstikke mooi. Komt er nog een laatste berichtje binnen van de verkeersinformatie?
6: Ja, dat klopt. Loop je tussen de Paleisring en het Stadhuisplein, dan kom je tussen de Churroskraam en de Jumper een spook tegen. Haal niet in, blijf rechts lopen en probeer het spook met lichtsignalen terug het spookhuis in te jagen. Ik herhaal, loop je tussen de Paleisring en het Stadhuisplein, dan kom je tussen de Churroskraam en de Jumper een spook tegen.
9: De Tilburgse kermis op je radio. Kermis FM. Nu Hemmo de Vries.
14: 10 dagen in Tilburg. Kermis FM.
0: Gaan we ook nog een liedje draaien?

0: U luisterde naar een zeer romantisch chanson van Labouche. Met de titel Be My Lover.
1: Doen, durf op de draaimolen.
0: Kermis FM, daar luister ik nog steeds naar. 9:10. En ja, het is tijd om eens eventjes wat te gaan peilen. Op deze kermis liggen de keuze namelijk voor het oprapen. In welke attractie ga ik? Welke zuurstok kies ik? Nou, daar zijn we net achtergekomen dat je er zeker één van een meter lang kan kiezen. Maar ja, size doesn't always matter. Meer vragen. Ga ik nog een keer geld in deze automaat gooien? Of stop ik ermee? Allemaal keuzes die je als kermisbezoekers iedere avond opnieuw wel eens zou kunnen maken. En er komt nu dus nog een keuze bij. Doen, durf of de draaimolen. Dat is de vraag. En dat is de vraag waarvoor wij gaan naar onze verslaggever, Jari. Hallo.
2: Hallo Hemmo.
3: Hallo.
0: Hoe is de sfeer daar?
2: Ja, nou goed. Ja, ik sta bij het Booby Trap Hotel. Dat is het grote funhouse die op de kermis staat. En daar is het altijd wel gezellig druk. Want ja, zeg je gezelligheid, dan zeg je toch ook automatisch wel gewoon het funhouse.
0: Ja.
2: Maar ja, zeg je gezelligheid, dan zeg je ook verschillende attracties.
0: Zeker.
2: Het al een beetje, er staat voldoende om een hele dag jezelf te vermaken, om het zomaar te vertellen. En wij hebben dus drie opties die een beetje met de Tilburgse kermis te maken hebben. Dat toppelen wij onder tot de Tilburgse kermisvariant van Doen, Durf of de Waarheid.
0: Zeker.
2: Maar die waarheid die verandert even tot de gigantische zweefmolen die echt wel heel hoog is. Maar ik heb een kandidaat daarvoor nodig. En die kandidaat die heb ik gevonden. Goedenavond.
4: Hi, goedenavond.
2: Hoi. Naast wie sta ik?
4: Tim.
2: Naast Tim. Kijk, en jij durft het wel aan om even een spelletje met mij te doen.
4: Ja, zeker. Ja, absoluut.
2: Een goede wagenhals, dat is mooi. Ik heb drie opties voor je.
4: Ja.
2: En dat zijn drie hele willekeurige opties, maar wel drie leuke, denk ik. Ze zijn allemaal wel leuk. En ik ga je ze voorleggen. En je mag zelf eentje kiezen. En die gaan we dan zo meteen even uitvoeren. Dus ze zijn eigenlijk best wel simpel, niet uitdagend. Misschien de laatste wel. Want wilt u als eerste doen? Dus dat is de eerste van Doen, Durf of de draaimolen. En bij doen gaan wij een lekker snoepje nuttigen bij de snoepzaak hier verderop.
4: Ja.
2: Dus die kunt u kiezen.
4: Ja.
2: Wij hebben dan ook nog, even kijken, Doen,
0: Durf. Oh,
2: ja,
0: hè?
2: De Durf. Ik moet zelfs nadenken. Ja, ik moet nadenken zelfs. Het is echt de Durf. En de Durf die hebben wij een beetje ondergedompeld tot onze, nou ja, prachtige lijst die wij bij Kermis FM gaan uitzenden. De top 013. En dat is een lijst met de 13 beste kermisplaten die er zijn. Gewoon echt platen die kermis roepen gewoon. En dan is de Durf, durft u daar op te stemmen? Even voor de webcam, voor de mensen die thuis meekijken. Durft u dat te doen?
4: Ja.
2: Maar de laatste is er ook nog, de draaimolen.
4: Ja.
2: En dat is denk ik wel de meest uitdagende, maar misschien wel de leukste. Want de draaimolen is, wilt u een rondje in de gigantische zweefmolen daar verderop? De grote aeronaut. Dat zijn de drie opties. Dus we hebben de snoepkraam. Doen we gezellig een snoepje. Lekker makkelijk. We hebben de stemmen op onze fantastische hitlijst. De kermis top 13. En we hebben dus het rondje in de prachtige aeronaut.
4: Oké.
0: Okay. Spannend hoor.
4: Dan denk ik, want ik ben eerlijk gezegd niet zo van de hoogte. Ik heb net gegeten, dus dan ga ik voor de tweede optie, de durf.
2: Het is echt ongelooflijk. Wij krijgen gewoon even een stemmer erbij voor de lijst, Hemmo, volgens mij.
0: Kijk, dat is hartstikke mooi, die top 013.
2: Ja. Nou ja, ik denk inderdaad dat wij meneer zo meteen even moeten helpen om richting die site te gaan. En dan gaan we het zo meteen natuurlijk even voor de camera laten zien.
0: Dat is inderdaad een bijzonder
2: goed plan. Gestemd is.
0: Dat is inderdaad een bijzonder goed plan. Maar Jari, hoe moet dat eigenlijk stemmen op de top 013?
2: Ja, en dan vraag je mij wat. Maar volgens mij is de grootste informatie voor deze fantastische lijst te vinden op onze site.
0: Ja.
2: De site van Kermis FM.
0: Ja, verstond ik nou dat je zei, ga naar stem.kermisfm.nl om te stemmen? Ja, hè? Ja, de verbinding hakkel een
2: juist,
0: beetje.
2: Juist, die bedoel ik natuurlijk.
0: Kijk, nee, hartstikke mooi. Nou, helemaal top. Dan gaan we dit zo meemaken. Wij volgen met de camera jou nog heel even om te zien of Tim was het. Daadwerkelijk zijn stem uit gaat dragen. Dat is natuurlijk wel even belangrijk voor de notulen. En dan moeten we de rest inderdaad maar meemaken. Helemaal prima. Nou, Jari, ga lekker door. Zometeen gaan wij ook nog verder naar bijzonder spannende verhalen hier op de Tilburgse kermis. Sterke verhalen zelfs. Heb jij er een? Laat het even weten via de gratis Kermis FM-app. En dan komen wij daar snel op terug. Wordt het eerst tijd voor muziek? Dit is Oliver Tree. Ondanks overleden met een tragisch helikopterongeluk. Maar dit nummer is prachtnummer. Heeft veel met me gedaan.

0: Zo, ik ben het overzicht wel even kwijt hoor. Dus een shotje, een bako, een biertje, een bako, een shotje. Ik ben zo.
1: Doe je durf op de draaimolen.
0: Ik ben het overzicht even kwijt. Wie het overzicht nog wel heeft, is onze Jari. Die volgens mij inmiddels, is er inmiddels gestemd op die top 013.
2: Nou, zeker. En ik viel ook een beetje door de mand, moet ik heel eerlijk zeggen. Want ik heb zelf dus ook nog niet gestemd. Nou, dat
0: Jari,
2: heb ik
0: stop.
2: Maar even
0: stop, wacht even. Jari, waar gaat dit mis?
2: Oh jee.
0: Hoe kan het bestaan dat jij, medewerker van Kermis FM, na al die uren dat we al bezig zijn, ik wil de dagen zeggen, maar het is er pas één. waarom heb jij nog niet gestemd, Jari?
3: Ik was gewoon een beetje druk,
0: Hemmo. Nou ja, dat zijn we allemaal wel eens. Maar dat ga je zo meteen doen. Maar,
2: heb ik gedaan zelfs.
0: Oh, oké. Okay. Ja. Maar hoe is het stemmen gegaan bij je?
2: Heb ik gestemd. Hartstikke goed. Ja, ik vul je vraag gewoon al in ook.
0: Nee, lekker. Ja, nee, maar oké.
2: Stem.kermisfm.nl hebben we dus inderdaad eventjes gestemd op die fantastische lijst. De Kermis Top 013, moet ik ook zeggen. Want anders ga ik het weer verkeerd zeggen natuurlijk.
0: Zeker.
2: Hij heeft een prachtige selectie gemaakt hoor. Met bijvoorbeeld Artje voor de Sfeer.
0: Kijk.
2: Onder andere in zijn lijst. En bij mij in de lijst is Damian van Os gekomen. Het gezellige Diamantenring. Ik zag ook dat er een liedje over de fantastische kermis in de lijst van Tim is gekomen. Dus ja, volgens mij zijn het enorme klappers waarop gestemd is hoor.
0: Kijk. Nou, dat is hartstikke mooi. Dat is denk ik een score om trots op te zijn. Laten we het dan zomaar zeggen. Nou Jari, dank je wel. Jij mag voor mij weer op zoek gaan naar sterke verhalen op de kermis. Want eigenlijk is het sterkste dat ik tot nu toe heb gehoord, de zuurstok en een draaimolen waar een dame in durfde. Ik wil wel even een beetje, het gaat richting 10 uur langzaam. Ik wil wel even een sappig verhaal horen. Het is hier niet de kinderkermis.
2: Ik ga naar op zoek. Ja, nee, ik ga ernaar op zoek, dat komt goed.
0: Kijk, nou dat lijkt mij dan niet meer dan normaal. Gaan we ook nog eventjes de andere kant van de kermis op. Want daar staat nog steeds ons aller Monica. Hallo, hallo.
4: Hallo, hallo. Ik sta hier op het moment bij het Vlooien Circus. En dames en heren, hebben we er zin in? Hey! Zoals je ziet, dit zijn heel veel mensen die een heel warm hart toedragen aan het Vlooien Circus. Maar het Vlooien Circus kan natuurlijk niet bestaan zonder de man die hier bij mij zit. Kunt u vertellen, wie bent u en wat kunt u vertellen over het circus?
5: Ja, dit circus, dat moet je gewoon gaan zien. Want dan kan je het meemaken. En als je het mee hebt gemaakt, dan wil je terugkomen. Dan breng je je vrienden mee, je brengt je vriendinnen mee. Want die vinden dat ook allemaal leuk.
4: Dat zeker. Maar zou u het Vlooien Circus kunnen omschrijven als een sterk verhaal? Of wat vindt u ervan dat sommige mensen dat zeggen?
5: Ja, maar dat gaan we natuurlijk niet zeggen. Dan moet je gaan kijken.
4: Dus vrij vertaald. Ja.
5: Het is variété.
0: Wij willen wel graag een klein tipje van de sluier.
5: Er is in heel Europa die dit doet.
4: De studio vraagt of u een klein tipje van de sluier wilt geven.
5: Helaas, ook niet voor de studio.
0: Kijk,
4: zo hoor je het maar weer. Voor het beste verhaal zal je toch naar het Vlooien Circus zelf moeten komen.
0: Dat is zeker waar. Waar is dit te vinden? Niet onbelangrijk nog even.
4: Dat is een hele belangrijke, want de Vlooien Circus is te vinden bij de nostalgische kermis. Daarvoor moet je niet in de buurt van het Stadhuisplein of de Schouwburgring zijn. Maar dat zit helemaal aan de andere kant, voorbij het NS-plein. Aan het uiterste eindje van de kermis.
0: Kijk, hartstikke mooi. Monica, dankjewel. Laatste vraag nog eventjes heel kort. Heb je al gestemd op de top 013?
4: Ik schaam me bijna, maar dat heb ik nog niet gedaan. Dat ga ik zo meteen heel snel doen.
0: Kijk, dat is een hele goeie. Waarop?
4: Dat weet ik eigenlijk ook nog niet eens.
0: Ik weet het wel. En ik kan zeggen, zij weet het ook. Want mijn favoriet van de kermismuziek uit de geschiedenis is een klassiekertje. Dat is deze van Tino Marvin.

0: Tino Marvin met Zij Weet Het hier bij Kermis FM. Ja, zij zal het inderdaad wel weten. Tijd voor het Kermis FM weerbericht. Mocht je nou nog van plan zijn om een achtbaan of zweefmolen in te gaan, dan is het zeker aan te raden een klein vestje aan te doen. Want het is afgekoeld tot een graad of 18 en dat koelt vanaf vannacht nog een stuk verder door naar 14 graden. En ik kan je vertellen, je hebt een warme 18 graden en een koude 18 graden. En eerlijk, het is helaas niet de warme 18 graden. Maar laat dat verder vooral ook de pret niet drukken. Ik kom lekker uit mijn woorden vandaag. Dat maakt niet zo heel veel uit. Waar je wel lekker doorheen komt, zijn de snelwegen van Tilburg. Parkeren in Tilburg, dat gaat dan even lastig. Want je moet minimaal voorbij de Racehof zijn. In ieder geval, de parkeergarages, die zitten helemaal vol. Dus weet je, kom gewoon lekker op de fiets. En wil je toch parkeren? Kom dan lekker met de botsauto. En dan nog een heel klein ander dingetje. Mocht je nou toch die auto instappen om naar de kermis te komen, dan download dan meteen even onze app, de Kermis FM app. Kun je naar ons kijken en dus ook stiekem gewoon zien waar jouw... ik kom wederom lekker uit mijn woorden. Kun je zien of jouw favoriete parkeerplaats ook nog plek heeft? Wel zo handig. En verkeer of nieuws, dat is, er is dus niks gebeurd vandaag. Dat is wel interessant. Kunnen we snel door?
1: Hemmo de Vries.

0: Ga ik het doen of ga ik het niet doen? I just might. Bruno Mars hier op Kermis FM. En daarvoor nog even serieus. Fiesta Escalada. Zoals de een of de ander het noemt. Kermis FM, daar luister je dus nog steeds naar. Hartstikke leuk. Wat leuk dat je luistert. Blijf dat er ook vooral doen. We zijn hier dus nog na vandaag nog 8 dagen. Kan niet gekker worden. Maar wat wel gekker kan worden, hoop ik tenminste, zijn de verhalen waar wij naar op zoek zijn. De sterke verhalen. En een van de mensen die daar naar op zoek is ons aller Monica. Hallo, hallo.
1: Hallo, hallootjes.
0: Waar ga jij uit?
1: We zijn op het moment terug aan het lopen. Ja, dat ga ik je vertellen hebben. Want wij zijn op het moment aan het teruglopen van de nostalgische kermis.
0: Ja.
1: Daar hebben we een paar mensen gezien die het nou ja, wel over de liefde hadden. Maar zeiden, dat gaan wij niet voor de radio doen, want dat houden wij liever voor onszelf. En ja, iedereen zijn levenskeuzes natuurlijk. Dat respecteren we bij Kermis FM. En je hebt de vrijheid
0: zo zijn we ook,
1: om te mogen kiezen. Ja, kijk, dat hoort er natuurlijk ook bij. Dus daarom zijn we eigenlijk nog een beetje verder aan het kijken. Want we staan hier bijvoorbeeld bij de handanalyse.
0: Ja.
1: Mag ik u een hele belangrijke vraag stellen? Hoeveel mensen vinden de liefde door middel van een handanalyse?
2: Heel veel mensen.
1: Heel veel mensen. Heeft u daar ook goede verhalen van? Een stelletje dat samengekomen is door uw handanalyse.
2: Toevallig was hier gisteren al een meisje en die had het vorig jaar gedaan. En die zei dat ze de liefde van de leven zou ontmoeten. En die kwam hier dit jaar met de liefde van de leven, zei ze.
1: Kijk, als dat geen goed verhaal is, dan weet ik het ook niet meer. Zo zie je maar. Het lot kan je samenbrengen. En wie weet is de liefde wat dichterbij dan dat je denkt.
0: Zeker weten, maar de echte vraag is, heeft zij zelf de liefde al gevonden?
1: Ja, dat is een hele belangrijke vraag die de studio stelt. Heb je zelf de liefde al gevonden?
2: Jazeker.
1: Kijk, ook helemaal gelukkig in de liefde zo te zien.
0: Dat is hartstikke mooi inderdaad.
1: Alright.
0: Nou, hartstikke leuk. Ik ga nog even verder op zoek, want ik heb het idee dat er nog wel meer, ik wil wat sterkere verhalen, moet ik zeggen.
1: We gaan lekker verder zoeken en we checken later weer met jou in.
0: Dat is een bijzonder goed plan. Gaan wij naar de andere kant van de kermis, want daar loopt ons Jari. Jari, hoe is de situatie daar ter plaatse?
3: Nou, ik ben even gestopt met lopen. En ik ben, jawel, gestrand. Echt, hoe toepasselijk kan het, Hemmo? Achter een soort belicht hartje. Het is echt een hartje. En daar zitten kermislampjes op.
0: Sorry,
3: en,
0: Jari.
3: Jij was op zoek naar verhalen over de liefde.
0: Ja, sorry, ga verder.
3: Jij was dus op zoek naar verhalen over de liefde. Want wie weet strandt hier wel heel veel liefde over de kermis. Nou, en ik denk dat ik wat twee heb gevonden. Tenminste, dat hoop ik. Goeiedag. Laten we daar eens mee beginnen. Naast wie sta ik?
4: Lindy.
3: Hoe?
4: Lindy.
3: Lindy.
4: Ja.
3: En?
5: Vinnie.
3: Vinnie.
5: Hallo.
3: Vinnie en Lindy. Het rijmt ook nog bijna. Dat is helemaal mooi. Ik ga ervan uit, als jullie zo staan, jullie zijn met elkaar, denk ik. Hè? Jullie zijn een stelletje.
5: Getrouwd zelfs, ja.
3: Getrouwd zelfs. En hoe lang al?
5: Dat weet ik niet. Moet jij mijn vrouw vragen.
3: Wacht even. Jij weet niet hoe lang je al getrouwd bent?
5: Ongeveer, maar...
4: 12 jaar getrouwd.
3: 12 jaar, kijk.
5: Kan ik beamen, ja.
3: Ja, oké. Maar wacht even, laten we daar even op terugkomen. Hoezo weet jij niet dat jij zoveel jaar getrouwd bent? Het is wel een mooi rond getal namelijk.
5: Ja, ik ben niet zo goed met getalletjes.
3: Oh, het is calculie.
5: Het is calculie. Ja, dankjewel.
3: Ja. Maar en volgens mij heeft gelukkig ga ik vanuit, hè?
4: Zeker. Ik wel.
5: Jij ook.
0: En heeft ze juist de partner gevonden als ze inderdaad... Ja, als ze hem goed genoeg kent, dat zij niet boos wordt als hij niet weet hoe lang ze getrouwd zijn.
3: Nee, ja, precies. Ja, dat denk ik ook, ja, inderdaad. Ja, de grote vraag natuurlijk wel is, komen jullie sowieso uit Tilburg of uit de regio?
4: Ja, we komen uit Tilburg.
3: Hebben jullie elkaar ook ontmoet tijdens de kermisperiode? Of weet u dat niet meer precies?
4: Nee, we hebben niet elkaar ontmoet bij de kermis. We hebben elkaar ontmoet in het ziekenhuis, waar we allebei werkten.
3: Wat goed. Dat is echt wel... Gewoon, jullie waren collega's. En vanuit collega's is er een beetje wat meer ontstaan en wat meer gebloeid.
5: Ja, zoiets. Ja. Mooi samengevat.
3: Ja, dankjewel. Ik denk dat wel mooi is, hoor, Hemmo.
0: Zeker. Dat is zeker mooi. Hartstikke leuk. Ik wilde jou net even onderbreken, want ik zag dat intense hart achter jou staan. Ja, eigenlijk vind ik dat je daar even in moet. Ik weet niet waarom ik dat fascinerend vind, maar...
3: Ikzelf, of...
0: Ja, zeker.
3: Oh, ja, nee, dat wil ik wel even doen, hoor. Jawel, maar moet ik er gelijk naartoe lopen?
0: Dat lijkt mij een goed plan. En wie weet, Jari, komt de liefde je dan ook wel tegemoet?
3: Oh, Oh ja, wie zou het zeggen, Hemmo? Mag ik jullie danken trouwens?
5: Ja,
3: en heel veel geluk samen ook.
5: Ik kom op televisie.
3: Ja, zeker.
5: Oh, dat is mooi.
3: Televisie, de radio, alles. Ik ga mijn cameraman vragen om een beetje richting het hartje te gaan, denk ik.
0: De cameraman volgt ze inmiddels, terwijl het liefdeskoppel romantisch verdwijnt in de verte, in de menigte. Waarbij ik verwacht dat ze nu naar links
3: gaan. Ik krijg wel zojuist mee dat er iemand in het hart staat.
0: Ja, dit is je kans, Jari.
3: Er staat iemand in het hart.
0: Grijp er! En dat bedoel ik niet, maar...
3: Nee. Wat zeg jij nou helemaal? Nee, wat is dit nou?
0: Dat hart in. En dan vraag je gewoon die dame, wil je samen nog even met mij in het hart? Ja, kom op nou. Moet hij wel een beetje Cupido spelen? Kijk, dat is een goed begin.
3: Ik sta in het hart.
0: Jij staat zeker in het hart. Hart van Nederland, daar ben jij. Hart van Tilburg.
3: Ja, maar dat is een meneer. Ja, maar het kan alles, hè. Kijk.
0: Maar die dame die daar net was, die staat daar nu naast.
3: Ja.
0: Kijk, nou.
3: Oh, ja, maar die loopt net weer weg, ja. Wij hopen, ik hoop dat iemand het ziet zitten, Hemmo. Het komt vast wel goed. Ik weet het zeker.
0: Daar moeten we dan inderdaad maar op wachten. Of... als ik Jari gewoon langzaam dichttrek, weg uit deze uitzending haal... dan vertel ik gewoon tegen jou. En later vond Jari in het hart zijn grootste liefde. Het was een supermodel, het was een fantastische vrouw. En ze kregen samen 114 kinderen en ze leefden nog lang en gelukkig. Dan heb je een sterk verhaal.

0: Sad Girls van Bibi Rexha, samen met David Guetta. En wij gaan nog heel eventjes naar Jari.
1: Ja, hallo, hallo.
0: Hallo, hallo. Ja, ik ben nog niet... Ik wil wel gewoon echt even een goed, sterk verhaal horen.
2: Even een goed, sterk verhaal. Ja, het is lastig, want ik kan toch wel merken... naarmate de avond steeds verder gaat lopen... hebben mensen of zo steeds minder zin in deze paarse plopbol. Maar ik ga het gewoon even
0: liep je
2: proberen.
0: Maar met een microfoon in de vorm van een biertje, hè? Dat was een stuk makkelijker geweest.
2: Ja, precies. Mag ik wat vragen?
3: Nee,
2: man. Nee, nou ook niet. Oh, mag ik kort wat vragen? Oké, jij wilt mij ook wat vragen. Nou ja, kijk.
0: Ik wil eerst even de vraag van de dame met de lolly.
2: Kijk. Ja, ik heb een hele grote vraag. En dat is de belangrijkste van de hele show vanavond. Ja, dat zie je. Ja. Heeft u een heel groot bullshit verhaal? Gewoon één ding wat echt de grootste onzin is. Wat jij ooit hebt gehoord.
4: Ik heb Henk Vemboer met een goed hart.
2: Met een goed hart. Dat is de grootste onzin. Nou ja zeg.
0: Maar heeft die vent even een leuk, goed, sterk verhaal?
2: Maar ja, is er een sterk verhaal wat jullie hebben? Gewoon een verhaal wat niet klopt.
4: Ja, wil je pijn hebben?
2: Ik weet het niet. Hebben ook maar eet smakelijk van de lolly.
0: Dat wil niet echt lukken, hè?
2: Nee, dat lukt niet echt, nee. Mevrouw die had wel zin in de zoete lolly, laten we
0: maar
2: dat zo zeggen.
0: Volgens mij is de conclusie die we dan kunnen trekken... dat er heel veel hele mooie verhalen zijn op de Tilburgse kermis. Maar dat er eigenlijk geen verhalen zijn die te mooi zijn om waar te zijn...
2: Nee, het is lastig. Nee, ja, we hebben wel een paar gehoord, maar het wil niet echt lukken of zo.
0: Maar eigenlijk is dat natuurlijk hartstikke mooi nieuws. Want dat betekent dat de Tilburgse kermis gewoon een hele fijne plek is. Met alleen maar mooie, klaarblijkelijk waar gebeurde verhalen.
2: Zo kan je dat wel zeggen. Ja, precies. Ik denk dat ik het daar wel mee eens ben.
0: Kijk, dat lijkt mij een aardige conclusie. Jari? Over 10 minuten ben jij klaar met jouw dienst als verslaggever. Hoe ziet nou het leven van een verslaggever eruit na zo'n dienst? Ga jij flink aan de pil zien? Of hoe moet ik me dit inbeelden?
2: Nou ja, ik heb vernomen dat er later vanavond voor mij nog wat aan zit te komen... als het gaat om Kermis FM. Maar ja, dan moet je even blijven luisteren natuurlijk.
0: Oei. Nou, dat moeten we dan inderdaad zeker maar meemaken. Proberen wij zometeen nog heel even contact te zoeken met Monica. Die is even stuk. Maar dat gaan we zometeen wel merken. Eerst nog heel even muziek. Jamaican, dit is Yuko en Soltro op Kermis FM.

0: Het enige wat ik dan mis is nog dat bam bam. We komen alweer een beetje ten einde met deze show. Maar niet voordat ik nog een laatste keer naar Monica wil. Hallo Monica.
1: Hallo Hermo.
0: Jij staat op een plek met een hoop gezelligheid.
1: Ik heb hier twee dames die zijn iets heel gezelligs aan het doen. Maar wat zijn jullie voor aan het doen vanavond?
2: En hoe? Ja. Het is de Bachelorette.
1: En ik vermoed, het zal jouw Bachelorette zijn.
2: Ja, nou, ik ga niet in de picture, dus ik heb haar alles aangevraagd.
1: Kijk, belangrijk. Maar er is nog de belangrijkere vraag. Wie is de gelukkige?
2: Manuel.
1: Manuel. En we hebben Manuel leren kennen.
2: Op Tinder.
1: Oh. Maar was het goede Tinder date?
2: Was echt een kut Tinder date.
3: Hi.
1: Oh, wat was de date? Meid, vertel.
2: Kijk, hij zou echt super lekker voor mij koken. En toen was hij de ingrediënten vergeten in de supermarkt. Dus dat is dus kut.
1: Ai.
3: Maar.
1: De ingrediënten vergeten in de supermarkt.
0: Ja, dat kan natuurlijk gebeuren. Maar eerlijk is eerlijk, je gaat nu wel met hem trouwen. Dus die date is op een bepaalde manier afgelopen, lijkt me zo.
1: De studio wil weten, hoe is die date afgelopen?
2: In bed, ja.
0: Kijk, hey, dat was een beetje waar ik naar aan het vissen was.
1: Bij FM.
0: Ja, en hoeveel dagen zijn we inmiddels verder? Of jaren of maanden? Andersom.
1: Hoeveel dagen of jaren zijn we verder?
2: 6 jaar.
1: 6 jaar?
2: Ja. Ja, wat vond ik wel voor, jongen.
1: Nou, daar kunnen wij nog wat van leren.
0: Zeker. Nou, hartstikke leuk. Hebben we nog iets boeiends om aan ze te vragen? Dat klinkt als een slechte...
1: Nou, de dames hebben ook een bullshit verhaal klaar voor je.
0: Oh, kijk. Stop, daar komen wij natuurlijk voor. Dames en heren, het wordt tijd voor het sterke verhaal.
1: Het sterke verhaal. Brand los.
2: Nou, wij zitten in de trein en we hadden Luc de conducteur. Luc heette geen Luc. Luc was Mustafa. Maar we noemden hem Luc. En Luc, die was gezellig. En toen zei ik tegen Luc, Luc, mag jouw vrouw? En toen ging hij zijn vrouw bellen. Hij zei, ik mag alles van mijn vrouw. Dus ik zeg, hey, Fatima, mag jouw man? Mag jouw vrouw naar de barber met jouw zoon? Als jouw man er niet bij is, zij zei nee. Luc stond voor nul, hè? Ja. Luc stond voor nul. Dus ja, Luc en Fatima zijn niet langer samen.
0: Dankzij jullie.
1: Mwa.
0: Dus we hebben hier...
2: Mag jouw vrouw is toch niet zo, mag jouw vrouw? Mag jouw vrouw mag niks.
0: Zo blijkt ze
1: inderdaad. Je hebt
0: het
1: hier gehoord. Jouw vrouw mag niks. Maar dames, in ieder geval hartstikke bedankt voor dit fantastische verhaal. We hebben er heerlijk van genoten. Yes. Veel plezier. Proost. Ook vanuit ons.
0: Hartstikke mooi. Nou Monica, heel erg bedankt hier op Kermis FM. Wordt het alweer tijd om af te ronden? Zometeen niemand minder dan de enige echte Tom van der Sande. Hou hem hier, hou hem hard.
4: Turn it on and rip the knob off.
5: You're listening to the radio.
0: Ja, het zou leuk zijn als het nou helemaal goed ging. Maar goed, ik en knopjes, dat gebeurt altijd. Even kijken, daar. Och, ik heb de reclame stuk gemaakt en daar wilde ik heen. Lieve mensen, tot morgenavond.
6: Op zoek naar de leukste feestartikelen en accessoires? Bij de feestspecialist XXL met ruim 500.000 artikelen op voorraad slaag je altijd. In onze winkel aan de Bisschopswijzerstraat 74 kun je ook het hele jaar door terecht voor carnavalskleding. Parkeren is gratis. Liever online shoppen? Dat kan ook. Maandag tot en met vrijdag voor 4 uur besteld is dezelfde dag verzonden. Feestspecialist XXL, de grootste feest- en carnavalswinkel van Tilburg en omstreken. Kijk op www.defeestspecialist.nl.
7: Bent u ondernemer en op zoek naar een zakelijke VoIP-oplossing? Dan bent u bij VoIPstar op het juiste adres. VoIPstar is de zakelijke provider voor telefonie en internet. Bekijk al onze mogelijkheden op VoIPstar.nl. Star met dubbel R.
8: Altijd al zelf muziek willen maken? Of je eigen studio willen bouwen? Op klundertmusic.nl vind je de grootste muziekwinkel van Brabant. Met gitaren, drums en digitale piano's. En natuurlijk alle apparatuur voor je studio of optreden. Gear up! Ga snel naar klundertmusic.nl.
9: Laat u zomaar iedereen aan uw mengtafel zitten?
3: Natuurlijk niet. Maar u wilt toch wel dat die goed schoongemaakt wordt? Dan is SW Media uw partner. Wij zijn gespecialiseerd in het schoonmaken van radiostudio's. Meer weten? Ga dan naar swmedia.nu en neem vrijblijvend contact met ons op. SW Media. Voor een schoon resultaat.
9: Lekker werken en er tegelijkertijd top uitzien? Dutch Workwear levert gepersonaliseerde werkkleding voor professionals in de meest uiteenlopende vakgebieden. En van een logo op het shirt tot aan een compleet maatwerk outfit. Zoek je kleding die de juiste veiligheid, kwaliteit en de juiste uitstraling heeft? Check dan dutchworkwear.nl. Want wij zijn er voor de pikkels in de bouw tot aan de tijgers in de horeca. Dutch Workwear. Werkt gewoon lekker. Dutch met SCH.
10: Pingpong? Dat speel je toch alleen maar op de camping in Frankrijk? Echt niet. Tafeltennis speel je gewoon in Tilburg. Bij Tafeltennisvereniging Luto. Je leert het spel, je traint met anderen en je kunt meedoen aan toernooien. Of wat dacht je van een toernooi als personeelsuitje of familiedag? Bij Luto kan het allemaal. We zitten midden in de stad aan de Jan Aartenstraat. En het is er keigezellig. Iedereen is welkom. Kom meespelen. Check ttvluto.nl.
11: Ben jij ook helemaal klaar met die saaie video's van oma Truus die net niet helemaal weet hoe die camera werkt?
12: Jaden, hoe werkt die camera?
11: Of die ene Karen die met glitterpraatjes strooit alsof Huis niet al lang weg is? Launched Media is er voor jou. Van epische aftermovie tot creatieve videoclip.
13: Alles is mogelijk.
11: Dus ben niet betoeterd en check snel launchmedia.nl.
13: Launchmedia.nl.
11: Launched Media.
13: Jouw partner in vernieuwende mediaproducties.
14: Security Freelance Group, uw beveiligingspartner. Met Security Freelance Group kiest u voor rust, zekerheid en controle. Of het nu gaat om een festival, horecazaak, retail of zorginstelling, onze gecertificeerde beveiligers staan 24/7 voor u klaar. Betrouwbaar, flexibel en professioneel. Security Freelance Group. Veiligheid die staat. Voor meer informatie, mail naar info@securityfreelancegroup.nl of bel naar 013-571-2340.
15: Kermis FM.
16: Een hele goede avond, zaterdagavond, Kermis FM met de tweede dag. Ja, ik heb er hoor veel zin in. We gaan nu eerst eventjes ergens aan het kijken. En dat is het nieuws met Esmee. Live vanuit het Factorium.
17: Goedenavond, Tom. De fietshelm is weer in opmars.
18: Kermis FM nieuws.
17: Volgens Veiligheid NL dragen steeds meer mensen een fietshelm. Nu er steeds meer mensen zijn met e-bikes. De helmdragers zijn vooralsnog veel ouderen. Want bij de jongere generaties worden de helmen niet bepaald als stijlvol gezien. Verkeerspsycholoog Dick van der Vaart heeft daar wel een oplossing voor. Je moet een exclusieve sexy helm hebben, zegt hij. Eentje die flink duur is en van een populair merk. Het is een spannende dag voor de Engelse voetbalfans. Hun land speelt zometeen de troostfinale op het WK voetbal tegen Frankrijk. Hun steun voor het team is ook terug te zien in de lokale hitlijsten. Want deze week verscheen daar een liedje ineens op nummer 2. Wonderwall van Oasis is dat. Meer dan 30 jaar geleden uitgebracht. Maar veel voetbalfans dingen dit nummer nog graag voor de wedstrijden van Engeland. Daarom lijkt het opnieuw en misschien verrassend populair. Even serieus speelt toch hun liedje Bala di Gasolina mogen spelen op de Zwarte Cross. De organisatie was het nummer helemaal beu en verboden de groep om het te spelen op het festival. Vanavond hebben de leden van de feestact uit Schijndel het toch gedaan. Of het een stunt was of een echt verbod van de organisatie, is niet duidelijk. En zojuist is zanger Rutger van Barneveld de gast op Kermis FM in de show van Hemmo de Vries. Hij vertelde daarover over de hit zijn zwoele zomernachten. En wat voor volle concertzalen met hem doen.
19: Ja, ja, het went wel, maar het is nog steeds wel heel onwerkelijk als mensen hier zo vaak meezingen. Ja.
17: En als je fan bent van Rutgers liedje, dan kun je stemmen op de gloednieuwe Kermis Top 013. Dit doe je via de website. Het is flink wat koeler dan de afgelopen dagen. Het is afgekoeld tot 17 graden en het wordt net wat frisser vannacht. Maar morgen wordt het een lekkere 21 graden met een zonnetje. Dus zet de zonnebrand maar vast klaar. Op de weg is het goed doorkarren, maar de parkeergarages kun je nog eindeloos rondjes blijven rijden. Die zitten nog steeds erg vol. Dus kom je lekker met de fiets naar de kermis? Mocht je ook nog een kansje willen wagen, dan kun je het beste kijken op de Heuvelpoort en Stappengoor. Dit was was het Kermis FM nieuws live vanuit het Factorium. Wil je meer nieuws? Check kermisfm.nl of download onze gratis app. En, nu je toch op onze site zit, klik eens lekker rond op Concept Onbekend. Waar je Niek, Ewan en Dennis volgt op hun zoektocht naar... Nou ja, wat eigenlijk? Dat weten wij ook niet. Veel plezier!
16: Dankjewel, Asmee!
12: Live, de Tilburgse kermis op je radio. Kermis FM. Nu, Tom van der Zanden.

Sheeran en Martin Garrix, Repeat It op Kermis FM. Ja, een hele goede avond. Je luistert naar Kermis FM. Mijn naam is Tom van der Zanden en ja, het is heerlijk gezellig vandaag. Hè? Ja, wel alweer bijna op het einde. Dag 2 van de kermis, maar niet getreurd. We hebben nog een hele nacht te gaan. Ja, en voor mij is kermis eigenlijk gewoon een bijzondere plek. Vroeger kwam ik hier namelijk als jongetje samen met mijn opa en oma. En ja, dan waren de kermis toch een beetje groter, hè? Dan ben je een beetje klein, ga je met de opa en oma hier lopen omdat je op vakantie bent. Heb je één groot feest. Maar kom je ook uiteindelijk dus iets tegen wat je heet Kermis FM. Ja, voor mij was dat toch wel zo interessant en best wel bijzonder. Daar als kleine jongen gaan staan, altijd al wel een beetje de droom gehad om radio DJ te worden. En een aantal jaar later kon ik dan toch wel vertellen dat ik hier radio mocht maken voor Kermis FM. Nou, mijn oma was daar heel erg blij mee, ook trots op mij. En heeft op dat moment elke keer gekeken als ik live was tijdens Kermis FM. Nou, dit jaar is mijn oma overleden. Zij is helaas ziek geweest, heeft heel erg veel pijn gehad en helaas is ze gewoon overlijden. Maar dat betekent wel dat Kermis FM, maar ook de Tilburgse kermis, mij ja, toch wel een beetje terugbrengt op die momenten dat ik met mijn oma was en heerlijk heb kunnen genieten van de kermis. En daarom wil ik toch wel een beetje beginnen. Een beetje treurig, maar dat kan, kan ook wel, hè? Vind ik wel kunnen. We gaan een kleine ode doen voor mijn oma. Deze is voor jou. Een plaat die jij toch best wel vaak uiteindelijk wilde horen. En als ik hier uiteindelijk was, hem ook aanvraagde. Het is niemand minder dan Marco Schuitmaker en Engelbewaarder. Oma, dankjewel.

0: Ja, die kan ik misschien wel gebruiken ondertussen.
1: Dino.
0: Ima Hansie. Kermis FM. Met Shotje.
1: Dino.
0: Lekker. Ja, Shotje, ik zei het al, ik kan het wel gebruiken, want ik heb een beetje zin om te kijken hoe de mensen zijn op de kermis. En dat kan je natuurlijk doen met hoe gaat het en was het een leuke dag vandaag. Maar je kan het ook gewoon kijken met, nou ja, vragen die misschien een beetje absurdistisch zijn. Nou, nu heb ik twee verslaggevers en ik heb toch wel eentje op pad gestuurd met een lijst. Hier heb je vragen. Heel veel succes. Henry, jij hebt die vragen van mij gekregen. Nou ben ik toch wel benieuwd.
2: Ja. Ja, ik heb ze allemaal uit mijn hoofd moeten leren van jou. Dat krijg je nog een keer terug. Echt, ik zweer het je.
0: Oké, ja.
2: En bedankt. Ja, ja, mijn brein is voor altijd verpest nu. Dankjewel, Tom. Maar de eerste die kan ik al afstrepen. Dat is namelijk de vraag, heel simpel. Wat zou een grijpkraan tegen jou zeggen als hij kon praten? Mm-hmm. Dus dat is een prototype voorbeeld hier. Wat al een tijdje bezig is om die knaken erin te gooien. Wat niet echt gaat lukken. Maar wat zou nou een grijpautomaat tegen jou zeggen als hij zou kunnen praten?
3: Ja, waar ben je eigenlijk mee bezig?
2: Hou er maar mee op.
3: Eigenlijk wel.
2: Nou, hoeveel heb je er al in zitten dan?
3: Nee, nu valt nog wel mee, maar ik zag mensen dat 50 euro in duwen. Ja, dat is het beste.
2: Ik zie 20 euro op het countertje.
3: Ja, maar dat kan ik niet doen, hè.
2: Oké. Maar nog niet gelukt en je wil die groene?
3: Ja, eigenlijk
2: je wil die groene. Ja. Plus je beest, hè?
3: Ja, ik wel, hè, maar...
2: Is dit jouw vermaak bij de kermis? Dat je gewoon maar een beetje aan het grijpen bent?
3: Soms wel. Erg, hè?
2: Ja, als je niet aan je grijpen komt, dan... Oh, ja, hoi. Nou, dat is de eerste vraag, Tom. Is dat wat?
0: Ja, nou, dat is een goed begin. Dat is één ding wat zeker is. Ik ben nog wel benieuwd, want ik heb een hele lijst aan jou meegegeven. Die ken je dus nu allemaal uit je hoofd. Ik ga jou zo meteen weer eventjes zien om te kijken wat jij de volgende hebt om de speciale vraag te kunnen stellen.
2: Het is goed, het is goed. Ik spreek je zo.
0: Helemaal goed, hoi.

0: Ja, ze zijn niet de Nederlandse 3J's, maar wel de Engelse Justin, Jackstyle en John. Turn the lights off. Nou, dat werd hier in de studio ook al gedaan. Mocht je dat willen zien, kermisfm.nl/live. Ik praat sneller dan ik kan denken, dat is ook onhandig. Goed, ik had het over dat ik twee verslaggevers op pad had. Henry Haan, die heb ik op pad gestuurd met al die absurde vragen. Maar Remco heb ik een ander doel gegeven. Want morgen is de kermisrun. Ja, de run waar je 4 en 8 kilometer door de kermis heen gaat rennen. Ja, we moeten natuurlijk wel even weten of dat allemaal goed gaat. Zijn wij goed voorbereid om morgen die kermisrun te gaan doen? Remco, jij staat bij de start en finish 013. Hoe staat het er eigenlijk voor?
1: Ja, klopt Tom. Ik sta bij de start 013. Ja, hoe staat het hiervoor? Je ziet het achter mij. Er gebeurt helemaal niks. Dus ik had verwacht dat het feestgedruis er wel zou begonnen. Slaapzakken, misschien mensen die hier al liggen. Die morgen snel een startbewijs op willen halen. Mm-hmm. En het klopt wat je zegt. Ik ben dus hier nu aan het kijken of er wat... Ja, is het allemaal wel veilig, hè?
0: Ja.
1: Die run. Want we willen natuurlijk niet dat mensen struikelen... of er ergens nog een verdwaalde suikerspin ligt. Dus ja, ik heb hier wel wat opmerkelijks al gezien... meteen bij 013 voor de deur. Dus okay. Kijk even mee hier zo.
0: Ja.
1: Kijk, nou, hartstikke scheef.
0: Oei.
1: Daar moet morgen wel even wat aan gedaan worden.
0: Ja.
1: De inspectie van de stenen bijvoorbeeld hier. Kijk, nou ja, dat is nog wel redelijk, hoor.
0: Oké. Okay.
1: Dat is vrij vlak te noemen. Ja, die brommer die mag hier morgen er sowieso niet meer door. Het is wel afgezet. Ja, er is nog een heel hekwerk staat hier.
0: Mm-hmm.
1: Ja, en die kan morgen hier natuurlijk ook niet staan. Dus ik ga vast stiekem even kijken of ik die aan de kant kan krijgen.
0: Kijk uit, Remco. Zometeen dan heb je de handhaving nog aan je broek zitten.
1: Ik ga wel lukken, hoor. Dat komt wel goed. Ja, voor de rest is het veilig hier, Tom.
0: Ja, dankjewel, jongen.
1: De start ziet er picobello uit.
0: Dat is fijn om te horen dat de start in ieder geval goed is. Ik zou zeggen, kijk nog eventjes op andere plekken. Komen we zometeen bij jou terug. Gaan we dus verder met, ja, wie dan niet? Ja, dat weet ik trouwens niet. Maar ja, wel een rondje voor de sfeer.

0: een lekkere meezinger, hè? Mini dan, een rondje voor de sfeer. Nou, even kijken naar het weer. Het wordt een beetje koud. Als je nou een t-shirtje hebt, dan moet je toch wel even gaan kijken om iets warms aan te gaan trekken. Temperatuur start later na de avond van een graad of 15. Morgen is het ongeveer hetzelfde, dus ja, winterjas. Nou ja, niet nodig. Gaan we even verder kijken naar het verkeer. Op de weg is het bijzonder veilig aan de hand. Dat is ook wel een keer lekker. Voor drama en ongelukken moet je dus wel gewoon bij de boshouders zijn. Parkeren is wel een stuk lastiger. Alleen Heuvelpoort en Stappengoor die hebben nog voldoende plek. Als je jezelf in een van de andere garages wil proppen, ja, dan zou ik toch wel nog steeds naar de boshouders te gaan.
1: Attention! Tom van der Zanden.
2: 10 dagen in Tilburg.
3: Je m'appelle

0: Ja, ik moet het misschien even uitleggen van tevoren. We hebben bij Kermis FM ook een buitenmicrofoon staan. Dat is een microfoon waar iedereen gewoon in kan praten. En ik zie daar twee mannen, Marco en Michael, als het goed is, hè, heren?
1: Ja, zeker.
0: Wat, jullie zijn, zien er prachtig uit. Jullie hebben beide shirtjes...
1: Een beetje harder is goed hier.
0: Wat zeg je?
1: Een beetje harder zetten.
0: Ik versta je niet. Een beetje harder, alsjeblieft.
1: Wij horen hem niet.
0: Nee, daar kan ik niks tegen doen. Dat moeten de ja, techniekmensen allemaal. Er gaat zo meteen een kaboutertje, die gaat het allemaal regelen. Maar ik ga mijn best doen om het verstaanbaar te krijgen. Heren, een heerlijke drank in de hand. Ook nog een knuffel in de hand. Hoe lang staan jullie hier al?
1: Oh, wij zijn op de kermis vanaf een uur of zes al.
0: Een uur of zes?
1: Beetje eten.
0: Een beetje eten, maar ook drinken, denk ik.
1: Ja, ook daar.
0: Hoeveel zit erin?
1: Er zit al Quante 3 in en bier.
0: Dus ja, dat is twee. Wat nog meer?
1: Ja, deze is het wel.
0: Oh, daar is het wel.
1: Vallen wij om.
0: Hey, oh, hey. Is het zo'n groot probleem?
2: Wij zijn standaard drinkers.
0: Standaard drinkers?
2: Standaard drinkers.
0: En wat valt er op een standaard drinker? De één pils in de ochtend, een jenevertje, nog twee pilsjes.
1: Er zijn altijd maar twee, dat is de eerste en de laatste.
0: Dat vind ik een goeie. Dat vind ik een hele goeie. Ja. Wat gaan we nog allemaal doen deze avond?
1: Nou, wij gaan nog even die kant op richting Canespa en misschien naar Tirolendorp.
0: Bierhal.
1: Even en dan is wel mooi.
0: Hey, ik kan jullie wat vertellen. Zometeen in de bierhal Monique Smit.
1: Monique Smit?
0: Ja. Ja, dus ik zou maar alvast die kant op lopen. Want anders dan staat er niet meer vooraan.
1: Favoriete genre.
0: Ja, dat zie ik. Daarom. Dus daarom moet je er echt naartoe gaan.
1: Ja. Ah, doe met maar gewoon John West, veel beter.
0: Mag ook. Maar in ieder geval, Monique Smit komt daar zo meteen. Dan weet je dat in ieder geval wel. Dan misschien kan je er wel juist niet naartoe gaan. Ja, ik weet niet wat voor jullie handig is.
1: Maakt ons allemaal niet uit. Maar pilsknep.
0: Oh, als we...
1: Ben ik nou, familie die... van Ferry?
0: Wat?
1: Ben ik familie van Ferry?
0: Zeker, van de Zaande. Ja.
3: Ja.
1: Hey mannen, wij gaan weer wijeren.
0: Hoi!

0: Zitters Entourage op Kermis FM. Ja, we zijn nog steeds aan het kijken of wij goed voorbereid zijn voor de kermisrun. Die begint morgen vroeg. Heel vroeg trouwens, dus mocht je erbij willen zijn, dan moet je je wekker wel goed zetten. Maar Remco die is daar nu alvast even aan het kijken of dat allemaal wel goed gaat. Remco?
1: Ja, als ik morgen mee zou doen, dan zou ik nu niet in die microfoon kunnen praten. Want dat is de laatste, nou echt de laatste 100 meter.
0: Oké.
1: Ik ga morgen niet meedoen. Maar ik heb hier een meneer staan. En ik ben benieuwd, meneer, hoe sportief bent u?
2: Ja, ik ben een sportief man. Ik kijk naar de voetbal, maar ik ben zelf de
1: heer. U kijkt alleen maar doet verder niks.
2: Nee.
1: Wist u dat waar u nu staat, dat morgen de kermisrun hier voorbij komt?
2: Ja, kijk, ik ben hier, ik kan niet meer uitleggen, maar ik ben met de Franse mensen die komen uit Congo. Speciaal voor ons.
3: Kom maar dan.
2: De pastor, die komt uit Congo. En zijn vrouw, die komt speciaal in de kermis om te kijken.
1: Maar u gaat morgen niet meedoen met de run?
2: Morgen kom ik nog.
1: Maar ik kan morgen kijken?
2: Ja, zeker.
1: Okay. Maar goed, als u mij een plezier wilt doen, als u zo meteen verder loopt, wilt u kijken of alle steentjes recht liggen? Zo niet, app dan even naar de studio van Kermis FM.
2: Okay.
1: Dan kunnen we dat nog allemaal even recht laten leggen.
0: Dat is een hele goeie.
2: Dank u wel. Moet ik zeggen.
1: Oké. Succes vandaag. Ik hoor het van u, hè?
2: Oké, dank je wel.
1: Ik hoor het. Dank u wel. Nou, hopelijk houdt die meneer zich eraan, want we kunnen natuurlijk geen blessures krijgen.
0: Nee, dat moeten we natuurlijk niet hebben. Remco, dank je wel. Ik ben nog even benieuwd, want ook komen ze hier namelijk voor de studio langs. Dus ik weet niet of jij in de buurt bent van de studio. Kijk daar eventjes of het daar dan ook allemaal goed is.
1: Nou, check, ik ga meteen die kant op, want geen ongelukken natuurlijk.
0: Kijk eens aan, dankjewel Remco. Gaan we ondertussen verder. Ik heb namelijk heel erg veel zin in, nou ja, carnaval. Voor mij kan dat niet vroeg genoeg beginnen. Dus doe mij maar gewoon even lekker Lamme Frans.
4: Niet te

0: hebben, Frans?
1: Nou, een beetje dorst.
0: Ja, nou, ik ook. Oh, even kijken hoor. Henry? Henry? Henry kwijt. We zouden eigenlijk met Henry schakelen. Maar die is verdwenen. Nou goed, dat kan ook gebeuren. Ik hoop dat Henry zo meteen wel weer terug is om toch wel die bijzondere vragen te gaan stellen die ik heb Mumpen gegeven. Zo meteen ook, ja, ik ben daar toch wel heel erg blij mee, Monique Smit in de studio.

0: Slam FM met Robin Miles en Children. Ja, al jarenlang heeft ze een vaste plek in de Nederlandse muziekwereld. Onlangs hoorden ze toch een bijzondere mijlpaal met Eén Zomer met Jou. Bekroonde goud en platina. En hopelijk gebeurt dat er ook met haar nieuwe zomerse meezinger Niet naar huis. Alleen hoop ik dan wel dat we daar niet 15 jaar op moeten wachten. Monique Smit, welkom.
1: Ja, dankjewel.
0: Hoe gaat het met jou?
1: Nou, heel goed. Ja, 15 jaar geleden had je nog geen Spotify, hè?
0: Nee, dat klopt.
1: Nou, eigenlijk toch is het net niet dat die liedjes eigenlijk nu pas meedraaien. Dat is eigenlijk wel heel bijzonder.
0: Dat is heel bijzonder, ja. Maar het is eigenlijk ook, hoop je dan, dat de nieuwe platen die nu wel op Spotify komen, ja, niet 15 jaar gaan duren.
1: Nee, ik heb al een heleboel gouden platen inmiddels, hoor. Ja, dat naar je zomer aan zijn gekomen.
0: Ik wou net zeggen,
1: vandaag,
0: zo zag
1: ik
0: zijn.
1: Ik heb net gekeken. De nieuwe single die is vorige week uitgekomen. We zijn nu al over de 200.000 streams heen.
0: Zo.
1: Dus dat gaat de goede kant op.
0: Dat gaat zeker de goede kant op. Hé, hey, je hebt een drukke dag vandaag. Je bent al in Breda geweest. Ze komt net uit Utrecht, nu Tilburg.
1: Ja, ja, Eindhoven ben ik ook nog geweest.
0: Hoe doe je dat?
1: Ja, dat vraag ik me ook wel eens af.
0: Ik zou bij mezelf denken, als ik twee steden heb gehad, dan is het ook alweer klaar voor vandaag.
1: Nee, daarom zie ik er ook over, hè. Wordt het Noord, Oost, West of Zuid? We gaan voorlopig niet naar huis.
0: Ja, perfect, want daar wil ik eigenlijk wel naartoe gaan.
1: Ja.
0: Want je gaat er overal naartoe. Ja. Dus eigenlijk is het gewoon artiestenleven heel erg druk.
1: Ja.
0: Hoe kan je dan toch ervoor zorgen dat je ergens wat rustpunten gaat vinden?
1: In de zomermaanden niet. Nee, dan werk je echt gewoon alle dagen. In de winter dan probeer je door de week iets meer vrij te zijn. Oh, hallo. Sorry, ik moet even ondertussen zwaaien.
0: Ja, allemaal fans natuurlijk. Ja.
1: Ondertussen moet ik even zwaaien. Dan probeer je iets meer vrij te plannen door de week. Maar ja, dan heb je die dagen weer nodig voor studiosessies. Dan ga je nieuwe liedjes schrijven, ga je nieuwe muziek maken. Je gaat weer je gaat van alles doen, meetings in. Dus het is eigenlijk gewoon het hele jaar door is het een groot feest.
0: Oké, ik vind het toch wel interessant dat je dat allemaal
1: voor kan houden. Dat past wel bij de kermis, hè, feest. Ja.
0: Zeker, maar wij doen het hier 10 dagen. Thuis, ik ga het hier niet een heel jaar lang doen, zeg maar.
1: Nou, ik moet je eerlijk zeggen, wij hebben natuurlijk de kermis in Volendam. Is echt, toch misschien wel, buiten... Naast Tilburg ook moet voorzichtig zijn, hè?
0: Ja.
1: De populairste kermis van Nederland.
0: Kijk.
1: En wij hebben ook onze eigen lokale omroep die dan eigenlijk de hele kermis uitzendt.
0: Mm-hmm.
1: En daarvoor ook. En we hebben ook een speciale kermis-cd.
0: Oh.
1: Daar is Blikkendag ook op ontstaan, hè, van Likkepep.
0: Ja.
1: En die kermis-cd is toevallig gisteren uitgekomen. Nou, dan gaan alle Volendammers die op dit moment richting het Garmeer aan het rijden zijn of richting Spanje, die hebben die cd aan om die liedjes te gaan luisteren. En het zijn dan ook echt Volendams. De meeste liedjes zijn ook echt in dialect gezongen in het Volendams.
0: Ik wou net zeggen, staat die van jou met Niet naar huis er dan ook gewoon op?
1: Nee, want die is te algemeen, hè? Die,
0: maar dat
1: die
0: telt mag dan niet. Dus niet.
1: Nee, die telt niet.
0: Oh.
1: Want Blikkendag was ook, er zat een Volendamse tekst op.
0: Mm-hmm.
1: En toen hebben wij Sven gebeld. We hebben Sven Verstee gebeld van Sven. Ja. Dit liedje, hier moet je wat mee gaan doen. En toen heeft mijn vriend, die heeft die tekst in Nederlands gemaakt.
0: Oké. Okay.
1: En zo is dat
0: want
1: eigenlijk gaan rollen.
0: In het Volendams kan je misschien een klein stukje van die tekst of weet
1: we
0: je
1: gaan met z'n allen.
0: Ja, ik ben heel erg benieuwd. Want...
1: Nee, maar eigenlijk, er zitten ook namen in van bekende Volendammers.
0: Mm-hmm.
1: Ja, jullie hebben geen idee over wie wij zingen over de keffer en weet ik het allemaal. Dus die hebben we er allemaal uitgehaald.
0: Ja.
1: En daar hebben we toch wel een beetje andere woorden voor bedacht.
0: En dan is het ook gewoon een grote hit geweest. Want je weet het natuurlijk wel, vorig jaar, ook hier bij KMS FM, hebben Blikkendag vaak gehoord.
1: Ja. En nu hebben ze natuurlijk de tent op zijn kop. En dat was eigenlijk hetzelfde. Die was ook Volendams.
0: Mm-hmm.
1: Ik zei vorig jaar al tegen die mannen, doe het nou gewoon gelijk in het Nederlands. Want die gaat knallen.
0: Ja.
1: Nou, je gaat gewoon in het Volendams. Niet zo gek doen, want we winnen een slager, een visserman, een schoolmeester, Rembrandt Meijer, een stukendoor en weet ik het allemaal. Nou, eerst op z'n Volendams.
0: Ja.
1: Die gasten werken gewoon, hè? Die hebben gewoon allemaal een normale baan.
0: Ja.
1: Dus dat zagen ze helemaal niet zitten. Maar ja. Ja, nou loopt het toch wel een beetje uit de hand. En nu doen ze al meer dan 100 optredens dit jaar.
0: En daarom, dus eigenlijk...
1: Buiten die andere werkzaamheden om, hè?
0: Dat is natuurlijk ook een ding, hè? Volendam, daar komen toch best wel grote artiesten vandaan.
1: Ja, zeker. Vroeger, als je kijkt naar vroeger, de bekendste waren natuurlijk de Cats en de Meester Ten.
0: Mm-hmm.
1: En daarna, je hebt er natuurlijk heel veel nog meer, hè? Zonder dat ik die even noem. Maar ja, daarna kwam echt de Palingstad ging natuurlijk verder. Eigenlijk met Jan en Nick Simon en de Drieërs.
0: Ja.
1: En op dit moment zijn Likkepep en ik lekker het land aan het dossier.
0: Lekker doorgaan. Want je gaf ook al aan dat het al best wel veel beluisterd is. Ga je ook denken dat het een zomerhit gaat worden, de januari?
1: Zomerhit? Nou, daar wil ik het niet eens over hebben. Ik wil altijd een hit in het land.
0: Oké.
1: Okay. Ja.
0: Maar als het dan in de zomer een hit is, dan wordt het een zomerhit. Dan.
1: Ja, maar wat is nou een hit? Kijk, hoe groot is de kans dat je een Cheerio krijgt? Of een zonzienzak in de zee? Dat is één op de, weet ik veel.
0: Ja, maar
1: ik ga al bijna 20 jaar mee.
0: Ja.
1: En ik heb nog steeds, iedere dag heb ik optreden staan. En mag ik dit mijn werk noemen?
0: Ja.
1: Dat is voor mij echt goud waard. En dan denk ik, wat is dan belangrijker? Wil je dan in één keer zo'n hit en dan is het daarna weer klaar? Of wil je nog 20 jaar door? Dan ga ik voor nog 20 jaar door.
0: Nou, dan vind ik het toch interessant over die 20 jaar door. Want we hadden het al even kort over één zomeravond met jou.
1: Ja.
0: Platinum.
1: Platina, ja.
0: Wat doe je eigenlijk op dat moment als je dat gewoon, eigenlijk gewoon hoort? Je krijgt waarschijnlijk een mailtje of een telefoontje van
1: nou, hij was. Je moet je voorstellen, hij was, wat ik al vertelde, weet je, vroeger in die tijd dat hij uitkwam, moest je echt nog een cd'tje kopen.
0: Ja.
1: En die tellen allemaal niet eens mee, hè, bij die platen. Ja, het gaat echt om de streams. Mm-hmm. En we hadden 2 jaar geleden hadden we goud.
0: Ja.
1: En we hebben nu binnen 2 jaar hebben we dus platina.
0: Mm-hmm.
1: Dus dat is eigenlijk gewoon heel knap voor een plaat die al 15 jaar oud is.
0: Nou ja,
1: dat. Dat is bijzonder, hè? Ik heb geen idee wat het is. Volgens mij heb de jeugd hem gewoon weer opgepakt. TikTok, alle social media kanalen, ja.
0: Ja.
1: Die brengen er dan weer nieuw leven in. En het is ongekend. Ik heb ook heel veel zin om straks die bier al in te gaan. Want ik weet nu al, ja, die gaan helemaal uit zijn dak als ik het liedje ga zingen. Dat is ieder jaar zo.
0: Ja, want mag je al verklappen wat je daar gaat doen?
1: Nou, ik ga sowieso één zomeravond zingen. Blijf je vanavond, De Twijfelaar, een nieuwe single.
0: Ja.
1: Wat gaan we nog meer doen? Ik moet een half uur vollullen natuurlijk. Hè? Dus
0: ik vind het goed.
1: Nou,
0: ik heb het
1: en over dan die Volendam-kenners gesproken. Overal waar ik kom, probeer ik me toch een beetje thuis te voelen. Alhoewel, ik moet je eerlijk zeggen, hier in Brabant, en vooral in deze omgeving,
0: mm-hmm,
1: daar ben ik zo vaak. Daar voel ik me inmiddels wel thuis.
0: Ja, dat is mooi om te horen.
1: Maar ik neem dan altijd even de mensen mee naar mijn mooie Volendam. En dan doen we altijd even een Volendam met lier in. Die mag niet ontbreken natuurlijk.
0: Nou, dan ik zie hier ook al mensen. Ik denk dat het fans zijn die hier toch wel
1: zijn.
0: Hij
1: is live op Facebook.
0: Daarom.
1: Je moet even zwaaien. Hallo. Oh. Ja, hij is echt live.
0: Hij is echt live. Nou, dan zijn we dubbel live. Hier op Kermis FM. En ook
1: zal
0: nog uiteindelijk bij
1: meneer. Zal ik mijn TikTok
0: doe maar. Ja, ik heb de tijd. Waarom ook niet? Meneer, kom eens even bij de microfoon. Want
1: oh, no, wacht. Hij wil even een selfie.
0: Hallo, met wie ben jij?
2: Hey, nou, ik ben Cor.
0: Cor.
1: Hey, Cor.
0: En jij dacht bij jezelf, ik moet even live, want Monique Smit staat hier in de studio.
2: Nou, ik ben sowieso de hele dag live. Vanavond was ik alleen in de avond, morgen ben ik er weer de hele dag.
0: Oh.
2: Maar ja, ik ben eigenlijk regelmatig live op TikTok.
1: Hey, Cor heeft wel een goede radiostem trouwens, hoor je dat?
0: Ik wou net zeggen, daar moet je iets mee doen.
1: Ja, Cor.
2: Dan kom je ineens het een en ander tegen en dan ga je dat ook filmen natuurlijk.
1: Ja, ja. Helemaal leuk.
0: Nou ja, misschien krijg je er nu wel 10.000 volgers bij, omdat Monique Smit gewoon bij jou in de live heeft gezeten.
2: You never know natuurlijk.
0: Daarom.
1: Hey, hoor je dat?
0: Ja, hij heeft echt een goede stem.
1: Ja.
2: Wat zeg je?
1: Nee, Cor, je hebt echt een radiostem.
2: Ja, ik doe echt al jaren inspreken. Dat is heel...
0: Kijk. Nu komt de aap de mouw. Dankjewel, Cor. En veel plezier nog met jouw livestream. Gaan we ondertussen verder, want...
1: Ja.
0: Ja, we moeten natuurlijk wel even jouw laatste, nieuwste plaat draaien. Wat we hopelijk toch binnen 2 jaar ook een plaat
1: Laten we er een
0: draaien.
1: Kermishit van maken.
0: Dat is nog
1: Zullen we
0: beter?
1: Dat doen?
0: We
1: dat
0: hebben,
1: die dan
0: we
1: tijdens
0: hebben,
1: de Volendamme Kermis gewoon al een hit is.
0: We hebben
1: nu
0: een stemlijst dit jaar.
1: Hey, oh.
0: De Kermis FM top 013.
1: Ah.
0: Dus je kan ook gewoon op die manier stemmen. kermisfm.nl/stem.
1: Hey, nou lieve mensen, mocht je nou zitten luisteren. Nou, dit is toch wel een leuk liedje. Ik zou zeggen, druk gewoon even op Monique Smit met Niet naar huis. Alvast bedankt.

0: Met vestigingen in 's-Hertogenbosch, Tilburg en Os, de beste en voordeligste autoverhuurder in Brabant. Voor al uw personenauto's, personenbussen en bestelwagens bent u bij Inca Autoverhuur aan het juiste adres. Toch liever langer een auto nodig? Dat kan, dan is Shortlease een ideale oplossing. Tot ziens bij Inca Autoverhuur.
1: Op zoek naar een vaste telefoonlijn zonder gedoe met een provider. Een vaste telefoonlijn waarover jij de baas bent. Voor minder dan 1 euro per maand heb je bij Cheap Connect jouw eigen vaste telefoonlijn met je eigen nummer en absoluut geen...
2: U hoort nu een keuzemenu met 3 mogelijkheden.
1: Dus wil je een vaste lijn zonder gedoe? Check cheapconnect.nl.
3: Ben jij al klaar voor de start van jouw show? Met Jingle Player 2 heb je al jouw fragmenten, muziekjes en effecten altijd binnen handbereik. Met 1 tik op je iPad zijn ze meteen on-air. Of je nou programma's maakt op je zolderkamer of op een landelijk radiostation. Jingle Player 2 is overal inzetbaar.
4: Mooi.
3: Check het nu op jingleplayer.nl.
5: Op zoek naar de optimale zakelijke glasvezelverbinding? Of zoekt u een veilige oplossing voor al uw dataverkeer? Breedband Tilburg is dé specialist in zakelijk glasvezel in Tilburg en omstreken. Wij zorgen ervoor dat u wordt aangesloten op ons hoogwaardige lokale glasvezelnetwerk. Geïnteresseerd in een zakelijke glasvezelverbinding of advies nodig? We maken graag een afspraak met u. Kijk snel op breedbandtilburg.nl.
6: Met jouw advertentie op Kermis FM schiet je altijd prijs. 10 dagen live te horen op landelijke radio, tv en online. Voor elk project en elk budget. Ga naar kermisfm.nl/sponsor om de mogelijkheden te bespreken. Adverteer via Kermis FM. Altijd prijs, altijd wat gewonnen. Kermis
7: FM, attention!
8: Zit jij er klaar voor? Een nieuw theaterseizoen vol ambiance bij Schouwburg en Concertzaal Tilburg. Dit seizoen geniet je van Marco Schuitmaker, Tineke Schouten, Johnny de Mol, Juf Praaksel, The Bodyguard en nog veel meer. Are you ready? Maak het mee, Schouwburg en Concertzaal Tilburg.
9: Zet de toon, waag de sprong, pak de rol, steel de show, geef het vorm. Bij Factorium ontdekt ieder kind spelenderwijs zijn eigen creativiteit. Kies uit muziek, dans, theater, musical of beeldende kunst. Schrijf je nu in voor het nieuwe cursusseizoen. Factorium, ontdek het culturele cursusaanbod bij jou in de buurt. Kijk op www.factorium.nl.
10: Kermis FM.
11: Ja, ondertussen ben ik heerlijk aan het genieten van een bitterbal en een kroket. Dankjewel trouwens daarvoor. Maar we moeten natuurlijk ook gewoon doorgaan. Met u het nieuws. Esme, live vanuit het Factorium.
12: Goedenavond Tom. We schakelen live naar het WK in Miami.
13: Kermis FM nieuws.
12: De troostfinale van het toernooi kan daar elk moment aftrappen. Frankrijk speelt hier tegen Engeland. Omdat ze de halve finale hebben verloren. We luisteren even kort mee. Nog bezig. De echte aftrap is zometeen. De winnaar van het duel eindigt op de 3e plaats. De echte winnaar van het WK wordt morgen bepaald in de finale tussen Spanje en Argentinië. De nieuwe glijbaantoren in het Duitse pretpark Sauerland opende vandaag zijn deuren, maar liep daartegen een knullig bijzonder record mis. Sauerland investeerde 1,7 miljoen euro in het bouwwerk. De toren met 10 verschillende soorten glijbanen zou er met 32 meter de hoogste van Duitsland worden. Pas bij de opening bleek echter dat de glijbaantoren in Sachsen van 35 meter toch iets hoger was. Voor een aantal adults-only campings zijn de laatste jaren behoorlijk toegenomen. Voor sommige mensen is het een nachtmerrie om met huilende kinderen te horen tijdens de vakantie. Ook in Brabant zijn er verschillende plekken waar je zonder... Ook in Brabant zijn verschillende plekken waar je zonder je kinderen rustig kan kamperen. Er zijn ruim 90 van deze campings in Europa, waarvan 4 in Brabant. Het is je misschien al opgevallen dat de route van het kermislint dit jaar net iets anders loopt. Je kunt namelijk niet meer onder het spoor door. Dat stuk was afgezet met grote plantenbakken. Inmiddels is er toch een looproute ontstaan op dat punt. De gemeente laat weten ervan op de hoogte te zijn en ze kijken hoe ze er het beste mee om kunnen gaan. Het stuk dat onder het spoor langs loopt was afgezet zodat de kermisbezoekers het volledige lint zouden aflopen en dus alle attracties zouden tegenkomen. En dan nog het weer. Het is 17 graden en bewolkt met een gevoelstemperatuur van 15 graden. Gelukkig blijft het wel droog, dus kom gezellig nog even langs op de kermis. Als je nog naar de kermis wil komen, dan is het verstandigste om met de fiets te komen vanwege de volle parkeergarages. Parkeergarage Tivoli 013 is vol. Verder zijn er geen files richting Tilburg. Dit was het Kermis FM nieuws live vanuit het Factorium. Wil je meer nieuws? Check kermisfm.nl of download de gratis app. En denk jij dat de DJ in de studio alweer gaat stuiteren? Haha, geen tijd om af te schakelen. We gaan door het dak. 3000 extra rondjes en een volledig op de kop. Turbo op de turbo!
11: Verwacht je er nou echt, Esmee, van mij?
12: Ja.
11: Oeh, goed. Hey, dankjewel, Esmee. En we zien jou hopelijk zo meteen nog een keer, of niet?
12: Nee. Iemand anders van de nachtkermis komt.
11: Oh, iemand anders op de nachtkermis. Nou, dan wens ik jou een hele fijne avond en dan gaan we lekker beginnen.
4: De Tilburgse kermis op je radio. Kermis FM. Nu, Tom van der Zanden.

0: Flying High, Captain Hollywood Project op Kermis FM. Ja, ik ga nou even kijken of ik wel Henry kan bereiken. Henry!
1: Zeker wel, ik ben er gewoon op de kermis.
0: Eindelijk! Ik dacht al, ik moet me zorgen maken. Maar je bent er, jongen. Ik ben benieuwd. Wat gaat de volgende vraag worden?
1: Nou, de vraag is over geuren, maar dat wil ik toch nog even parkeren. Want kijk even, als je meekijkt via kermisrem.nl/live... dan zie je nu dat er een fotoshoot plaatsvindt bij de breakdance. Dus als de cameraman even een kwartslag gaat draaien... ja, dan zie je dat er op dit moment een fotoshoot plaatsvindt. En ik vraag me eigenlijk af of ze nou net getrouwd zijn. Het is heel intiem, hè, om erbij te komen. Sorry hoor dat ik stoor. Hallo, gefeliciteerd of wat is dit?
2: Ja, een eenjarig jubileum.
1: Jullie zijn 1 jaar getrouwd?
2: Ja, klopt ja.
1: Vieren jullie op de kermis?
3: Ja.
1: En waarom de kermis dan?
3: Omdat onze eerste date op de kermis was. We zijn morgen 16 jaar.
1: Oh, wat lief. Hoe ging dat? Hoe ging dat? Vertel eens.
3: Ja, ik weet het eigenlijk niet meer.
2: Het was gewoon meteen gewoon zo gezellig. Want,
1: Ben je op de knieën gegaan toen?
2: Nee, niet toen. Nee. Wat was vorig jaar?
1: Dat was vorig jaar?
2: Ja, tenminste.
1: Zou je dat nog een keer voor willen doen? Want je bent nu live voor heel Nederland. Kom op, ik wil jou wel op de knieën hebben hoor. Ah, kijk nou dan, wat een plaatje toch. Hey, dankjewel, veel plezier samen. Ja, dus zoiets kom je dan tegen hè, op de kermis.
0: Ja, ik zeg er geen nee tegen. Het zou voor mij toch het mooiste zijn als dat ook gewoon kan gebeuren natuurlijk.
1: Ja, toch? Is toch mooi, hè? En nu ga ik achter die geur aan van je.
0: Ja, ik ben benieuwd. Oh, hij gaat er gewoon naar zoeken. Ja, oké, dan gaan we dat allemaal een keer doen.
4: Wie staat er buiten bij de buitenmicrofoon? Wie zou het wezen? Wie zou het zijn?
0: Ja, als je dat wil weten, nou dan vraag je toch gewoon.
4: Wie staat er buiten bij de buitenmicrofoon?
0: Wie staat er buiten bij de buitenmicrofoon? Hallo.
5: Oh, ik hoor geen muziek.
0: Hallo! Hallo!
5: Hallo?
0: Ja, hallo! Nee, dat is een microfoon! Dat is niet de speakers!
5: Bel ik?
0: Ja. Technologie staat voor niks, mensen. Ja, hallo!
5: Hallo!
0: Ja!
5: Ja!
0: Jij wilde wat gaan doen! Nee, dat is nog steeds geen microfoon!
5: Ik hoor jou niet!
0: Nee, ja!
5: Wat?
0: Hè?
5: Hè?
0: Mensen, dit is ook echt een leuk gesprek, hè? Dan kan je van alles gaan doen, natuurlijk. Hallo, oké, Ruggie, schakel, ja? Ah, Ruggie, ja, nee, ja, oh ja, die, nou, goed. Ja, hoor je me nu wel?
5: Jij staat zachtjes.
0: Ik sta zachtjes. Hoor je me wel?
5: Half.
0: Kan je me verstaan?
5: Half.
0: Nee, dus. Wat moet ik hier nu mee?
6: Ja, geen idee.
0: Nee, ja.
6: Ja, ik, ik sprak hem net.
0: Ja, waar ging het over?
6: En Romano die kan dus een liedje zingen.
0: Ja.
6: En dat wilde hij op de radio gaan doen.
5: Ja, ik een liedje zingen.
0: Ja, hij liedje zingen. Nou, dan gaan we dat gewoon doen.
5: Ja, is goed. Ik hoor alleen muziek vandaag. Is jullie box kapot? Jawel. Ik ga maar blijven, nou. Je schut is lekker smoesjes uit je Prada mouw. Had heen en weer kunnen vliegen naar Salau. Je praat gauw over je klok, maar kijk er dan een keer op. TikTok, TikTok, TikTok.

0: 20 seconds, Campus FM. Ja, we zijn nog steeds aan het kijken of wij morgen zonder enige problemen, zonder ongelukken en dat soort dingen, de kermis run kunnen doen. Daarvoor heb ik, Remco op pad gestuurd. En als het goed is, moet hij momenteel bij mij ergens in de buurt zijn. Remco?
1: Ja, dat klopt. Goeiedag. Het is een gevaarlijk punt van de kermisrun. Daar ben ik gekomen. Het is vlak bij de studio trouwens. Want de run komt ook langs de studio. Als de cameraman misschien heel even hier kan kijken. Ik heb hier al verschillende mensen zien struikelen. Het is een soort opstaand randje en daar zit het vol mee. Dus dat is wel een beetje oppassen geblazen. Dus ik ga eens kijken of dat überhaupt wel goed kan. Als we dan op een beetje vaart komen. Kom, ga mee. Kom, daar gaan we. Dus hier is het op zich allemaal goed vlak, hè? Kom, hier is vlak.
0: Ik zie hem hier voorbij.
1: Hey,
0: daar ben je!
1: We gaan verder.
0: Dit is nou toch Bas is Live Radio, mensen.
1: Een paar hobbeltjes.
2: Niet te geloven.
1: Een paar hobbeltjes. Hier vooral uitkijken. Hier. Sorry.
0: Oh, nou. Ja. Remco, kijk uit,
1: dus,
0: hè.
1: Ik heb ook besloten dat ik gewoon tot 013 Tilburg gewoon hem ga uitrennen. Puur om te kijken hoe het is.
0: Goed, heel goed. Ga lekker door, jongen. We zien jou morgen vroeg alweer bij de start.

0: voor half. Dan weet je de tijd in ieder geval. Deze nacht op Kermis FM. Hey, gaan we ondertussen eventjes verder kijken. Ik heb namelijk nog steeds mijn verslaggevers op pad gestuurd. En Henry Haan heb ik een heel lijstje gegeven met absurde vragen. Ik vind het namelijk best wel interessant om te weten wat mensen allemaal doen op de kermis en hoe ze zich voelen. Maar de standaard vragen met hoe gaat het met jou? En het was warm weer, hè? Lekker, hè? Nou, daar heb je niks aan. Dus Henry, jij hebt dat lijstje gekregen. Ken je ze nog steeds uit je hoofd?
1: En dit is vraag 1 die ik je nu ga stellen.
0: Ah.
1: Of die ik nu moet gaan stellen.
0: Ja, ja.
1: Dat gaat over geuren. Want er komen zoveel geuren los als de kermis in Tilburg is.
0: Mm-hmm.
1: En de vraag is, welke geur associeer je nou met de kermis? Mevrouw, mag ik u wat vragen? Oh, god, ze schrikt zich helemaal dood. Mag ik je wat vragen?
2: Het ligt eraan wat.
1: Als je de kermis in Tilburg zou kunnen vatten in een geur, welke zou dat dan zijn?
0: Aardbeien.
1: Ja. Zo, aardbeien.
2: Omdat heel veel suikerspinnen...
1: Suikerspinnengeur.
2: Ja.
1: Oh, suikerspinnengeur. Nou, dat staan we nu niet. Maar dat geeft niet. Dankjewel. En jij? Welke geur zou jij de kermis geven?
3: Geur?
1: Ja. Welke, als je de kermis van Tilburg zou kunnen vatten in een geur?
3: Banaan of zo, ik weet het niet. Ik zie heel veel bananen dingen.
1: Bananengeur, vind ik ook een goeie.
3: Met chocola allemaal, dus ja.
1: Oh, chocola, banaan en we komen niet op een bepaalde geur. Aardbeien?
2: Aardbeien, ja.
1: Oké, aardbeien. Ik ruik ze hoor, ik ruik ze nu al.
2: Je ruikt ze.
1: Dankjewel hè, veel plezier.
0: Hey, dankjewel Henry, komen we zo meteen even bij je terug. Als je het hebt over suikerspin, dan denk ik maar aan één ding natuurlijk hè. Vriend van Kermis FM, kunnen we wel zeggen. Feest DJ Maarten. Konden we door. Ja! Suikerspin, hè? Snap je? Suikerspin? Ja, goed.

0: kermis weer met feestje Maarten en Suikerspin. Gaan we even kijken naar het weer. Ja, een jasje of een vest, dat is momenteel geen overbodige luxe. Het is goed fris in de kermislint en op dit moment is het zo'n 16 graden. Temperaturen zakken waar toch wel naar 13 graden vandaag. Boeh, koud. Morgen een kleine kans op een bui, maar ja, de vraag is niet of die gaat vallen. Temperaturen die zijn ongeveer 21 graden, dus tijdens het kermisrun, nou ja, ga je het wel goed voor elkaar krijgen, denk ik. Gaan we even kijken naar het verkeer. Even kijken. Polonaise op het kermislint vooral op dit moment. Vandaag niet echt te vinden. Wel in de garages. Ja, vrij druk. Alleen Strappengoor en Heuvelpoort. Daar kan je auto nog kwijt. Voor de rest, ga lekker naar de bosauto's.
1: Attention! Tom van der Zanden.

0: Antoon, de enige op Kermis FM. We gaan snel eventjes kijken naar Remco, of die ook uiteindelijk het helemaal heeft gehaald. Die zou namelijk naar 013 toe gaan. Remco, ben je er al?
1: Oh, ik ben kapot, man. Tom, ik heb het niet gered.
0: Oh, daar ben je, jongen. Wat is er aan de hand?
1: Ja, conditie.
0: Oké, ja.
1: Nul. niet opgebouwd. Ik ben bij de EBO geweest. Ik heb een flesje drinken gekregen.
0: Ja.
1: Ik moet even uitheigen.
0: Ja, maar, dat snap ik.
1: Ik doe niet mee morgen. Ik wens de deelnemers succes.
0: Mm-hmm.
1: Even over het parcours. Een paar kleine puntjes na bij 013 natuurlijk. Hè. Daar zat dat blokken niet helemaal goed. Hekwerken is weggehaald. Klein obstakel bij de studio. Het drempeltje. Maar voor de rest, Tom, ik denk... een dikke 9,9 hoor, voor de route.
0: Nou, dat
1: gaat helemaal
0: perfect.
1: Goed komen morgen. Maar ik lig eraf. Ik doe niet meer mee.
0: Ik zou zeggen, doe rustig aan. Rust lekker uit. Maar wel in ieder geval prettig om te weten dat het allemaal goed kan. Dat we morgen om 10 uur de kermis kunnen gaan doen. En die zenden we natuurlijk ook gewoon live uit op Kermis FM. Dus we zijn er gewoon bij. Dus als je zelf niet rent, maar wel denkt, ik wil het zien. Check dan even kermisfm.nl/live. En anders dan ren je morgen gewoon gezellig mee.

0: Ozone, Dragosta, 10D, Hope Glow, FM wil ik zeggen, maar dat is het allemaal niet. Auw! Heel de tijd ging het goed. Camus FM. Alsof het ook al bijna het einde is van de show. Dat zou het dan misschien wel zijn. Goed, voor het einde van de show wil ik nog één keer naar Henry. Ik heb het al gezegd, ik heb hem een hele vastlijst aan obscure vragen gegeven. Omdat ik dat eigenlijk gewoon veel leuker vind als je die gaat stellen. In plaats van dat je gewoon stellen hoe je dag vandaag was. Nou, Henry, voor de laatste keer. Zo, trompetten.
1: Ja, het is hier iets anders. Een beetje een feestje geworden. Hier onder de grote flat. Ja, mensen zitten massaal naar het Delorkest te kijken hier. Dus bij jullie een feestje, maar hier ook. Het lijkt wel alsof carnaval begonnen is. Kijk even mee, joh.
0: Ja, je ziet het nu prachtig. Een heel, blaaskapel.
1: Is toch mooi zo?
0: Ja, mooi. Ja, prachtig.
1: Het is wel heel erg tof. En de dirigent is druk bezig. Maar ja, die vragen. Ik kan nog even teruggaan naar de vragen.
0: Ja.
1: Maar we kunnen ook gewoon gezellig meedoen.
0: Ja, je ziet hem nu lekker meezinnen, Henry. Als je gaat kijken via camus.nl/live. Hij heeft toch wel de dansboel, hoor. Jongens, jongens.
1: Dat is toch een afsluiter van een show, of niet dan?
0: Ja, zeker. Maar Henry, als jij geen vraag gaat stellen, dan heb ik nog een vraag voor jou.
1: Nou, wat is het?
0: Nou ja, welke attractie zou het beste minister-president zijn?
1: Het beste minister-president?
0: Ja!
1: Oh, damn. De Booster Max?
0: De Booster Max! Nou, dan mag je daar zo meteen in.
1: Ik zou mijn hartje leuk vinden.
0: Ja, ja. Daarom.
1: Ja, dag.
0: Leek me niet zo slim. Hey Henry, ga lekker daar door met feesten. Geniet er lekker van. Gaan wij genieten van iemand anders. En dat is niemand minder dan de enige echte Jan Biggel. Hij heeft ja gezegd.

vergeten op Kermis FM. We gaan lekker door. Zometeen een remix van Cheerio. Ja, daar heb ik nou een beetje zin in. Dus die gaan we er zometeen in doen. Voordat we dat doen, Guido van der Graaf. Je hoort hem al. Daar is hij. Ik kom terug. Op Kermis FM.

0: Hij komt terug, Kermis FM.
1: Wie staat er buiten bij de buitenmicrofoon?
0: Wie zal het wezen?
1: Wie zou het zijn?
0: Als je dat wil weten, nou dan vraag ik het toch gewoon. Wie staat er buiten bij de buitenmicrofoon?
2: Het is meneer Zomoti.
0: Meneer Zomoti, hele goede avond.
2: Goedenavond, meneer.
0: Jij staat voor de studio. Jij dacht, er is een microfoon. Ik moet wat zeggen.
2: Ja, ik heb wel belangrijks te vertellen, inderdaad.
0: Nou,

0: kom maar op.
1: Nou, ten eerste mijn schoonmoeder poepen.
0: Oké, okay. Dat is belangrijk nieuws.
1: Dat was nog niet zo heel belangrijk.
0: Oké, okay, ja.
1: En mijn vrouw is zwanger.
0: Dat meen je! Gefeliciteerd.
1: Ze is weggerend.
0: Nou, dat moet oppassen, hè. Als je zwanger bent, dan moet je niet gaan vallen.
1: Ze past niet op de camera.
0: Oh. Nou, dat is toch niet zo vriendelijk om tegen je vriendin te zeggen? Daar reageert hij dan ook niet meer op, hè? Ja.
1: Ja. Eigenlijk kan ik dat niet zeggen, maar goed, ja, goed. Ze weet wie het zegt.
0: Daarom. En wat gaan we voor de rest nog allemaal doen, mannen?
1: Zeg.
0: Wat gaan we nog doen? Wat gaan we nog doen? Ja.
1: Wat gaan we doen?
2: Bier.

0: MSFM. En cheerio. Ja, ondertussen begint de studio drukker en drukker te raken, want... Ja, mijn show is ten einde. Dat betekent eigenlijk niet dat we ermee stoppen. Want bij Kermis FM hebben we ook een ludiek extraatje. En dat heet de Nachtkermis. Nou, dan kan je als klein groepje van Kermis FM een inzending doen. En als jij de allerleukste inzending bent van dat moment... dan mag jij een uurtje extra radio gaan maken op Kermis FM. Nou, dat hebben een aantal mensen gedaan. En daar is één team op uitgekomen. Iets met dialecten, heren. Klopt toch?
1: Ja, zeker. Ze zeggen het. Ja.
2: Ja, goedenavond.
1: Goeiedag, jongen.
0: Nou, ik versta er nu al niks meer van, dus dat gaat mooi
1: uit. Dat is de bedoeling.
0: Ja, want wat moet ik nou gaan verwachten, heren?
1: Nou, wij weten natuurlijk...
2: Een en al chaos.
1: Ja, dat sowieso.
0: Ik hoor het. Ja,
1: maar wij
0: ja.
1: maken gewoon 10 dagen hier in Tilburg natuurlijk radio.
0: Mm-hmm.
1: Maar omdat we ons onderdompelen in de gekte van Tilburg...
0: Mm-hmm.
1: willen we natuurlijk ook wel de noordelijke steden een beetje aan het licht brengen.
0: Ja.
1: En dat is wat wij het komende uur gewoon volledig gaan doen.
2: Hey, vergeet het oosten niet, hè?
1: Ook nog. Ja, Ja, dat ook.
0: Oké. Okay. Dus jullie gaan eigenlijk gewoon 1 uur lang onverstaanbare radio maken. Dat is eigenlijk wat ik versta.
1: In zekere zin wel.
2: Ja, we gaan jullie even wat bijleren.
0: Oké, dan blijf ik hier, want dan heb ik na een uurtje volledige dialect. Welke dialecten ga ik voorbij horen komen?
1: Drents komt sowieso voorbij. Grunnings komt voorbij.
2: Twents.
0: Ook
2: en
0: nog.
2: Achterhoeks.
0: Achterhoeks.
1: Het Fries komt ook nog voorbij.
0: Boem.
2: Ja, daar hebben we iemand voor, maar die schoppen we de studio zo uit.
0: Oké, nou heren, ik zou zeggen zometeen heel veel plezier met jullie uurtje nachtkermis.
1: Komt goed.
0: Ga ik nog eventjes kijken of wij iemand kunnen bellen. Gaat dat lukken?
3: We gaan eens even iets proberen, hè?
0: Gaan even iets proberen.
3: Even kijken.
0: Kijken of we iemand gaan bellen, want die heeft een appje gestuurd. Dan willen we wel weten of diegene dat eventjes op de radio nog kan doen voor het einde van de tijd. De producer is hard bezig om alles in te krijgen. Lijn 2.
4: Ja.
0: Ja.
4: Ja, hij zingt hier een beetje rond, denk ik.
0: Goedenavond.
4: Sorry, het zinkt een beetje rond.
0: Ja. Je had een
4: radio anders even zachter
0: zetten. Doe dat maar eens even.
4: Ik heb nog geen producer aan de lijn gehad, dus ik weet niet of dat moet.
0: Nee. Oh. Producer, ja. die had het druk.
4: Nee, precies. Zo, ik heb de radio even zacht gezet.
0: Ja, jij had een appje gestuurd.
4: Ja, ik had een appje gestuurd.
0: Jij wilde een plaat horen.
4: Ja, ik wil keihard knallen. Oh, sorry. Dan zeggen ze in die plaat anders. Knallen! Ik heb een eigen galmbak. Dat is mooi, hè?
0: Ik hoor het.
4: Knallen!
0: Ik heb die ook, mensen! Maar wat wil je horen?
4: Ja, Job, met Jij bent de zon.
0: Ja, die heb ik niet.
4: Wat is dit nou weer?
0: Ja, ik heb alleen maar het Amazing Team.
4: Je bent de kermiszender van Nederland.
0: Ja, dat zeg mij wat!
4: Nou ja, knallen!

0: partner op het gebied van druk.
1: Security Freelance Group, uw beveiligingspartner. Met Security Freelance Group kiest u voor rust, zekerheid en controle. Of het nu gaat om een festival, horecazaak, retail of zorginstelling, onze gecertificeerde beveiligers staan 24/7 voor u klaar. Betrouwbaar, flexibel en professioneel. Security Freelance Group, veiligheid die staat. Voor meer informatie, mail naar info@securityfreelancegroup.nl of bel naar 013-571-2340.
2: Zolang een hart klopt, denk je er niet over na. Net als radio. Je zet de radio aan onderweg, op je werk of gewoon thuis. Je verwacht eigenlijk maar één ding, dat het altijd werkt. Pas als het stil wordt, merk je hoe belangrijk de techniek erachter is. Gelukkig laten wij het niet zo ver komen. Dag en nacht zorgen wij ervoor dat radio blijft spelen. NL Radio. Radio stopt nooit. Omdat wij dat ook niet doen.
3: Commercials voor radio, tv en online. Lekkerhipaudio.nl.
4: Altijd al zelf muziek willen maken? Of je eigen studio willen bouwen? Op klundertmusic.nl vind je de grootste muziekwinkel van Brabant. Met gitaren, drums en digitale piano's. En natuurlijk alle apparatuur voor je studio of optreden. Gear up! Ga snel naar klundertmusic.nl.
5: Lekker werken en er tegelijkertijd top uitzien? Dutch Workwear levert gepersonaliseerde werkkleding voor professionals in de meest uiteenlopende vakgebieden. En van een logo op het shirt tot aan een compleet maatwerk outfit. Zoek je kleding die de juiste veiligheid, kwaliteit en de juiste uitstraling heeft? Check dan dutchworkwear.nl. Want wij zijn er voor de pikkels in de bouw tot aan de tijgers in de horeca. Dutch Workwear. Werkt gewoon lekker. Dutch met SCH.
6: Kermis FM.
0: Ja, en dan is het in één keer tijd voor de nachtkermis. Een uurtje lang dialect. Maar eerst gaan we natuurlijk even naar het nieuws. En die krijg je van Roy. Hallo, hallo.
7: Mooi allemaal. Superster Femke Rispens heeft de koningstitel bij het vioolhebbendon.
6: Kermis FM Nieuws.
7: En ze maakte een sprong van meer dan 15 meter. En kon ze op het hoogste trappie staan te stralen. Spannend was het wel, want meerdere vrouwen kwamen nog op een centimeter van hun afstand terecht. Bij de mannen won Michiel Seenstra voor het tweede jaar op rij. Hij kwam bieder als 21 meter.
0: Piep,
7: dank je.
0: Ja.
7: In Oldenkerk was vandaag de trekkerbijeenkomst voor voorttrekkers. Meer dan 120 trekkerliefhebbers uit het hele land kwamen erop af. Eén enthousiasteling kwam zelfs uit Flevoland en het Grunnendorp. Maar dat duurde wel een, want de trekkers gieten niet harder dan 30 km in het uur. En een van de bezoekers zag ook een hele opvallende trekker. Ja, die ga ik eens overslaan. Is dat goed?
0: Ja, dat is prima, hoor, kerel. Ja, dat is donders, kerel.
7: Doe wat we willen. Hè?
0: Ja, oké.
7: Okay. Mijn quote, dat is goed. Dwingel is de komende weken het decor van de Conference of the Birds. Er bent zo'n 300 vogels, merkt door de scholieren uit het dorp. En die wordt opgehangen op de Brink. En de Conference of Birds is een nieuw concept voor de kunstzomer. En die volgens Pruis al 20 jaar in Dwingel holden wordt. En er zijn concerten en creatieve workshops.
0: Donders.
7: Eén goed oppassen aan je in de gemeente Tietjerk Tradeel woont. Ja, ik ken dat allemaal niet. Dat is in Friesland. Dat ken ik allemaal niet. Daar hanteert de gemeente in de vakantie andere openingsteam. Op een aantal dagen in augustus in het gemeentehuis is het gemeentehuis 's avonds dicht. En de Bali-medewerker viert dan vakantie samen met Parken en Beppe.
0: Nou.
7: Opa en oma in het Fries.
0: In
7: het
0: Fries, ja.
7: Ja, daar ben ik niet zo van.
0: Nee, ja, dat is ook niet echt mijn provincie.
7: Nee, dat is statistiek. Ja, deel of hoe ze dat allemaal noemen, ik heb geen idee. Door de week is de gemeente gewoon bereikbaar tussen 9:30 en 4:30.
0: Kijk, nou.
7: Dan heb je dat.
0: Heb je nog een beetje weer dan?
7: Ik heb ook nog een beetje weer.
0: Heb je een beetje weer?
7: Ja, het weer à la Piet Paulusma, of zou ik dan maar in Drenthe doen?
0: In het Fries? Nou ja, kun je het in het Fries?
7: Nee, ik heb niks met Fries.
0: Nee, ja, Tinus, kan jij het wel in het Fries dan? Tinus? Hallo?
8: Nee. Ik kan geen Fries.
0: Jij kan geen Fries, hè? Nee, ja. We hebben zometeen wel iemand die het in het Fries kan. Maar,
7: ik ga het lekker in Drenthe doen.
8: Je zegt dat hij in het Fries kan. We hebben nog niet gehoord.
0: Nee, dat is waar.
7: Nou, ik ga
0: doe
7: het
0: maar gewoon in Drenthe.
7: Dat is goed.
0: Ja.
7: Dan het weer al Piet Paulusma. Nou ja, Drenthe dus. Er gaat niets boom Groningen, behalve de wolken. En die zijn er. Zo, het is zo'n 16 graden hier.
8: En de Waddeneilanden.
7: Ja, dat ook nog wel. En het koelt later vannacht nog wel wat verder af. Morgen zitten we ongeveer met dezelfde prut. En ook iets zuidelijker in het noorden mag je een jas meenemen naar de keet. Blijf wel droog.
0: Gadverdamme.
7: Oep man, zou ik zeggen.
0: Ja.
7: Ja, het is nog rustig op de weg, dus je kunt lekker skeuren. Mocht je nog voor de kermis naar Tilburg willen parkeren. Ja, daar giet dat niet helemaal makkelijk. Het giet een beetje lastig. De meeste trekkers zijn te hoog voor de ondergrondse parkeergarages. Dus dan weet je dat. Laat hij dus hem lekker in het noorden staan.
0: Roy, mag ik jou danken?
7: Geen probleem, jongen.
9: Ik vond dit hartstikke knap voor jou.
7: Mooi.
9: Ja, nee, daar ben ik oprecht.
7: Nou, dank je.
8: Dat verdient een applaus.
7: Dank je wel.
9: Ja.
6: Live, de Tilburgse kermis op je radio. Kermis FM. Nu, de nachtkermis.
9: Ja.
8: Jo, goedenavond.

0: Even een beetje meefluiten, hè?
1: Ja, zeker. Fluiten.
0: Ja, je kan er naar fluiten. Ik heb het wel door. Jongen.
1: Ga je fluiten?
0: Ja, ik ga je fluiten, kerel. We zijn er begonnen, geloof ik. Hè, volgens mij. Ja, volgens mij wel. Wat dacht je hiervan dan?
1: Ja,
0: deze past er perfect bij.
1: De piratenzender.
0: Luisteraars en zendamateurs, we zijn weer op de bak. De 107e, nog wat dus. Nee, we zitten niet op de 107.
1: De 105.9.
0: Ja, heel goed. Ja, dat is hem. Tinus, welkom.
1: Jari, goedenavond.
0: Wat fijn.
1: Goedenacht, denk ik.
0: Ja, goedenacht. Wat fijn dat ik dit met jou mag doen.
1: Ja, ze konden niemand anders vinden.
0: Nee, ja, ik ben echt de hele inboedel van Kermis FM afgegaan, maar niemand die kon. En ja, dan blijf jij over.
1: Je bent serieus al die 204 vrijwilligers langs, hoor?
0: Ja, ik ben ze allemaal bij langs gegaan en ze zeiden allemaal, je zoekt het maar uit.
1: Arme jongen.
0: Ja, dat vind ik ook. Nou ja, gelukkig ben jij niet de enige die ook een beetje meehelpt, want we hebben ook iemand anders hier nog in de studio staan. Helianne, hallo.
2: Hallo.
0: Hallo. Oké. Okay.
1: Mooi.
0: We moeten wel even inventariseren. Laten we dat even vooropstellen. Want laat ik gewoon links beginnen, want jij staat links van mij. Helianne, waar kom jij vandaan?
2: Ik kom uit Grun.
0: En kun je ook een beetje Grunnings?
2: Niet heel goed eigenlijk.
0: Nee, dat was
2: maar daarom sta ik hier achter de knoppen.
0: Ja.
2: Om de verslaggevers aan te sturen. Ja, ieder zijn plek.
0: En dat is denk ik wel het mooiste wat je kunt doen. Ja. Als je niet helemaal het dialect onder de knie hebt, dan moet je gewoon niet zoveel praten, zeg maar, terwijl dat lampje aanstaat en gewoon de mensen aansturen.
1: En zonder Helianne wordt het sowieso een teringzooi.
0: Ja, dat denk ik ook wel. Ja. Nou ja, dan ben ik de middelste. Ik zei de gek. Mooi, Im. Ik kom uit het fantastische Drenthe. En om precies te zijn, kom ik dan uit het mooie Assen. En wat ben jij nou alweer lullig aan het doen, man? Ik zit alleen maar Drenthe even te introduceren en je zit nou alweer te klooien. Wat ben je aan het doen, man?
1: Ja, niks. Zoals gewoonlijk.
0: Ja, weet je, Ik heb nou Groningen.
1: Haas.
2: Wat heb jij tegen Drenthe?
0: Ik heb nou Groningen gehad. Ik heb Drenthe gehad. Ik kan ook gewoon vertellen waar jij vandaan komt.
1: Goeie boeren met worst. Goed.
0: Ja, maar ik heb nou helemaal geen zin meer om jou ook nog te introduceren eigenlijk.
1: Nou, dan introduceer ik mezelf wel.
0: Ja, dat mag. Doe maar dan.
1: Ja, ik kom precies op het sniepunt van Twente en de Achterhoek. Ik kom met mooie Lochem.
0: Ja.
1: Waar normaal ooit begonnen is.
0: Ja, en gaan we daar ook nog wat van horen?
1: Jazeker.
0: Jawel, hè.
1: In de tweede half uur van dit programma, van dit radiofeuilleton.
0: Van dit feuilleton, de juiste, ja. Ja, het wordt gewoon één grote dolle boel.
1: Ik kreeg nu al een appje binnen.
0: Zeg het eens even.
1: Of we ook daar altijd de Zauer nog hebben.
0: Wacht even, wat?
1: Dat trompetnummer waarbij iedereen door de knieën gaat.
0: Ik kijk een beetje moeilijk en dat zegt al genoeg.
1: Ik leg het ook buiten de uitzending zo.
0: Ja, dat lijkt me goed. We hebben dus ook gewoon twee verslaggevers zometeen dus op pad. Eén daarvan die komt ook uit mooie Grun en de ander die komt uit Friesland.
1: Ja, daar kan ook niks aan doen.
0: Nee, hij is nou eenmaal daar geboren. Ja, er worden nou eenmaal fouten gemaakt in het leven. En over Friesland, daar hebben we ook een fantastische plaat voor in het mooie Lizzie staan van vanavond.
1: Ja, zeker. En we gaan ze laten battlen.
0: Oh, maar dat wordt donders
1: mooi. En een holwetse grunt in Friesland.
0: Ja, maar dat wordt ook. Ik ben zo benieuwd. Ja, want we hadden wat in gedachten, hè? Wat hadden we in gedachten wat we met die lui gaan doen?
1: Ja, dat zullen ze straks nog wel horen. We gaan dat nog niet verklappen.
0: Nee, hè? Nee. We houden het nog even geheim.
1: We houden de spanning erin.
0: Oi.

0: maar nu val ik zelf ook door de mand, hoor.
1: Heb je er überhaupt één woord van verstaan?
0: Ik heb geen idee wat deze gasten hebben gezongen.
1: Ja, maar dat Friese is ook niet te verstaan.
0: Dit is toch niet te doen? Hoe dan? Hoe kunnen mensen dit in hemelsnaam verstaan?
1: Ja, precies.
0: Ja, dat slaat echt helemaal nergens op. Nou ja, wellicht hebben we wel iemand hier op de fantastische Tilburgse kermis lopen die er wel wat heeft verstaan. Maar ik weet het niet, hoor. Ik weet het niet. Ik vind het wel aardig...
1: Doe me nog maar een biertje.
0: Aardig aan de laster. Nee, dat mag nog niet.
1: Oh nee, dat is waar.
0: Want je hartstikke aan het werk, man. Ja, we zijn nog aan het werk. Dan zit je gelijk alweer met je bier. Straks pas, na het werk.
1: Ja, we kunnen de patat en de rock en roll kunnen we er wel bij gebruiken.
0: Kunnen we er wel bij gebruiken. Ja, vind ik wel. Ik moet wel heel eerlijk zeggen. De patat, het is een eeuwige discussie.
1: Ja, wie zegt gewoon patat?
0: Het blijft een ding. Het blijft een ding. Waarom?
1: Nee, het is gewoon patat.
0: Waarom? Nee, maar we hebben het. Ik snap het niet.
1: Een frietje met, dat klinkt toch niet?
0: Ik snap het niet. Ik weet het gewoon niet.
1: Nou snap je sowieso vrij weinig.
0: Nee, ja, dat zou het wel zo zijn. Weten onze verslaggevers meer, denk je?
1: Nou... Ja, ja, van die Grunda, dat durf ik nog wel te denken dat hij wat van weet. Maar die Friesla?
0: Ze werd even vragen.
1: Ja, laten we maar eens doen.
0: We gaan het eens even vragen. Imkink, ik heb ze gewoon allebei erbij gepakt. Dus we moeten maar Imkink wie er als eerste reageert. Hallo daar.
2: Patat.
0: Patat.
1: Dat klinkt als Henry het Grun.
3: Ja, dat is zeker Henry het Grun.
1: Zo, hallo. Die glittermans partij het beeld in.
0: Jezus Christus.
2: Dan weet ik het niet meer.
0: Maar oké, laten we eens even als eerste de vraag stellen. Want ik verstond niet zo goed. Wat is het nou? Is dat patat of is dat friet?
2: Ja, nee, maar dat is in Friesland gelijk. Dat is ook in Grins zo.
0: Ja.
2: Dat is patat natuurlijk. Patat met.
0: Ja.
2: Het is geen friet met, dat smaakt voor geen meter.
0: Nee, smaakt gewoon en niet. Nee, nou oké, okay, dan hebben we dat alvast. Nee. Want, oh ja, ik moet je dan natuurlijk wel even voorstellen natuurlijk nog. Henry Haan, dames en heren.
1: Ik kan een beter wandelende discobol noemen.
0: Ja, wat heb je in godsnaam voor apenpakje aangetrokken, jongen? Wat is dit nou?
2: Ja, ik dacht ik moet even de blitz maken. Dat doe ik wel aardig, toch?
0: Ik denk dat
2: is mooi, of niet? Kijk nou even naar mijn schoen, mijn jong. Kijk
1: dat
2: zelfs met, mijn jong. Kijk even. Ja.
0: Ik
1: probeer je soms te solliciteren bij Wildlands.
2: Nee hoor, nee. Dat is over de grens, hè?
0: Wildlands vind ik op zich dan al een goeie. Maar ik moet ook wel aardig denken aan de toppers. Kun jij je niet gewoon aanmelden voor de toppers?
2: Oh! Ja, dat is wel mooi, hè? Ja, toppers.
1: Ja. Toppers nou, dan ben ik blij dat je een in de studio hebt staan.
0: Precies.
1: Want wie hebt al Ruud schade? Als Henry het gewoon zingt. Ja. Nou, er zit helemaal geen Ruud meer in de studio.
2: Er staat een topper naast mij, hè?
0: Ja.
2: Er staat hier een topper naast mij.
0: Die gaan we nou eens even belusten, want die komt weer uit een andere regio. En daar hebben we dus net twee platen van gedraaid, hè? Want hallo, wie is die andere dan?
4: Het waait een beetje. Ja, het waait zeker, maar ik ben storm.
0: Ja, dat zeg ik.
4: Ja, de kist wil horen, maar mijn Friesk is niet al te best.
0: Nee.
1: Ah, heb je een voordeel? Kunnen we hem in ieder geval verstaan?
0: Ja. Maar heb jij niet echt een paar woorden waarvan je denkt, ja, maar dat moeten we echt in been?
4: Oh. Dan vraag je me wel, joh. Het probleem is, ik ken alleen maar de vieze woorden.
0: Oh jee.
1: Ja, maar het is nou middernacht, dus
4: het
1: kan.
4: Dat is je probleem.
1: Het is nou middernacht,
4: maar
1: kan.
4: Ja, als je nou een leuke dame tegenkomt, dan kun je er altijd even tegen zissen. Doe maar eens met de knibbelsdel. Ja, dat klinkt toch heel erg.
1: Ja, ik kan bij de snoetenspek geven. Ja.
0: Oké, okay, ik denk dat voordat wij vrouwen onvriendelijk worden genoemd, wij moeten denk ik even langzaam richting die opdracht, want dat loopt allemaal
1: om. Ja, gelijk.
0: We zijn alweer aan het klooien en aan het apparaten en anders komen we er helemaal niet aan
1: toe. Ivo,
0: nee, we moeten even hebben over het feit dat wij jullie op pad gaan sturen het komende, nou ja, we lopen nu al uit. Het is echt, waarom lopen we nu al uit? Het komende half uur gaan we jullie op pad sturen met een fantastische opdracht. Want wij bent namelijk in het prachtige Tilburg. Maar wij vragen ons, Tinus en ik hier, en ook Helianne natuurlijk, en de cameravrouw ongetwijfeld ook wel, die vraagt zich af, waar bent nou die Noorderlingen hier op de Tilburgse kermis?
1: Vergeet de Oosterlingen niet.
0: En de Oosterlingen. Jullie hebben een fantastische taak. Want in deze show gaan jullie allebei proberen de 5 provincies op te zoeken op de kermis. Dus er zal vast wel iemand uit Grunning komen. Er zal vast wel iemand uit Drenthe komen. En ga zo maar door, ga zo maar door. Ik wens jullie er gewoon heel veel succes mee. En we gaan zo meteen maar eens even kijken hoe dat allemaal gaat.
1: En om het lastig te maken, wie bent u de uitgesloten?
0: Ja.
1: U mag ons niks vragen.
0: Nee, nee, nee, nee. Wij zijn uitsluitend van deelname. Ja, daar worden ze stil van, hè?
2: Ja. Dat is ook een... Ik denk dat dit een storm in glas water wordt. Wat denk je?
0: Nou, ja? Ik geloof het allemaal wel. Volgens mij moeten we goed komen. Jongens, succes ermee. We gaan in een plaatje draaien. Dat is wel het beste, denk ik.
1: Ja, aanmaken.
0: Donders.

0: Maar je hier wel wat van verstaan dan?
1: Met de ogen dicht, dan zie je bieste weinig.
0: Nee, daar zie je echt helemaal niks. Maar wie wel wat ziet, dat is één van die grote jongens die echt een enorme talk hebben gekregen. En volgens mij, ik hoop dat het de goede is, is dit weer die wandelende discobol of...
2: En Ruud Groen, hè?
0: Ja,
2: mooi. Waar kom je van?
3: Tilburg, en jij?
2: Ah, ik kom uit Groen.
3: Groningen?
2: Ken je dat bij die Grunnings?
3: Dat is wel een beetje ver, niet?
2: Ja, maar het is hier wel leuk, toch?
3: Ja, kijk gezellig hier.
2: Ja. En waar kom je van?
4: Ik kom uit Rijen.
2: Rijen, wat? Dat is wel netje Rijn, denk ik.
4: Nee, dat is niet dichtbij. Met de trein 10 minuutjes.
2: 10 minuten met de trein, jong.
4: Ja, echt de toptent. En als je een goede kapsalon wil, moet je naar Pizza Corner gaan.
2: Oké, maar moet je ook in de dal nu, daluren terug of niet?
4: Nee, ik niet. Ik ga met de fiets.
2: Met de fiets, jong?
4: Ja.
2: Kerel. En neem je haar dan mee achterop of voorop?
4: Nee, het is mijn schoonzus.
2: Oh, dat mag niet, hè? Oh, het is net 12 uur. Ja, sorry. Hoor jullie bij elkaar?
3: Ja, hij is mijn schoonbroertje.
4: Ja.
2: Oké.
1: Okay. Oh, weten de eergas dat ook?
2: Kunnen jullie iets doen, jongens?
0: Disco ball. Ja, mooi. Ik heb een contact met die Grunninger. Potverdomme. Lukt ook iedere keer niet.
1: Hij is ruggelig, hè?
0: Zijn ze een beetje in voor een leuk spelletje?
2: Of je, ja, dat had ik al gevraagd.
0: Oh, dat hadden ze al gevraagd.
2: Je wil dat wel, hoor.
0: Ja, ik ben helemaal niet. Vinden zij een spelletje leuk met wat een waarheid is en wat niet?
2: Kunnen jullie de waarheid of niet de waarheid? Kunnen jullie dat spelen, denken jullie?
4: Ja, ik denk het wel.
2: Ik denk het wel, hoor.
0: Ik denk dat we het dan gaan spelen.
1: Dan is het
0: tijd
1: voor het allerbelangrijkste spel. Wat is voor...
0: En dan heb ik de eerste vraag, Glitterbal.
2: De eerste vraag komt eraan.
0: Daar komt hij. De Noorderlingen die kunnen meer bier zuipen dan de mensen in het onderste gedeelte van het land. Is dat waar of niet waar?
2: Kunnen de Noorderlingen meer bier zuipen dan de mensen onderin in het land?
3: Nee, mensen...
4: Nee, zo niet.
3: Tilburgs, Brabants kunnen veel meer zuipen als Noorderlingen.
4: Alleen Tilburg is al beter dan gewoon de rest van Nederland.
2: Ja. Ik denk dat ze het haken nog nooit hebben gehoord, mijn jong. Dat kent ze hier helemaal niet. Maar het is niet waar.
3: Daar geloof ik helemaal niks van.
4: Waar is dat onderzoek op gebaseerd?
3: Ja.
2: Protesteren.
3: Ja, wij gaan protesteren.
0: Met hooivorken, hè? Met hooivorken.
1: Laten we de vark erbij halen. Ja. Laten we Donald Trump even bellen.
0: Oké. Maar deze hebben ze... Ja, deze hebben ze fout. Maar we hebben er nog twee, hè? Dus misschien kan de volgende wel goed wezen, hè?
1: En anders belt wie Donald Trump.
0: Ja, en deze giet over de Achterhoek. Want de volgende vraag is... In de Achterhoek dragen ze allemaal klompen. Is dat waar of niet waar?
2: Oké, waar of niet waar?
3: Ja.
2: In de Achterhoek loopt ze op klompen of niet?
3: Dat klopt.
4: Ja, dat is waar.
2: Zeg van wel.
3: Hier in Brabant ook.
2: Oh ja?
3: Ja, zeker. Kijk, daar staat mijn broer en die heeft klompen thuis.
4: Die draagt alleen maar klompen.
3: En bij de bal draagt hij alleen maar klompen.
2: Dat ben geen klompen, hè?
3: Nou, niet.
2: Kijk even, jongen. Dat is...
3: Thuis?
0: Ah, dat ben toch geen klompen, man?
3: Hij ook klompen.
4: 100%.
1: Dat ben roeiboren.
3: En mijn vader ook.
2: Afkeurt.
0: Oké.
2: Nee, afkeurt, nee.
0: Oké, dus deze vraag hebben ze door jou niet goed nu.
3: Ja, weet ie.
2: Nou, als deze vraag goed is, dan hebben jullie alsnog gewonnen.
0: Ja, vind ik wel.
1: Zeg, discobol, zet eens een beetje tempo op.
0: Daar komt u, de laatste vraag. In het noorden van het land riet iedereen op een trekker.
2: In het noorden van het land riet iedereen op een trekker.
4: Ja, sowieso.
3: Ja, 100%.
4: Sowieso. Maar in Rijo.
3: In Brabant.
4: In Rijo.
3: We doen het allebei.
1: Ja, chonderen, dan krijg je dat.
2: In Rijo op een trekker.
4: Rijo. Rijden op een trekker.
2: Ik denk het ook.
0: Weet je wat is?
2: Overtuigd wel.
4: Ja, 100%.
0: In Noord kennen we heus wel auto's, hoor. Maar we hebben verder eigenlijk alleen maar trekkers. Maar ik vind het gewoon goed. En ik weet niet of onze grote discobal nog onder ons is, Tinus.
1: Oh.
0: Ik denk dat...
1: Wie ben Henry kwiet?
0: Ja, dit was de discobal. Dan gaan we zo meteen in bij Friesland in, Jack.
1: Ik ben benieuwd
0: of zijn vragen beter zijn dan die van die Grunninger.
1: En de discobal heeft boem.
0: Ja, oh. Nee, vind ik ook. Ik ben ontzettend benieuwd. Dat horen we. Nou, aan u de bochten.
5: Wat is het?

0: En dat was Annie Uytenbogte van de Beatcrooks met Happy Hurken.
1: Ja, zeker.
2: Ja,
0: ja. Jari.
2: Ja.
0: Maar we hebben nog even wat te doen. We hebben weer een verkeer.
2: Ja, dat klopt.
0: Dat leek me een mooi klusje voor u.
2: Oh, ja, maar hallo. Ik heb hier toch niks.
0: Ja, improviseert maar wat.
2: Ja.
0: Het is koud.
2: Ja, het is gewoon hartstikke koud.
0: Laten we het daarop
2: doen. Doe een jasje aan en morgen wordt het iets minder koud. Ja.
0: Doe een jasje aan, drink een Berenburg.
2: Ja, en raak je tasje niet kwijt zoals Annie.
0: Of mijn moeman.
2: Ja, dat bedoel ik ook.
0: Mijn moeman zeker. Maar we hebben ook nog verkeer.
2: Hebben we dat?
0: Jazeker.
2: Nou, het is hartstikke leeg in die garage.
0: Ja, maar die trekkers die komen hier toch niet?
2: Oh, nee, ja, die trekkers die kunnen deze plek niet eens vinden, joh.
0: Nee, daarom.
2: Nee,
0: dat is... Want, en de parkeergarage ben ook allemaal te hoog.
2: Ja.
0: Of te lagen.
2: Ja.
0: Die trekkers ben te hoog.
2: Die trekkers die blijven er allemaal aan vasthaken, joh.
0: Ja, laten we dat maar niet doen.
2: Nee, moeten we niet hebben.
0: Laten we maar verder gaan.
2: Ja, we gaan verder, jongen.
0: Ja, precies.
3: Attentie! De nachtkermis.
4: Oh!

0: opgepast. Blijven zitten alstublieft.
1: Jazeker, oerend hart. Normaal op je radio hier op Kermis FM. Wie gaat eens in het een en ander aan verslaggevers vragen? Je hebt onder andere Henry. Henry, ben je daar?
2: Jazeker.
1: Jazeker. En wie hebt ook Storm? Wie hebt Storm ook nog?
2: Oh, Storm in het glas water.
1: Ja, alleen Storm hoort me niet volgens mij.
2: Oh. Hij zegt van wel.
1: Oh ja, nou, Storm, ik hoor u in ieder geval niet, maar dat maakt niet uit. Henry, hoe gaat het met uw zoektocht?
2: Oh, hier gaat het goed.
1: Ja.
2: Kijk, er worden hier plusje beesten gewoon niks aan de hand hier.
1: Ja, plusje beesten? Oh, wat zielig voor die beesten. Of merkt hij er niks van?
2: Kom eens even hier, jong. Oh, jawel, jong.
1: Kijk nou! Het is een schaap!
3: Een schaap zegt bij!
1: Ja, nou, godverdomme, nu krijg ik ze in shawarma.
2: En hoeveel geld dat kost dan?
3: Ik weet niet wat. Ik weet niet. Misschien 100 euro of zo.
2: 100 euro,
1: jongen?
2: Heb je een meierting aangegooid? Heb je een meierting aangegooid?
3: Ik weet niet, maar anderhalve meiertje denk ik. Misschien 100
2: euro. Kijk eens even, jongen. Zo, dit kost dus 100 euro. Kijk even, hè. Kijk, dit kost dus 100 euro.
1: En hou eens met die andere dan.
2: In Groningen is dat wat goedkoper.
1: Hé, glitterbol. Glitterbol. Ja, fantastisch, kijk dan. Glitterbol, jij andere kameraad, die zit er ook nog, toch? Ja, want die moeten we ook, want die hebben de hele tijd al niet gehoord. Die gozer uit Friesland, hoe is het met hem? Ah, die verstoor ik toch niet? Jawel, die verstoren we wel.
2: Stwarm. Dat is Fries voor storm.
1: Ja.
2: Maar storm.
1: Dat weet ik. Maar storm, heb je al iemand fun voor uw spel? Je hebt wel iemand van?
4: Nee, ben ik krijg helemaal welkom uit de mooie Friesland. Helemaal niemand heeft mijn eigen provincie.
1: Nou, dan is het gewoon heel simpel. Als je niemand kunt vinden, dan gooi ik gewoon een spelletje met u doen.
4: Is toch krijg van weer irritant, joh.
1: En ik zal het voor de luisteraars ook heel makkelijk maken door het spelletje in het Nederlands te doen. Ja, dames en heren, want het is weer tijd voor een volgende ronde van het spel Wat is waar? Vraag 1. Storm, luister goed. En ik ga na de derde vraag ga ik u vragen welke van de drie waar was. Vraag 1. Kranteninkt is gebaseerd op water. Vandaar dat je zulke vieze vingers krijgt als je de krant leest. Vraag 2. Het immens populaire drankje cola, wie kent het niet, werd oorspronkelijk uitgevonden als een middel tegen hoofdpijn. Vraag 3. Buskruid had niet als oorspronkelijk doel om mee te schieten. Het was daarentegen wel bedoeld om lastige, opdringerige muggen op een veilige afstand te houden. Storm.
4: Ja.
1: Noem eens mijn vragen. Welke van de drie is waar?
4: Oh.
1: Hey, ik had wel weten, hoor.
4: Vind ik een hele moeilijke. Maar ik denk de tweede.
1: En dan rij je goed dag, mijn jong. Want het is niet alleen middel tegen koppijn, maar ook tegen buikpijn. Maar dat hebben ze in Groningen wel nodig, want de kroeg is niet meer open tot licht is.
2: Ja, dat. Maar hier tijdens de keel... Nou, hallo, wacht even. Tijdens de Tilburgse kermis, dan bent de kroeg natuurlijk ook al in los. Maar is dat dan volgens jou, Storm, een beetje hetzelfde als hoe het bij jou daar in Friesland is? Want we hebben het natuurlijk over één ding nog niet gehad. In Friesland hebben ze de fantastische keet. Maar dat kennen ze hier in dit gedeelte helemaal niet, man.
4: Dat is toch saai?
1: Ja, ik ben ook saai.
4: Wij gaan elke weekend best al. Pardon?
1: Je hebt me wel gehoord.
4: Ik vind dat wel een beetje beledigend, Rakker.
1: Ja, maar die Friesen zijn allemaal beledigend.
2: Het kan vriezen, het kan
1: heel. Maar jongens, voordat hier de boel helemaal uit de hand loopt, heb ik een goed idee. Laat me naar de feesttent gaan. En dan kijk ik even naar mijn collega Jari.
2: Ja.
1: Kun je die kraan in me openzetten?
2: Ik ga de bierkraan in me openzetten.
1: Ja. Een kraantje papi ook?
2: Ik heb denk ik wel een kraantje papi in huis, ja.
1: Dan druk ik de knop wel in.
2: Ja, doe maar.

0: een feestje!
1: Welkom in de feesttent, kraantje papi op...
2: Ik had al de hele dag gezien weten dat we dit mogen doen.
1: Dat ik mijn eigen omroep zou gaan doen.
2: Ik ga er ook spontaan gewoon
1: in het Nederlands van lullen.
2: Ik zat erop te wachten.
1: Ja, ja.
2: Dit zat er een keer aan te komen.
1: Ja.
2: Sorry, ik doe een beetje flauw. Hé, hey, wat gebeurt er buiten nou? Want ze bent allebei weer buiten inmiddels, geloof ik. En sterker nog...
1: We moeten wat doen.
2: We zien ze weer.
1: Nee, dit niet. Het gaat hier ook weer helemaal niet goed, vrienden van de radio. We gaan eens even kijken. Ja, dit gaat helemaal verkeerd. Ja, dit is de eerste keer dat ik hier achter de knopjes sta.
2: Maar daar mogen we trouwens wel even een applausje voor geven, hoor. Want de beste man die staat hier gewoon even achter
1: maar
2: de knoppen.
1: Maar nu gaan we gewoon hem kicken buiten.
2: Probeer maar even.
3: Wie staat er buiten aan de buitenmicrofoon? Wie zou het wezen? Wie zou het zijn? Als je dat wil weten, nou dan vraag je toch gewoon. Wie staat er buiten bij de buitenmicrofoon?
1: Hey. Ja, is hem kicken. Ik zet ze gewoon allemaal open. En dan kicken we eens even. Oh, dit is... Ben ook al goed. Heren, goedenavond. Of goeienacht, eigenlijk.
4: Oh, lekker.
5: Kijk, ik heb iemand bij de buitenmicrofoon.
6: Hallo.
5: Hoi, waar komt Schat?
6: Wie hoort mij?
1: Goedenacht.
6: Kom maar, Tilburg. Maar ik woon in Poppel.
5: Kunnen ze jou horen.
6: Maar ik woon in Poppel.
2: In Poppel?
1: Waar ligt dat nou weer?
2: Wat Poppel, doe even normaal.
6: Dat ligt over de grens bij Goorlen.
5: En daar hebben ze hele lekkere friet.
2: Wat bent dit ook?
6: Dat was ooit zo.
1: Henry, we hebben het net de hele tijd over patat gehad.
5: Nou, ik vond het altijd wel lekker, hoor.
6: Het Woske was daar, maar dat is nou niet meer.
5: Oh, dat is dicht, joh.
6: Oh, wacht, die microfoon die gaat ineens weg.
1: Ja, storm is in de buurt, dan gaat alles meteen kapot.
2: Het is wederom weer een storm in glaap. Wat doe jij nou allemaal weer, storm?
1: Ik doe helemaal niks.
6: Ik hoor helemaal niemand.
1: Nee.
5: Maar je man gaat weg, hè?
2: Oké, nou, groen naar Poppel, hè?
1: Hoi. Het gaat hier ook werkelijk allemaal verkeerd.
2: Wie is nou wie dan? Ik begrijp het allemaal niet meer. Wat ben je nou... wacht even. Laten we dit even resumeren. We hebben één daar...
1: Dat is Gendrens
2: uit Friesland. Ja, die moeten we even hebben, want die hebben veel te weinig gehoord, man.
5: Ja.
2: Wat een zo fantastisch plan. En alles valt in het honderd. Die discobol die maakt er zo'n gigantisch zootje van.
1: Ja, niks ervan.
2: Jawel.
1: Wie gaat er nooit meer in huren?
2: Wat is dit nou? Wat vind je er nou? Laten we... Ik wil het wel even goed afsluiten. Want ik wil wat meer van Friesland weten, jongen. Kom eens in bij die buurtmicrofoon, want die hebben we dan nu even openstaan.
1: Ja, ook goed.
2: We willen even een pitch hem van jouw fantastische Friesland. Wat is er zo mooi aan dat Friesland? Want die Henry, dat snappen we nou wel met zijn Groningen.
7: Ja, weet je, ik geef onze grote vriend Henry wel gelijk. Groningen is leuk, maar weet je, Friesland heeft toch net iets meer cultuur.
2: Ja.
7: Ja, kijk, bedankt voor onze grote vriend daar. Maar weet je wat het is? Als je naar bij mij in de buurt kijkt... dan heb je bijvoorbeeld in Noordburgen... dan heb je een prachtige klompenmakerij.
2: Is dat zo?
7: Zeker. Je hebt bijvoorbeeld ook, bij mij in de buurt heb je helemaal niks. Maar...
2: Oké, vertel verder. Wat heb je nog meer?
7: Nou, ik vind bijvoorbeeld de scootjesielen in...
2: Wat?
7: Schuitjesvaren.
2: En nou in een normaal Nederland graag.
1: Is dat niet gedonnen met die boten?
2: Dat zijn die zeilboten, toch?
7: Wat zeker meer? Ja, is toch gewoon helemaal geweldig.
2: Ja, wat zei je nou? En laten we niet vergeten, je hebt de Tierhalf, toch? Dat schaatsen.
7: Ja, lekker schaatsen in...
8: Ruggie, kan ik even regelen dat er nu ondertiteling komt?
1: Ja. Nee, de ondertiteling is kapot stuk.
7: Maar daarover gesproken...
8: Kennen ze je niet in Tilburg? Nee.
7: Het leuke is, het Fries is een erkend taal.
1: Is dat zo?
7: Moet ik wel laten woorden komen?
2: Nou, ja, ik zal je vertellen. Ik had dat meegekregen, ja. Want Fries is dus officieel...

0: Een taal.
1: Ja.
0: Dat is geen dialect. Net zoals wat wij hier allemaal praten. Het is een mooi dialect wat wij in Groningen, in Drenthe en alles erop en eraan hebben. Maar het Fries is dus gewoon een taal.
2: Hé jongens, ik heb een idee. Zullen wij onze provincies gewoon hier gaan vieren in de studio?
1: Ja.
2: Er zijn geen mensen op de kermis die uit deze provincies komen. Dus wij moeten maar even de boel vertegenwoordigen.
0: Oh, heb je de glitterbal weer?
3: Vieren, dat doen we omdat Storm nu jarig is.
2: Oh, ja.
0: Het alles zo prem. Waarom ben ik de enige die nog zingt? Wat is het nou weer?
1: Omdat je de enige bent die goed bij stem is.
0: Storm, durf jij nog te vertellen hoe oud je bent geworden? Of zullen we maar gewoon een plan?
4: Het valt gelukkig best mee, maar het is voor mij een magische grens. Hè.
0: Een magische grens?
4: Ik ben midden 25, ik ben 26 en dus ik ga richting de eind 20. En ik vind het toch een beetje ranzig.
0: Wat een jong broekie nog, hè?
1: Ja.
0: Gaan met die
4: bal. Met jou misschien, maar...
0: Ja, de glitterbal...
4: Opa Henry daarentegen.
0: Ja, is, ik wou net zeggen.
1: Die gaat richting de 60 volgens mij.
0: Glitterbal en ook die storm in Friesland. Het is een storm in glas water.
1: Heb er een boos gemaakt.
0: Kom eens even naar de buurtmicrofoon, want hij zit allemaal te klooien met die knopjes en die dingetjes. Dat komt niet goed. Want we moeten het wel eventjes gewoon fatsoenlijk afsluiten. Het was één grote puinzooi. Maar ik vond het wel mooi dat wij toch op een zekere manier een beetje onze provincies op de kaart hier in het prachtige Tilburg hebben kunnen zetten.
1: Dat zeker, zeker weten.
3: Het kon minder.
0: Ja, dat vond ik dus ook.
1: Maar, heren, we moeten wel nog even een harde noot kraken. Wie van de twee was nou de beste?
0: Oeh.
2: Ja.
3: Oh, ik ben wel weg, mooi.
1: Nee, dat is wel makkelijk.
0: Oh.
2: Ik wil concluderen dat de strijd nog niet is uitgevochten.
0: Nee. Dat denk ik dus ook niet.
1: Nee, precies.
0: Nee.
1: Dus dan hebben we één groot probleem.
0: Er is geen winnaar.
1: Nee.
0: Dus, met andere woorden...
1: Weet je wat we doen? We gaan gewoon Polonaise lopen met z'n allen.
2: En jullie komen lekker naar binnen.
0: Friesland, Grun, en dank u wel.
1: Wie hebt nou de hele tijd over onze eindprovincies gehad? Ah, dan gaan we nog wel in Brabant een ode maken.
0: Gaan we nog wel even die ode doen, ja.
1: Ja, want het is ook slecht weer.
0: Ja.
1: Dus ik verwacht ook wel een beetje onweer.
0: Ja, dat denk ik ook wel.
1: Nou ja, Brabant, danken we. Wie gaat fort?
0: Ja, wie gaat fort naar onze eigen provincies?
1: Wie gaat aan het bier?
0: Kalmpjes aan, hè, mensen?
1: Yo.
0: Hoi.

0: Eén station. Alle hits.
1: Alle hits.
0: Are you ready?
2: De nacht is voorbij, de scène is vrij om heen te gaan. Aan zit de dij, de moon is te nij om stil te staan. Het leven wie wrang, het wacht zijn te lang, maar het neemt een keer. Wees maar niet bang, nee, werd bang, het hoogt het mee.

0: Yes, yes!
1: Zit jij er klaar voor? Een nieuw theaterseizoen vol ambiance bij Schouwburg en Concertzaal Tilburg. Dit seizoen geniet je van Marco Schuitmaker, Tineke Schouten, Johnny de Mol, Juf Praaksel, The Bodyguard en nog veel meer. Are you ready? Maak het mee, Schouwburg en Concertzaal Tilburg.
2: Bij Matra Bike heeft u keuze uit 5000 oer-Hollandse Fongers e-bikes. Het oudste fietsenmerk van Nederland. Prijzen al vanaf €899. Alles uit voorraad leverbaar en Matra Bike bezorgt binnen 5 dagen uw nieuwe fiets gratis thuis. Altijd inclusief garantie en gratis haal- en brengservice. Kijk snel op matrabike.nl.
3: Lekker werken en er tegelijkertijd top uitzien? Dutch Workwear levert gepersonaliseerde werkkleding voor professionals in de meest uiteenlopende vakgebieden. En van een logo op het shirt tot aan een compleet maatwerk outfit. Zoek je kleding die de juiste veiligheid, kwaliteit en de juiste uitstraling heeft? Check dan dutchworkwear.nl. Want wij zijn er voor de pikkels in de bouw tot aan de tijgers in de horeca. Dutch Workwear. Werkt gewoon lekker. Dutch met SCH.
4: Op zoek naar een vaste telefoonlijn zonder gedoe met een provider. Een vaste telefoonlijn waarover jij de baas bent. Voor minder dan €1 per maand heb je bij Cheap Connect jouw eigen vaste telefoonlijn met je eigen nummer en absoluut geen...
5: U hoort nu een keuzemenu met 3 mogelijkheden.
4: Dus wil je een vaste lijn zonder gedoe? Check cheapconnect.nl.
2: Pingpong? Dat speel je toch alleen maar op de camping in Frankrijk? Echt niet. Tafeltennis speel je gewoon in Tilburg bij Tafeltennisvereniging Luto. Je leert het spel, je traint met anderen en je kunt meedoen aan toernooien. Of wat dacht je van een toernooi als personeelsuitje of familiedag? Bij Luto kan het allemaal. We zitten midden in de stad aan de Jan Aartenstraat en het is er keigezellig. Iedereen is welkom. Kom meespelen. Check ttvluto.nl.
6: Zolang een hart klopt, denk je er niet over na. Net als radio. Je zet de radio aan onderweg, op je werk of gewoon thuis. Je verwacht eigenlijk maar één ding, dat het altijd werkt. Pas als het stil wordt, merk je hoe belangrijk de techniek erachter is. Gelukkig laten wij het niet zo ver komen. Dag en nacht zorgen wij ervoor dat radio blijft spelen. NL Radio. Radio stopt nooit. Omdat wij dat ook niet doen.
7: Altijd al zelf muziek willen maken? Of je eigen studio willen bouwen? Op klundertmusic.nl vind je de grootste muziekwinkel van Brabant. Met gitaren, drums en digitale piano's. En natuurlijk alle apparatuur voor je studio of optreden. Gear up! Ga snel naar klundertmusic.nl.
8: Met jouw advertentie op Kermis FM schiet je altijd prijs. 10 dagen live te horen op landelijke radio, tv en online. Voor elk project en elk budget. Ga naar kermisfm.nl/sponsor om de mogelijkheden te bespreken. Adverteer via Kermis FM. Altijd prijs, altijd wat gewonnen. Kermis
9: FM. Bent u ondernemer en op zoek naar een zakelijke VoIP-oplossing? Dan bent u bij VoIPstar op het juiste adres. VoIPstar is de zakelijke provider voor telefonie en internet. Bekijk al onze mogelijkheden op voipstar.nl. Star met dubbel R.
10: Op zoek naar de optimale zakelijke glasvezelverbinding? Of zoekt u een veilige oplossing voor al uw dataverkeer? Breedband Tilburg is dé specialist in zakelijk glasvezel in Tilburg en omstreken. Wij zorgen ervoor dat u wordt aangesloten op ons hoogwaardige lokale glasvezelnetwerk. Geïnteresseerd in een zakelijke glasvezelverbinding of advies nodig? We maken graag een afspraak met u. Kijk snel op breedbandtilburg.nl.
11: Jouw partner op het gebied van drukwerk en signing. En net dat beetje meer. Al ruim 20 jaar. Voor flyers, banners, visitekaartjes, relatiegeschenken en uiteenlopende signklussen ben je bij Q Promotions aan het juiste adres. Wij helpen je met elk facet van jouw promotie. Zo heb jij al jouw promotiewerk onder één dak. Zelfs het transport houden we binnenshuis. Alles om jouw bedrijf te verzekeren van een eerste klas uitstraling. Promotie was nog nooit zo efficiënt. Waar kunnen we jou binnenkort mee helpen? Vind ons online op q-promotions.nl. Q Promotions, jouw drukwerk, onze zorg.
12: Live, de Tilburgse kermis op je radio. Kermis FM. Nu, non-stop de beste kermishits.

0: Touwtje trekken, 5 gulden.
1: Van de Bosauto

0: commercials voor radio, tv en online. Lekkerhipaudio.nl.
1: Zet de toon. Waag de sprong. Pak de rol. Steel de show. Geef het vorm. Bij Factorium ontdekt ieder kind spelenderwijs zijn eigen creativiteit. Kies uit muziek, dans, theater, musical of beeldende kunst. Schrijf je nu in voor een nieuwe cursusseizoen. Factorium. Ontdek het culturele cursusaanbod bij jou in de buurt. Kijk op www.factorium.nl.
2: Incar Autoverhuur. Met vestigingen in 's-Hertogenbosch, Tilburg en Os. De beste en voordeligste autoverhuurder in Brabant. Voor al uw personenauto's, personenbussen en bestelwagens bent u bij Incar Autoverhuur aan het juiste adres. Toch liever langer een